0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect.
8: Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een strenger migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. Een agent is gisteren in Delft gewond geraakt toen hij een scooterrijder staande wilde houden. De bestuurder ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De man raakte gewond en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie is nog op zoek naar de scooterrijder. Capverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Het land doet voor het eerst mee aan de WK en pakte eerder al verrassend een punt door gelijk tegen Spanje te spelen. Capverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers tegen de Zuid-Amerikanen. België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Die wedstrijd eindigde tegen Iran in 0-0. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag veel zon, het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kent zijn stijl wijzen.
2: Hij roept Upto, Upto.
3: En hier wordt elke skries blij.
4: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
5: Maar ook zijn zijn kinderen hier veilig in de kruiden.
6: Niet door de tractors, dat
7: ik hier geleden was, zou ik hier ook heel
8: blij. Als ik jou zie, dan probeer ik

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de politisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: Wij spiel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen voor een einde aan de oorlog. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een soort communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie over de straat van Hormuz te voorkomen. Ook gaan de VS en Iran samen met Libanon afspraken maken om militaire acties in Libanon tegen te gaan. De presidentsverkiezingen in Colombia lijken te zijn gewonnen door de rechtspopulistische kandidaat Abelardo de la Espriella. Hij behaalde in de tweede ronde 49,7% van de stemmen. Zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda staat op 48,7%. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. Ook wil hij meer geweld inzetten tegen drugskartels. Het duurt waarschijnlijk nog een paar dagen voordat er een officiële uitslag wordt vastgesteld. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. In Bolivia is een militair toestel neergestort. Alle 6 inzittenden zijn om het leven gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land door demonstranten. Het weer, het is droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: van de middag bij Omroep Friesland van 4 tot 6.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nice en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat die eigenlijk gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middag van 4 tot 6.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond scheepvaart in de Straat van Hormuz te vermijden. Ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor een onafhankelijke publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil dat er minder geld naar de publieke omroep gaat. Ook wil hij het kijk- en luistergeld afschaffen, waarna de omroep door alleen de staat betaald wordt. De betogers zijn bang dat de publieke omroep dan een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Het weer, het is droog bij een graad of 16. Overdag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Niemand weet waarom het daar weer nacht wordt.

0: krijgt dat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De eerste ronde van de gesprekken tussen de VS en Iran zit erop, melden bemiddelaars Qatar en Pakistan. Ze spreken van een bemoedigende vooruitgang. Er zouden afspraken zijn gemaakt rond de straat van Hormuz en de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Doel is nog steeds dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Autoriteit Consument en Markt. Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbetering is, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Espriella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Hij staat nipt voor op zijn linkse tegenstander Ivan Cepeda. De la Espriella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en criminaliteit in Colombia keihard aanpakken. In Praag hebben duizenden Tsjechen gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de publieke omroep. De rechtspopulistische regering van premier Babiš wil een nieuw systeem invoeren, waardoor de overheid bepaalt hoeveel geld er naar de omroep gaat. Nu betalen Tsjechen nog kijk- en luistergeld. De betogers zijn bang voor politieke bemoeienis. Kaapverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakt het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Kaapverdië speelde vannacht met 5 geboren Rotterdammers. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Het werd 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. En België wist gisteravond ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Het weer vandaag veel zon, al is er soms ook wat bewolking. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 32 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Hij had een album uit, Paul McCartney. En dit wie net in ieder geval het nieuwe album, maar van een heel hoor album. Maar in dit geval Michael Jackson. CCC, wie dat?
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verweren, het hele spul, is dat er PFAS ook gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen.
0: En dus is het verbieden van het PFAS nog best ingewikkeld. Daar hebben we het aan snoer in Friesland van de Moorn. En we hebben het over heel wat oors. Een plonsje. De provincie wil dat bestrijden met een hele bak stroom.
4: Nou, dat apparaat zweeft als waar oer de berm henne. Daarbij worden de bovenste planten weer aantikken. Daarmee gaat de stroom terug de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het al gauw dat de kapjes van de plant hingen gogen. En uiteindelijk staat, staat de hele plant ook al.
0: Goedemorgen, en morgen is de best bij Friesland van de Moorn. Jaap is alweer wekker, die stuurt echt goedemorgen. Jouwte die tijd. Goedemorgen, beste omroppers. Alweer een mooie week. Maar mooi waar en hitte. Protte willen. En dan doet hij even de lijn 23 naar het Jerevingenta. Op de beurs is dat natuurlijk. Jelke, uw hofleverancier, stuurt alweer een mooie plaat in voor het koffiemoment. En dan heb ik het vast met Hotel, want het is de final countdown. Hotel naar het weekend, denk ik dan. En voor de oplettende harker, meld ik vreed al dat Fijke die het net zit te zoeken. Maar waar zit het dan wel?
5: Waar is het?
0: Een debutant.
5: Een debutant, ja, ik zit het besiekje.
0: Nieke Tuusta, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. En ik mooi dus het mediahoesjog, Dwan. En dan wil je hem zelfs weten wat komt er dadelijk in. Nou, dat is dat het UWV, de uitkeringsinstantie, die is kwam met een list met kansrijke beroepen. Nou, ik ken die alvast. Tipke van de Sluier, presentator, die stiert er net tussen.
0: Net,
5: dus,
0: hè?
5: Nee.
0: Oh, maar wat oorziek je?
5: Nou, dat wil ik net zeggen, want het gaat je aardig houden.
0: Oh, maar ik zou zeggen, in de week is toch echt begeest. Dan is dit toch, het is toch jammer dat dit er net bij zit.
5: Nou goed. Nee, kansrijk is het blik benet, maar goed. En dan nog wat, want Brazilië, daar heeft een hele bizarre melding kregen op het telefoon. Krijgt zoals wij een NL-alert kregen, hebben ze daar een hele, hele bijzondere melding kregen. Maar daar dadelijk ik alles over.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wordt een kalme dag, het 22 graden heen. En dat is echt wel eens even lekker. Tijd voor muziek van Daniel Loos. Een prachtig mooie dag.

0: Daniel Ooys en een prachtig mooie dag.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Ja, voor natuurliefhebbers is het een feest, maar voor de boer een schrikbeeld. De grijde vol Jabikskruut. Op die plant komen meer dan 150 insectensoorten na. Maar voor kei en hinders kan dat godgiftig wezen. Tenminste, als het in de heer of in de kule de lonen komt, dan eten ze het dorst op.
3: In een schietberm van de N83 kreeg Boeten Jesterwaarde een grote blauwe trekker. Maar onder jerm een apparaat. Er stond een hele grote gele sticker op. Elektriciteitsteken, want ja, met 8000 volt. Troch wat metalen strips die eronder hingen, worden de planten die ik je zag, gele planten, het jaar schroeit. Worden hier elektrocuteerd. Spring ik liet ze vonkjes aan op het moment dat het raak is, om het zo te zeggen. En op die wijze werd je de proef uitviert. Ja, wiels de trekker, maar San. 1 kilometer in het oer ongeveer deze kant op komt. Hendrik Talsma van de provincie. Kist iets deze oer dat elektrocuteren? Hoe werkt het nou? Want ik zeg een trekker maar een bak ervoor. Maar wat gebeurt er nou precies?
4: Nou, de trekker, het maaierm, daaronder hing het een apparaat van 8000 volt. Dat apparaat zweeft als waar oer de berm hinnen. Daarbij worden de bovenste planten worden ontikken. Daarmee gaat de stroom door de stengel naar de wortel toe. Nou ja, en daarmee is het juist al gauw dat de kopjes van de plant hingen gogen. En uiteindelijk staat de hele plant ook al.
3: En dat maakt dan dat jaarbeschroet, dat er toch wel een beetje bovenuit steekt hier. Dat maakt dan daarmee verwijderen worden. Dat komt het op deel.
4: Komt op deel inderdaad. He. Op plakken waar het jaarbeschroet zeg maar oerles jaan kan. Op die plakken daar passen we dit aan toe. Ja.
3: Het idee is dus dat nu wordt er dus een heel soort meer. Hoe vaak meer je in bermen dat is een plant voorkomt bij glyxint hier?
4: Nou, we meer nou hebben door ecologisch bermbeheer, dus we meer eigenlijk zo meer mogelijk. Nou, zeerstroom veilig iets doen we vaker. En dat zien we eigenlijk op deze locaties waar het oerles Jan kan. Dat doen we iets vaker dan normaal 1 of 2 keer per jaar. Dit gaat gewoon naar 3 keer per jaar dan. Of jouw keer, ja.
3: En de hoop is dus dat wat minder werken op het moment dat je dat maar zo'n elektrische oplossing dwang kennen.
4: Ja, klopt het. Ja, en dat uiteindelijk op die locatie werd oerles jou ook minder van die planten steren. Dus ik bedenken dat er dan minder werk voor nodig is, had er minder planten binnen.
3: Maar wat onder de streep, bij het menen komen ze altijd weer om. En jemai, omdat die stroom dus helemaal tot onder wattel gaat, is het idee dat ze oudstjeren en dat ze dus net weer omgroeien.
4: Dat is uiteindelijk wel het idee, inderdaad. Nou goed, de proef met dit uitwezen. We hebben nu heel wijs de proef. Eind van het jaar zullen we het ook evalueren. Zullen we zien dat het een effectieve werkwijze is. Wat effect eigenlijk op de ecologie nog is. En uiteindelijk ook de kosten. Ja, het al je wat positief is, dan kunnen we dit meer inzetten in de toekomst.
3: Nou, zoals al, je bent heel wijs de proef, maar je bent vliegen hier uit aanzet in dit stik. Ja, ik wie dat doe net, dovol. Hoe zegt dat stik dat doet? Stuurt het toe meer of minder?
4: Nou, we zeggen wel dat het wel effect tot nu toe gewoon. Nou, begin nu een beetje, we zijn nu heel juni, begin nu wat in de bloei te komen. Het is dan net helemaal geel, maar we zien uiteindelijk wel dat er minder planten binnen. We monitoren dit ook. We tellen eigenlijk in een soort van raster, zeg maar, het aantal planten voor en na de behandeling. Nou ja, effecten van, maar uiteindelijk nog afwachten. We zitten heel wijs het hier, dus eindelijk.
3: Kun je er net de volgende vertellen?
4: Nee, ik wil een beetje politiek.
0: Ja, dat is even afwachten dus hoe dat uitpakt. Verantwoordelijk deputaire Matthijs de Vries, die vertelt waarom de provincie de verkeersnaad om zoveel geld in de besteding van het plantje te steken.
5: Er zitten giftige stoffen in de Jabikskruutwattel. En daarmee gaan we echt vanuit de steden in om jouw zwarningsteen dat wij dat bestrijden. Dat doen we net al geheel in Friesland, maar alleen nog op plakken waarvan we tinken. Dan levert het echt gevaarlijke situaties op voor de zoenens van bisten.
6: Je de provincie er net te makkelijk, maar ja, in een oproep van landbouworganisatie LTO en gewoon politieke partijen?
5: Nee, ik denk het net. Op het moment dat het in de omjouwingsverwarring zit, dan moeten wij echt uitvoering gaan om deze bestrijding. Dus dat doen wij gewoon ordentelijk. En dat doen we echt op een goede wijze om te zien van echt mij oerlis, waar moeten we dat dan woldwan en werken met extern litten? Want we weten echt van de biofiscaat is het echt de Jacobs-Kruiswattel positief. Dus we doen het net al geheel in de hele provincie.
6: Maar je beschouwt dit wel als een provinciale taak?
5: Nou, op het moment dat het om jouw zwarning zit, en dan herhel ik mezelf, ja, dan is het wel een taak.
1: De media van de morgen.
0: Nou, een flinke oplawaai krijgen die plontjes dus. Misschien kan je dat enkelbroek saboteren. Dan hebben we aan de koffieplaat natuurlijk. Maar eerst het nieuws uit de oormedia. Maar Nieke Tuustra.
1: Ja, en ik zei het niet, krijgt al een beetje de kans. Als het een beroep kiezen was, dan heb je de beste kans als je kiest voor beste dokterassistent bij Glix.
0: Dat vind je het best of de meeste kans op een baan?
1: De meeste kans op een baan.
0: Oh ja.
1: Nou, dat is net het enige. Een budgetconsulent. Ja, dus als de meesten helpen was met in- en uitgeften. Of een verkeer meewerken van tweedehands artikels. Oh. Metseler en voeger.
0: Ja, die ging ik wel verwachten eigenlijk.
1: Ja, dus waarom?
0: De vakmeester, dat juist heel die, dat die wel een soort zocht worden. Maar wat zei het? Een verkeer adviseur van 12 was goed?
1: Ja, nou dat is dus echt een trend, hè.
0: Oh.
1: Die vindt het kleinwinkeltjes en zo.
0: Ja.
1: Dat is heel mooi. Maar was toch ook zo, dat van Metselen en vroeger luid voor de haan. Op zich ik wel, en dat komt nou ook omdat het elektriciteitsnet, dat zit net voortlinkt aan en vroeger, maar dat daarmee krijgt de bouwsector een boost. En Metselen en vroeger zijn natuurlijk echt aan de beurt bij wegenbouw. En dat zit nou ook heel wat op een planning. Rijkswet zit met heel wat bregen en zijn vervangen, is maar. Zeker in Friesland.
0: Ja.
1: Dus als het nog een baan ziek is, ziek je in van dit nu. Want dan heb je dus de meeste kans. En een beste dokterassistent, het kind dus echt dat het tal huisdieren heel wat groeit.
0: Oh,
1: ja, dat heb ik net om je heen hem.
0: Nou,
1: echt.
0: Nee, maar het valt me wel op dat de meesten bood dit meer ree binnen om echt te betalen voor. Zo goed mogelijk verzwaring van de hoen of kat. Wist het vroeger misschien, ja, dat zei het wie van, nou goed. Ja, dat komt wel goed of zo.
1: Ja, het zoer werk. Ja, ik denk altijd dat het mutter. Dus dan is het.
0: Ja. Ja.
1: Dan mutter wel een beste dokter wezen. En dus zelfs ik die assistent. Nou, en wat ik al een beetje zei, er wie een hele nieuwe neetmelding eruit ging in Brazilië. En dat met name in de grote steden, denk gewoon São Paulo, Rio de Janeiro en dat soort van steden. Maar nou, de neetmelding zelf. Ja, we hebben je nog nooit mee maken. En ik denk ik net dat het. Ze kregen een neetmelding over boeteneerske wezens.
0: Oh.
1: Ja.
0: Maar dat zie je daarin, in die melding.
1: Ja, dat zie je in. Bescherm je die zelfs. Er is een onval van boeteneerske wezens. Meesken binnen onkaam. Mas misantroop.
0: Oh.
1: Ja, nou, en een misantroop. Ik zei het al, ik zei stroop. Dat is natuurlijk net goed. Maar goed, dat is dus een oorwoord voor van meeske hater, zeg maar. In die het echt een afkeer of wantrouwen heeft. Richting de mensheid. Nou, en ik kist hem iets wat onkom. De autoriteiten hen natuurlijk zijn. Dit hebben wij net verstuurd. Dus ze binnen een soort van hekter of zo. Dus dan moest je voorstellen. Dan zit op die telefoon, krijgt een NL-alert. Bij elke nieuw GTO. En een hoop bombari, loert erbij. En dan stiert dat er. Denk erom.
0: Ja, dat zwaar, is geweest. Zwaar het alleen maar van mijn verwarring dan.
1: Ja. Nou, de politie van Rio de Janeiro kreeg zelf nog een speciaal bericht. Daar stond je dus in. Dam is hel. Dus ze dom als een achteruim van een koe.
0: Oh.
1: Dus er is iemand die het een protte willen gaan, denk ik. Ook op de social media hebben ze hierover een protte willen. Mijn naam moet boet niet is geweest.
0: We kregen gewoon een NL-alert. Want we zitten in een gebied waar het heel slim is. Maar de tongen toen. Vorige week.
1: Ja,
0: dat loopt het. Dat is. Nou.
1: Ja, we krijgen altijd natuurlijk elke eerste manje van de mannen. Maar
0: ja.
1: Is toch een hand van.
0: Ja, ik heb van de tongen kregen wij in. En wij zitten wat zuidelijker, boeten de provincie. Maar daar best wel wekker.
1: Nou, is het maar.
0: Jongen. Ik zei het niet, ik kreeg al de eerste koffieplaat die is al ingestuurd. En die komt van Jelke natuurlijk, onze hofleverancier. En die wil graag iets van Europe Jere, The Final Countdown. Nou, ontdij de vraag, welke plaat wil je graag Jere om deze week een beetje gaarlijk te beginnen? Welke plaat houdt hij energie? Stuur me terug naar 0620 4 9 9 9 9 9 of de Omroep app.
2: Omroep Friesland.

0: Avicii en Wake Me Up.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nood ook nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: PFAS, dat zit in alle marren en sletten in Friesland. In alle keer zit meer als tastien is, nog blikken uit onderzoek van wetenschap Friesland van Arun Wieke. PFAS, dat binnen stoffen die het amper afbrekken en skeerlijk binnen vermeersing en natuur. Het wetenschap wil daar een verbod op, maar zo makkelijk is dat net. Dat voornaam tweede kamerlid Marieke Vellinga. Ze gaat in de kamer over wetterkwaliteit. En ze werd de gast in het Nijsforum van Bureau de Vries.
3: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verweren, het hele spul, is dat er PFAS ook gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen. Oh. En we hebben binnen nog net, we hadden alternatieven nog net klaarlezen. En dat is gewoon heel erg lastig.
4: Maar Albert van Dijk, pre-commissie aan jou, dat je zegt van nou, ik vind eigenlijk een paniek voor niks.
5: Nou, dat weet ik net, want ik joeg ik al van, hey, ik heb daar te weinig verstand van. Maar ik verneem altijd wel, maar een heel soort van dit soort ding, van het wordt altijd heel grut maken. En ik zie nog net dat mensen omvallen omdat ze toevallig een slokje PFAS wetter naar binnen te krijgen. Daar wil ik het net mee bagatelliseren. Maar om nou in ieder geval alle jaar besluiten te nemen en een hele andere kant op te wouwen, daar ben ik altijd wel wat schuchter van. Dus daarom wil ik heel graag weten van wat is nou eigenlijk echt het probleem je geende, hè? Dat er waarschijnlijk is binnen dus een heel soort wat heel skeerlijk is. Maar dan ben ik nog geen alternatieven. We weten dat we het ik neder ga. Nou ja, dan is dat op dit moment ik het verhaal.
4: Dus dan maar gewoon teruggaan?
5: Ja, wat is de kaart dan? Van als we nou een verbod doggen, is ik nog geen...
6: Er is geen reden tot paniek. Er geen paniekverhaal. En het is ook een beetje afhankelijk van hoe sfeer is de oorschrijding. Is het 900 keer? Dan kun je echt net in dat boek...
3: 900 keer?
6: Dan kun je dat echt net. Is het een keer zien? Dus geen paniekverhaal. Toen ik ooit nog onderhandelde in Rotterdam, toen deed ik de CEO van DuPont in Dordrecht, en dat is de grote tefalfabriek. En ze hadden geen idee dat er PFAS-discussie vindt. En dat is echt meer dan 30 jaar geleden. Maar die kennis van toen is echt oorzaak nou. Dus ik ben er wel voor dat we het kennen, maar dat we het echt verbieden, zo gauw mogelijk. En als het echt net oorzaak als er geen alternatieven zijn, dan moet het zeer doseerd, maar we moeten er nog wel mee stoppen. En dat geldt overigens voor volle meer producten, waarvan wij op dit moment misschien net eens weten wat het effect is, hoe het 10 jaar of 20 jaar. Dus we moeten het ook wel goed monitoren. Maar paniekverhalen moet mee oppassen. Maar het is PFAS, het wie asbest discussies. Het is no PFAS. Het wordt straks microplastics. We moeten de zaken wel goed in de gaten houden, want het had wel effect.
4: Je sister krijgt, Marieke Vellinga, jou hebben dit in portefeuille. Dus iets weet je een goed beeld van hebben. Komt dat ervan? Is er een meerderheid in de Kamer in zicht, in de Tweede Kamer in zicht, die het field voor een verbod? Zat de wetenschap nou eigenlijk eerst?
3: Nou, de heer Fortuyn die vat het eigenlijk perfect weer van dit is precies de discussie.
4: Ja, dus inhield, hè?
6: En dat was net deskundige.
3: Nee, dat was heel goed, Jen, van dit is precies het debat nou in de Tweede Kamer van we binnen het er in de basis over eens dat we daar werk je nou een verbod. We doggen dat in Europees verband, want uiteindelijk is dat het handigste. Want als wij het verbieden, waarmee wij ons bedrijven op een achterstand zetten in Duitsland, wordt het nog in het wetter loost.
6: Maar zij zou stoppen op alle regelgeving bovenop Europa te organiseren.
3: Zitten we zitten er net niet zo vol van op. Waar de staatssecretaris wil zijn van zit er nou wel mee op. Blijf daarop duwen. Dat hebben we in het coalitieakkoord staan. Nederland is kart trekken, Jeffa. Maar de discussie is nou echt, wat kunnen we op kwade termijn wol alvast waan om dit veiliger te maken? Want hè, we moeten het inderdaad verbieden waar wij kennen. En ook innovaties ommoedigen. Want ik weet, twee weken geleden waren wij met een deel van de commissie bij Wetsers hier in Ljouwert. En daar hebben ze al prachtige ontwikkelings. Waarvan zei Exus, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetter helen kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is ook een vraag die ik del is wel na je week bij de minister en de staatssecretaris. Van ja, wat doggen we daar nou?

0: sorry, maar dan moet ik even ingriepen. Want deze versie die is wel zo verschrikkelijk. Ja, Nienke, sorry, maar dit ken je natuurlijk net, hè?
1: Ik vond het stiekem ergens, ik nog wel grappig.
0: Ah, nee, het origineel.
1: Oké, toch wel leuker.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg het hout, dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is 12 minuten nu, Jelverson. Tiet van het Frieske Nijs, mij Nienke Tuustra.
6: Goeiemorgen. De kuienvrouwendaagse van Twieselerheide en Zwerge Bosk giet takom wieken net terug. Dat had alles te krijgen met het warme waar dat verzuin wordt. De gezondheid en de veiligheid van onze kinderen en vrijwilligers staat voorop, zo'n grote organisatie. Morgen zou de vrouwendaagse starten en ze hoop je nou dat de vrouwendaagse in september in helle worden kan. De Rijksoerheid moet actief stimuleren dat wetenschappers en bedrogen op zoek gaan naar alternatieven voor PFAS. Dat vindt de Tweede Kamerlid Marieke Vellinga van Bozem. PFAS zit in alle marren en sletten in Friesland en daar komt het oer al voor. Dat die blijkt nu het onderzoek van Wetenschap Friesland van Auronne Wieken. De concentraties binnen heger als nevens de noir mai. Het wetenschap vindt dat rap een verbod komen mat op PFAS. En Vellinga is inriepen voor een verbod, maar weet dat dat nog net zo makkelijk is. Jonken een verbod mat er ook inzetten worden op innovatie. Wetsus in Ljouwet is er al met dwaande. En ik wie even wat onder het stroffelen, want ik heb dit net geleerd in.
5: Oh, hoe kan ik het even helpen? Of slag het al?
6: En hier hebben we Vellinga.
7: En daar hebben ze al prachtig ontwikkelings. Waarvan zei Exus, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetter hellen kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maatje. Dus dat is ook een vraag die ik del is wel na je wieken bij de minister en de steedssecretaris. Van ja, wat doggen we daar nou aan?
6: Trode warmte binnen het zware dagen voor onze huisbesten. Het probleem is dat ze ons net zwitten kennen. En nevens beste dokter Paul Groenestein kent het best ja, een heel liets bietje bij de Noor zwitten. Verder moet het echt terughiemen. En om de besten te helpen, moet je zorgen dat er voldoende fris drinkwater skaat, minder beweging, verkoeling of je kinderen zelf de besten skeren. Voor de zesde keer op Riegen hebben Tjesse Steenstra, Menno Verswieten en Rick Minnesma een vrije formaasje keertsen boen. In Sint-Jabek weer de finale in tjinstelling ta iedere finales tiergespand. Het patoer van Johannes Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootsa kwam Steenstra en die al gauw op 3-0 voorsprong. Maar daarna kwam het orenpatoer weer taanstaan van 4-5. Toch wist het patoer van Steenstra de partij daarna te winnen. Daarmee is trio naar 6 partijen nog altijd onverslaan als het gaat om de vrije formagewedstrijden. Steenstra werd huldig als koning en voor de keerster uit Dronriep is dat zijn jenjantigste koningstitel.
5: Nieke, dank u wel. Het is tijd om eens even te zien in het vaar. En dat doen we met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
8: Ja, hier het ik een goeie morgen.
5: En Joert, volgens mij weer een beetje een kalme dag, hè?
8: Nou, een kalme dag. Er komt vanmiddag wel een lekker windje te steken. Maar we begonnen van morgen wat mooie opklaringen. Mooie blauwe loften en een matige eerste wind. Ja, het kwollen vannacht wel lekker. Oh, maar minimum temperatuur. Nou, we even joggen hier. Saroen om in de provincie. Egemariep zo'n 13 graden. Gisteren 12 graden. Laag zo'n goed 14. Bakkenveen is zo'n 12. De Point 14. Dan Wout 14. Nou, en Akkerman is brecht op zit. Ik op 13 en heel. De temperaturen die binnen nou, wat we erop roepen, zo'n 14, 15 graden. En op eiland lijn de temperatuur om de 15, 16 graden. Nou, dit zijn noffelijke temperaturen om het hoofd even te kwollen voor de komende dagen. Want dat zal zeker nodig wijzen. Juurt nog net, maar we hebben de komende dagen te krijgen met een hege drukgebied. Dat op stuit boven Engeland leidt. Het is nog vult met warme tropische lucht. Want dat tot een kilometer hecht is, het was zo'n 18, 19 graden. Trot de lissing van dit hege drukke beet hebben we te krijgen met een natte eerste streaming. De zinnen die het bieden vanmorgen al betekent bij om goed 5 uur. Ja, en dus komt vanmiddag komt er wat hegere bewolking overkomen. En dan gingen de temperaturen die liggen die erin omheen naar zo'n 20 graden op een waadeiland. Ja, het zeewetter is ook ongeveer zo'n 20 graden. En dan hebben de temperaturen van meer in de provincie zo'n 23, 24 graden. Misschien de 25 graden in het eerste en het zuideerste. Nou ja, dan maar een maatregelijke wind die matig en familie maar vrij krachtig is. Kan ik wel eens even uitzitten, kan zien 4 wind zitten. Achter die heen wel wat verkwollingen en is het wel een noffelijke dag. Jong en vannacht hebben opklaringen en mooie matige. Na de eerste wind kwollen het bijna zo'n 13 tot 15 graden. Nou ja, dan ik heb het even. Hoe zit ik dan wel even met oude kwollen vannacht? Raam wat en het warm wat hier.
5: Nou ja, dat is zeker wel nederig geweest. En dat verklapt het eigenlijk al. Hè? Morgen dan rint die temperatuur gewoon weer op.
8: Ja, je zult gewoon dat het een droge dag maar warm. Ja, en komt het simmerskebaar komt ze hebben bij volop te pakken. Het hege drukke gebied, maar die warme lucht, die scoot wat meer op naar het eerste. Ja, en dan hebben wij te krijgen maar een eerstelijke streaming. En op Nijmegen simmerske temperaturen en volop de zinnen erbij. 23 graden dan al op het waterland, dat zijn 25 graden meer de provincie. We hebben een hege UV-index van morgen, dus dat wil ik bij goed smarren en drinken. Dus dit is zwakke wind uit het eerste wij in de jong en in de nacht horen we dan ten minimum temperatuur nog bij van 16, 18 graden. Nou, dat kan dan een krek op terug. En we zien wel dat de wind omgeert naar het zuideerste daar.
5: Hoe komt het de dagen daarna?
8: Nou, wat we puffen, want de wind die gaat al om naar het zuiden toe. Dan komt die extreme warme lucht uit Frankrijk uw kant op. Daar hebben we temperaturen van rond 40 graden. Nou, en dan komt die warme tropische lucht, die komt uw kant uit. Dan hebben wij de 30 graden al te pakken. In de nacht is het 20 tot 22 graden. Nou, tongetje, dan hebben we de 30 graden of de 32 graden al te pakken. Maar een zuidelijke wind die net bot aanwezig is. Nou, en dan, ja, dan de koperen ploert. Die ik zelf is wel eens even geestelijk. De koren die zullen ik bij waarom eerder vliegen van op het rijstig ondwaar moeten. Want in de nacht is dik puffen maar zo'n 24 graden. Vreed, het wordt het extreem warm. En zat het nou lijkt, het kind het was van 33 tot 35 graden worden. Maar een zwakke zuideerste wind. En dan hebben we in de nacht de temperaturen van zo'n 24 graden. Nou ja, zag eer vetchend. Ik zou ze deze week maar geen ballen met zien. Maar dat werk nemen. Want dan ga je tussen de midden. Tastisch.

0: Vegebad Widot en Boerenjongen.
1: Goedemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, jij is er niet al. De hitteprotocol die verleden is met warme waar om de eren. Er worden alle 100 maatregels naam van kwetsbare mensen. En de ijswinkels die draaien oeren. En dan is de vraag natuurlijk, hoe zit het met de beesten eigenlijk? Nou, bij de vogelhelling in Oerterp, daar weten ze er alles van. Het is cinema en goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
0: Maar had je maar ook een soort onpassingsdwam vanwege het hitte? Vanwege de hitte?
2: Nou ja, we proberen het wel eens wat. Ik, in de zin van dat we de meesten wat jaren komen litten, maar dat werkt het net altijd. Het is vaak proberen het werk op een mooi zo vol mogelijk aan te krijgen, dat het voor de meesten te dwan is. Maar we gaan protte beesten, want de beesten hebben protte lijst van de warmte.
0: Ja, want jaren dan altijd natuurlijk dat de mosken dicht van het dak vallen. dat is in zekere zin letterlijk zo dus.
2: Ja. Nou ja, in dit geval het is de, voor u de tiert van de zwellen en dus de toerswellen. Wel een roegelie onder de daken waai. Wij merken dat de goudhoel met boven in de pleetsen de heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rein van het weekend te maatje in hand. Er werd toch wat nesten sneuveld binnen. En dus ja, zagiert het toch niet een trier toch maar allerlei. Elk beestje had zijn eigen probleem, is maar ze haal ik een les van de warmte.
0: Ja, en nou jij natuurlijk winterdijs dan vaak, dat meestal dan de vogels dat proberen te stiepje, maar wat extra voor je en dat soort zaken. Maar binnen dat ding die je dwaan kan en of het zo warm is voor de vogels?
2: Ja, zeker. Het zou heel fijn wezen voor het meest geboeten wat wetterdeel zetten willen. Want het is, dat scheelt echt een heel lijn. En voeren, ja, als je dat, ik dat voor in de winter, op dit moment is het moeilijk insecten vinden voor heel soort vogels. Maar om nou insectenboeten te zetten is weer wat lastig. Dan ga je natuurlijk wel wat insecten voeren dat je deel zetten kennen. Maar er zijn er meer gegadigden. Hè? Er zijn moesjes en ratten, die vinden dat ook heel lekker. Dus dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar wetter, dat zou super wezen. Dat scheelt echt als san oin.
0: Nou, wetter gaat elke niet in de kraan. Dus soms zeggen ze dat is gauw, dat is gauw regelen.
2: Ja. En als je het dan moeilijk vindt omdat je bang binnen dat vogeltjes erin verdrinken. Zo er ik wat stentjes of het knikkerken zien van kennen. En dan kennen de vogels het wetter tussen de stentjes en de knikkertjes waar je drinken. En dat is dan niet een prima oplossing. Zodat vogeltjes net verdrinken kennen in bakjes die misschien wat dieper binnen.
0: Nou, je hebt een kwartlien dat je een bijzondere bezieker had daar. Een lammergier die van het Ameland komt. Ja. Nou, dat verhaal is sowieso wel bijzonder. Die op de boot naar je hem daar kwam is uiteindelijk. Ik ben wel benieuwd, hoe gaat het met hem?
2: Nou, hij begint te vliegen. We weten dat is een man. Ondertussen weten we dat. En hij komt dus uit Zwitserland, dat weten we ook. Hij vliegt en hij eet goed. Dus hij is wie al een hele kilo groeit. Dat hebben we wogen lezen. En nou is het even een afwachtje, maar hij heeft nog tot ongeveer het weekend van 10 juli. Dan brengen we hem weer om naar Zwitserland.
0: Oké, dus hij kan nog even een onsterkje en ja. Hoe dan ook, dan gaat er weer om.
2: Dan gaat er weer om, ja. Dan komt er op een plakje dat altijd toch nog wat stiepen nodig zou hebben, wat ik me net betinken ken huisje. Maar dan daar zit wat jonge lammergieren en er wordt monitord van oude oren, alle precies maar. En daar kunnen ze nog wat voordeel lezen, mocht het nodig wezen. Maar dat vermoed ik net dat tussen dat nodig gaat. Het zal wel op een vjok wezen en oer de alp. En we kunnen correct even zwaaien. En dan roept hij.
0: En
2: dan
0: leden we voort. Ja.
2: Ja.
0: Nou, ik wens je met ons wat succes. Het is warme dagen.
2: Ja, dank je wel.
0: Door het een beetje rustig om. Maar ja, dat zo druk is. Dan is dat lastig vanzelfs.
2: Ja, dat bloedt lastig.
0: Dat bloedt lastig.
2: Wees ik in één voor.
0: Nou, hard holle cool dan. Tierentank, Hattie Cinema. Dus van de vogelhelling in Oerterp. Dank je wel.
2: Goeie.

0: Mark Ronson en Amy Winehouse en Valerie.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het haatklasse Keertsen in Sint-Jabik is woont troch het patoer van Tjesse Steenstra, Menno van Zwieten en Rick Minnesma. De finale die wie in tegenstelling tot eerdere finales tegen spond. En de concurrentie die komt extradig gewoon dichterbij. Dat shot Rick Minnesma.
2: We hebben nog geen één wedstrijd 5-5 gespeeld. Misschien twee keer 5-4, maar voor de rest altijd, nog geen één keer 5-5. En dan in de finale 5-5, 5-4 achter, dan is dit zeker weten de spannendste die we tot nu toe gehad hebben.
3: Je moest naar de bak. Ja, eerst dacht ik van, dit werd een walk-over in pakken drie bordjes.
2: Ja, het valt, we zijn drie bordjes gewoon heel goed. En het valt dan wat onze kant op. En daarna kakken we zelf wat in. En beginnen hun heel goed te kaatsen. Alles gaat even weg. Johan die sloeg maar twee keer op 6 een shitbal. Ja, dan is het ook zo weer 4-3. 4-3 stonden we achter. Ja. En toen op 4-3, 6-6 had Chis die fenomenale shitbal natuurlijk, achterin. Ja. En dan kom je toch weer een bordje dat er voor mij één buiten en drie boven. En staan we 5-4 achter. Ja, en dan...
3: Dan komt die in eerst, Rick.
2: Ja, volgens mij had ik drie boven. En die laatste die is voor mij nog steeds onderweg. Die raakte gewoon heel lekker. En die was heel belangrijk. Ja.
3: Maar goed, en dan het laatste eerst, dan kent alle kranten op. Je zult het merken, de competitiedrang bij de tegenstander neemt daar, hè?
2: Ja, dat is altijd.

0: leesbaarheid, is dat nou een beetje, onskerpt?
1: Ja, misschien wel. Je kaart gewoon met heel veel vertrouwen. En ik denk dat het heel logisch is als je alles wint. Het komt telkens wel goed.
0: Dat bedoel ik, ja. En nou had het ook verkeerd.
1: Ja, tuurlijk. Maar vorige week ook. Hè? Want toen stonden we 4-2 achter en 4-4-6-6 sla ik een bal van de boven. En die echt een centimeter valt hierin, dan sta je 5-4 achter. Hè? Dus het valt nu ook allemaal wel weer onze kant op. Ja. Nou, heel lekker.
0: De Wervelstreet, je hebt het publiek weer te vermaaien.
1: Ja, dat is alles fantastisch voor elkaar hier. Ik denk het veld, we hebben nog geen één keer op zo'n mooi veld gespeeld als deze grasmat. Echt niet normaal, prachtig. En mooi dat we een mooi finale hebben kunnen laten zien.
0: Nou, dat komt omdat Dirk het Triemster voorzitter is, Rick.
1: Ja, ik wil het niet zeggen, maar ik denk het wel.
0: Het lukt mijn skill.
1: Ja, dankjewel.
2: Okay. Dat is hoor het, Kit. We krijgen mooie plaatsen. Trost Stuart van een echt ouderwetse koffiepot. Die zit te pruttelen op het gasteltje. En daarbij een hele mooie koffieplaat. Die is net een heel soort meer heeft. Wie een bescheiden hitje. Diamonds van de Boxer Rebellion. En die zomervregen, troeg aten.

0: van die orenmedia is online. Ik zag een video van een opticien in Laren. Nou, dat klinkt nog net heel spannend.
1: Klinkt als een soort verhaal van Annie M. G. Schmid.
0: Ja. Ja. Ja. Maar die opticien moest even heel goed zien of hij het wil goed zeggen. Want er roen in een vorst bij hem de winkel in.
1: Oh.
0: Dus, en hij zei ik, het best eren net zo heel goed. Want hij had botst een oorrotje in oren. Maar hij kwam natuurlijk net voor een bril. Maar hij roen zo die winkel terug, gong zo het hokje in bij het meetapparaat, zeg maar, weet je, de eigen opmeten onder het bureau. En hij voerde er echt net mee wij komen. En hij had verschillende instanties bellen. En, maar die zei nou, ja, nee, sorry, geen tijd. Of let hem gewoon een boeten. Maar dat deed het voorstel heel net. Die had er even lekker koest.
1: Oh.
0: Die lag onder dat bureau. Nou ja, en hij die nog weer eens een roentje trot de zaak. En dan ging die weer even in een soes. Dus het weer wel bijzonder voor die man. En er zitten gewoon, gasten in de winkel of klanten. Nou, uiteindelijk had de beste ambulance wel het hele bange voorstel op hellen, want het doorde echt net meer fut. Dus eind goed, al goed. Maar een bijzondere morgen daar in die opticien. Nou, en het voorske dat wie misschien het paard kwiet, maar wat oors wat kwiet wie dat wie nog meer dan 300 dossiers van inwenners in het eerdbevingsgebied in Grains. Die dossiers die wie gewoon fut. En dat, daar kwam de ombudsman achter nadat iemand hem meldde van ik jem maar niet. En nou. Ja, uiteindelijk het de Reinier van Zutphen, dat is die ombudsman, dat meldde aan de Tweede Kamer. En toen waar Tajoen dat het dossier, dat de meerdere dossiers ziek wien.
2: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
0: Nee, Ja, die 100 dossiers lijn dus bij het instituut Mijnbouwschade in Grains. En dat handelt de SKEA, die ontstaan is door de gaswinning. Maar het is net de eerste keer dat het fout gaat. Jij hebt er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbereikbaar.
1: Ja, dat dus, komt mij constant. Ja, dat ik facturen betaal, maar dat ik het kwijt ben. Dus ja, dan,
0: ja.
1: Je flauw idee. Ja, het komt je.
0: Ja, nou ja, dat kwam, hoe kwam dit instituut? Dus blikbrek. En dan nog even wat oor. Dat is ek weer, het ek weer een ziektocht west. Wie ek weer wat kwiet. Maar ze wisten net dat het kwiet wie. Want het, de wie een ziektocht naar drugs. Dus de politie in Frankrijk wie bij een wenning. En die, nou, die wie dus op ziek naar drugs in dat hoes. Maar ze troffen bij tafel een Picasso aan. Een echte Picasso, dus ik heb nog even opzocht. Wat denk je dat een Picasso een schilderij om erbij kost?
1: Oh, ik heb een flauw idee, maar dat zal haast in de miljoen rennen.
0: Haast? Ja, rom. Ja, rom. Het is een heel, het is alsnog, dat is ook heel rom het bedrag. Het zit ergens tussen de 10 en de 134 miljoen euro. Dus, nou ja, had je dat in oren.
1: Nou.
0: Ja. Ja, dus het ging net meer alleen over drugs. Dat doen dus ik het ging daarna natuurlijk. Ik hoorde heling van het schilderij. Dus ja, dat heb je in beslagnam het schilderij, merkkleen en duizenden euro's. En vanzelfs ik de drugswet verkaam.
1: Nienke, dank u wel.
3: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
4: Simmer in Friesland.
5: De kampioen!
4: Het is bij de tijd van het scootjes van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoel om deze evenementen in het inbouwskipjaren leden, dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio televisie commercial, kist op deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
6: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield dit veroord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De eerste ronde van de onderhandelingen in Zwitserland tussen de VS en Iran zit erop. Bemiddelaars Pakistan en Qatar melden dat er een stappenplan is gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitief akkoord te komen. Afgesproken is dat er een directe communicatielijn komt om incidenten en miscommunicatie rond de scheepvaart in de straat van Hormuz te voorkomen. En ook zeggen de VS en Iran erop toe te zien dat de gevechten tussen Israël en Hezbollah in Libanon stoppen. De gesprekken in Zwitserland gaan nu op een lager niveau verder. De meeste sites en apps van de grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl dat wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consument en Markt. Dat is frustrerend, zegt deze vrouw.
9: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
5: Webwinkels hebben wel vooruitgang geboekt, maar niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen er boetes volgen, zegt de ACM. Caverdië heeft op het WK opnieuw voor een stunt gezorgd door de tweede groepswedstrijd met 2-2 gelijk te spelen tegen Uruguay. Eerder pakte het land al verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Spanje. Egypte won vannacht voor het eerst een WK-wedstrijd. Aanvoerder Mohamed Salah maakte het verschil.
10: Salah! Daar is hij dan! Mohamed Salah met de 2-1 voor Egypte.
5: Met 3-1 tegen Nieuw-Zeeland. België wist ook de tweede groepswedstrijd niet te winnen. Tegen Iran bleef het 0-0. En het weer zonder wat bewolking. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En naast een frisse van de morgen, dan gaat het door een methode van de provincie, een nieuwe methode, om een plonsje voor te halen dat net elke nieuw lieke bliep maar is. Muziek komt erom van Bruce Springsteen.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
14: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Hé, het licht doet het niet.
17: Ik heb geen bereik.
18: Hebben we nog wel water?
19: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Friesland van de Moor.
20: My Erit Science.

0: De Boxer Rebellion en Diamonds.
1: De media
2: van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Nienke Tuinstra, maar het Nijsendoor Media.
3: Ja, en Ian.

0: Bruce Springsteen wie dat en Born to Run.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verbieden, het hele spul, is dat er PFAS ook gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen.
0: Ja, en daarom is een verbod op PFAS zo makkelijk dan net, gaan we daar eens naar. En de provincie die wil een koppig onkruidplantje flink onder stroom zetten.
4: Nou, dat apparaat zweeft als waar oer de berm hinnen. Daarbij worden de bovenste planten worden omantikken. Daarmee gaat de stroom terug de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het juist al gauw dat de kopjes van de plant hingen gogen. En uiteindelijk staat de hele plant ook al.
0: Ja, die is die ook net op die list van de morgen, Linke?
5: Nee.
0: Onkruid verdelger.
5: Nee.
0: Nee. Maar aan de andere kant, ja.
5: Dat... Ik ken het ook wel broeken, hè? Want het shit uit de grond is
0: nou,
5: niet.
0: Ja, mijn vat is een soort tropische safaripark worden. Ja.
5: Heerlijk. Nou ja, het ellende en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor mensen met een visuele beheining. Want die vinden het toch heel tijd ingewikkeld om online te winkelen. En dadelijk ook in België hadden ze dus een heerlijk verkoeld plakje voor om te lunchen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk de meer oor. Eerst het waarbericht in het kwad en dat komt van Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. We hebben weer een noffelijke simmerdij met vol op de zinnen erbij. En toch een matige tot krachtige wat eerste wien lizen de temperatuur niet om de 20 graden op het waadeiland tot zo'n 23, 24 graden weer de provincie. Misschien in het uiterste zuideesten dan de verkrekte 25 graden. Jong en vannacht met opklaringen en een krachtige kwollet het lekker aan met zo'n 13 tot 14 graden. Morgen met een zwakke wat eerst dat eerste wien en vol op de zinnen. Dan weer 5, 26 graden. De zin op na in de haat er al. In de nacht is het best zo'n 16 tot 18 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Ja, voor de natuurliefhebber is het een feest. Voor de boer is het meer een schrikbeeld. De grijden vol met Japikskroet. Op die plant komen meer dan 150 insectensoorten naar. In principe eten, kei en hinders. Dat gaat net dat het in de grijden steert. Maar als het in de heer of de kule te lonen komt, dan wol. En het is giftig.
7: In een sheetberm van de N381 kreeg Boeten Jester Waarde een grote blauwe trekker. Met onder jerm een apparaat. Er stond een hele grote gele sticker op. Elektriciteitsteken, want ja, met 8000 volt, trog wat metalen strips die eronder hingen, werden de planten die ik je zag, gele planten, het jaar beschroeid. Wil je elektrocuteerd, spring ik liet ze vonkjes af op het moment dat het raak is om het zo te zeggen. En op die wijze wil je de proef uitviert. Ja, wiels de trekker mij zo'n 1 kilometer in het oer ongeveer deze kant op komt. Hendrik Talsma van de provincie. Kist iets deze oer dat elektrocuteren? Hoe werkt het nou? Want ik zeg een trekker met een bak ervoor, maar wat gebeurt er nou precies?
4: Nou, de trekker, het maaierm, daaronder hing het een apparaat van 8000 volt. Nou, dat apparaat zweeft als ware oer de berm hinnen. Daarbij worden de bovenste planten omantikken. Daarmee gaat de stroom terug de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het al gauw dat de kopjes van de plant hingen gogen. En uiteindelijk staat de hele plant ook al.
7: En dat maakt dan dat jaarbeschroet, dat er toch wel een beetje bovenuit steekt hier. Dat maakt dan daarmee, ja... verwijderen worden, dat komt het op deel.
4: Komt op deel inderdaad. He. Op plakken werd het Jaaks kruiskruut, zeg maar oerles Jankin. Op die plakken daar passen we dit aan toe. Ja.
7: Het idee is dus dat no wordt er dus een heel soort meer. Hoe vaak meer in bermen dat is een plant voorkomt bij Glicks niet hier?
4: Nou, we meer nou hebben door ecologisch bermbeheer, dus we meer eigenlijk zo meer mogelijk. Nou, zeerstroom veilig iets doen we vaker. En dat zien we eigenlijk op deze locaties waar het oerles Jan kan. Dat doen we iets vaker dan normaal één of twee keer per jaar. Dit gaat gewoon naar drie keer per jaar dan. Of jouw keer, ja.
7: En de hoop is dus dat wat minder werkt in op het moment dat je dat maar zo'n elektrische oplossing dwang kan.
4: Ja, klopt het. Ja, en dat uiteindelijk op die locatie werd oorlogs jou minder van die planten stenen. Hè. Dus ik bedenken dat er dan minder werk voor nodig is, had er minder planten binnen.
7: Maar wat onder de streep, bij het menen komen ze altijd weer om. En hiermee, omdat die stroom dus helemaal tot onder water gaat, is het idee dat ze oustjeren en dat ze dus net weer omgroeien.
4: Dat is uiteindelijk wel het idee, inderdaad. Nou goed, de proef met dit uitwezen. Hè. We hebben nu heel wijs de proef. Eind van het jaar zullen we het evalueren. Zullen we zien dat het een effectieve werkwezen is. Ook wat effect eigenlijk op de ecologie nog is. En uiteindelijk ook de kosten. Ja, het al wat positief is, dan kunnen we dit meer inzetten gaan in de toekomst.
7: Nou, zoals al, je bent heel wijs de proef, maar je bent flin hier uit aanzet in dit stik. Ja, ik wie er doe net, dovol. Hoe zeg dat stik dat doet? Stier het toe meer of minder?
4: Nou, we zien echt wel dat het wel effect tot nu toe gewoon. Nou, begin nu een beetje, we zijn nu heel juni, begin nu wat in de bloei te komen. Het is dan net helemaal geel, maar we zien uiteindelijk wel dat er minder planten binnen. We monitoren dit ook. We tellen eigenlijk in een soort van rasters, maar het aantal planten voor en na de behandeling. Nou ja, effecten van, maar uiteindelijk nog afwaartje. We zitten heel wijs het hier, dus eind van...
7: Kun je er net de volgende vertellen?
4: Nee, ik wil een beetje politiek.
0: Ja, afwaartje dus, goed dat het al uitpakt. De provincie, al eerst de deputaire Matthijs de Vries, die vertelt waarom het een krakezen is om te investeren in onpak van het plantje.
1: Er zitten giftige stoffen in de Jaapers kruiswattel. En daarmee gaan we echt vanuit de steden in de omjouwingsverwarningssteen dat wij dat bestrijden. Dat doen we net al geheel in Friesland, maar alleen nog op plakken waarvan we tinken. Dan levert het echt gevaarlijke situaties op voor de zoenens van bisten.
8: Je hebt de provincie er net te makkelijk, maar ja, in een oproep van landbouworganisatie LTO en gewoon politieke partijen.
1: Nee, ik denk het net. Op het moment dat het in de omjouwingsverwarning zit, dan moeten wij echt uitvoering aan om deze bestrijding. Dus dat doen wij gewoon ordentelijk. En dat doen we ook op een goede wijze om te zien van ek mij oerlis, waar moeten we dat dan woldwan en waar kunnen we het extern litten? Want we weten ek van de biofiscaat is het ek de Jacobs kruiswattel positief. Dus we doen het net al geheel in de hele provincie.
8: Jo, beschouw je dit wel als een provinciale taak?
1: Nou, op het moment dat het om jouw verwarring zit en dan herhel ik mezelf, ja, dan is het wel een taak.
2: De media van de morgen.
0: Ja, Nienke, de papieren kronten die binnen nog net binnen.
5: Nee.
0: Dat is toch opvallend, want zo noemen dan een spotten wij die komt op bezwaar nog maar eens wat. Maar die, dat misschien ook even wat. Ja, zo is het rustig rond, maar dan zoek je Jerry beginnen. Maar is
5: ja, temperatuur. Ja. Nee, het treft je het even net. Maar er is genoeg oornijs, ja. Online heb je nog altijd van alles. En deze komt van de NOS, want het is voor meestal mijn visuele beheining nog heel tijd ingewikkeld om online te winkelen. Kun je die vaststellen, dat is niks juist, maar wel online, dus kleinkeepje worst of wat dan ook. En er is al heel wat op inzetten dat beter moet, maar dat is dus nog net slagger. Dat concludeert het een onderzoeksbureau. Zou binnen een soort sites dus net goed te broeken met een spraakassistente? Die valest wat er dus op de site te zien is. En dat is dus heel frustrerend voor mensen met een visuele beheining.
9: Als die spraakfunctie niet werkt, of als bepaalde elementen op een website niet goed worden aangegeven, dan blokkeer ik. Dus ik ben soms aan het winkelen en dan denk ik, oké, hier kom ik niet verder. Laat maar. Volgende optie.
5: Ja, het lijkt mij sowieso al heel dreig om blind maar wat te kijken.
0: Nou, maar überhaupt, er komt klikken uit als ik in. Hoe doe je dat, wat je net zien kennen?
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja, ik heel dreig. Maar dan dat al, maar dan heb je toch echt nog... Het is voor u zo frustrerend, maar voor meestal mijn beheining. Dus nog die cookies. Daar krijg je eigenlijk geen melding van. En soms is het is haast een sport om het kruisje ervan te vinden.
0: Ja.
5: Nou ja, dat slaat het in heel en dan net.
0: Ja, met sowieso volgens mij... De meeste mensen hebben geen flauw idee wat het inhoudt. En wel gewoon dat scherm zo gauw mogelijk voortaan.
5: Ja.
0: Maar als het inderdaad net zink is het helemaal vervelend.
5: Nee. Het klinkt dat er twee websites vol verdienen aan alle eerste.
0: Oh.
5: Dus, nou, ze dat... bij twee kiezen terug.
0: Ben je net een soort?
5: Nee, nee. En dan nog de warmte. Daar hebben we het natuurlijk de laatste dagen een soort hoor. Joert, valt het wel wat aan, hè?
0: Joert is best oké.
5: Ja, ja. Nou, dan is het voor Joert misschien net zo'n idee. Maar als je nou echt denkt, ik wil heel graag even lekker eten in een kwalte. Dan hebben ze in Leuven, België dus, een ideetje voor. Het is maar, het is net heel grut, maar daar kun je bij een eetcafé eten in de koelcel. Die hebben ze daarvoor... Ja, in de ochtend.
0: Oh, dus, dat is best. Ja. Maar Grut, zo die koelcel er net wijzen, toch?
5: Exact, nee. Dus die het echt in een tafeltje. Je kinderen als je vjouwen kwalijk omheen zitten. En je zit gewoon echt letterlijk in de koelcel. Dus ja, ik vind hem eerlijk zijn best oprommen, die koelcel. Ik wil ze in de horeca werken en wat jongen. Maar alles luidt er heel mooi. De flesjes drinken en de paprika's. Het luidt er al hier heel mooi. En ertussen der mooi sto dan eten. Maar ja, het is wel dan eigenlijk net handig om daar in die frisse kleren te zitten. Dus ja, neem vooral een lange broek mooi als je er eten zit. Maar ja, als je dan weer naar boeten moest. Nou ja, goed. Het gaat goed. Dus,
0: innovatief idee. Misschien komt er een volging hier in Nederland. Ik had een cool cel hier om daar even een hapje te eten. Waar weet. Nienke, dank je wel.

0: UB40, wie dat? En Red Red Wine.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, dan maar wat wil je wat horen. PFAS, dat zit in alle marren en sleten in Friesland. Zit al hier meer in als dat tastien is. Door blikken nu het onderzoek van Wetenschap Friesland van Alronde Wieken. En dat PFAS, ja, dat binnen stoffen die het amper afbreken en iets keerlijk binnen van mensen en natuur. Het Wetenschap wil daarom rap een verbod. Maar dat blikt ze makkelijk nog net. Dat vernaamt tweede Kamerlid Marieke Vellinga. Ze gaat in de Kamer over de waterkwaliteit. En ze wordt de gast in het Nijs Forum van Bureau de Vries.
2: Wat de discussie nou natuurlijk is en waarom wij net in één keer besluiten kunnen van laten we het gewoon verbieden, het hele spul, is dat er PFAS ook gebruikt wordt in producten waar wij nog net zonder kunnen. En we hebben binnen nog net, waar de alternatieven nog net clear lezen. En dat is gewoon heel erg lastig.
3: Maar als het van die pro-commissie aan jou dat je zegt van nou, ik vind eigenlijk een paniek voor niks.
4: Nou, dat weet ik net, want ik joeg ik al van, hey, ik heb daar te weinig verstand van. Maar ik verneem altijd wel, maar een heel soort van dit soort ding, van het wordt altijd heel grut maken. En ik zie nog net dat mensen kunnen omvallen omdat ze toevallig een slokje PFAS wetter naar binnen te krijgen. Daar wil ik het net mee bagatelliseren. Maar om nou in één keer alle jaren besluiten te nemen en een hele andere kant op te wouwen, daar ben ik altijd wel wat schuchter van. Dus daarom wil ik heel graag weten van wat is nou eigenlijk echt het probleem je gaande, hè? Dat er waarschijnlijk is binnen dus een heel soort wat heel skadelijk is. Maar dan ben ik nog geen alternatieven. We weten dat we ik neder ga. Nou ja, dan is dat op dit moment ik het verhaal.
3: Dus dan maar gewoon teruggaan?
4: Ja, wat is de kaart dan? Van als we nou een verbod doggen, is ik nog geen...
2: Maar dat is precies het.
5: Er is geen reden tot paniek. Er maakt geen paniekverhaal. En het is ook een beetje afhankelijk van hoe zwaar is de oorschrijding. Is het 900 keer? Dan kun je echt daar net in dat boek.
2: 900 keer?
5: Dan kun je dat echt net. Is het keer zingen? Dus geen paniekverhaal. Toen ik ooit nog onderhandelde in Rotterdam, toen deed ik de CEO van DuPont in Dordrecht. En dat is de grote teefalfabriek. En ze hadden geen idee dat er PFAS-discussie vindt. En dat is echt meer dan 30 jaar geleden. Maar die kennis van toen is echt oorzaak nou. Dus ik ben er wel voor dat we het kennen, maar dat we het echt verbieden, zo gauw mogelijk. En als het echt net oorzaak als er geen alternatieven zijn, dan moet het zeer doseerd, maar we moeten er nog wel mee stoppen. En dat geldt overigens voor volle meer producten, waarvan wij op dit moment misschien net eens weten wat het effect is, hoe het 10 jaar of 20 jaar. Dus we moeten het wel goed monitoren. Maar paniekverhaal moet mee oppassen. Maar het is PFAS, het wie asbest discussies. Het is no PFAS. Het wordt straks microplastics. We moeten de zaken wel goed in de gaten houden. Want het had wel effect.
3: Jouw sister krijgt Marieke Vellinga, jou hebben dit in portefeuille. Dus iets wat jou een goed beeld van hebben. Komt dat ervan? Is er een meerderheid in de Kamer in zicht, in de Tweede Kamer in zicht, die het field voor een verbod? Zat de wetenschap nou eigenlijk eerst keer?
2: Nou, de heer Fortuyn die vat het eigenlijk perfect neer van dit is precies de discussie.
3: Ja, dus... inhiert, hè?
5: En dat was net deskundige.
2: Ja. Toch wel. Nee, dat was heel goed, Jan. Van dit is precies het debat nou in de Tweede Kamer. Van we binnen het er in de basis over eens dat we daar werk je nou een verbod. We doggen dat in Europees verband. Want uiteindelijk is dat het handigste. Want als wij het verbieden waarmee wij ons bedrijven op een achterstand zetten in Duitsland, wordt het nog in het wetter loost.
5: Maar zij zou stoppen op alle regelgeving bovenop Europa te organiseren.
2: We zitten er nek net zo vol van op. Waar de steeds secretaris Wolf zijn van zit er nou wel mee op, blijf daarop duwen. Dat hebben we in het coalitieakkoord staan. Nederland is kart trekken, Jeffer. Maar de discussie is nou ook, wat kunnen we op kwarte termijn wol alvast waan om dit veiliger te maken? Want we moeten het inderdaad verbieden waar wij kennen. En ook innovaties ontmoedigen. Want ik weet, twee weken geleden waren wij met een deel van de commissie bij Wetsers hier in Leuward. En daar hebben ze al prachtige ontwikkelings. Waarvan zij extra zeggen, ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetter helden kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is ook een vraag die ik del is wel naar je week bij de minister en de staatssecretaris van ja, wat doggen we daar nou aan?
0: En dat zei Kamerlid Marieke Vellinga.
6: Omroep Friesland.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
6: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
6: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Maborst. Ik was boeten de provincie best.
6: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
6: Download hem nu.
7: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Dit is Omroep Friesland.
13: www.12fm.
0: Het is een minuut oor 7:30. Tiet voor het Nijs, mij Nienke Tuinstra.
14: Ja, goeiemorgen. De kuienvrouwendaagse van Twieseler Heide en Zwere Bos giet tak om wieken net terug. Dat had alles te krijgen met de warmte die verzaaien werd. De gezondheid en veiligheid van onze kinderen en vrijwilligers staat voorop, zo schreeuwt de organisatie. Morgen zou die vrouwendaagse starten. Ze hoop je nou dat de vrouwendaagse in september in Hellen werken. De provinciale dijk tussen Jobbegeer en Skorregeer is dicht voor werk onder dijk. Haast 3 weken is de N392 dicht. Er wordt opnij asfaltjerre en er is een pad van de dijk verroren die wordt verroren naar een 60 kilometer zone. Verkeer moet dan oorn, maar oond en moet zien jullie omrijden over de Gordiek. Ook de N398 bij Stiens is deze week dicht door werk onder dijk. Dat gaat om het stik tussen de rotonde van Stiens en Vrouwenparochie. Verkeer met daaromrijden oeljouwt. Trog de warmte binnen het zware dagen voor de huisbisten. Het probleem is dat ze kwalijk zwitten kennen. Nevens beste dokter Paul Groenestein kan het best een heel iets beetje bij de noor zwitten. En verder moet het echt door het hymen komen. Om besten te helpen moet je zorgen dat er voldoende fris drinkwater is, skaat, minder beweging, verkoling of zelfs skeren. Ik heb die zinnen maar bij de vogelhelling in Oerterp. Daar vernemen ze dat de besten last hebben van de warmte.
15: De toerswellen roegelen onder de daken. Wij merken dat de goudhoelen het boven in de pleetsen heel zwier ha. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de ruin van het weekend te maatje in hand. Er werd toch wat nesten sneuveld binnen. Elk beestje had zijn eigen probleem, is maar ze haal ik een les van de warmte.
14: En voor de 6e keer op Riegen hebben Tjesse Steenstra, Menno van Zwieten en Rick Minnesma de Vrije Formagepartij van het Keertsenboen. In Sint-Jabik weer de finale, in tegenstelling tot eerdere finales tegen spant. Tien het patoer van Johan Sipma, Jorn Lars van Beem en Hendrik Kootstra kwamen Steenstra en die al gauw op 3-0 voorsprong. Maar daarna kwam het oren patoer waarom ta een stand van 4-5. Toch wist het patoer van Steenstra de partij er nooit te winnen. Daarmee is het trio naar 6 partijen nog altijd onverslaan als het gaat om de Vrije Formagewedstrijd. Steenstra werd huldig als koning. Voor de keertse uit Dronriep is het zijn jinjantigste koningstitel.
0: Linke, dank u wel. Het Waberug Majon, dat komt er aan.
16: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
17: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
16: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naar je, maar ik broekte en altijd mooie oanbierings.
17: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
18: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
17: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet.
16: Zit gemaakt op een jouwer, des is goed.
18: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Friesland van de Moor. Erit Seyens.
22: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Dadelijk een stukje verkoelende muziek van de kast. Maar eerst hier van het Waberug met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
23: Ja, heren, ik goeiemorgen.
0: Ja, en het vierde orde nacht volgens mij wel een stukje cooler als de dagen ervoor, hè?
23: Ja, het vannacht lekker ook wel. We hebben vannacht een mooie blauwe heldere lof. Weer zelf het fenomeen van het donsje in de nachtwolken te zien. Iets wat zich op 85 kilometer hecht afspeelt. En dan een matige en wat eerste wind kwalt ik lekker af. Want ja, de minimumtemperatuur die neer me riep. Gisteren een laaks en Bakkerveen de Point. Dan wordt Akkerem enig brecht en die lijn. Nou is dat tussen de 12 en de 14 graden. Heerlijk om een zaak te nemen. Ook wel iets te letten van de maan. Maar de temperaturen die binnen nou weer oproemen als ze hun goed af bij 16 graden. Als we dan de komende jood en de komende dagen zullen, dan profiteren we nog steeds van hege druk. Op stuit luidt dat boven Engeland en dat is vult met warme tropische lucht. Want zelfs op een kilometer hechte is het altijd naar zo'n 18 tot 19 graden. Nou, door de lezing van het hege drukgebied hebben wij jood te krijgen met een wat eerstelijke streaming. De zinnen die weer vanmorgen om een kwartier of vijf nog volop bij en die het jood wat nou zelfs heb van wat hege bewolking, wat sluierbewolking en maar het stelt op zich net een soort voor. Maar hij warmt de boel goed wat weer op naar zo'n 20 graden op een waadeiland, dat zo'n 23, 24 graden meer de provincie in. Mogelijk richting de 25 graden in het eerste en het zuideerste. De matte eerste wind, ja, die is goed matig en van midden vrij krachtig, zelfs bij uitzitter gezien 5. En dat jouwt ook nog wel wat verkwalling is. Goed nou wel noffelijk aan boeten even naar wat het jong en vannacht, dan klert het weer op. En dan hebben we nog steeds een matige natte eerste wind. En dan kwalt het vannacht al wat naar zo'n 13 tot 15 graden. Nou, en maar zulke temperaturen, dan kun je vannacht en morgen het huis nog wel even opkwollen.
0: Ja, dat is het al wel een noffelijke begin van de week. Maar hoe komt dat morgen?
23: Ja, we moeten, dat is nou nodig een noffelijk begin van de week. Maar de week die duurt het langer als jood en morgen. En dat zullen we de komende dagen ik zeker merken. Want we hebben morgen, is het ik al droog, maar hebben zeker de simmerske temperaturen weer. Het hege drukgebied, maar warmer lucht is wat opschoot naar het eerste. En dan komt er buizen, waar ik wat een eerstelijke streming te steen. En hebben we op de simmerske temperaturen van zo'n 23 graden dan al op een waadeiland. Omdat ze 25 graden meer de provincie in. Ja, de zinnen er volop bij. En dan hebben we een hege UV-index van zo'n. Ja, wordt het weer goed smarren en goed drinken. Dus dit is een zwakke wind uit het eerste wei. In de jong en in de nacht, dan wordt het weer helder. Ik wil het dan een keer aan als een zandje tot 18 graden. En dan gaat de wind al om naar het zuideerste.
0: De tweede helft van de week, wil ik het tot.
23: Nou, dat ziet er echt tropisch warm uit, kan ik wel stellen. Want er komt warmer lucht vanuit Frankrijk bij. Dat het op dit stuit al dik 40 tot 45 graden is. En dat komt maar in zuidenwind. Die komt dat de komende dagen eens kant op. En dat merken we wij en ik al. Dan hebben we de tropische 30 graden alweer te pakken. In de nacht is het 20 tot 22 graden. Tongetje, dan hebben we het helemaal tropisch. Dan zitten we al over de 30 graden heen. De koperen ploert is er volop bij en de koren die vliegen is alweer om eerder, omdat we het rustig aan waren moeten. Er staat maar een zwakke zuidenwind. In de nacht wordt het dik puffen, maar zo'n 24 graden. En vreed, dat kan wel eens extreem warm worden, dan kunnen de temperaturen nog wel eens oprennen tot zo'n 33 graden, tot 35 graden. En er staat een zwakke zuidenwind. En in de nacht kwam het dan ik dat aan als een 24, wordt het net kouder dan zo'n 24 graden. En richting sneeuw, dan liep het weer, dan komen de eerste tongerbuien die kant al weer op. Nou ja, sageervetsend, maar deze weken, warme weken, worden denk ik meer airco's verkocht dan houtkachels.

0: De kast wie dat en de hel voorbij.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Al 2 jaar lang liet de 12-jarige Jente Schuitmaker zien hier groeien. En de onleiding om dat te doen, dat is dat in 2024 zien 8-jarige boerjonkje Mino Broeksterwaard om kanker verstoor. Jente, die wil zien hier doneren onder stichting Haarwens, die er een proek van band met kanker van meisjes zil. Goed, dan is het Safier en dan gaat de boskroon draaien. En Jente, of tenminste de mem van Jente en Jente Ek, die binnen dan onder de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat is vroeg zo het, om nu al aan de telefoon te zijn natuurlijk. Zijn jullie een beetje wakker?
3: Ja,
0: oh, wel. Redelijk. Hey, ik ben benieuwd en dan moeten jullie maar even kijken wie dat het beste kan beantwoorden. Dat haar, hoe lang is dat nu?
3: 35 centimeter.
0: 35 centimeter. En is dat een beetje, Jente, hoe je normaal ook je haar draagt? Of is het echt wel heel lang voor jou doen?
3: Heel lang.
0: Ja, want je hebt dat natuurlijk laten groeien en met een mooie reden ook. Maar hoe reageren je vrienden en klasgenoten op deze actie?
3: Ja, ik vind het ook wel stoer voor mij dat ik het doe.
0: Ja. Ja, want je moet natuurlijk wel even zo over een drempel heen om je haar zo te laten groeien. Ja, vind je dat lastig dat je niet naar de kapper kan? Of denk je juist, nou, het is voor het goede doel, dat doen we gewoon?
3: Allebei een beetje.
0: Ja. En om de vraag even te stellen aan de moeder, aan Karin.
3: Ja.
0: Hoe is dat voor jou?
3: Nou, ik heb nou zoiets van gezien de lengte, wordt het nou wel heel moeilijk om elke keer te moeten worstelen. Maar ik vind het stoer. En het zal heel erg wennen zijn als het er zometeen af is.
0: Ja, dat lijkt me ook. Want hoeveel gaat eraf eigenlijk? Gaat het echt helemaal, echt kort, bijna kaal? Of blijft er ook wel iets over?
3: Nee, er blijft toch een stukje, zeg maar, net boven de schouders.
0: Oké. En ja, dat lijkt me, het lijkt me dat je ook wel trots bent.
3: Heel trots.
0: Ja. Maar dat is niet niks natuurlijk om zoiets te doen.
3: Nee. Hij had altijd al een hekel om naar de kapper te gaan. En toen gebeurde dit. En hij had het al een beetje, nou ja, wat langer. Ik zei van, weet je wat? Ik vind dit ook wel een heel goed doel. Om je haar te laten groeien voor Stichting Haarwens.
0: Ja,
3: dat vond hij wel heel een positief iets. En hij had zoiets van, oh leuk, dan hoef ik ook niet meer naar de kapper.
0: Want iedereen die iets meemaakt in zijn omgeving, wat jullie meegemaakt hebben, een overlijden van iemand die kanker heeft, dan heb je altijd dat lege gevoel en dat gevoel dat je denkt van ik wil iets doen, maar ik kan niks doen.
3: Ja, klopt.
0: En is dat ook hoe dit idee daaruit ontstaan is?
3: Nou, weet ik eigenlijk niet. Denk het wel een beetje.
0: En
3: je wilt. Vooral met oog op kinderen, die gun je niet dat ze met een kaal hoofd vanwege de chemo moeten rondlopen.
0: Nee.
3: Want er zijn natuurlijk ook kinderen die eigenlijk ongeneeslijk ziek zijn. En die wel de kuren en dergelijke krijgen en dus geen haar teruggroei meer hebben. En die hebben gebruik kunnen ze dan natuurlijk wel volwaardig, met een volwaardig gevoel in ieder geval de buitenwereld in.
0: Ja, ja. En de rest van de dag, hoe ziet die er precies uit? Want ja, dat haar dat gaat er natuurlijk af, maar ja, wat voor moment wordt dat?
3: Dat wordt pas vanmiddag. En vandaag in eerste instantie gewoon naar school.
4: Ja.
3: Ja. En daarna moeten we kijken. Om 3 uur moeten we bij de kapper zijn. En nou, dan is van hoe en wat, geen idee.
0: Een spannende dag. En dan dat haar natuurlijk verzamelen. En dan moet dat nog naar de goede plek.
3: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
0: Nou, super stoer. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. En ja, ik zou zeggen, dat wordt natuurlijk even wennen. Maar dat komt volgens mij helemaal goed weer.
3: Dat is vast goed. En we hebben de hele zomervakantie om eraan te wennen voordat hij straks weer naar school moet.
0: Ach, dat is waar. En dat relativeren ze dan altijd met het groeit vanzelf weer aan, geloof ik.
3: Ja, dat zei hij zelf ook al van. Misschien laat ik het wel weer groeien voor nog een keer.
0: Nou, wie weet. Hartelijk dank voor nu, Karin Schuitmaker en natuurlijk Jente. Dank u wel.
3: Dank je wel. Ja. Fijne uitzending.

0: Caro Emerald Dot en Riviera Live.
1: Friesland van de Moor.
0: In de Friese Waarden is sinds juni het stroffelpaad bij Westergeest openen. Dat is een karrierroute van die mensen helpt bij het verwerken van verlies. Het is een initiatief van Harmke Rekker en Matje Nauta. En uw verslaghouder, of tenminste het verslaghouder van RTV NOF, streek om erop, Ben de Jager, die zegt er eens even om te jaren goed te lieken.
2: In het begin is er nog wel belangstelling voor mij van hoe gaat het met mij, maar na voor een van tijd zak het dat voort. En dan maar zelf. En hoe doet dat dan? Ja. Daar willen wij wat handgreep mee aan.
3: Daarom hebben initiatiefnemers Harmke Rekker en Matje Nauta het stroffelpaad opzet. Een kajerroute die het meisken de rondte biedt om stil te staan bij verlies en hier op haar eigen wijze mee om te gaan. Of het nog gaat om het verlies van een dierbare, zoenens, relatie als werk.
2: Zo'n route vist van alles onderwijs. Er is eigenlijk een tas mij. En daar kist mij aan de slag. En we vernemen dat een drin in de natuur, ja, dat werkt heel goed. Ja. Elk het verlies, hè? Elk huis het verlies. En wat is het mooi, dat zat dichtbij, dat, nou, tussen haakjes omzetten kerst in kuieren, in rennen. Hm. Natuur helpt die, is altijd beschikbaar. Het zal nooit zijn van, die struiken, dat maat erbij. Het is altijd goed. Een heel mooi dwaske. West echt dingen in verzamelierkest. Of die is het onderwijsfeest. Een mooie steen of een mooie veer. Ik weet net wat. Wat hij letter weer herinnert aan. Dat je het water aan hast. En als je het iependoost. Tja, dan zit er wat aquarel in. Maar allegaar tupjes verven. Dit is eigenlijk een zeel mai wetter. Dus hier dus de farwien, daar kan je het mengen. En zo kan je even helemaal din eigen plaatje maken.
1: De media van de Moor.
0: Nienke, het nijs uit de Oormedia.
4: Ja, en de kranten mee binnen, dus die hekken voor het hem bijpakt. Ik heb hier nijs meer luid uit het Algemeen Dagblad. En daar staat bijgelijks in dat, nou ja, dat er min studentenkermis binnen, maar dat wisten we zelfs al. Maar dat dat echt een goudmijn is voor oplichters. En die hebben het vooral richten op buitenlandse studenten. Want die komen en die mutten ergens een plak haar.
0: Ja.
4: Dus die hebben, ja, de wanhoop is vaak nabij, zeg maar. En de studentenvakbond baseert dit op 263 hulpverzieken. En een paar van die vakbonden binnen dat een student zei van, ik heb een Lietse Ruudlezen kermer en ik ben hier mooi een gat in de morgen zonder officieel heercontract en ik betaal hier wel 100.

0: 124 euro in een maand. Nou, een oren is dupe van de bedwand. Nou, dat word je ook net, hè? Nou, en hij, die zei, ja, de verheerder die reageerde er net adequaat op. Dus ik zit hier al schoften mooi. Nou, en ze zeggen ook studenten dat ze vaak een onbetelling doggen om een kamer te bemachtigen. Maar ja, daarna blijkt...
1: Er gebeurt er niks.
0: Maar ja, dat dus, er heel nog een keer meer is.
1: Natuurlijk, als je hierbij komt, is het al onder regel om wat te vinden.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: En als je dan ook nog in de boetenloos zit en dan wat vinden, nou ja, dan ben je ja. wel kwetsbaar,
0: ja,
1: denk ik.
0: Nou soort, ja, dat is het dus. Ja. En dat nou, een soort van neetgelp van de studentenboen. Nou, en AD, het trek, hoe maar de orenkrant, nou zeg, de excuses van Jetten. En dat is natuurlijk het namen van het regeer. Want na 24 jaar wordt er excuses onbeen onder Molukse meerskip in Nederland. Ja, en dat doen ze nou omdat de laatste vertegenwoordigers van de eerste generatie nou nog onder ons binnen. En het geert dan... Oer de beroepsmilitairen, maar nam die in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 44 onder maar 49 aan de kant van Nederland vochten. Hè. En Jetten zei dan voor het harteloze en eerloze ontslag als militair, voor de gebrekkige opvang en huisvesting en voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn. Zoveel Molukse gezinnen. Nou, en het is natuurlijk geen tafel dat hij dat doet. Want juster via de opening van een nationaal monument. De Ulu Kora in Rotterdam. Nou ja, daar hebben. Dat zei ik al, de meeste kranten het oer. En dat werd ik bot verjeren, maar net. Terug elk nien. Die werd wel blieerd. Maar bij Glieks Dagblad van het Noorden. Die had de Molukse meerskip uit het Noorden pakt. En die zei ja. Leuk, prima. Het had hier ik al jaren ken, maar ik ben pas tevreden als de RMS, de Republiek der Zuid-Molukken, door de Nederlandse regering wordt erkend.
1: Oh.
0: Dus, enerzijds blijdschap, hoorkant, er kan nog wel wat meer gebeuren.
1: Nou ja, daar had je de Fries natuurlijk ook een heel goed Molukse meerskip zitten.
0: Ja.
1: Dus ik heb de komende dagen ik wel wat hoe te jaren krijgen.
0: Ja, ja? Grif. Nou, laten we het zien als een opening, als een beginsel. En dan als laatste zie ik op een soort kranten voorpagina's foto's van het mooie waar. En dan denk je, hey, waar die mooie waarfoto's? Nee, want het ging ik wel eens niet. Ik heb bij jou op het telefoon zelfs al een filmpje gezien.
1: Ja.
0: Nou, dat weer voor een stwarmjager, Rick Becker. Nou, die hier... zien Topdai, die het dus een foto maken van een weerlichtstriel. Als eerst hij dacht, nou, ik heb weer een fast line, maar hij zegt toen op zijn schermke. En dat waren gewoon vier weerlichtstrielen in één.
1: Zo.
0: Dus nou, die dag weer prachtig. Hoe zeggen we die filmpje direct uit? Het ging ik wel niet, hè? Ben
1: nou, dat is een soort stroboscoop, wie het.
0: Ja.
1: Ja, dat voelt zo op. Normaal is het wel aardig. Die tussen de verschillende flitsen, maar dat ja. Nou, ik nou, hoor je net droog.
0: Ja, nou ja, dat heen je dus. En dan hier juster kon je bij Glieks nog de Jacobsladder verslissen. Dat is van die zonnestrion tussen de wolken, troch. Dus het mooie waar brengt ook een heel soort ja, oren, mooie fotomomenten, mooi.
1: Natuurfenomeen.
0: Ja.
1: Nienke, dank u wel.
2: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel? Zullen we ons eens omzien en naast een steen op stoel?
4: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
3: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
4: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
5: Voor jouw naaien bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er voor Elsing.
4: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet
3: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
6: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman, omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was.
10: En toen ze eenmaal gingen kijken naar die ene zaak en wij bleven aandringen, toen bleek dat er nog 328 andere mensen ook op dezelfde manier vergeten waren. En als die ene manier gekomen was, hadden we het nooit meer gehoord.
9: De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren er al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Bij veel beroepen hebben mensen door kunstmatige intelligentie minder kans op een baan, zegt uitkeringsinstantie UWV. Dat is te zien bij grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers. En dat gaat ook gebeuren in een sector als de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen, zegt UWV. In Colombia lijkt de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella de presidentsverkiezingen te hebben gewonnen. Helemaal definitief is de overwinning van de la Estrella niet, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Hele nipte winst voor deze Abelardo de la Estrella, maar niet officieel. Het ligt dus heel dicht bij elkaar en daarom heeft president Petro gezegd van we moeten toch afwachten tot de juristen hierna gekeken hebben en dat er dus ook echt een bevestiging is.
9: De la Estrella wordt gesteund door de Amerikaanse president Trump. Hij wil een streng migratiebeleid en een keiharde aanpak van de criminaliteit in Colombia. Een van de laatste kopstukken van de Cubaanse revolutie is overleden. Ramiro Valdés werkte nauw samen met de broers Fidel en Raúl Castro en guerrillaleider Che Guevara. Valdés was 94. En het weer, zon en wat bewolking en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De 44ste editie van Oeral, die zit erop. Dadelijk dan, ja, we zien even hoe dat al hier is. Muziek komt erom van Rick Astley.
12: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
13: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
14: Friesen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: De garage bij jou in de buurt, Haima, service en auto's, is er voor Elsie.
15: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
17: Friesland van de Moor.
18: My Erit Science.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Ja, en avondavond wordt de 44e editie van het festival Oerol. Dat zit erop. 10 dagen weer er voorstellings op Skielge. Dan zullen we even waarom met de artistiek leider dadelijk. Ik denk hoe de hitte. Wat mag je ook dwaan met de bissen dan? En hoe kun je bissen een beetje helpen? Die warmte tot te komen. Dat is daar snik meer hoor. En Nienke, ook is de oren media waar even. Trovest, wat is daarin voor?
3: Ja, het WK verzels. We kennen er net aan omheen. En Wils van Minken voor heel Nederland na de 4-4 en nou after het Nederlands team stiert. Kiet het maar de Rode Duivels. De Rode Duivels uit België wat minder. En in China zit er Ian te bedelen. Maar dat weer net samen een persoon.
0: Oh.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, wat dat wel weer. Dat jellen we dadelijk. Eerst iets voor het Waberucht in kwad. En dat komt van Jan Jonkman.
4: Een goeie morgen. We hebben hier weer een noffelijke simmerdij met vol op de zinnen erbij. En toch een matige tot krachtige wat eerste wien lezen de temperatuur niet om de 20 graden op het Waadeiland tot zo'n 23, 24 graden weer de provincie. Misschien in het uiterste zuidoosten dan krijgt de 25 graden. Jong en vannacht met opklaringen en een krachtige wollet het lekker al naar zo'n 13 tot 14 graden. Morgen met een zwakke wat eerst dat eerste wien en vol op de zinnen dan weer 5, 26 graden. De zin op in de haat er al. In de nacht is het best zo'n 16 tot 18 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Ja, aanstaan meer hoe het waar. Want we moeten het eerst hebben over het keertsen. Dat het het weekend van Celsius West. Hitte of net, dat geeft altijd rood dat keertsen. Tenminste, als we er goede teksten voor hebben. Maar dat is wel handig natuurlijk in dat soort gevallen. Het keertsen, daar ben we naar op ziek. En het komt ook altijd wel goed. Maar het is zo onhandig als je dan het verkeerde stikje tekst van gaan, want dan vertel je ding dit net kloppen. En dat willen we natuurlijk net hebben. Het haatklasse keersen hebben we te horen in Sint-Jabeek. Dat is woontrog het patour van Tjesse Steenstra, Menno van Swieten en van Rick Minnesma. De finale die wie in zijn instelling tajerdere finale stieren spond. En de concurrentie die komt stadig gewoon echt dichterbij. Dat vernaam tenminste Rick Minnesma.
5: We hebben nog geen één wedstrijd 5-5 gespeeld. Misschien twee keer 5-4, maar voor de rest nog geen één keer 5-5. En nou in de finale 5-5, 5-4 achter, dan is dit zeker weten de spannendste die we tot nu toe gehad hebben.
6: Je moest naar de bak. Ja, eerst dacht ik van, dit werd wel een walk-over in pakken drie bordjes.
5: Ja, het valt, er zijn drie bordjes gewoon heel goed. Het valt dan wat onze kant op en daarna kakken we zelf wat in. En beginnen hun heel goed te kaatsen. Alles gaat even weg. Johan die sloeg maar twee keer op 6 een shitbal. Ja, dan is het toch zo weer 4-3. 4-3 stonden we achter. En toen op 4-3, 6-6 had Chis die... fenomenale shitbal natuurlijk, achterin. Ja, dan kom je tot alweer een bordje dat er voor mij één buiten en drie boven. En staat er 5-4 achter. Ja, en dan...
6: Daar komt die in eerst, Rick.
5: Ja, volgens mij drie boven. En die laatste die is voor mij nog steeds onderweg. Die raakte gewoon heel lekker. En die was heel belangrijk.
6: Hoe, Hendrik Koster, wat ben je dichtbij, hè?
7: Ja, heel dicht, Geert. Ja, eigenlijk mij maar 4-4, denk ik. Mij maar meer... Ja, opslaan denk ik. Ja. Dus tegen 4 2 voor, dacht ik. En dan slaat er ik dat eerst draaien boven. Ja. Ja, hij slaat zich geweldig boven. Zo vind ik net meer op, maar
6: Dat was dan een opslag nog beter dan als constateert dat ze net meer op winnen. Dan maakt ze nog beter op.
7: Nou ja, ja.
6: Eigenlijk wel, hè, als ze zo 4 boven gaan. Want er is iemand bij die is nou nog onderwijs, Rick Minnesma.
7: Het ben met 12 punten, gelukkig. Maar Nee, ik denk dat we Chester te min opzacht hebben op leiderst. En dat kunnen we zelf ook wel niet meer denken. Ja.
6: Maar aan de andere kant, Hendrik, eindelijk is er een finale wanneer ze op het randje gaan. Jim, hebben toch dan toch iets teweeg gebracht?
7: Nou ja, ik denk we hebben ze goed beet en we doen nu sperken goed ons ding. Nou, Menno die doet net mooi. Nou ja, kleren, daar kun je ik weer... lekker op verder gaan. Ja. Want ja, hoe minder dat hij doet, hoe minder dat hij in de wedstrijd komt. Dus ze maakt hun dingen maar even aan. Ja,
6: want ze heeft 4 partijen woon, er moet toch eens een keer een einde komen, zul je hem denken als concurrentie. Geef je maar dat gevoel het veel te gaan, dan moet dat toch eindelijk eens een keer gebeuren?
7: Ja, tuurlijk. Ja, nou, vorige hier in wij de eerste 4. Ja. Ja, nou, als hij de eerste 5, krijgt hij eentje meer. Maar het moment komt steeds dichterbij natuurlijk, dat we ze pakken.
6: Ja, dat ga je hem nou ook zelf leren, want wat wie neemt er dichtbij?
7: Het zie ik gewoon kennen, Joert. En dat dan net wel even zoer.
5: Tot nu toe trekken wij het ook naar het laatste eind, maar dat gaat heus wel een keer anders zijn hoor.
6: Maar het is wel een wonderbaarlijk seizoen, hè? 100% scoren uit die vrije formatiepartijen.
5: Ja, dat is, als je dat van tevoren zegt, dan denk je van dat kan niet. Toch wel alle drie afdelingen weten te winnen. Nee, de start is fenomenaal.
2: De media van de morgen.
0: Nienke, dat brengt dus weer bij het Nijs Uithoren Media.
3: Ja, en nou, wie justere joen, een hele teleurstellende joen, weg voor België. Jeder speelden ze al liek tjin Egypte, dat waard 1-1. Juster moesten ze tjin Iran. En toen kwam het weer net verder als een leek spul. Dus een grote deceptie voor Bram, de fans en deze fans.
8: Ik ben teleurgesteld. Dus echt, dat mag niet zijn. Dat mag echt niet zijn. Het is Iran. We kunnen beter sowieso.
9: Echt, we hadden zoveel in onze mars en dat we dan zo moeten eindigen. Dat vind ik echt jammer.
10: Te veel kans gemist, te veel kleine fouten gemaakt. Heel jammer.
11: Ja, waaraan ligt het? Ik weet het niet. Anders was ik bondscoach, hè.
3: Ja, Egypte won vannacht wol die van Nieuw-Zeeland en Maitreien. En daarmee is het wol wist eigenlijk zo goed als wist dat Egypte trok het. Ja, de Belgen, het kind nog hier, die moeten nog een keertje ek naar Zeeland. Maar Iran kind ek nog terug. Dus daar wist wat minder in de jubelstemming als hier.
0: Ik hier van de morgen, ik heb dan altijd... Ja, ik heb mijn routeplanner ervoor, want er zijn wegwerkzaamheden en goed. Ik kreeg op mijn scherm, met mijn kaart, kreeg ik de score terug van de wedstrijd die nog ongeveer. Ik wist wat ik mij maken.
3: En no bist op een hechte, want gewoon wij volgens het net echt, hè?
0: Nou, net in de auto, nee.
3: Hesto Nederland was, jongen?
0: Ik wil er net op praten.
3: Nou, geef ik outro naar China. Want er zie je te zien te bedelen op stritten. Nou, dat zie je hoor al. Maar hier wie het wel een unicum. Want dit wie gewoon een robot. Echt, hij liek het op een mens. Omdat hij handen had. Hij had een lichaam. Net echt een gezicht. Maar hij praatte in het Chinees. Dus wat hij krijgt, zou ik die net vertellen. Maar eigenlijk kwam het erop del van... ik heb geld nodig om op te laden. En, maar Han zou bij ook hoor. Zou bedelen. Nou, er stiert een QR-code naast. En een koersdek. Een beetje cash kwiet. Ze zeggen de kostprijs van zo'n robot is €14.500.
0: Nou.
3: Misschien dat hij daarom op een knippel zit. Want de echte reden, dat weten ze ons net. Ja, hij zou het zelf om op te laden. Maar het kind natuurlijk ook iets ludieks wezen. Dat is de vraag. Maar ja, van voorbij komen ze. Wie het heel leuk om te zien in elk geval.
0: Nou, dat moet op volgende gezicht wezen. Ja. Als je een robot op een knippel zorgen, die hem geld vregen.
3: Ja.
0: Nou, apart verhaal.
3: Ja.
0: Nienke.
3: Ja?
0: Country muziek. Love it or hate it. Hartstof van country muziek.
3: Love it or hate my director's game? Een beetje.
0: Maar in de wereld horen net.
3: Ja, dat.
0: Dolly Parton?
3: Ja, akkoord, zeker.
0: Oh, nou, daar heb ik misschien wel wat voor die. Want Lainey Wilson, dat is een country artiest. Dat is een beetje vrij jong nog. Die moet nog een beetje probrekken. En die rond de studio in. En de eigenaar van haar studio, die is die daar. En dat wie bekend niet. Hij is misschien wel eens van hem yet. Het was een hitje on my daughters. Waiting on the world to change.
3: Oh, help.
0: Heartbreak warfare.
3: Was me alsjeblieft helpen, want dat zegt me een hele benarde positie.
0: Nou ja, een zekere John Mayer.
3: Oh, ja.
0: Ja, die... Had ik even een stikke gitaar in spelen voor.
3: Allemachtig.
0: Nou, dat wordt er wel. En toen kan...

0: En de plaat Heat, dat is ook wel belangrijk om te melden. Funky's Wallet. En het is dus van Lainey Wilson. En op gitaar John Mayer.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: En dat brengt dus bij Oerol, want de 44e editie van Oerol, die zit erop. De dun, de bosking en het stroom van Skilge, die gaat 10 dagen lang het decor west van een verskaat om voorstellings. Het is natuurlijk een springplank voor jonge makkers, een plak voor experimenteel theater, maar ook voor vestige nam, Likos cabaretier Dolf Jansen, die winnen Drek. Deze editie van Oerol die lutst rond 44.000 bezoekers. Dat is ongeveer hetzelfde tal als verleden jaar. In totaal binnen meer dan 90.000 kaartjes verkocht. En de bezettingsgraad die we voor de betellen, voorstellingsboppen de 90%. Dus dat binnen volgens mij wat mooie cijfers. Artistiek leader van Oerol, dat is Sabine Pater. En die hebben we op dit stuit on de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Dan ben ik eerst nog even benieuwd naar 10 dagen Oerol. Hoe is het met jou?
3: Nou, heel goed. Gelukkig zat ik net al even buiten in de zon te ontbijten en na te mijmeren over deze prachtige editie.
0: En wat is dan de hoofdgedachte? Wat is dan het belangrijkste waar je bij stilstaat?
3: Ja, dat ik heel trots ben op hoe het hele team van Oerol en iedereen die eraan meewerkt, van makers tot mensen op het eiland, alle vrijwilligers, dat we het met z'n allen gewoon weer fantastisch hebben neergezet.
0: En was er ook een bepaalde voorstelling of project wat er echt uitsprong dit jaar?
3: Ja, meerdere natuurlijk. En altijd lastig om iets te noemen. Maar Threads van Remy van Kesteren samen met lichtkunstenaar Jurjen Alkema was wel echt een prachtig hoogtepunt. In de crossbaan die omgetoverd is tot één groot, ander soort kunstlandschap waarin zij echt iets fantastisch moois hebben neergezet. En Remy van Kesteren ken je natuurlijk als harpist. En hij speelt vele genres en had als droom om een locatiewerk te maken samen met zijn goede vriend en lichtkunstenaar Jurjen. En dat hebben zij gedaan. En het publiek was er ook waanzinnig enthousiast over.
0: Ja, dat is natuurlijk een goede graadmeter als het publiek enthousiast is. Of tenminste,
3: zeker.
0: Ja, goed, als het tot nadenken zet, dan duurt het misschien even langer voordat je dat een bepaalde voorstelling kan waarderen natuurlijk. Ik ben ook wel benieuwd, het straattheater, daar hebben jullie extra op ingezet. Dat moest groter, breder, toegankelijk. Is dat een beetje gelukt?
3: Ja, zeker. Wat is een mooie balans? Er zijn natuurlijk inderdaad de 45 edities, zoals je al zei. Betekent dat was wat waar recht aan voor het publiek dat al jaren kent, voor het publiek dat misschien voor de eerste keer op de boot gestapt is. Maar eigenlijk komt dat ook prachtig samen in het straattheater. Je vindt daar bijvoorbeeld Hendrik Jan de Stuntman, die al een bekende is onder straattheatermakers vele jaren en een voorbeeld voor anderen. Maar dit jaar bijvoorbeeld ook een gezelschap uit Nieuw-Zeeland, Chloe Loftus Dance. En zij hadden een prachtige voorstelling, The Air Between Us, waarin twee dansers luchtacrobatieken samen bij het Zeeliedenmonument met uitkijk over de wadkant van het eiland echt een fantastische voorstelling neerzetten voor jong en oud. Wat bijzonder is dat ook straattheater blijft zich natuurlijk ontwikkelen. Dat is niet iets wat stilstaat. Dus je zit ook daar binnen veel genres. Dans, theater met hele decors. We hadden dit jaar een voorstelling Dixie van Collectief Absoluut. Wat eigenlijk gewoon een kleine...
0: Oh, de lijn valt een beetje weg.
3: Een heel mooi programma.
0: De lijn die is een beetje gammel worden, zo nu en dan wel. En hij houdt er nu een beetje mee op, volgens mij. Dus dat lijkt mij een goed moment om het gesprek af te ronden. Want volgens mij is het boodschap goed overgekomen. Oerol is afgerond en dat heeft goed voldaan volgens mij. Mooie nieuwe projecten daar. En het is nagenieten en op naar de volgende editie volgens mij.
3: Ja, nou dat gaat inderdaad altijd naadloos door. We zijn zelfs altijd al met de volgende editie bezig voordat de vorige is afgelopen. Zeker als het gaat over het programmeren van het werk wat vanuit locatie maakt. Dat ontstaat hier op het eiland. Dat wordt gevormd door residenties, door het jaar heen of door locatiebezoek in het najaar. En dat moet natuurlijk allemaal ver van tevoren plannen. We hebben al hele mooie gesprekken staan voor 2027, maar ook voor 2028. En het is ook zo dat de ene Oerol-editie hangt ook samen met de andere Oerol-editie. Dus het staat nooit los van elkaar. Dus je ziet al dat er werk nu in ontwikkeling is geweest tijdens deze editie. Waarbij tests zijn gedaan met publiek bijvoorbeeld op locatie. En die zul je dan volgend jaar weer in het programma terugzien.
0: dat gaat ook gewoon weer door. Dus. En dit was de laatste keer dat ook op tv er het een en ander te zien was, volgens mij, in Opium. Hoe gaat dat dan nog invloed hebben op volgend jaar?
3: Zeg nooit natuurlijk, met duimen. Maar inderdaad, in principe heeft Opium op Oerol zijn laatste en 18e editie gehad. Ja, en daar zijn we nog volop mee bezig wat het dan voor een nieuw project zou kunnen zijn. Maar zo'n programma, cultuurprogramma met zo'n breed publiek, waarin jonge makers zo'n belangrijk podium krijgen, dat is natuurlijk echt ongekend. En dus we zijn allemaal zeer, teleurgesteld dat zo'n programma van de buis verdwijnt. Omdat het echt ook heel grote betekenis is voor de jonge theatermakers of muziekkunstenaars. Die in zo'n programma hun werk kunnen tonen. Er worden prachtige items gemaakt door de redactie van het programma. En daarmee bereiken wij als festival natuurlijk ook nog weer een groter publiek dan alleen wij zelf. En dat gaat verdwijnen, ja, dat is natuurlijk wel ongelooflijk. Een groot gemis wordt dat.
0: Ja, dus wat dat betreft voor volgend jaar, misschien is er ergens nog iets mogelijk. Maar jullie staan wel dus open voor nieuwe manieren om ook te zenden. Of tenminste mensen ook een inkijkje te geven die niet op het festival zijn.
3: Zeker, dat doen we zelf ook met ons eigen platform. En we hebben bijvoorbeeld ook een heel goed gelezen dagelijkse online dagkrant. Met filmpjes, met audio, maar ook met teksten. En je merkt dat Oerol heel goed wordt gevolgd aan de wal. Niet alleen door publiek dat er niet bij is, maar ook door pers. We hebben dit jaar ongekend hoeveelheid aandacht gehad in de media. En het aantal recensies is niet bij te houden. Zeker naar buiten toe blijven we het goed vertellen.
0: Sabine Pater, de artistiek leader van Oerol, hartelijk dank.
2: Dat is nieuw. Dat ga ik proberen.
4: Snijn in Bureau de Vries.
5: Het simmerpeteer met Sibram Buma.
2: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
5: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
2: Dit was wat ik wou.
5: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
2: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
4: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
6: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is een minuut oor Jel van Jochenen. Tiet voor het laatste ijs en dat krijgt van Nienke Tuinstra.
12: Ja, goeiemorgen. De Kuifjouwdaagse van Twizeler Heide en Zwerge Boskiertak om wieken net terug. Dat had alles te krijgen met warme waar dat verzuim werd. De gezondheid en de veiligheid van onze kinderen en vrijwilligers staat voorop, zo'n grote organisatie. Montejoen zou de Vjouwerdaagse starten en ze hoop je nou dat de Vjouwerdaagse in september in Helle worden kan. De provinciale dijk tussen Jobbege en Skorrege is dicht door werk onder de dijk. Haast drie weken is de N392 dicht. De wordt opnieuw asfalteren en er is een pad van de dijk verloren en dat wordt nu een 60 kilometer zone. Verkeer moet onder mij zien jullie omrijden over de Godiek. Ook bij Stiens is deze week de dijk dicht, troch werk onder dijk. Dat gaat om het stik tussen de rotonde van Stiens en Vrouwenparochie. Verkeer moet daar omrijden over Ljouwert. De Rijksoverheid moet actief stimuleren dat wetenschappers en bedrijven op zoek gaan naar alternatieven voor PFAS. Dat vindt Tweede Kamerlid Marieke Vellinga van Boersem. PFAS zit in alle marren en sletten in Friesland en dat die blikken uit het onderzoek van Wetenschap Friesland van Oudronne Wieken. De concentraties binnen heger als nevens de norm maai. Het wetenschap vindt dat rap een verbod komen mat en Vellinga is het er in principe mee eens. Maar weet dat dat nog net zo makkelijk is. Jonken een verbod mat rek inzetten worden op innovatie. Wetsen zien jou het, is er al met waande, zo vertelt Vellinga.
13: En daar hebben ze al prachtige ontwikkelings. Waarvan zij extra ja, wij weten al een heel soort oor hoe wij dit weer uit het wetter helen kennen. Maar wij hebben ook een beetje hulp nodig om dat grutter te maken. Dus dat is ook een vraag die ik del is voor nieuwe weken bij de minister en de steedssecretaris. Van ja, wat doggen we daar
14: nou? Nou, dat is. Dat is kerig.
2: Ja,
14: nee,
2: ja.
14: Ik ben benieuwd hoe dat gaat inderdaad.
2: Ja, hoor ik wel.
14: Wat ze daar in Den Haag een beetje positief zien oorsteen. Maar dat zeg ik even. Kerre dan, zullen die tijd.
2: Lippen daar maar van u gaan, ja.
14: Het is hartstikke van het waarberocht. En dat is natuurlijk de vraag. Krijgen we die temperaturen van vorige week? Krijgen we die deze week weer? Nou, dat weet Jan Jonkman in de eerste haas.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: De boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
17: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
18: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen we ons soms en naar zijn steen op stoel.
19: Maar lieve, dat is ons net te betellen.
18: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie onbierings.
19: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
20: Hehe, Einzepersenten hoor. Maar wat nou?
21: Lid jouw spaarjot belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwer. Kom langs of skiel je eens. Zoek op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
19: Voor een noffelijke steen op stoel en na je af een broek niet.
18: Zit gemak op een jouwer. Des is goed.
22: Friesland van de Moor. Erit Science.
14: Even het kaartje van de KNMI erbij pakken. En ik zorg dat wij en Grinsloon beide geen waakhoorde hebben gehoord. En dat mag ik wel eens. Eens even heren wat het al je budget. Ja, Jonkman, een goeie morgen.
23: Ja, heren, een goeie morgen.
14: Ja, en het vierde ademende nacht volgens mij wel een stukje cooler als de dagen ervoor, hè?
23: Ja, het vannacht lekker ook wel. We hebben vannacht een mooie blauwe heldere loft. Weer zelf het fenomeen van het donsje in de nachtwolken te zien. Iets wat zich op 85 kilometer hecht afspeelt. En dan een mooie matige en wat eerste winkel dat ik lekker af. Want ja, de minimumtemperatuur die ik me riep. Gisteren Laaksen, Bakkerveen, De Point, dan wordt Akkerb, Enig, Brechten. Die lijn nou is tussen de 12 en de 14 graden. Heerlijk om een zaak te nemen. Ook wel iets te letten van een man. Maar de temperaturen die binnen over oprongen als zijn goed op 16 graden. Als we dan de komende jood en de komende dagen zullen, dan profiteren we nog steeds van hege druk. Op stuit luidt dat boven Engeland. En dat is vult met warme, tropische lucht. Want zelfs op een kilometer hicht is het altijd naar zo'n 18 tot 19 graden. Nou, door de lezing van het hege drukgebied hebben wij jood te krijgen met een natte streaming. De zinnen die weer vanmorgen om een kwartier of vijf naar volop bij. En die het jood wat nou zelskip van wat hege bewolking, wat sluierbewolking. En maar het stelt op zich net een soort voor. Maar hij warmt de boel goed weer op naar zo'n 20 graden op een waadeiland. Dat zo'n 23, 24 graden meer de provincie in. Mogelijk richting de 25 graden in het eerste en het zuideerste. Dan maakt de eerste wind. Ja, die is matig en van midden vrij krachtig zelfs. Maar uitzitter kan zien 5. En dat jouwt ook nog wel wat verkwalling is. Je hoort nou wel noffelijk aan boeten even naar wat het dwan. Jong, en vannacht, dan klert het weer op. En dan hebben we nog steeds een matige natte eerste wind. En dan kwalt het vannacht al naar zo'n 13 tot 15 graden. Nou, en maar zulke temperaturen, dan kun je vannacht en morgen het huis nog wel even aankwalen.
14: Ja, dat is het al wel een noffelijke begin van de week. Maar hoe komt dat morgen?
23: Ja, we moeten, dat is nou nog een noffelijk begin van de week. Maar de week die duurt langer als Joet en morgen. En dat zullen we de komende dagen ik zeker merken. Want we hebben morgen, is het ook al wat droog. Maar hebben zeker de simmerske temperaturen weer. Het hege drukgebied, maar warmer lucht is wat opschoot naar het eerste. En dan komt er buizen. Wat ik wat een eerstelijke streming te steen. Oh, en hebben we op de simmerske temperaturen van zo'n 23 graden. Dan al op een waadeiland. Omdat ze 25 graden meer de provincie in. Ja, de zinnen er volop bij. En dan hebben we een hege UV-index van zo'n. Ja, dan wordt het weer goed smarren en goed drinken. Dus dit is een zwakke wind uit het eerste wei. In de jong en in de nacht, dan wordt het weer helder. Ik wil het dan een keer aan als een zandje tot 18 graden. En dan gaat de wind al om naar het zuideerste.
14: De tweede helft van de week, wil ik het tot.
23: Nou, dat ziet er echt tropisch warm uit, kan ik wel stellen. Want er komt warmer lucht vanuit Frankrijk bij. Dat het op dit stuit al dik 40 tot 45 graden is. En dat komt maar in zuidenwind. Die komt dat de komende dagen in zijn kant op. En dat merken we wij en ik al. Dan hebben we de tropische 30 graden alweer te pakken. In de nacht is het 20 tot 22 graden. Tongetje, dan hebben we het helemaal tropisch. Dan zitten we al over de 30 graden heen. De koperen ploert er volop bij en de koren die vliegen is alweer om eerden, omdat we het rustig aan waren moeten. Er staat maar een zwakke zuidenwind. In de nacht wordt het dik puffen, maar zo'n 24 graden. En vreed, dat kan wel eens extreem warm worden, dan kunnen de temperaturen nog wel eens oprennen tot zo'n 33 graden, tot 35 graden. En er staat een zwakke zuideerstenwind. En in de nacht kwam het dan ik dat aan als een 24, wordt het net kouder dan zo'n 24 graden. En richting sneeuw, dan liep het weer. Dan komen de eerste tongerbuien die kant al weer op. Nou ja, Sageer Fetchend, maar deze weken, een warme weken, worden denk ik meer airco's verkocht dan houtkachels.

0: klinkt toch een beetje alsof die plaat voortraant ontdijnt. Dat is net zo. Chapel Roan en Good Luck, babe. De warmte die zorgt voor een soort drokte bij de vogelhelling in Oerterp. Dat vertelde Hattie Cinema van diezelfde opvang van de moorn.
1: We gaan protte beesten, want de beesten hebben protte lijns van de warmte.
0: Ja, want je heren dan natuurlijk dat de mosken dicht van het dak vallen. dat is in zekere zin letterlijk zo dus.
1: Ja. Nou ja, in dit geval is het voor u de tiert van de zwellen. En dus de toerswellen roegelen onder de daken. Wij merken dat de goudhoelen het boven in de pleetsen heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Er werd toch wat neus en sneuveld binnen. En dus ja, ze giert het ook niet in trof, maar allerlei. Elk beestje had zijn eigen probleem, maar als ze haal ik een lijst van de warmte.
0: Ja, en nou jij natuurlijk winterdijs dan vaak, dat meestal dan de vogels dat proberen te stiepje, maar wat extra voor je en dat soort zaken. Maar binnen er ook ding die je dwaan kan en of het zo warm is voor de vogels?
1: Ja, zeker. Het zou heel fijn wezen voor het meeste moeten wat wetterdeel zetten willen. Want het is, dat scheelt echt een heel lijn. En voeren, ja, als je dat, ik dat voor in de winter, op dit moment is het moeilijk insecten vinden voor heel soort vogels. Maar om nou insecten moeten te zetten is weer wat lastig. Dan ga je natuurlijk wel wat insecten voeren dat je deel zetten kennen. Maar er zijn er meer gegadigden. Hè? Er zijn moesjes en ratten, die vinden dat ook heel lekker. Dus dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar wetter, dat zou super wezen. Dat scheelt echt als San Oin.
0: Nou, wetter gaat elke niet in de kraan. Dus zo zeggen ze dat is gauw, dat is gauw regelen.
1: Ja. En dat als je het dan moeilijk vindt omdat je bang binnen dat vogeltjes erin verdrinken. Zo indruk wat stentjes of het knikkertjes in van kennen. En dan kennen de vogels het wetter tussen de stentjes en de knikkertjes waar je drinken. En dat is dan ook een prima oplossing. Zodat vogeltjes net verdrinken kennen in bakjes die misschien wat dieper binnen.
0: En dat zei Hattie Cinema van de Moor van de vogelhelling in Oerterp. En mocht het die trouwens overvregen, die lammergier die lessen in brocht is daar, dan gaat het best wel goed op mij. Die knapt aardig op en die zit binnenkort op reis. Waarom? Naar Zwitserland, want dat is waar hij komt. Dit is Status Quo. Whatever you want.

0: Status Quo. Ik krijg de seal of approval van onze hofleverancier Jilke. Die zei het prachtig geplaat. Dat is wat waard, ja?
1: De media van de morgen.
0: De seal of approval van Jilke.
2: Ja, dat kan ik niet denken.
0: De oren media.
2: Ja, nou, dat is Geert onder oren. Vorige wieken wie er een jonkje Del kwam in een krokodillenverblijf.
0: Nou, ja, in de Wistertuin, toch?
2: Ja, klopt het. Ja, er werd nog net een heel soort duurlijkje te horen, maar er komt heel tijd meer informatie over naar boven. En nou, dochters blieken dat hij het redden had, omdat de mooi-eigenaresse van het park, Tracy Johnson heet ze, want dat wie ik in het Woodland, die is 4,5 meter naar onder een sprong.
0: Zo.
2: Ja, om hem te redden. Want er was al één krokodil die helemaal te pakken had. En omdat zij heldhaftig weer, koe zij

0: Cordel Dunn die het, die erop sprong of zo,
1: ja,
0: om
1: maar
0: Koen
1: ik
0: de Jonker te bevrijden.
1: Ja, risico voor haarzelf en zo. Want ja, het is net dat, dat de eerste krokodil in een handboek nee. een slime binnen of zo.
0: Nou, dapper actie.
1: Ja, nee, absoluut. Nou, dan een heel wat hoors. Dan pak ik het Friese Dagblad er weer in bij. De kop is eigenlijk, schoolverzuim neemt toe in Friesland. Ja, heel iets minder of meer leerlingen gaan dus tijdelijk of heel dan net minder squallen. En dan gaat dit stuk benam oer wat Friesland. Dus denk aan de gemeente Ljouwen, Dantemediel, Natist, Friesland, Haas, Waardhoeken, die hoeken. En dan ja, dat is dit jaar omheen gegaan met 100 njoggen. Dus dat ten opzichte van vorig jaar. En meer dan 1000 leerlingen hebben blutsen west bij een leerplichtambtenaar. Dus het rint hield iets op. Vorig jaar binnen gradaties in schoolverzuim. Maar heel dan net naar Squallen west, dat binnen dit jaar 680 ten opzichte van dus 470 vorig jaar. En die stering is dan vooral te zien bij Ben, mijn Oekraïnse en Syrische achtergrond. Maar in de leerplicht werd die het ook lichamelijke en psychische redenen mooi ek. En geloof, had je net een geschikte squallenvine kennen. Maar die bij lichamelijke en psychische redenen, daar weer de grootste tanname te zien.
0: Oh, dus er is wel een verklaring voor. Dus ja. meer mensen... Je bent mij lichamelijke of psychische klachten.
1: Ja, mogelijk. Ja, nou ja, of ja, bij het ministerie leert jij er alweer van wij gaan even wat strenger hier op handhaven. Omdat die cijfers dus sabot oprennen. En dan als laatste heb ik nog even een fragment van die. Herkenst u dit?
0: Ja.
1: Ja, wat is dit?
0: Het is Sesamstraat.
1: Nou, vind je dat ook leuk?
0: Ja, dat is... ja. Ik vind het heel jammer dat het stoppen is. Want mijn band, die kent het nog wel zien natuurlijk. Maar dat ben de aflevering.
1: Ja, nou ja. Ik ken die net heel nauw blij het maatje naar je oude leveringen. Maar wollen naar je film. Want gong het erom waar keep het Sesamstraat. Uiteindelijk het Netflix het kocht. En die het dus nou correct bekendmaken dat er van dit bennenprogramma een nieuwe film komt. Het is net de eerste keer, hè? Want in 84 en 90 is er een film uitkwam. Mooi voor zelfs Bert, Ernie, Elmo. Ja.
0: Voor de echte liefhebbers.
1: Ja.
0: Het is wel Sesame Street. Dus er zit Pino en Tommy in die mini en zo, die zit er al in het bij, denk ik. En natuurlijk, ja, de stem van Annie, die trekt er weer bij.
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar, nee, maar al team ben het maar. Lid van de vanuit keer dat het nou even de naaien ben maken we.
0: Ik zit even eerst te volgen met ja, dat doet ik. Kom maar positief, er komt een naaien steeds op staat film. En dat is goed, nice. Arjen Overmaat,
2: ja.
0: Het is hartstikke van nodig voor.
2: Ja, maar in ongelukkige muziek bij de koffie voor Zelshazen. He, lekkere koeltjes op de radio, komt dat wel goed. En ja, ik weet, het is daar net slaggen, maar hier staat altijd al wold. Maar Alinda Zoutman is het wel slaggen. Zij vertelt haar jilt, haar breje, mij haken.
0: Oh.
2: Ja, hij had een Instagram-account, 124.000 volgers. Maar ze houdt ook al die workshops en dat is er niet in zo uitgroeid. Nou, dat vinden wij natuurlijk nieuwsgierig, maar even weten hoe dat nou weer kreeg zit. Dus dat, daar hebben we het ook in nodig voor. Aast naar Njoggen Oeren, Njonkende, noffelijke muziek bij de koffie.
0: Nou, dat is het hier in de scherm. Aasten dus in. Nou, daarvoor. Dit weer Friesland van de Moorvaart. Dit is een mooi Nieke. Wist je de morgen nou kijken weer? Zit dat?
1: Nee, dit weer de eerste keer. En dan ben ik weer eventjes een beetje...
0: Maar het is even herstellen weer.
1: Ja.
0: Dat snap ik.
1: Maar morgen is Noorderdebutant, volgens mij.
0: Ja, dat verklappen we nog niet.
1: Nee, hier hoor ik het bij.
0: Daar hoort het bij. Heel goed. Dit weer Friesland van de Moorvaart. Joert, ik zou zeggen, geniet je van deze dag. Dit krijgt een beetje cooler is. Een mooie dag. Hoi.
3: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair...

0: fel het enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de VS om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie brengt jaarlijks in kaart welke beroepen de beste baankansen bieden. De vraag is groot, zegt het UWV.
6: Ik kan ook bijvoorbeeld denken aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet, wat ook veel in het nieuws is geweest. Dat levert ook heel veel werk op, uiteraard, maar ook het noodzakelijk onderhoud en het herstel van bruggen, sluizen, wegen. Nou ja, dat levert bijvoorbeeld heel veel werk op voor bijvoorbeeld stratenmakers, maar ook diverse machinisten, een wegenbouwmachinist is kansrijk geworden. Dus daar moet je toch wel aan denken.
5: Bij veel beroepen zorgt kunstmatige intelligentie voor mindere baankansen in sommige sectoren. Bijvoorbeeld in de klantenservice, waar steeds meer chatbots komen. Het wordt in Frankrijk mogelijk de warmste dag ooit sinds het begin van de metingen daar. Volgens de weersverwachtingen kan het boven de 40 graden worden. Voor een groot deel van Frankrijk is vanwege de hitte code rood afgekondigd. Er zijn ook maatregelen getroffen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
7: Wat daarnaast ook nog is gedaan, is dat op veel plekken, waaronder in Parijs, het drinken van alcohol in de openbare ruimte, dus op straat, nu verboden is, omdat alcohol uitdroogt. En ze willen voorkomen dat te veel mensen met uitdrogingsverschijnselen in het ziekenhuis belanden.
5: Volgens wetenschappers zijn de extreme temperaturen in Frankrijk te wijten aan klimaatverandering. Het weer, zon en wat bewolking en het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Oeh, dank wel. Er is Omroep Friesland nodig voor Feyenoord Harkest, Maaije, Belinda, Carlisle, Azen. Nou ja, met deze temperatuur, ik weet het net, maar een oorlog minuut is ze er.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
10: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06-83-242-1-Soistwa. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
11: Simmer in Friesland.
12: De kampioen.
11: Het is bij de tijd van het scootje zien, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in basketbieren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial kist door deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
13: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
14: Nul de Voor. My Arjen Overman.

0: Ja, dat komt minder toch? Boudewijn de Groot, Jimmy Eenzame Fietser en Linda Carlisle. Heaven is a place on earth. Ja, die Meldij, die wie er nog net, maar wel de tekst. Skreunt toch Lennart Nijg. Maar ja, kom maar eens op een goed deuntje dan. Hier zo'n veske van Jimmy, de Eenzame Fietser. En het wie dat, Boudewijn de Groot, dit in de achterhollie. Meet Mr. Callahan. Als een heel beetje goed jest, zo creatief wees dan. Dan kist er een beetje Jimmy de Eenzame Fietser. Want daar is dit op Bachere. Dankzij creatieve ideeën van Boudewijn de Groot en Meet Mr. Callahan is er uiteindelijk toch wel een Nederlands klassieker uitgaan. Jimmy de Eenzame Fietser van Boudewijn de Groot.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Ja, fijn is de best. Magnetemon. Nogelijke muziek bij de koffie. Welkom door Friesland. Hopelijk kwaliteit te dij wat al. Maar Paul McCartney als een Hope of Deliverance. Somber. Homebreaker.

Paul McCartney, Hope of Deliverance in Node voor. Wie dat Paul weer eens even solo Deny the Wings. In de jaren 90, dat komt gewoon niet njochtje, traai en njochtje. Dat is tussen de grunge. En de Euro House. Gewoon Paul McCartney en Hope of Deliverance. Ja, dat is best bijzonder eigenlijk, een njochtje, traai en njochtje. Leuk om te heren. De wiegels wil komen zingen, we stappen maar even in de helikopter. Bouke van Kee.

0: Harry Styles, Sign of the Time. En de wiggels weer komen zien. Bouke van K. Als het jou wat zien, Aast het Frisken IJs, Manienke Tuinstra.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Er is jou wat zien. Ja, dus even Jerry Trolli op pad in Friesland, Frieskendijs, Nienke Tuinstra, goeiemorgen.
12: Goeiemorgen. Ja, de provinciale dijk tussen Jobbegeer en Skorregeer gaat troch werk onder dijk dicht. Haast drie weken is de N392 dem troch dicht. Er wordt opnij asfaltjeren en een pad van de dijk wordt nou een 60 kilometer zone. Verkeer met onder mij zien jullie omrijden over de dijk. En ook bij Stiens is deze week de dijk dicht troch werk onder dijk. Dat gaat om een stuk tussen de rotonde van Stiers en Vrouwenparochie. Verkeer met omrijden Oeljouwert. Trots de warmte binnen het zwiere dagen voor de huisbisten. Het probleem is dat zij kwalijk zwitten kennen. Ze kennen alleen nog een lietsbietje bij de Noor zwitten. Verder moet het echt door het hymen. En om de besten te helpen, moet je zorgen voor voldoende fris drinkwater, skaat, minder beweging, verkwalling of zelfs skeren. En ook het die cinema van de vogelherling in Oerterp verneemt dat de besten last hebben van de warmte.
13: De toerswel naar Roegelie onder de daken. Wij merken dat de goudhoel met boven in de pleetsen de heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend in maartje in hand. Hij werd toch wat nesten sneuveld binnen. Elk beestje had zijn eigen probleem, is maar ze haal ik een les van de warmte.
12: De kuienvrouwendaagse van Twieselerheide en Zwergenbos gaat tak om het weekend net terug. Dat had alles te krijgen met het warme waar dat verzuimd werd. De gezondheid en de veiligheid van onze kinderen en vrijwilligers staat voorop, zoals grote organisatie. Montejoen zullen de vrouwendaagse starten en ze hoop je nou dat het in september in helle worden kan. De 12-jarige Jente Schuitmaker uit Broeksterwaard doneert Joert zijn hier aan Stichting Haarwens. De onderleiding van Jente is dat zijn 8-jarige boyjongetje Menno 2 jaar verliezen om kanker verstommen. Zo'n tijd had hij zijn hier groeien litten, zodat er een prukje voor de bij met kanker van maken worden kan. Jelte zit nu nog op squallen, maar hier van zo'n 34 centimeter lang. Van de middag gaat hij mooi met Karin naar de kapper.
14: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
12: Ja, Joert is een kalme, droege dooi met zinnen en wat hege bewolking. De natte eerste wien is matig en in de midden somtijden krachtig. De temperaturen variëren van 20 graden op het water rond 24 graden in de provincie. Morgen rinnen de temperaturen weer op naar 28 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer.
0: Oeh, ja, oké. Dank u wel, Nienke. Meer waren naar omroepfriesloop.nl of in onze app. Aasten, Michael Bublé en ik, Jan Smit en Cupido. In nou en een warm stapje.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
19: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

Er is overal Friesland en Michael Bublé en Everything. Ja, ja, haters en lovers. Ik weet niet welke kant het over is. Maar het lijkt al even op de kost bij Eddie Van Halen. Een meldijtje wat er eigenlijk net op de gitaar spelen, maar op de synthesizer. Ja, het loert van Van Halen zo wat verhoor je. En de rest van de band die zei, ja, maar dat is toch helemaal net onze sound. Wij hebben toch een hudde rock sound. Dus dat lag al heel lang in de kast. Omdat David Lee Roth in Eugene 83 zei, lid we dan toch eens even een muziekje om dat synthesizer loert u te brengen. Nou ja, het smiert wel succes op, want ja, Jump, wie een hele grote hit voor Van Halen in de draaikast. Nou ja, Nook, a good God.

Ja, you hate it, you love it, zei Greg al, hè? Dat verhelen onder synthesizers begon. Ja, Willy zei, ja, ik voel het vreselijk in die tijd. Waarom had ze dat nou toch dingen? Ja, ik vind dit nog altijd net het beste noemen van Van Halen. Jump. Jaap Scheffer heeft ook Jump. Die springt tegen Oerijn. Dat er Van Halen niet. Ja, alle kleuren en smaken woning nodig voor voorbij. Aanst naar je het zien, dan hebben we de leukste quiz bij de koffie. Jedder of letter, kom eens op de koffiemok. Waar we die oegrieselijke lekkere koekjes in. De Omroep Friesland koffie of theelepel. En hier is het kwalificatiefragment. We een quiz hoe bregen, Joet. In de quiz. Denk je dat door? Hoe bregen. Ja, building a bridge to your heart. Wat is de naam van deze groep? Wist dat nog? Net het makkelijkste fragment. Misschien een liedstipje. Kijk eens dat je die hier smarren. Of ja, op de voorten en dan rats. Wordt ook broekt. Dat is de naam van de band. Maar ja, wat is dat dan? Hè? Als dat wist. Jouw terug via de app van Omroep Friesland. Op WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Naam van die groep. Ken je het hier? De voorten. Rats. Nou ja, wat voor spul maakt erop? Als dat wist.

Chuck Berry. En Johnny B. Good. Ja, ze komen weer de manje wel terug hier bij Omroep Fries. Van, och jongens, ik zie dit weekend voor de televisie naar Pinkpop te zien. En op een gegeven moment komt The Cure aan stage. Vaak ga je maar die bands die al jaren en jaren en jaren en jaren meedraaien. Dat je denkt, nou ja, oké, okay, die stem van die jonger. Het is net al je meer juf van het, wist wel. Maar ik zie het naar The Cure te zien, jongen. Die stem van Robert Smith. Geweldig, al wie naar een cd om het hakje. Zuiverder dan zuiverder. En die hele band, die spelen geweldig. Ik dacht, had ik manje hier, waar ik nodig voor ben. Dan mag ik wat van The Cure draaien. Geweldig. Just like heaven.

0: Friesland.
1: Twaarenjoerd.nl, Twaar.fm.
0: Alles wat er spielt.
2: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
3: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
6: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
5: Kom naar EasyCit in Burgum. Nou, ons zal noemen het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyCit.nl, dan zit hij al goed.
7: Te warm om te werken? Net voor Airco Techniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Airco Techniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De olieprijzen zijn vanochtend wat omlaag gegaan. Dat lijkt een reactie op tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Een vat olie daalde 2% in prijs en kostte in de vroege ochtend $79. Vorige week was er ook een flinke daling na het ondertekenen van een voorlopig akkoord tussen de twee landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de partijen het eens zijn geworden over een stappenplan om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Ze hadden allebei een pistool. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en verklaarden ze dat ze op school werden gepest. Het instituut Mijnbouwschade Groningen was een tijd lang ruim 300 dossiers van gedupeerde inwoners kwijt. Een gedupeerde die maar niets hoorde over zijn aardbevingsschade stapte uiteindelijk naar de Nationale Ombudsman van Zutphen. Die noemt de zaak typerend voor de manier waarop gedupeerden nog steeds blijven vastlopen. Er zijn in Nederland nog steeds meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. De uitkeringsinstantie onderzoekt elk jaar welke beroepen de meeste baankansen bieden. Nieuw op die lijst staan dit jaar onder meer verkoper in een vintagewinkel, metselaar en schuldhulpverlener. Tegelijkertijd zorgt kunstmatige intelligentie voor minder kansen in sommige sectoren, zoals in de reclamebranche en bij klantenservices. De vraag naar dierenartsassistenten en werknemers in de bouw neemt juist toe. Het weer, zon en wat bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Even zin. Zal ik nog eens even dat kwalificatie voor medierelitten van de langste quiz bij de koffieazen. Jedder of letterkoers op de koffiemok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. Het is een quiz oer Bregenjoerd. De namen van deze groep graag.

0: Bellingen, Brits to your heart van... Ja, er komen al wat goede antwoorden binnen. Tipke, kist het in hier smarren? Of ja, wat ik wel broekt om wat hiervoor te hellingen. Nou, hast een idee? Hoe heet die groep? Jou terug via de app van Omroep Fries. Gewoon als mijn spielieworst vanzelfs. Maar je of letter. Of via de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Spielieworst de quiz naar Sommieu. En René Vroger en het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: HWO hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met kunstgebit aan huis via 0-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Zoomje, morning.
1: Jedder.
2: Of letter.
0: Nou, dat is een gek, zie je. Theo Dijkstra van Bakkeveen. Morgen, Theo.
3: Ja, morgen, Adrien.
0: Hoe is het ermee?
3: Nou, best.
0: Ja. Is er nog wat een koeltje in de hoes?
3: Ja, dat zal je voor mij. Ik zeg direct, het zijn een collega van City en Boetekebied. Het zal een stuk beter zijn in het water. Ja, ruim wat diep en dan.
0: Ja, dan waait het al toch nog even een beetje terug. Helemaal fijn.
3: Sinds naar beneden, ja. Dan is die goed geweest.
0: Maatje, ze daar net gek.
3: Nee.
0: Mooi.
3: Nee, dat
0: is dat is een lid wat erop houden. Dat is fijn, dat is goed. Theo, we hebben jullie quizzen over Bregen. En dit is het kwalificatiefragment. Ja, Building a Bridge to Your Heart. Ik denk dat jij er nog maar een liedstipje bij. Het ken ik niet hier, de namen van deze groep.
3: Ja, dat is uw ex.
0: Ja, precies.
3: Maar die tip wist ik het.
0: Ja, oké. Okay, ja, misschien hier. Ik zei het ken ik nog op de poorten. En dan we trekken ons wat hier als kort. Dat denk je dat ik verbroken. Wax, maar nee. Wax, helemaal goed. Ja. Dermij officieel in de quiz. Jetter of letter. En bij vraag 1 stiert de koffiemok van Node voor op het spul. Ja, en ook begint het letter of jetter of letter pad verzels. Want... Correct, alles kan een mens gelukkig maken van René Vroeger. Maar ik het goede doel. Is dat Veske nou jetter of letter als wax? And building a bridge to your heart. Maar komt het goede doel, die jouwt hier nog even, die komt uit 88. Ja, René Vroeger.
3: Ja, ik denk letter.
0: Dat is letter wax is letter als het goede doel en René Vroeger. Nee, dat is... Krek wat jij er, joetje 86 wiert. Nou.
3: Oh, ja, het zit er binnen, dat wist ik wel.
0: Ja, nou, jouw neer, we gewoon terug die mok naar vraag 2. Ja. En wij blauwen even een beetje op de bregen steken. Kim Wilde en A Few From A Bridge. Maar is dit jetter of letter als A Bridge To Your Heart is 86? Kim Wilde, wat denkst?
3: Ja, ik zit te denken, want het is van Hester in dezelfde tijd. Ik denk dat dit zie je.
0: Ik druk hem in. En dat is goed. Nieuwtje 82 wiet een hit voor Kim Wilde. View from a Bridge. Mooi. De mok in de tas. Nou spelen we voor de koekjes bij Vraag Draaien. Like a bridge over troubled water. Nou, schitterend mooi lied. Samen met Garfunkel. Maar wat is dit? Jetter of letter als Kim Wilde?
3: Dit is stikjetter.
0: Ja, stikjetter. Ja. Joetje Santig, helemaal goed. Mooi. Volle jetter als Joetje 82. Dermai, de koekjes ek. Was het hoor? Alles of nee, vraag? Of zei het kleot wel?
3: Nee, we geven er even alles
0: in. We doen alles erin. Mooi. Nou, onthoud dan even Joetje Santig. Hè. Dat is het eerste nou mijn spielest. Dan is hier die alles of nee, vraag. I don't ever wanna feel like I did that day. But take me to the place I love. Red Hot Chili Peppers. Nou.
3: Nou, dit is een stikletter.
0: Dit is een stikletter, als het goed is dan. Ja. Als de alle prijzen te pakken tegen. Zo simpel is het wel weer, maar die quiz. En is het echt letter? Van zelfs is het letter. Ja, Jotje 92 uur een hit voor de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. Nou, alle prijzen die komen naar Bakkeveen.
3: Ja, dank je.
0: En zal ik dan Simon & Garfunkel weer eens even draaien? Dat is een liedje dat jij eigenlijk helemaal niet zo vaak meer.
3: Ja, nee,
0: schitterend, Bridge Over Troubled Water. Doen we die? Dan zou ik zeggen, een fijne manje. En tuiken onder daar in het koele Bakkeveen.
3: Nee, niet meer.

die komen er ook nog. Ja, die zeven Grim Tosk, geen oude voor bij Omroep Friesland. Aast het verhaal van Alinda Zoutman. Die had volgens een breipriem of een herknul erbij pakt. Als liedsfamke. Maar het zijn wurg. Verzinnet ze haar yield my haken. Had zeker een Instagram-account. 124.000 volgers erop. En dat is wel een bijzonder verhaal. Maar we haast even meer hoe je erin nodig voor. Ek het Frieske Nijs. Maar eerst deze klassieker. Kist er misschien van één zomeravond met jou. Maar dit is het origineel van Ricky Epoferi. Riek en Erem. In nodig voor. Even cursus Italiaans.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
3: doei doei
2: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Ja ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, €2,49. Leuk voor het WK.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
14: Jan Valven. Lars de Leeuw met Frieske Reis. Lars, goeiemorgen.
15: Goeiemorgen. Bij een omrijding tussen een auto en een fietser van de morgen onder de Eikensingel in Drachten is de vrouw op de fiets verwoenen rekken. De vrouw is oorbocht naar het ziekenhuis. De politie docht onderziek naar de tandracht van het ongeluk. Tot de warmte binnen het zwieren dagen van uw huisbisten. Het probleem is dat ze kwerlijk zwitten kennen. Ze kennen alleen nog een liedspietje bij de Noors zwitten en vierden maar dat echt toch het hymien. Om die bisten dan te helpen, maakt je zwaagje van voldwaande fris drinkwetter, schaat, minder beweging, verkwon of zelfs skeren. Ik heb die cinema van de Vogelhelling in Oertrup, die verneemt dat de bisten last hebben van de warmte deze dagen.
16: De toerswellen roegelen onder de daken. Wij merken dat de goudhoelen het boven in de pleetsen heel zwier hebben. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Hij werd toch wat nesten sneuveld binnen. Elk beestje had zijn eigen probleem, maar ze haal ik een les van de warmte.
15: Ja, ik mensen die het mooi van zoen om de kuienvrouwen daagse van Twizeler Heide en Zweger Bosk, die hebben wel last van de warmte, want die git net meer toch. Dat had dus de kuien mooi dat warme waar. De gezondheid en de veiligheid van onze kinderen en vrijwilligers staat voorop, schreeuwt de organisatie. Moeten joen, dan zoen de vrouwen daagse start en ze hoop je nou dat die in september in helle weer ken. En de tolweer Jente Schuitmaker, Ruud Broekstewoord, die doneert het joert zien hier onder de stichting Haarwens. De onderneming van Jente is dat zijn 8-jarige borjonkje Mino, 2 jaar verliend verstoor om kanker. Zo'n tijd had hij zien hier goeie litten, zodat er een proekje van Bermoy kanker van maken worden ken. Jelte die zit nou nog op squallen, maar hier van zo'n 35 centimeter lang. En van de mini dankjeert hij mooi zien mem Karin naar de kapper.
17: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
15: Dan nog het waar. Het is joert een kalme, droege dooi, mooi de zinnen en mooi wat hege bewolking. De noordeestenwind is matig en in de middag soms tieren krachtig. De temperaturen die variëren van 20 graden op het water om 24 graden meer de provincie in. Morgen dan rinnen de temperaturen weer verder op, nooit 28 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer.
14: Oké, dank u wel Lars. We jaren daar oeren weer en meer waren. Zoek eens je website omroepfriesland.nl of in uw app. Het kan vervelend wezen. Joekt op de reg, gewoon barjaasen. Maar eerst even bellen met Elvis. Oh, Elvis. Dire Straits, hoe 12 minuten.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
21: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
22: Noden voor.
23: My Arjen Overmaat.

0: The Bangles en Eternal Flame. En ik nog Bombardier. Juked op de regen. En toepasselijk Eternal Flame. Het baanbeat graf van Elvis. Daarvoor nog Calling Elvis, Dire Straits.
1: Omroep Friesland.
2: No, de Vol.
0: Maar eerst contact met Alinda Zoutman van Wolvengeer. Want dit vind ik mooi. Eer begon als hobby. Haken is haar hobby. Maar tegenwoordig is het eigenlijk gewoon haar werk. Ze betekent haar breed. Maar het haken. En ik ga voor Alinda aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arjen.
0: Ja, ik vind het wel bijzonder, Jer. Worst mij eens uitlissen, hoe is dat ooit kaam, die passie voor het haken van dij?
3: Nou, de passie duurt echt al heel lang. Ik wou bijna zeggen mijn hele leven. Ja, maar in ieder geval zo ongeveer vanaf mijn zesde. Ja, ik zag het gewoon mijn moeder doen en mijn beide oma's. En dat leek me heel leuk. Dus ik heb het eigenlijk mezelf een beetje aangeleerd. Wat ook wel betekende dat ik niet officieel alle haaktermen en zo heb geleerd. Dus die heb ik later nog wel moeten leren toen het mijn werk werd. Maar ik heb het gewoon mijn hele leven eigenlijk op en af periodes wel en niet gedaan.
0: Oké, dus eerst gewoon zelf ontdekt. En toch, oh, dit is hartstikke leuk, hier wil ik meer. Maar,
3: ja.
0: Maar hoe is, want zei ze het al, ja, het is mijn werk, Vuren. Want ik zet in mijn Instagram vandaag te zien. 124.000 volgers. wat, lees even uit hoe dat gien is.
3: Ja, het is een lang verhaal wat ik zal proberen wat korter te maken.
0: Ja.
3: Ik deelde aanvankelijk wel eens wat op mijn persoonlijke Facebook. Ik heb op een gegeven moment een aantal dingen ontworpen. En nou ja, ik dacht het is misschien leuk om te delen. En toen werd ik op een dag benaderd door Debbie de Jong uit Spanje. En dat is zo'n 11 jaar geleden. Zij is inmiddels best wel bekend in Nederland. Zij heeft met B&B voor Liefde meegedaan.
0: Oh ja, ik denk op wat bekende namen is dat, ja.
3: Ja. En ze wilde eerst iets bij mij bestellen. En toen vroeg ze daarna van, of wil je soms een workshop hier komen geven? Nou ja, toen dacht ik van, dat kan helemaal niet. Want ik ken de haaktermen niet. Ik heb nog nooit een workshop gegeven. Ik heb ook nog nooit een workshop gevolgd. Maar ja, aan de andere kant dacht ik, ik had wel eens foto's gezien. Dat is toch wel een hele leuke plek om dat te doen. En eigenlijk wel heel zonde om het niet te doen. Ik ben dus inderdaad die week daar geweest. Ik had gelukkig toen nog niet zo'n grote groep, een stuk of 7 mensen. En ik denk dat ze me best wel raar vonden, want ik haalde nog wel alle haaktermen door elkaar en zo. Ja. Maar uiteindelijk hebben ze wel allemaal iets heel moois gemaakt. Dus toen bleek dat ik het toch wel op een of andere manier een beetje kon overbrengen. En toen zei iemand tijdens die week van, joh, je moet ook eens wat op Instagram gaan delen. Dus dat heb ik toen gedaan. En zo is het begonnen. Ja, want dat ontplofte toen eigenlijk een beetje. Dat schrok ik zelf ook van, want ik had dat helemaal niet verwacht.
0: Nee, en nou 124.000 volgers.
3: Hoe
0: zocht die libben er dan uit, Alinda? Wat is nou een workweek voor jou bijvoorbeeld?
3: Mensen die denken vaak dat ik fulltime zit te haken. Dat zou te mooi zijn om waar te zijn.
0: Dat dacht ik eigenlijk een beetje. Ik denk, nou, de hele dag mooi onthaken. Nee. Vertel.
3: Ik heb ook gewoon administratie. Ik ben altijd wel bezig met een nieuw ontwerp. En daar maak ik dan een patroon van. Maar dat moet ook allemaal getest worden. Dus ik heb contact met testhakers. Mijn patronen verkoop ik internationaal. Dus die moeten ook altijd vertaald worden in verschillende talen. Ik geef regelmatig workshops. Nog steeds in het buitenland. Nog steeds bij Debbie ook. En ook in het Nederland. En sinds kort is ook in Friesland, gelukkig. Op die manier. Ik heb veel contact ook met mensen. Als ze bijvoorbeeld vragen hebben, mogen ze mij altijd benaderen. Op die manier. Zo'n beetje. Maar ik haak wel elke dag,
0: ja,
3: hoor.
0: Okay,
3: dat is eigenlijk wel waar ik 's morgens mee begin. Ja.
0: Maar dan had je echt nog een boek maken.
3: Ja, dat klopt.
0: Dat komt er echt nog bij. En dat verkeert echt nog flink. Oer de wereld echt nog, volgens mij. Hè? Dat haken.
3: Ja, dat is heel goed gelopen. En het is nu inmiddels, ik heb het in eigen beheer gedaan. Ik heb het een paar keer bij laten drukken. En ik dacht, nou ja, nu is het misschien wel een keer tijd om weer eens aan een nieuw boek te beginnen.
0: Maar ja, Alinda, hoe viel dat eigenlijk? Kniepsto die zelf wel eens even als denkt, ja, doe je vroeger in de zorg werkesto.
3: Ja.
0: En nou kist er dus die yield, het zingen, maar het haken. Kniepsto die zelf wel eens denkt, het is toch een dream eigenlijk.
3: Dat is het ook. Ja, ik realiseer me dat ook echt hoor. Dat het gewoon zo bijzonder is dat je van je hobby je werk kunt maken. En dat ik het ook niet... Het was geen vooropgezet plan. Het is me eigenlijk overkomen. En ja, dat voelt nog steeds wel een beetje als een droom.
0: Kan ik me intinken. Nou, dus zij is het al ook in Friesland. Wat is die Instagram-account eigenlijk? Hoe kunnen de mensen die vinden?
3: Ja, dat is Adinda's World. Dus mijn voornaam is Adinda. Met een S erachter en dan World, wereld op zijn Engels.
0: Adinda's World. En, en in Kwarten hast ook in Friesland een workshop?
3: Ja, dat zijn meerdere workshops inderdaad. En dat is in het kader van de bloeiweken die in heel Friesland ook zijn. En wij hebben dan hier in het dorp Wolvenga bloeit. En daar hebben we meerdere workshops georganiseerd. Dat zijn er 4 en 1 is er al geweest. Maar er komen er dus nog 3 aan. En je kunt ze allemaal volgen. Je kunt er bij 1 aanwezig zijn. En er zijn nog plekjes vrij. En iedereen is welkom. Niet alleen mensen uit Wolvenga, maar uit heel Friesland. En misschien dat ik op die manier ook nog een beetje Fries kan leren.
0: Ja, nou, het verstijst het ons prima. Dus dat gaat goed.
3: Ja, dat gaat wel weten.
0: Ja, maar dat is van Wolvenga. De Wolvenga bloeitweek. Daar zit het dan in. En ik vond het leuk om even met die te praten, Adinda. Dank je wel daarvoor. En ja, haakse je het maar weet ik. Net.
3: Sorry, dan met die laatste vraag weet ik nog.
0: Ik zei, er is vast wel weer aan het haken, dus haak ze maar weer, Juwet.
3: Ja, ik ga zeker nu weer verder met haken.
0: Oké, mooi. Ik zal even een. Ik zal even wat proberen. Ik spreek je even om Gerard Joling, dat er nog een kleur had voor het yin misschien. Nou, welke kleuren, Gerard?

Komisch oud-hout dit, hè? Leuk. Sensations, Let Me In. En Gerard Joling nog rood, wit en blauw. Ik denk, maar die 4-4 in het dan mag dat ik kennen. Aast, Reoven, wij dobbelen hier wel maar weer eens even maar de muzikale dobbelsteen. Nog even aardig wat Elvis-referenties in de muziek. Calling Elvis, Bengals, Eternal Flame. Dus we gaan wel een keer jetter horen op de dobbelsteen. Maar ja, die man had zo volle muziek maken. Elvis op de muzikale dobbelsteen. Wat is nou een liedje van Elvis die is absoluut op die dobbelsteen zetten worst? Wat is die favoriet eigenlijk van Elvis? Welk vies mooi? Of vast even nog toon? Leer het weten via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jogan-Jogan-Jogan-Jogan. Appen maar terug, dan zetten we maast naar Elvis op de muzikale dobbelsteen. Muziek van Elvis, welkom maar erop. Jouw doet via de app van Omroep. Here's Linda Ronstadt.

0: Omroep Friesland.
1: Twa FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je en naar zijn steen op stoel.
4: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
3: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombier.

0: Links.
1: Nou, ik jij het wel. Bezit gemaakt op een jouwer. This is good.
2: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
1: Voor een noffelijke stingen op stoel en na je af een broek neemt,
0: zit gemaakt op een jouwer. This is good.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Keir Starmer treedt af. Dat heeft hij zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde gisteren al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, won onlangs de tussentijdse verkiezingen in zijn regio en komt nu in het parlement. Hij maakt een grote kans om de nieuwe Labour-leider te worden, wat Burnham automatisch de nieuwe premier zou maken. Starmer was de 7e premier van het Verenigd Koninkrijk in 10 jaar tijd. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is gestegen tot boven de 1000. Het aantal doden staat op 254. De meeste ebola-besmettingen zijn vastgesteld in het noordoosten van Congo. Een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen heeft aan 3 mensen het leven gekost. 7 mensen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral meisjes. De schietpartij was in Tacloban City. De politie heeft 2 leerlingen van de school van 14 en 15 aangehouden. Volgens de Filipijnse politie zijn de verdachten bevriend met elkaar en zeiden ze dat ze werden gepest. Er zijn honderden dossiers kwijtgeraakt van inwoners in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen nadat iemand zich meldde bij de ombudsman omdat hij niks hoorde over zijn zaak. Uiteindelijk bleek dat het dossier zoek was. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen, dat schade afhandelt die is ontstaan door de gaswinning. Het is niet de eerste keer dat het fout gaat. Eerder waren al versterkingsrapporten van zo'n 8000 huizen onbruikbaar. Het weer, zon en wat dunne bewolking. Het wordt 27 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm met 25 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ja, er komt heel wat Elvis-muziek binnen via de app van Omroep Friesland. Want de muzikale dobbelsteen is hier volplakt. Maar Elvis-muziek is, dat is eigenlijk een beetje ondij. Want welke van Elvis was nou Jerry? Nou, even zien. Wat komt er binnen? Annie, uit Twizzle, die zei ja. Dat vind ik altijd zo mooi, deze. Can't help falling in love. Ja, en Mike Cooper vindt dat echt een mooie. Nou, dan mogen we die er maar opzetten sowieso. Maar Mariet, die gaat dan weg voor Burning Love. Die is leuk. Jannie, die had altijd hele goede ondertingen. Zo'n Memories. Dat rekent me altijd, zei ze. Ontroerend mooi noemer van Elvis Presley. Return to Sender. Anneke Jepkema, die gaat daarvoor. En Nienke van der Koor, die komt mij een leuke ek. Stuck on You is zeker leuk. Nou ja, maar welke vies nou mooi? Welke mat nou echt op die dobbelstien? En lid het weten via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Dan dobbel wij aan maar de muziek van Elvis Presley.
3: Nul de Voor.
4: My Arjen Overmaat.
6: Dus jouw loer via de app zoek, sissen. Ook nog muziek van Robbie Williams, Candy. En dit is eerst Paul Simon. You can call me out.

Afghanistan, ja, eigenlijk Margriet joet op de dobbelsteen. Het zaart haar hier joet. Maar ja, Elvis Presley zit op de dobbelsteen. Dus Griet Lokweeske, geniet je van deze dag. En belly haar hoor, zeg maar, uit Afghanistan. Nou, dat lijkt me krek een mooi dingetje voor goede meetje of zo, maar de slingers of zo. Maar goed, hier bij deze, wie ze al tieren, heel toevallig kan dat ze goed doet. Mooi. Wat zullen wij eens even doen? Nou, de dobbelsteen erbij pakken, de muzikale dobbelsteen. Want Elvis zit op de dobbelsteen en ja, er is zo'n soort binnenkamer. Mieke had het nog over If I Can Dream to a Better World. Skitterend. Gary zit onder koffie. It's Now or Never. My Way van Elvis. Atje Riesuit is zo prachtig. Hij heeft op zijn manier een mooi ding. Uiteindelijk hebben we deze size uitzocht, want ja, er weer een hele soort binnenkamer. Welke size vlakjes binnenvult? Nou, dit is de dobbelsteen. My op Ian, stuck on you.

leuk. Nienke, Jannie, Henk, Ria en Sietse. Antoine. Anneke, Gerard, Foeke, Trientje en Douwe. Return to Sender. Dit is nummer 3 dan. Kijk, mooi. Maaike, Annie. Geertje, Pieter en Fokje. Of Jouwer. Mariet, Ute, Johan. Antje en Wiebe. Suspicious Minds of Thief. Onder horen Simon, Klaas, Boukje, Hidde en Challing, Trojoen. En Egbert. En Dirk. Kan my boy. Ja, nou ja. Dan pak ik de dobbelsteen erbij. En dan ben ik benijd welke Ruud Roegelien komt. Het is Thief. Suspicious Minds. Toch de meest populaire ongeveer, denk ik. Of de meest bekende van deze. Maar ja, de dobbelsteen bepaalt. Dus tegen dank voor het trochje. Elvis Presley op de dobbelsteen. MUZIEK

je zo'n er haast naar uitzien. Ja, maar die temperaturen van deze weken. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson en Pia Sedora in Ode voor. En de dobbelsteen Suspicious Minds waard ja, de vaart dobbelen. En er is Simon wel heel blij, maar die hebt toch even een yes. We zien elkaar in de dobbelsteen. Hij stapt de studio in, Lars de Leeuw, brengt haast naar het Frieske Nijs, naar Maria McKee. Er is Show Me Heaven in Ode voor.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout. Dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
9: Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof.
8: Verwen jij je maar.
9: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
8: Maar mee?
9: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
8: Ja, ik voel hem.
10: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het had Jelvert Hoffenwest. En hier is het Friske Nijs met Lars. Goedemorgen, Lars.
14: Goedemorgen. Bij een omrijding tussen een auto en een fietser van de Moorn om de Eikensingel in Drachten is een vrouw op de fiets verwoenen rekken. De vrouw is oerbocht naar het ziekenhuis. De politie docht onderzoek naar de tandracht van het ongeluk. Tot de warmte binnen het zwieren dagen van uw huispisten. Het probleem is dat ze kwalijk zwitten kennen. Ze kunnen alleen nog een beetje bij de Noors zwitten. En verder maakt het echt toch het hymien. Bij hoenen en katten is dat dan benam. Om de bisten te helpen maakt hij een zwaarje van voldwaande fris drinkwetter, skaat, minder beweging, verkwolling of zelfs het skeren van de bisten. Ik heb die cinema van de vogelhelling in Oertrup die verneemt dat de bisten last hebben van de warmte.
15: De toerswellen roegelen onder de daken. Wij merken dat de goudhoen het boven in de pleetsen heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Hij werd toch wat nesten sneuveld binnen. Elk beestje had zijn eigen probleem, is maar als haal ik een les van de warmte.
14: En de KUV-Ouwedaagse van Twiezeler Heijn en Sverre Bosk, die je tussen weekend net toch tot de warmte. Zo hoop je hem in september in te helling. En ek de drie provinciën fiets driedaagse, die het van Waas die onte mooi vreet van Bakkeveen uit plak Havensoer is vanwege de verzuinen warmte verplitst naar september. En de tolverjere Jente Schuitmaker uit Broekstewaard die doneert Joert zien hier een stichting haar wens. De aanleiding van Jente is dat zijn 8-jarige borjonkje, Mino, 2 jaar om kanker verstoor. En zo'n titiet had hij zien hier groeien litten, zodat er een proekje van Berma kanker van makken worden ken. Jelte die zit nou nog op squallen, maar hier van zo'n 35 centimeter lang. En van de mini gaat hij dan nooit squallen, maar met elkaar in nooit de kapper.
16: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
14: En dan nog het waar. Het is goed, een kalme, droege dooi. Morsinnen en hege bewolking. De noordeerste wien is matig en in de middag soms tieren krachtig. De temperaturen die variëren van 20 graden op het water rond 24 graden de provincie in. En morgen dan rinnen de temperaturen weer op naar zo'n 28 graden. En de dagen daarna dan wordt het nog warmer. Dus het is mooi voor Jente dat er nou even naar de kapper kent, denk ik.
13: Ja, zeker. Dat lange hier, maar die warmte, dat lijkt me niet. Mooi, dankjewel Lars. Meerwaarde reis, zomer op Friesland.nl of in onze app. En naast de NWR, wat de Friesen biedt, Einhard is muziek van Damiano David. En dan liet de Adam zitten, Rick. Oh, 12 minuten, yes, by haar Window of Hope.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
22: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
23: Noden voor.
24: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Mij Arjen van Omroep. Nou en?
0: Wat ha je bij het eind?
1: Ik ben mijn balen kwijt te maken dat onderjocht.
0: Ja, wat ha je erop? Pindakaas?
1: Nee, jam en pasta.
0: Oh, jam en pasta?
1: Ja, in de jam en door de pasta.
0: Ja, en maar net op elkaar, wel?
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Nee, ik denk al, wat nu voor een combi je dit?
1: Misschien smaakt het wel.
0: Ja, ha je het wel eens bezocht?
1: Nee.
0: Nou, misschien is het wel een nieuwe uitvinding.
1: Ja.
0: Maar goed, je haakt net de hele dag een stikballen vanzelfs.
1: Nee,
0: ja. Ga je aasen op plan?
1: Ik maak direct even met mijn dochter is hier en dan gaan we even de winkel in even naar het winkelcentrum.
0: Ja, vind je dat gezellig?
1: Nou ja, het maakt ik maar niet naar, dus ik kan het alleen net met de waan.
0: Nee, maar het is net jouw hobby.
1: Nou, dat weet ik niet. Dat ik dan een goede trainer goed, dan zei ik ja, ik doe het zelf wel, maar dat lukt me net meer.
0: Nee, maar het is net zo dat je denkt, nou, ik kan je oren omstruinen in het winkelcentrum van Den Bosch.
1: Nee. Gauw zien dat we de tas vol krijgen en die hoort.
0: Ja, is het het hart jou net vast, het winkelcentrum?
1: Nee. Nou, ga ik dan meer, want ik word je bij.
0: Oh, je mat al naar het winkelcentrum?
1: Ja.
0: Oh, ik denk je mat eerst nog rustig eten en zo.
1: Ja.
0: Maar dat, het is meer de vraag wat hij biedt aan. Dus ja, uit jouw zin, nou, dit is het.
1: Ja, je hoort al.
0: Ja, nou ja, dan wens ik jou maar een lekker stik balata en een soort wil in het winkelcentrum.
1: Nou, haal het dan op,
0: ja. Ja, dat is het best.
1: Nou, no.
0: Nou.
1: Dat is het best.

0: Hardin Taylor, window shopping. Nieuwtje voor jou, interessante. Ken ik in het winkelcentrum van Damwat. Het is hartst tolvoeren. Jacob Stelwagen, die zit hier al. Hoi Jacob.
1: Goeiemorgen.
0: Hartst die programma's af.
2: Er ben heel de tijd meer zwaar over de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Soms zitten daar werkzame stoffen in. Dit in de landbouw bijgelijks al lang verbeerd binnen. En we hebben het over een bijzondere feest. Die dien is in de Gertrudeskerke in Abbegeer. Daar waren bij een Lietse verbouwing sinds eeuwenoude grenswerking van het waar, nijzen het door de media. En muziek van haast eerst Owen Paul, mijn zijn favoriete tijdsverdriel.
0: Mooi.
2: Geen hint.
0: Ik had al een idee wat voor festival is. Ja, mooi, goed. Hoe per minuten, dan is het al Safir. Jacob Stelwagen, nou in Friesland. Mooi. 22 juni is het, Joet. Willem, Harker Willem, had ze weer voor die hitjes. Maar zei ik nog even de Die Duran Duran van de Joen bij Spoorpark Live in Tilburg optreden zil. En Sommieu in het VAR-programma had. Mooi. Leuk. Diodato, 83 hier, Joet. Van Happy Hour en Fire in the Sky. Die. Peter Asher van Peter and Gordon is 82 hier. Todd Rundgren, een bijzondere held, 78 hier. Cindy Lauper, het 73 hield. Green Guardside, dat is de frontman van Scritti Politti. Jin 70, Jimmy Somerville van de Bronski Beat en de Common Yards is 64 hier. Tommy Cunningham van Wet Wet Wet is 62. Jeroen van der Boom, dit weekend nog in de Amsterdam Arena, een van de toppers. Of de Johan Cruijff Arena hier in Tilburg. En rapper Sef van Tietmachine, 42 jaar. Ik weet niet hoe oud Jeroen van der Boom weet, dat zit er even net bij. Lisa Loos van Halleluja is 39. En Griet Wiesma, zeg jeetje, dat is exact de leeftijd van Griet, weet ik net. Maar goed, logmeenske, alle jaar. Wat pakken we er dan bij? Nou, deze is echt leuk. Dat past ik wel goed bij het waar. Eliaides Ochoa van de Buena Vista Social Club komt in oktober gewoon nog naar Nederland, treedt nog altijd op. 80 hier wordt er. En laten we die dan nog eens even mooi doen. Onttolvoeren. En nu in Friesland met Jacob Stelwagen. Monier, Njoggenhoeren. Is er een vaske nijen nodig voor? Lekker eten. En ik spreek die dan graag weer. Hoi, hoi.

0: zomer op Friesland.
1: 12.8.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
5: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
6: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nooit. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
7: Simmer in Friesland.
8: De kampioen! Schitterend!
7: Het is weer de tijd van het scootjesiel, de pc en het vierleven. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
9: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten dwaan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
10: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. Fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer treedt af. Dat heeft hij vanochtend bekendgemaakt. Die beslissing komt niet onverwacht. De Britse krant The Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Starmer stond al langer onder druk om af te treden na een zware nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen en de Mandelson-affaire. Starmer belooft dat er in september een nieuwe premier is. Daarvoor is de populaire oud-burgemeester van Manchester, Andy Burnham, een groot kanshebber. Hij won onlangs een zetel in het parlement en wordt mogelijk de nieuwe Labour-leider. En dan zou hij automatisch ook premier worden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op boten in de Stille Oceaan. Gisteren werden daarbij 2 mensen gedood en afgelopen week kwamen 4 mensen om bij soortgelijke aanvallen. De VS claimt dat de boten drugs smokkelden, maar levert opnieuw geen bewijs. Mensenrechtenorganisaties spreken daarom van buitengerechtelijke executies. Sinds september heeft de VS al 60 aanvallen op vermeende drugstransporten uitgevoerd. Daarbij kwamen meer dan 200 mensen om het leven. In Qatar zijn zeker 54 mensen gewond geraakt bij een explosie en een brand in een aardgasterminal. 18 mensen worden nog vermist. In maart raakte de terminal in Qatar zwaar beschadigd door een Iraanse luchtaanval. Er werd juist hard gewerkt om het complex weer in bedrijf te krijgen. De gesprekken tussen Iran en de VS hebben effect op de olieprijzen. Die zijn opnieuw gedaald, nu met 2%. Vannacht melden bemiddelaars

0: Pakistan en Qatar dat de partijen een stappenplan hebben gemaakt om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Na het ondertekenen van een voorlopig akkoord door Iran en de VS vorige week daalde de olieprijs ook al flink. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk hier nou in Friesland. Er binnen heel veel meer zwaardig genoeg invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Verder het waar, Nijs Utoorde Media en muziek van Aast Eerst Owen Paul.
2: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien naar zijn steen op stoel?
3: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
2: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
3: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
3: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet,
2: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
5: Hehe, eindse percenten hoor. Maar wat nou?
6: Lidjoosperiode belissen terug Vermogensbeheer Friesland. Vermogensbeheer Friesland op een jouwe. Kom langs of skill je us. Zorg op uw website vermogensbeheer.frl. Vermogensbeheer Friesland. Persoonlijk en dichtbij.
7: Voor een naaie Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
8: Nou in Friesland.
9: Jacob Stelwagen.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Dit is de muziek in No in Friesland.
1: Van Tolvo moet je in horen.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, dit is No in Friesland met de editie van maandag 22 juni. De binnen hield het meer zorgen over de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Somtijds zitten er werkzame stoffen in die het in de landbouw al lang verbeerd binnen. En een bijzondere vienst is die in de Gertrudesterk in Abbegeer. Er waren bij een Lietse verbouwing sinds eeuwenoude grafzerken gevonden. Hoe is het waarbeducht in het kwad? Mij Jan Jonkman, een goeie medje.
3: Ja, Jacob, ik een hele goeie medje. Nou, we hebben een noffelijke simmerdij te pakken, maar vol op de sim. Zinnen erbij, wat hege bewolking en een matige betieden krijgt het water eerst de wind. Dertig lezen de temperaturen van middag om de 20 graden op het waadeiland tot zo'n 23, 24, misschien nog de 25 graden in het eerste en het zuideersten. Jong, en vannacht hebben we het klaart het op. Het kwollet wel lekker oor, naar zo'n 13 graden. En morgen hebben we opnieuw een zwakke matte eerste wind die letter omgeert naar het eerste. Opnieuw vol op de zinnen erbij. En dan rinnen de temperaturen op naar zo'n 5, 26 graden. De zinnen er weer in de haterol. En in de nacht kwollet het dan naar zo'n 16 tot 18 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Ont inhoren.
2: Nou in Friesland.
4: Omroep Friesland.
0: De binnen hield het meer zwaarder over de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Kom eens een broek het preventief oorden net jetter als het ze wist binnen dat een hoen of kat in die vliegen had. Somtijds zitten de werkzame stoffen in die het in de landbouw al verbeerd binnen. En die zwaarder binnen ik bekend bij Paul Groenestein van de Beste Dokterspraktiek Gaasterland in Balk.
5: Dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. In een andere vorm soms, maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht. Urine, ontlasting, maar ook als een hond zwemt en je hebt iets opgebracht wat aan de buitenkant goed tegen bijvoorbeeld parasieten werkt, dan komt dat uiteindelijk weer afgewassen in het oppervlaktewater terecht. Dus die zorgen daarom, die zijn niet nieuw. Een stof bijvoorbeeld als imidacloprid is al heel lang verboden in de landbouw. Ik meen een jaar of 3, 4. En toch wordt het steeds met pieken en dalen toch nog aangetroffen door de water- en windbedrijven. En dat is natuurlijk als een zenuwgif, zo zou je het kunnen overdrijven, kunnen benoemen. Komt dat in het milieu terecht, ja.
6: En is dat iets waar jullie als dierenartsen jullie ook mee bezighouden?
5: Ja, wel steeds meer. Gedeeltelijk omdat we natuurlijk ook van zorgen daarom hebben als personen. Maar ook in het kader van good veterinary practice. Hè? Dus het juiste doen op diergeneeskundige gebied. En ook natuurlijk op het apotheekgebied. Daar horen die dingen bij. Hè? Goed nadenken over wat je gebruikt aan antibiotica, pijnstillers, opiaten, hormonen. En uiteraard ook middelen tegen in- en uitwendige parasieten.
6: En veel mensen die gebruiken vlooienbestrijding preventief, is dat altijd nodig?
5: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe zorgvuldig je bent. Als je iedere dag je hond kamt en goed onder controle houdt, of je hebt een kortharige hond en je haalt daar dus regelmatig een check met een vlooikam doorheen, dan is dat veel minder nodig dan dat je een hond op het erf hebt of een kat die vrij rondloopt. Dan zul je ervoor moeten zorgen dat niet uit het veld opgepikt wordt. Je hebt er maar één nodig. En binnen enkele weken zijn het er een paar duizend en heb je een vlooieninfestatie. Dus controle, zelfcontrole is belangrijk. Ja.
6: En zijn er ook alternatieven die minder schadelijk zijn?
5: Ja, en ik denk dat die in sommige gevallen best kunnen werken. Maar ja, je hebt geluidskastjes tegen vlooien en teken. Je hebt het gebruik, mensen die zeggen, nou, alleen natuurlijke middelen. Dat is bij sommige fytotherapeutische, dus uit de natuur afkomstig plantaardige en daarom niet minder gevaarlijk. Maar middelen, is dat ook te doen? Denk bijvoorbeeld aan ouderwets boerenwormkruid. Maar de dosering daarvan en het goed van reageren daarop, door zowel degene die dat ontvangt als degene voor wie dat bedoeld is, om de parasiet te doden, dat is heel erg wisselend. En ja, dat kan ook niet iedereen mee omgaan, neem ik aan. Verder heb je allerlei sterke verhalen, zoals knoflook en andere dingen. Nou, na 40 jaar diergeneeskunde weet ik dat dat niet altijd even goed werkt. Ze gaan er wel lekker van ruiken, de vlooien, de teken. Maar of het effectief is, dat durf ik eigenlijk mijn hand niet voor in het vuur te steken. Nee.
6: Wat zou u dan baasjes kunnen adviseren?
5: Het advies van de dierenarts, want die kijkt echt goed naar, is het werkzaam? Is er inmiddels resistentie opgetreden? Is het dus nog actueel? Sommige vlooimiddelen worden al 30, 40 jaar gebruikt. En verder een goede prijs-prestatieverhouding. Dat mag ook meespelen. Zeker als je meerdere huisdieren hebt. En voor de rest inderdaad keuzes maken op basis van niet alleen effectiviteit en bijwerkingen bij de ontvanger, bij het bij het dier, maar ook wat is de toxiciteit nadat je dat gebruikt hebt, nadat het eventueel in het milieu terechtkomt.
0: Zei Paul Groenestein, hij is bisserdokter bij de bisserdokterspraktiek Gaasterland in Balk.
2: Noi Frieson,
1: Media Oershoch.
0: Mijn Nienke Tuinstra, een goeiemiddag.
7: Ja, goeiemiddag.
0: Wat is zo je voor?
7: Nou, je weet al jaren een beetje van die klas, Friesland, Grains. Dat is altijd een soort van spanningsveld. Ja. Maar ik heb een medestander voor van Us Friens en Sisma. Want ze hebben altijd Expeditie Grun op het V Noord. En dan ging ze gewoon mijn buskeroen. En ze kwam uit bij een ouderencentrum. En daar winnen deze vrouw.
8: Wat? Groningen?
9: Is toch ook mooi?
8: Ach, wij ja.
9: Nou, ik hoor het wel. Limburg, ja. In welk gedeelte van Limburg?
8: Roermond.
9: En nou komt ze hier, hè?
8: Heerlijk, ja. Nou, mijn dochter die woont in Bedum. En die heeft me hierheen gesleept. Ja, en ik wou dat niet, maar ik durfde het niet in je hart te zeggen dat ik dat niet wou. Want ik wist niet hoe het hier was, maar dit is niks hoor.
9: Het is niks hier, hè?
8: Die Groningers, nee. Nee, dat is niks aan je.
0: Geweldig. Als je beeldtikker binnen, dan is ik ook heel grappig van mijn dochter heeft me hierheen gesleept.
7: Ja, op die relaten net zo achter die het. Ja, het is wat. Ja, het ene kant begrut het merk nog. Die vrouw die is helemaal uit haar veilige Roermond hellen.
0: Ja.
7: En haar dochter shut dit nou mogelijk. Nou. Want ze zei het ik door het net in haar zes. Nou, ik loop.
0: Nou, dat is het inmiddels wel weer.
7: Ja. En dan in de orenhoeken van Nederland, bij de egelopvang Zoetermeer, daar kregen ze het telefoontje waar ze werd al heel lang op hopen. De wie in die zei, ik heb een babyegeltje. En dat is altijd voor hun een moment, het eerste babystiekelbaardigje, mag ik niet Frieske zissen. Dus die man die belt en die zei, nou, ik heb hier een babyegel. Hij ligt al sinds gisteravond op de tegels. Dus, zei Freddy, leeft hij nog? Nou, zegt die man, ik weet het niet zeker. Nou, zitten ze daar, leggen dan maar een flesje warm water bij en een kruikje en kom als de wiedeweger naar ons toe. Dus die man die komt heel grutsk daar binnen, mooi een doos, mooi een kruikje erin en een doekje. En nou, hij had alles goed in zat het moest, dus hij liet het zien en zij denken, nou, dit had er goed in. En hij slaat het doekje even. Of ze slaan het doekje even. En toen, nou ja, als dan die foto's just, dan denkst ze, dit ligt toch een stukje mos.
0: Huh?
7: Maar dat weet ik. Die man hier hem heel nog verzint. Dus iedere kleer voor het eerste babyegeltje kwam ik gewoon maar een stukje mos binnen.
0: Maar ja. Better sour zoals om, want er die natuur ontwikkeld is.
7: Dat zijn ze eigenlijk. We hebben jou dat hij in het zien keer ze maar een stukje mos komt in Stefan. Of dat ze zo'n een babytje lizzen litten. Dus wat dat onbelangrijk, prima. Nou, en dan bleven we een beetje in de besten. Want die beste ambulance in Noord-Brabant, die kreeg ik weer een bijzondere. Die kregen een green gele toornslang. Die weer dus mooi reizig uit Frankrijk. In een krat bij een agrarisch bedrijf. Nou, en dan heb je dat best. Maar het mooi net weer waarom. En het is hier eigenlijk mooi het ek net. Dus hij bloot nou maar bij die opvang. En ze zullen daar een soort van Nij Frankrijk van hem creëren. Want wet jou en zoiets, waarom brengen mooi net?
0: Waarom?
7: Dus en je hebt wel een best van, nou, 81. En hij is net gevaarlijk. Maar 81, hij kan een sweeper jammer die stut tot hij bang wordt. Dus, nou ja, ek daar spanning volop. En mag ik nog één dingetje mooi pakken, vond ik echt opvallend.
0: Ja, zelfs.
7: Gaan we weer naar de orenhoeken. We gaan nou weer van west naar oost. Want in Arnhem binnen deze week de European Transplant Games. Nou, dat denk je, Nou, sportwedstrijden dus van mensen met bijgelijks een donorhart, een long, een lever. En dat doet gewoon 100 atleten uit 24 landen mee. En dat is eigenlijk om zien te laten hoe het bewegen gaat als je een nieuw orgaan hebt. Hoe die combinatie is. En ja, dat is nevens de organisatie echt nodig, omdat het best dreig is om naast een transplantage het sporten weer op te pakken.
10: Mensen die ooit ziek worden en een transplantatie nodig hebben, die hebben het randje wel gezien. Ja, en ga dan maar weer eens beginnen. En familie zegt vaak, doe rustig aan, artsen ook. Dat gaat wel beter, maar dat is een lange weg.
7: Dus ja, deelnemers kennen mij van ons section verschillende sporten. Denk aan badminton, darten, zwem, walking, voetbal. Dus
0: oh, dat soort van mij werd.
7: Ik zeg dat je loom.
0: Dan hoe je het te draven. Dat is meer voor relaxed.
7: Nee, maar ja, ik denk net als toch hier nou om mij dan meest.
0: Nee, dat denk ik. Ik ben wel wist van
7: het. Oké, dat wist je wist van. Nee, prima.
0: Oké, één ding, dank wel. Dadelijk in Nooi Friesland. Een bijzondere feest is die in de Gertrudiskerke in Abbegeer. Daar waren bij een Lietse verbouwing zijn eeuwenoude grenscherken van.
4: Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
1: Mooi dat de radio aan heeft.
2: Dit is.

0: Muziek van Clouds, dat is Substitute. Het is nu 20 minuten over 12. Een bijzondere feest is die in de Gertrudeskerk in Abbegeer. Daar waren mijn liedsverbouwing sinds eeuwenoude graafzerken van. Die waren bij de beheerders van de kerk nog net bekend. Kerkrentmeester Rink Rijenga is rond de telefoon. Een goeie middag.
1: Ja, goeie middag.
0: Ja, hoe kwam deze stem voor het licht?
1: Nou, dat zou ik je vertellen. Abbegeer is een eenvoudig kerkje, twee rijen banken. En we winnen van doel, omdat er steeds minder mensen in kerken komen. We bereiken ervoor wat banken uit. We maken wat ronde, hebben maar begrafenissen wat meer ronde. En dan geven die mensen wat meer te wutten. Dus dan, maar de vlieger die voelt zich. Dus maar de verbouwing voelt de vlieger zich. En we zeiden, nou, dan moeten er nog maar wat banken uit. En dus de laatste planken die we vonden, die vonden we een graafzerk van 30 centimeter. En dat die een beetje in de loop van het rempaard. Dus we zeiden, nou, dan moet er nog wel een plank uit. Nou, dan vonden we nog de vijf zerken. En toen de laatste planken er ik uit, vonden we nog twee. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja.
1: En ze winnen heel oud, dus ze winnen van 1500. Ja, dat is wel heel lang voor het vinden wij.
0: Ja, die ziet er weinig bij maken. Maar die zendlijnen dus, nou, ik behoorlijk jip dan, denk ik.
1: Ja, die lijn 20, 24 centimeter onder de vlier. Ja,
0: ja.
1: Jip lijn ze.
0: Ja.
1: En dan winnen gewoon balkjes met planken bij de henlijn.
0: Ja. En wat toch neemt, doet Jim ze van?
1: Nou, we dachten direct eigenlijk een beetje die muur weg van het last, eigenlijk. Nou, want dit is zo bijzonder. En die heeft gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer. En toen ik een beetje van de middelste zerk, dat is een pastoor. En daar zit ik op Latijnse letters, die staat erop. En die is waarschijnlijk een omgezet van het Geert Truitsleen. Dat studenten nog steeds geld uit krijgen van theologie. Dus dat is wel bijzonder dat die ik de verbindenis er ik nog is. Dus dat is wel bijzonder.
0: Ja, en die is dus nog lesbus. Maar hoe is het in de oren zijn? Weet je van waar dat binnen? Is,
1: ze zijn al heel duidelijk lesbaar. Dus dat is, er is ik nog een sterke katholiek gestorven. En dat die in de protestantse tijd. Is die de deadline. Dus ze gingen altijd nog verbonden is met de protestanten. Dus het waren net al protestant en katholiek. Zo samen we het eigenlijk een beetje beginnen.
0: Ja, ja, bijzonder verhaal. En hoe, wat gaat er nou gebeuren? Want je was misschien zichtbaar harder. Hoe zie je dat dan?
1: Ja, we hebben ze dus 20 centimeter omheen gehaald. 24 ongeveer. En nou broeken ze krekkers vroeger als er een paard. De lijn vroeger ik een beetje marmeren tegeltjes naast. Nou, die hebben er nou ook bij de lijn. Dus nu is het hele kerkje eigenlijk verloren. Er is een beetje meer een grote podium in komen. Dus we kunnen wat oren, cultuurdingen erin houden. Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, en heel bijzonder. Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Rink Rijenga, weer dat van de kerken van Abbegeer.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oont 1 oere.
4: Oont 1 oere.
3: Nou in Friesland.

0: Azizam wie dat van Ed Sheeran. Dadelijk het regionale nieuws in kwart hier in Nieuwe Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierten?
2: Zicht zo het noorderlicht tussen de geizers op Island?
1: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
2: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op die?
1: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast. Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald? Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
0: Het is nou exact Jalwien. Het regionale nieuws in kwart met Lars de Leeuw. Een goeiemiddag.
12: Goeiemiddag. Een waterrenner is van de Moorn ophellen tot de kustwacht. De waterrenner hier een koetblessure oproen en koe net meer verder rennen en is maar een helikopter aanzet bij Zwarte Wanne. De rest van de groep van vijf, mooi Ian Gids, binnen haar een waaromtocht begon. En het is al de derde keer in een peerwikking dat helpjes in actie komen moesten om waterrenners in veiligheid te brengen. Een 22-jarige automobilist uit de gemeente Ljouwert reed Juste Joen meer dan 100 kilometer in de oren te hut op de skierding bij Marm. Bij hem in de auto zit een poppen van een peer mannen oud. De man die reed 163 kilometer in de oren, wilst op die dikke maximumsnelheid van 60 kilometer in de oren hield. Bij het staanhouden van de bestuurder trof de agent op de passagiersstoel een poppen van een peer mannen oud oren dus, in een maxicosi. Het rietbewijs van de bestuurder is invorderen. Vanwege zwaar genoegde veiligheid van het ban is een zwaarmelding maken bij Veilig Thuis. De drie provinciën fiets driedaagse die het van Waas die om te mooi vreed van Bakkeveer nu het plak Havenzoer is vanwege de fascijne warmte verpleert naar september. En ook de kuierfjouwendaagse van Twiesele Heide en Zwerre Bos gaat deze weekend net toch vanwege de warmte. Ik daar hoop je hem in september in te herrien. En de tolverjarige Jente Schuitbaker uit Broekstewoord die donjaar het joert zien hier ons stichting haar wens. De aanleiding van Jente is dat zijn 8-jarige borjonkje Mino Verlien om kanker verstoor. Zo'n tijd had hij zien hier goeie litten, zodat er een broekje van Ben maar kanker van maken wurre ken. Jelt die zit nou nog op squallen, maar mooi hier van 34 centimeter lang. Maar van de mini, dan gaat er mooi zien mem Karin naar de kapper ta.
13: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
12: Ja, mooie actie van Jente dus.
0: Absoluut. Dank u wel. Dadelijk het waar met Jan Jokman over een minuut.
14: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland.
3: topkwaliteit airco's altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto. Is er voor Elsenien?
14: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
16: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
15: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ons zal noemen het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij ook goed.
17: Noi Friesland.
18: Jacob Stelwagen.

0: op Friesland.
1: Actief wijzen in de natuur kan helpen bij het verwerken van verlies. Dat vinden Harmke Rekker en Martje Nauta. En samen hebben daarom een kuimelroute betocht die mensen daarbij helpen moet. Het Waarbrug nou met Jan Nonkman, een goeie middag.
2: Ja, Jacob, ik een hele goeie middag.
1: Ja, hier in Leeuwarden viel het noffelijk hoor. Hoe is het in de rest van de provincie?
2: Ja, dat is overal in de provincie haast hetzelfde. We beginnen vanmorgen om 5 uur, er zinnen erop bij. Ja, het zijn al een mooie helblauwe lucht. En toen de zin opkwam, loonde de temperatuur om de 12 tot 14 graden. Maar ja, ze binnen maar de zinnen erbij. Is het nou weer opwarm hier in Heekmariep. En Laaksem zit wel op 22 graden. Dat doet Bakkenveen ik een mooi dan wat. Jesterhoen zit op zijn 20 graden, De Pijn al op 23 graden en Kwanjem en Isbrechtem op zijn 21 graden. Dat de zinnen er goed bij is, blijkt wel uit de UV-index, die zit al op dik zon en heel. Nou ja, we hebben dit mooie watertankje onder een hege drukgebied dat boven Engeland ligt en dat jouwt. En dat zullen is de komende dagen en de weken. In de komende weken zullen is dat ik mooi waaien. Het hege drukgebied is vol met warme tropische lucht. Want zelfs tot op een kilometer hoogte is het al 18 graden. Nou ja, maar dat hege boven Engeland komt de wind bij ons uit het maat eerste wei. En die is juist matig tot krachtig zelfs met uitzitten zien. 5. Nou, dat is noffelijk om het met deze temperaturen om nog wat boeten door te wijzen. Want de temperaturen die liggen nu van de middag om de 20 tot 22 graden. In het maatelijke pad van de provincie. En ze vjouwen 24 graden in het eerste en het zuideerste. De zinnen is er wel volop bij. Uit een troskoter is wat hele hege bewolking hoor. Maar dat is dan ook alles. En de heegste temperaturen, ja, die zullen vanmiddag wel om een uur is 4 wijzen. Jong en vannacht zwakt het mat eerste wien wat ouder. En dan kwollet het wat verder ouder. En dan hebben we vannacht temperaturen van zo'n 13 tot 15 graden. Maar een mooie helblauwe lucht. En dan kun je alles weer even ouder. Wil je wollen in je eigen huis? Ja, als je dat wollen.
1: Ja, nou, dat is misschien een min idee, want als hij is, de zin die bloedt nog wel even.
2: De zin bloedt nog wel even. Ja, daar hebben we morgen. Morgen zitten we krek nog even aan de goede kant van de medaille, want het is mogelijk nog droog. En bij de zimmerske warmte komt het heel stadig gewoon die kant op. De wind gaat om van het mat eerste naar het eerste ta. En dan hebben we wat te krijgen, maar wat een eerstelijke streming, maar dan op nice zimmerske temperaturen. En die liggen dan om de 23 graden op het Waadeiland. Dat zijn 4, 26 graden meer de provincie. Op nij een hege UV-index van 6, of som, misschien heger. Dus dat wordt wel goed smaren. En er staat het algemeen een zwakke wind uit het eerste wei. In de jong en in de nacht houden we het nog steeds wel droog. En dan zak je de temperaturen net verder dan zo'n zandje tot 18 graden. We merken dan ook dat de wind al omgeert naar het zuideerste ta.
1: Ja, dus morgen weer een paar graden erbij. Ja, nog een paar. Dan zitten we in de tropische temperaturen. Dus hoe ligt het voor de dagen daarna?
2: Nou ja, dat is tot zuiste. We gaan richting de tropische kant weer uit. Vanuit Azië draait de wind naar het zuiden toe. En dan komt echt die warme lucht uit vanuit Frankrijk uw kant op. Dat het op dit stuit 40 tot 45 graden is. Nou, dan kunnen we Azië ik al hard trekken op de eerste trietigers die in de provincie te pakken hebben. En in de nacht is het ik zo'n 20 tot 22 graden. Dus dat wordt ik weer al een plaknacht. Nou, en dan tongensje, dan kunnen we de 30, 31 graden wel eens even. Verwacht je. En ja, dan de koperen ploeten je er dan zo wat zegt je zandje oren bij. En dat is dan waanzin en vreet extra. Nou ja, dan vlinderen de codes dus weer om eerder dat we het rustig aan gaan moeten. Er staat een zwakke wind. In de nacht is het zo'n 24 graden. En vreet is het extreem warm. Dan kan de temperatuur nou wel eens boven de 33 graden uitkomen. Maar een zwakke zuideerste wind. En in de nacht is het dan zo'n 24 graden. Nou, dan wordt het goed puffen. Maar ja, zageervetje. Maar deze warmte moeten we de aaien maar in de koelkast bewaren. Want dan wordt er in de pieken aanstoot onrust hinnen.

0: applaus hoort. Pieter Wilkes voor het nummer Grutterpieger en ik. Actief wijzen in de natuur kan helpen bij het verwerken van verlies. Dat vinden Harmke Rekker en Martje Nautas. Hebben daarom een kuiwelroute betocht die het mensen hebben helpen maat. Het stroffelpaard die dit is bewestigd is rond juni iepen voor kuiwen. Dus het is bedoeld voor elsen die te krijgen hebben met rouw, bijgelijkst naar een versterren van een nijste, een skiering of bij verlies van zon of werk. Een bijdrage van Ben de Jager.
1: Ik ren hier eigenlijk op het stroffelpaard, ja, tussen Westergeest en ja, Oudwaard, de Triemen, de Westereen, Kalmerswijg. Het is eigenlijk best wel een mooi roen stukje wat je rennen kennen. Het stroffelpaard, Martje Nauta, ik begin bij jou. Je bent hier van de initiatiefnemers. Hoe is dit ontstien?
2: Het is ontstien. Ik lees de oer, ik jette van de Walk of Grief op de Schelling. Dat is een rouwpaard. En toen dacht ik van, wat zou het prachtig mooi wijzen had wij in onze mooie Friese woorden ek zulke paarden vinden, wijst rinnenkist en wijst een mijmeriekist, wijst hoe die, ja, wijst hoe die verlies nijtenkenkist, mij een tas op een rij en daar vies van alles in, wijst me onderslagkist tijdens de route. Nou, en zo is de eerste route ontstaan van het stroffelpaard.
1: Harmke Rekker, een stroffelpaard van 8 kilometer lang terug de Friese woorden. Ja. Wat kun je hier nou ja, eigenlijk ek belipje?
3: Ja, daar gaat het krijgt om. Wat is de ervaring? Wat belibben ze hier? Het is vooral de stilte. En ik toch kreeg toen een matje wat vredes van, het is een gekke vrouw, maar alle drie gingen om huis heen. En wat is het dan heerlijk als gewoon hier sa in de natuur, sa dicht bij huis, die ontspannen kerst en daarvan geniet je meest. Dat is eigenlijk, ja, de ervaring. Boeten alle gekke hectiek om. En ek de hectiek die je in je eigen leven ervaart. Van verlies, van geen werk meer ha, net meer nodig wijzen. Verlies van partner, verlies van zoons, huisdieren. Gewoon. Wat elk mens mij te krijgen krijgt.
1: Ja, eigenlijk is het dus echt heel breed. Dit paard, hoe ben je hem dus, nou ja, perel? Want ik wist net dat dit paard hier ziet, zeg maar. Hoe ben je er bijkomen om hier, ja, uiteind te zetten?
2: Nou, ik ren jezelf een hele prutte. Dus dat in het eerste plak. Ik weet gewoon hoe mooi dat het hier is en wat dat mij mezelf docht. En dat is het even in de stilte hier in de kist. Mij een vriendin of zelf. En ja, ik ga zeer bevregen. Die komt altijd bij ons bij een waarmoedje. Dat is van meesken die een partner verlenen ha en die daar nou, mij een litroep wil praten, willen en kennen. En Siebe is ook een renner. En ik ga Siebe vregen, Siebe, zo'n jou mij mede het eerste route uitzetten willen. En zo is dat ontstaan. En tijdens deze route uit, ja, rennen, hier Siebe, dat is net eigenlijk net een prater in dat mic van Seize, kwam er helemaal, ja, nou, vertelde dus van alles, hoe zie verlies. En kwam er ook maar hele mooie ideeën. Zo dit en kennen, zo'n meisje hier ik wat, ja, onha. Ja. Nou, en dat is eigenlijk wat het stroffelpaard doet.
1: Ja, het is dus eigenlijk absoluut voor de meerskip, mij de meerskip. En het is echt, ja, best wel voor zwieren ding, maar echt voor de lichtere verliezen. In de zin van, een verlies is nooit licht, maar wel een verlies kan wel op een bepaalde manier lichter onvielen naar zijn tocht, denk ik.
3: Ja, dat denk ik echt. Ja. Want ja, verlies, krijg wel size, is in verschillende gradaties. Maar ja, iedereen heeft dingen wat ermee ompakt. Hè? Elke dag zou ik net zeggen, maar ja, als het reger wordt dat elke dag. Maar ja, altijd wel dingen die te in hollen om spoekje van hoe zit dit nou eens even onvleren? Hoe zit dit handen en voeten niet aan? En dan is rust en de natuur, dat is gewoon de remedie. Ik vind het heel belangrijk dat mensen in beweging komen. Want als het stil thuis zitten bloest, kom je net verder. Je moet in beweging komen.
0: Een bijdrage, weer dat van Ben de Jager.
4: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
5: Oont Ieroeren.
6: Oont Ieroeren.
5: Nooit Friesland.

0: gast van die radiostuurders.
1: Och, Herkes of misschien.
0: Die zissen dat ze alleen nog de grootste hits draaien.
1: Dat is al die commerciële ingesteld.
2: Die zissen dat ze de grootste prijzen dealen.
1: Ja, denk ik. En dan wordt er.
2: Maar dan wordt meer.
3: Zonder meer?
2: Dan wordt wat oors.
3: Je bent een beetje op de heugdebril van alle meisjes, hè?
0: En dan is goed bij Omroep Friesland.
1: Ach, dat mooi, man.
0: De beste muziek.
1: Ik heb er van.
2: Maar ik het lijst
3: ernaast. Ja, het is je bruid en biedt goede informatie.

0: Muziek van Blondie en The Tide is High. Sinds is Joet het toneel van jonge Hienste leefhavers. Want op het Eres VMBO is de speciale themadij Paard en Doen, waarbij er activiteiten met hinders op het programma steren. Verslaghouder Dennis Terpstra weer erbij en spreekt met Nienke Schragen, docent op de school. En zij laat u wat de dij krijgt inhoort.
1: Nou, we hebben vandaag Paard en Doen. En in dit geval voor het paardengedeelte. Dat leerlingen die op school zitten en het hele jaar door op de schoolponies hebben gereden. Of niet, helemaal nooit op pony hebben gezeten hier. Maar wel een eigen pony thuis hebben. Die mogen eigen ponies meenemen, verzorgponies meenemen, ponies van de buren. Maakt niet uit, ooms en tantes. Die mogen ze vandaag allemaal meenemen. En daar gaan wij vandaag een soort wedstrijdje mee doen. Bij springen, ieder op zijn eigen niveau. Ieder op zijn wat hij kan en wat hij niet kan. Daarna hebben we zometeen keuring. En daarna hebben we nog een stoelendans.
2: En een stoelendans Mahien, dus hoe shut dat eruit?
1: Dat is echt heel leuk. Het klinkt heel raar. Wij zetten straks pionnen in de baan. Waar ze dus omheen moeten stappen of draaien of galopperen, wat ze willen. Dus ze moeten om de pionnen heen met z'n 4, 5, 6'en. Er liggen matjes. Wij hebben van die tegels waar ze dus echt... Nou, er kan niks gebeuren, laten we het zo zeggen. En op het moment dat de muziek uitgaat, moeten ze zien dat ze met de pony, van de pony af, op de tegel komen.
2: En waarom ga je hem deze dag organiseren?
1: We hebben dus paard op school. We hebben zelf 5, 6 ponies ter beschikking het hele jaar door. En die zijn van de school. Je merkt gewoon dat de kinderen ook een keer hun eigen verzorgpony. Ook al hebben ze geen pony waar ze mee op wedstrijd gaan. Dat ze toch een keer hun verzorgpony willen laten zien. Toch een keer graag mee willen nemen. En daarvoor hebben we dit georganiseerd. Ja. Het is belangrijk om de kinderen ook op die manier een keer te leren kennen. En je krijgt een hele andere soort lesgeven met kinderen. Als je ook een keer geïnteresseerd bent in wat hun passie is.
2: En tot slot, ben ik nou even naar Skira. Het is natuurlijk hartstikke warm. Hoe is het voor de hinders?
1: Nou, daarom zijn we dus vanmorgen wat eerder begonnen. We houden het hitteprotocol aan van de KNS, hè, waar wij bij horen. En we kijken steeds hoe zijn de ponies hieronder? Wat is het dier en welzijn? Kunnen we dat nog steeds garanderen? En daarom hebben we de boel ook iets verschoven. Dat we het echte dressuur wat langer en wat meer vraagt voor de ponies. Wat ook lange wachten vraagt. Straks gaan we beslissen of we dat laten doorgaan of niet. Maar goed, wij waren heel bang voor 30 graden. En we zijn met deze 25 eigenlijk heel gelukkig.
0: Een van de deelnemers is Lisanne de Jong. Haar mem Lisbeth is direct bij om haar dochter aan te moedigen.
3: Die komt nou correct voorbij op een bruine pony. Maar de Friesland cap op. En die zit hier in het eerste jaar van het oude, van het Eres.
2: En die is helemaal gek van hinders.
3: Ja, die is helemaal gek van hinders. Ja, dat is al van jongs af aan, dat ze.
2: Want je bent echt een hinderfamilie?
3: Ja, we zijn wel een hinderfamilie. Ja, ik heb zelf heb ik van mijn viertje ongeveer een eigen ponyhand. En Lisanne is thuis wel echt bij u thuis opgroeid met hinders. Ja, want ik heb altijd Friese hinders. Daar vakken wij mooi.
2: En wat vind je hem zo mooi om hinders?
3: Ja, de hinders zijn hele fijne, mooie beesten. En ze spiegelen je ook heel graag je gevoel. Nou, dus als je zelf wat minder vielst, dan komen ze vaak gauw naar die ta. En dat vind ik gewoon heel mooi. En je kan er mooi mee werken. De benen hebben er een soort plezier van. En wij ik.
2: Is het ook spannend, deze wedstrijd, Marien dochter?
3: Nou, dat valt op zich wel mooi. Want we gaan ook op gewone wedstrijden. En die vind ik spannender. Ja, deze valt mooi.
2: Wat maakt het nou een goede ruiter?
3: Een goede ruiter is iemand die het mooi gevoel riet en die de pony omvult. En rustig blowen op momenten dat de pony wat rokker is. Dat vind ik heel belangrijk. Ja.
2: En wat zijn de kansen nou?
3: De kansen, nou ja, ik denk dat ze wel redelijke kans maken. Maar dat weet ik net zeker, want we hebben de pony van haar zuske mooi. Want haar eigen pony is nog jong. En dan hebben we de pony van haar zuske hebben mooi genomen. En dat is meer een bos- en kraspony. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Hij vindt het in ieder geval leuk, zo shut het eruit. Ja.
2: Hoe ging het?
4: Ja, wel goed. Ik vond het wel spannend. Ik vond het wel heel goed gaan.
2: De sprong is te mooi hoor, heen.
4: Ja, dankjewel.
2: En wat zijn nou die verwachtingen van de uitslag?
4: Ja, ik denk dat ik net een prijs heb, maar het maakt natuurlijk niet mooi voor de lol.
2: Want wat vind je mooi om hinderieren?
4: Ja, ik vind het gewoon heel leuk. En de hinders ben ik gewoon heel lief en zo.
2: En hoe houdt ze zich?
4: Ja, ze voer heel graag heel snel, maar moest haar een beetje inhoren. Ik ben haar vent, dus dan weet ik wat ik maar doen.
2: Want waar viel ze dat dan hoe?
4: Ja, dan als ze wat toen je wou rennen, dan viel je dat wel. En dan als ze wat langzaam gaat, dan maak je wat been aan en dan gaat ze wat sneller.
0: Ja, Lisanne Widocht. Uiteindelijk is ze gelijk. Spittig voor haar, ze woont net een prijs.
5: Om het in te horen, nou in Friesland.

0: The Beatles. Ja, hij is er haast niet eens bij te zeggen. En We Can Work It Out.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag, bij Diana de Rood. Dus een goeiemiddag.
2: Nou, goeiemiddag.
0: Wat is het in het programma?
2: Nou, ik ben herstelling Nijen Simmerkleen al in huis. Of recycles 10 oude Simmerkleen van Vlinien nog. Of hoe dat ja. dat?
0: Nou, ik heb een heleboel dingen in de kast hing het label nog aan. Dus in principe hoef ik
2: net. Dan hoest net, nee. Nou ja, dan hing je natuurlijk ik weer al je nije dingen in de winkels. En wat is nou eigenlijk een beetje de trend in de simmer? Des is het van de midden in Goeiemiddag hoor hebben. We hebben het ik over een nije kroeg in Ljouwert. Een beetje in fantasy style. Dus als de binnenkomst, dan kan het best wezen dat er een draak achter de bar stiert.
0: Ja.
2: Of iets dergelijks. Nou, daar hebben we het vanmiddag ik hoor. En dadelijk praat ik met een man die van zijn werk de boedel uit huizen helpt. Bijvoorbeeld, er is in je verstoorn, dan moet het huis leeg. Maar vaak is dat voor de familie toch best wel een dreig moment, omdat het dwam. Dan kist dus een bedrijf in hier die dat van hij docht. En hij doet dat dus. Hij helpt gewoon hele huizen leeg. En die boedel, die besikert hij weer een twadde leven te Jan Trosse te verkeerpen. Nou, hoe werkt het dat krijgt en het verhaal daarachter is, maar dat juist dadelijk in Goeiemiddag. Maar daar zie ik hier een linkplaat bij. En ik vind het zelf best wel een dreig in.
0: Ja, ik heb bij mij ook een klant gedaan.
2: Dus misschien Nijlibben of iets voor meubels misschien. Ik heb echt eigenlijk geen idee. Dus ik geef maar uit van de creativiteit van de mensen thuis.
0: I like to move it.
2: Nou ja, dat zoek ik. Een hele goeie wezen. Ja, dat vind ik wel een leuke voorzet.
0: Nou,
2: ja,
0: 0520 4 Jorgen of de onderop app.
2: Zeker.
0: Oké, soort succes
2: en
0: vooral een soort willen zelfs. Deel aan de groot, zie dat. Dit wie nou in Friesland, dit programma is dus mooi werd om te worden. Graag het dan. En van nou nog een noffelijke minifitter. Dag.
1: Onderop Friesland.
3: 12.12 FM.
1: Alles wat er spielt. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. De impopulaire Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement, een voorwaarde om mee te doen aan de strijd om het premierschap. Een andere kanshebber, oud-minister van Volksgezondheid Streeting, heeft inmiddels gezegd dat hij Andy Burnham

0: door hem steunt. In Frankrijk zijn sinds zaterdagavond zeker 13 mensen verdronken. De meeste van hen zijn tieners. Onder meer in Poitiers in West-Frankrijk en bij Parijs kwamen jonge zwemmers om het leven. Het is op dit moment extreem warm in Frankrijk. Mogelijk wordt vandaag de warmste dag ooit in het land gemeten, met temperaturen ruim boven de 40 graden. In een groot deel van Frankrijk geldt code rood. 800 scholen blijven daarom gesloten. Rijkswaterstaat heeft in het zuiden van Nederland het hitteprotocol ingesteld. In Noord-Brabant en Limburg worden weggebruikers met pech zo snel mogelijk naar een locatie met voorzieningen gebracht, zoals een tankstation. Dan hoeven ze niet te lang op het hete asfalt te wachten. Rijkswaterstaat raadt alle automobilisten aan om extra water mee te nemen en een paraplu om uit de zon te kunnen blijven. Het Amerikaanse leger zegt opnieuw een drugsboot te hebben beschoten in de oceaan ten westen van Zuid-Amerika. 2 mensen kwamen om het leven. In totaal kwamen bij zulke beschietingen zeker 210 mensen om. Mensenrechtenorganisaties spreken van executies, omdat de VS de drugsverdachten niet voor de rechter brengt. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het langzaam af tot uiteindelijk een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeiemiddag. Een hoes leegrom je nooit in verstoornis. Ja, soms is dat voor de familie een hele drege klus. En er wordt dan een bedreuw in hier om dat vadij te dwaan. En dat God krijgt in orde haske een twadde libben. Daar giet het dadelijk zoer in goeiemiddag. Hast u misschien een idee wat voor plaat ik daarbij draai je kind? Tink en link mooi en jouw suggestie terug. Dat kan via de Omroep app of via 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen in Njoggen Njoggen. En de band Toto ontstiert in Njoggetjen 66 opjochte troch een peer studiomuzikanten die dan al voor heel wat grutte bands de tracks inspelen ha. Maar ze vinden het al een keer tijd voor een eigen succes. En dat komt er. Pamela, die is nou.
2: Goeiemiddag.
3: Mooi Diana de Groot.

0: Friesland. In noodgeval.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is 13 minuten Norien. Het is een mooie simmerdooi van de middag, maximaal 24 graden. Een hele goede middag. Ja, ik ben blij dat het Sintjes kindje is. Spietig om jou het binnen te zetten, maar ik hoop de stoof van de middag wat zinneskien. Waarom juist je de studio binnen? Appjes die binnen altijd welkom, misschien van het mooie waar. Stuur ze maar lekker naar de studio en dan kunnen wij ervan mooi genietje. Want fjouwer horen gaat het door een bijzondere kroeg die het krekken tepenen is in Ljouwert. Fantasy, rollenspul en magie komen daarbij. Koor. En dat het volop simmer is, is het ik leuk om te weten wat we oormatten. Dan krijg je van tips van uw mode-expert Ingrid de Boer.
2: Tink en Link.
0: En in de inboedelhal in Oudehaske wordt kwot verkocht van huizen die het leeg hellen binnen. De komsten van alles chin en de eerst dadelijk meer hoor. Maar ja, wat voor plaat kan ik daarbij draaien? Nou, gelukkig ben je hem hartstikke creatief, want ik wist het even net, maar er komt van alles binnen. Even zien, Jan Jaap die zei het, Here is the House van Depeche Mode. Jacoba, Immy, Doeke en Andries die in van Lucifer.
3: House for sale. You can.
0: Margriet S. Huis Verzel, Strinke, Ingrid en Andries, die komen mij dissen.
4: Second-hand hats. Second-hand clothes.
0: Second-hand rose van Barbara Streisand, ik een mooi inien. Gary die tinkt om het oude huis van Willeke Alberti. Tja, en dan moet dat vertrouwde hoes leeg helleveren. Ja, zo is het, Gary. Dat is soms net makkelijk. Egbert, Our House van Madness of Crosby, Stills, Nash & Young. En Wietse, die tinkt om deze plaat.
5: Wer ich ein Möbelstück, dan werk je aan een lampe als den 70er.
0: Ja, ik kom hem persoonlijk net. Annanienke, die heeft me weer even een beetje bijpraat. Maar het schijnt een hitwest te hebben, Arune Winter. Van de Duitse zanger Oymara. Nou, prachtig mooi. Even Jen, de computer die het in elkaar maken. Ja, die gaat toch van deze Our House.

0: Een prachtige linkplaatje van Crosby, Stills, Nash en Young en Our House.
1: Goedemiddag,
2: my Diana de Groot.
0: Als er investeert, dan komt er in kwarte tijd een heel soort op familie en de nice na. En dan moet van alles regelen worden, de uitveert, de erfenis en vaak ek het hoes dat leegmakken worden mat. Voor een protemeesken is dat een emotionele en een hele grutte klus. Dirk Cornelis van de inboedelhal Orde Haske, die helpt daarbij. Mooi zijn ploeg rommet er huizen op en jouwt er een protespul. Ik werd een twadde libben. Dirk, een goeie middie.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Een huis uit Romje na het versterren, dat liep het me meer als alleen nog maar spullen verhuizen. Hoe gaat zoiets in de praktijk in zijn werk?
3: Meestal kom ik eerst even bij de missen op visite. En in de keven samen als je trof huis in. Wat met er allerlei gebeuren, wat wil de wenningbouw, wat wil de makelaar. En dan maak je daar een lijstje van en dan komt er een voorstel uit. En dat het alle keer akkoord is, dan rom je wij van boven en onder helemaal leeg.
0: Ja, eigenlijk is dat ik wel een beetje ontzwargie, liek het mij. Want het is best een klus van meesken als ze een huis leeg rommie moeten.
3: Ja, er komt altijd best een volle bij Shannon. Het is meestal, meestal heb ik altijd heel veel emotie bij. Bijvoorbeeld de lamp, die is al vanaf mijn jeugd, heb je die steenjongen. En ja, wat moeten we dan nou mooi? Moeten we die in de bak gooien? Moeten we die aan de kringloopje aan? Help u. Dus daarbij komen wij dan in beeld. En ik heb mooi het hele team geven er mooi aan de slag. En zorgen we ervoor dat alles wat nog een keer in het leven hebben kennen. Dat proberen we bij een kringloopwinkel.
0: Ja, dus aan de ene kant is het zelfs ontzorgen wat je hem doorgaat. Aan de andere kant is verdijing handel.
3: Ja, als het plat slaat, dan is het inderdaad gewoon keiharde handel voor u. Maar dat kerst op een keiharde manier presenteren. Dat probeer je zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk maar de meeste mooi te denken. Ja. En dat probeer je natuurlijk.
0: Ja, en wat komt al in je chin?
3: Ja, dat is echt een van de meest gestelde vragen aan mij. Van wat vies zal ik en iedereen denkt altijd van, ja, we hebben een unieke inrichting en iedereen is apart. Maar 90% is hetzelfde. Een padje dat vies de eerste keer en denkt van, wel bijzonder. En na 10, 20, 30 klussen komt de hele keer hetzelfde padje. Dus we komen en misschien een keer in de aanbieding of zo, zeg het maar.
0: Ja, precies. Maar hoe best je hier uiteindelijk in bedarren?
3: Nou, ik heb ik denk dat mijn heiders in de jaren 80 hier maar begon. De boedels opkopen en trof voor Kepi. En dat het is een 40 jaar ding. En toen moest ik een keer oppassen op een. Ik ben er ooit nooit mee bezig. En ja, toen opeens weer het van mij. Zij giet dat dus heel loods voor mijn spul weer van mij. En ik kon wat handelingen en verkeping. En dan liet dat baltje al in. Die mensen kunnen helpen. De vrienden van mij helpen me. En dan denk ik van nou, kerst dit ik, kerst dat ik, kerst de vlierbedekking eruit helly, kerst schroefjes uit de muur helly. Nou ja, ik heb nog nooit ding, maar het zal vast wel lukken.
0: Ja.
3: En dan kies de peker op een plaat en na verloop van die, dan krijg je de vaste klanten, zelfs bewindvoerders en makelaars. En dan is het gewoon, beurligje aan de gang.
0: Ja, precies. Maar de neemt net alleen nog spul maar van soort things van, nou, dat kind nog wel een twadde lippen krijgen. De bist ik. Ja, een leeg rommes is maar wat ik gewoon uit stwad giet.
3: Ja, alles. We hebben meerdere partijen. We hebben gewoon samenwerking voor bijvoorbeeld oude papier en we laten gewoon een container komen. We hebben alles inschouwen kennen en alles wat waarde heeft. We kennen dat scape weer in de kringloop. Maar we hebben alles eruit. Dus van vlierbedekking tot wat lampen, neem maar op. En we hebben een keer hoekje schilderij of met een coniferen te doen. Dan pakken we dat ik op. Want heel vaak ben je de band of zo. Die ben je in de andere kant van het land en die heb je net een netwerk of kunde. Kerst dus helpen.
0: Ja.
3: Nou ja. Laten we dat proberen.
0: Ja, laten we dat, want zo is het. En wat is nou het meest bijzondere, was die herinneringskist, was het ontdekt hest in een hoes?
3: Ja, dat meestal was na afloop denk ik van, oké, maar dat weer echt bijzonder. En ik heb een heel mooi schilderij gevonden. Dat is Trein Heerly Lien. Wie kreeg ik nog net zo lang maar bezig? Ik kreeg er nog net een volle verstand van. En dat is een schilderij van Ben Viegers. Ja, dat zei mij ook net zo volle, maar dat is de schilder in de Haagse stijl. Dus om en nabij een jongetje 100. En die heb ik gevonden en die heb ik op marktplaats zetten. En ja, Ben vier minuten weer verkocht voor, nou ja, bijna 1500 euro. En achteraf heb ik er heel volle speed van, want wat is 1500 euro als je een prachtig schilderij aan de muur herkennen. Dus dat wie wel echt de knaller. En ja, daar heb ik nog wel speed van. Maar ja, dat is echt een heel bijzonder ding wat we voelen.
0: Ja, bist intussen een beetje een kunstkenner worden? Of valt dat al?
3: Nou, ik zit zelf op die. Ik weet zelf net zo vol en ik kan vooral heel goed praten en verkepen. Dus ja, ik krijg een heel groot netwerk en ik heb altijd heel veel mensen die weten voor wat het eventueel zo kennen wijzen. Maar na een verloop van tijd dan herken je de pareltjes wel.
0: Ja. Wij binnen eigenlijk een beetje op de stuiten, omdat op social media nogal roem geest met een grote roze microfoon. Wat heeft ja, dat zeker. Van die bekendheid, Dien?
3: Idee!
0: Ja.
3: wat voor effect de social media heeft?
0: Ja?
3: Nou, ik ben er ooit eens, ja, voor de mooie gekkigheid maar begon. En zou beginnen de meest leukste dingen. En ik met tuin, ik heb planten het hele land. Het slaat helemaal nergens op. En soms op een drokke sneur, dan roep ik even hard, zie je door de winkel heen. En dan zie ik meestal al uitzien. Ik denk, ja, dat komt via de social media bij mij, dat kennen we hoor.
0: Ja, precies. Dus maar dan verneemt ze nog net onder drokte verder.
3: Jawel, nog heel. Ook als dat is mooi belachelijk hoeveel mensen erop komen. Het is ook wel heel erg leuk.
0: Ja.
3: En ik krijg even oors. En daar hoor ik van. En als ik nog een minuut heb, we hier vorige week in Snijden hier de rommelmerken.
0: Ja.
3: En dat die gewoon geniaal hoeveel mensen erop komen. En ja, dus ik pas zeker lust het erin die ik wist is. Bedankt dat je me weer in. Want dat is gewoon leuk. En dat kan alleen nog maar social media. Zak het meest bereiken.
0: Ja, zo is het. Ik weer er zelf. Ik vond het fantastisch leuk. Dus ik heb een leuke,
3: oh,
0: leuke
3: leuk
0: dag.
3: Je, dank je.
0: Hartstikke mooi. Harm in de gaten dus, Dirk van de Inboedelhal in Orenhaaske. Dank u wel en succes met je werk, Dirk.
3: Hartstikke idee. Dank je wel voor de belling.

0: Ze zullen roen om in de provincie kwetten zijn. Ze komen de simmer, denk ik, in de feestenten. De Bounty Hunters, Jerrest en de Bounties. Dadelijk het Frieske Nijs, maar Jacob Stelwagen.
1: Dat is uniek, dat ga ik proberen.
2: Snijn in Bureau de Vries.
3: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
1: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
3: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
1: Dit was wat ik wou.
3: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
1: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Twaan. Een oorschog van het Nijs uit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
14: Er zijn heel tijd meer zorgen over de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Gewoon broek het preventief, oren net jetters als dat ze wist binnen dat een hoen of god in die vlieën had. Soms zitten er werkzame stoffen in die in de landbouw al lang verbeerd binnen. Die zorgen ben ik bekend bij Paul Groenestein van de Bista Dokterspraktiek Gaasterland in Balk.
15: Ja, dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. In een andere vorm soms, maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht.
14: Zo'n 1200 werknemers van Friesland, Campina en Ljouwt lezen van manier al voor 2 dagen het werk Del. De staking is een vervolg op eerdere acties in de zuivelindustrie. Vakboen FNV viert als soep maaien actie. En vers doen een CAO-onderhandeling met de Nederlandse zuivelorganisatie, de NZO. En op de locatie van Friesland Campina in Meppel zil 48 horen staakten. Daar lezen mijnwerkers van Joen het werk al del. Actieve mensen in de natuur kunnen helpen bij het verwerken van verlies. Dat vinden Harmke Rekker en Martje Nauta. Ze hebben daarom een kuierroute betocht die het mensen hebben helpen mat. Het stoffelpaard bij Westergeest is rond juni voor kuiders. Het is bedoeld voor elsen die in dit terrein had mij rouw bijgelijks het versterken van de nijsten, een skiering of bij het verlies van zoens of werk. Dit is een van de initiatiefnemsters.
16: Ik lees de oer, ik jette van de Walk of Grief op de Schelling. Dat is een rouwpaard. En toen dacht ik van, wat zou het prachtig mooi wezen als wij in onze mooie Friese woorden ook zulke paarden vinden. Wees er in een kist en wees een mijmerie kist. Wees door die verlies nijdenken kist. Mij een tas op een rug en daar vies van alles in. Wees me aan de slag kist tijdens de route.
14: Een waterrennis van de Moorreden trok de kustwacht. De man hier een koetblessure en kon net meer verder rennen. Hij is met een helikopter aanzet bij Zwarte Haan. De ordentijd kwamen waterrenners dus ook al in een probleem. Met maaien moest een groep van 28 waterrenners en meerdere gidsen in veiligheid gebracht worden. Door waren de reddingsactie op touw zetten. Het is 20 graden op het water, ontstreind 20 of 24 graden verder de provincie. De dagen daarna bloedt het volop Simmers kwaar. Morgen is het 22 of 28 graden. Waar is die in toon ziet tropische temperaturen van 30 graden of meer?
0: Of meer. Ik zeg van een morgen even ergens een waar man op hier van de Nederlandse stewardess. Die hier troer dat het vreet wel 39 graden wordt.
14: Nee.
0: Ja, echt. Serieus. Ja, ik vind het dat hier in het noorden is of gewoon in het puntje van Limburg.
14: Dan bloek je treinhoorden bij Greenwich zitten.
0: En dan nemen we de sleepsack mee en dan gaan we hier gewoon lezen.
14: Ja.
0: Ja. Nou ja, sleepsack is dan misschien niet naar beneden. Misschien een beetje te volle wezen. Nou, we wachten het al. Dank u wel, Jacob. Lekker mooi frun in een auto terug Australië en langs de Amerikaanse westkust rieden. Jonge George Ezra, die had het dien en omschroot het gevoel dat het doel hier in dit veske.
17: I'll be right. Shotgun underneath the hot sun, feeling like someone.
0: In Australië ken het ik hier te horen, hè? Shotgun, yes, je dadelijk.
18: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Goedemiddag.
10: Maar Diana de Groot.

0: is er.
1: Goeie middag.
0: We zijn er ook op televisie.
1: Geniet je mij, mijn Friesland van Boppen.
0: De mooiste droombeelden.
1: Van de mooiste provincie van Nederland.
0: Goeie middag.
1: Op radio.

0: Ik hoop dat het ik verdijelt. A Beautiful Day van U2.
1: Wij in de slingershow.
0: En misschien zelfs zo'n mooie dag dat ze de slingers voorop hing je vost of kist of van een oor. Het mag alle hier in een lokweensje, in sterkte weensje, in even een hert onder de riem steken, in even in het sintje zetten. Het is alle je mogelijk in de slingers. Het enige was toon, no hoest het dan. Is die telefoon erbij pakken en een berichtje sturen. En dat kan via de Omroep app of via 0620 4 njoggen njoggen in njoggen njoggen. En dan kan ik de slingers je dadelijk ophingen. En ik hing ze sowieso joet ik op voor Griet Wiersma. Griet die maar zo'n 60 kerstjes uitblazen. Hartstikke mooi van het Lokweenske vanken. En een mooie dag daar weenske. Mary Hopkins is dit.

0: Bruno Mars en On My Soul.
1: Wij hingen de swingers op.
0: En het liket haast vol. Alles wat die man maakt, dat klinkt gewoon ik lekker en heerlijk. Eens even, Sjen, er komen nog wat appjes binnen. Lies die site, ik wil mijn Beppe feliciteren. Lokweenske, Beppe, Jansje, Willem, we krijgen je uit naar het dakraam. Tiegebliet, mooi. Ja, dat snap ik. Kist hem ik lekker hier bezetten. Maar dat net te benauwd wezen, boeten, want dan hesten we niks hoor. Maar wel een soort lucht in elk geval. En Berend, die site nog, ik moet deze weekend nog even werken. Maar dan zit voor mij de vakantie er rond te komen. Dus dat is ik hartstikke mooi. En Louis, die het krijgt een airco kocht. Oh ja, dat is ik een hele goeie niet. Nou, daar ik wat beslingers van ophingen. Ik snap het. Nou, Beppe Jansje, ja, die krijgt je ook de slingers. Zullen we die de slingers dan aan Anninke? Nou, Anninke die regelt het al hier. Tegen dank voor het appen. Dit is Crowded House. Don't dream it's over.

0: Wilson Phillips en Hold On. We sluiten dit oren aan met een stikje Nederlandse nostalgie, wil ik het nemen. Een roosje, mijn roosje.
1: Hij vergeet nooit die eerste ontmoeting. En hij weet nog precies wat ze zei. Hij vergeet

0: zon van Fjouwerontseis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als vond iets of vier wist.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komt er al wat ideeën binnen, hè?
0: En Jan der Daan.
7: Wat die eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de midi van Fjouwerontseis.
5: En dan maar koers stappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur en Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger, geven korte les en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Scholen met platte daken en lokalen die snel opwarmen zoeken alternatieve leslocaties. Evenementen nemen ook maatregelen vanwege de hoge temperaturen. In Zeewolde gaat de triathlon komend weekend niet door. In Assen neemt de organisatie van de TT extra maatregelen. Bezoekers mogen zelf water en parasols meenemen. En ook komen er extra waterpunten. Ook Rijkswaterstaat heeft een hitteprotocol ingesteld. In Limburg en Noord-Brabant staan extra ploegen paraat die auto's met pech meteen wegslepen naar een beschutte plek, zoals een tankstation. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over problemen van internationale studenten met hun woonsituatie. Er kwamen dit jaar meer dan 250 meldingen binnen van studenten die wonen in huizen zonder ramen of verwarming. Er werd ook geklaagd over extreem hoge huurprijzen en bedwansen. Internationale studenten durven vaak geen hulp in te schakelen of weten niet hoe ze dat moeten doen. Volgens de Studentenvakbond is het grote tekort aan kamers de oorzaak. Daardoor worden studenten gedwongen met verhuurders in zee te gaan die alle regels aan hun laars lappen. De Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij was ruim 18 jaar voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank en diende onder 4 presidenten. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. Hij was net gepensioneerd toen de problemen met rommelhypotheken in 2007 aan het licht kwamen. Die resulteerden in een mondiale kredietcrisis.

0: die nog altijd diepe sporen nalaat. Alan Greenspan had Parkinson. Hij was 100 jaar. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het wordt 27 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen van 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Drunken Dragon. Ja, dat klinkt als fantasie en dat is het ik. Ja, soorten van dan, want het is de namme van een kroeg. Maar wat er achter de bar stiert, dat kan dan weer heel verrassend wezen. Jes, er dadelijk meer hoor.
2: Goeiemiddag.
3: Mooi Diana de Groot.

0: Dit Franse jongenskoor scoorde een enorme hit, maar ze binnen zelf net riek van worden, want ze hebben totaal geen royalties kregen, netjes in de platenmaatschappij, die het wollen heel soort geld verdienen
1: het. Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
2: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: In Ljouwert kistzoend ongeveer een week wil een heel bijzondere kroeg binnenstappen. Geen gewone brune kroeg, maar een plak dat fantasie, rollenspullen en een beetje magie bij elkaar komen. Hester Douma en haar vriendin, Frun, die iepen hier namelijk de Drunken Dragon Tavern. Het is een fantasiecafé des net gek op zijn mast als er bij gelieks een elf of een ridder of een draak achter de bar stiert. Hester, een goeiemiddie.
3: Goeiemiddie.
0: Het klinkt al hier fantastisch, maar hoe ben je hem op dit idee kwam?
3: Oh, gosje mijne. Nou, dit is natuurlijk... wij zijn al hier gigantische nerds. Zo zeggen wij dat dan. En wij spelen eigenlijk het speeltje Dungeons and Dragons.
0: Ja.
3: En ja, uiteindelijk gaan wij heel lang zitten nadenken van... als wij een bar zullen starten, wat voor bar zou dat wezen? Maar ja, dan geven we natuurlijk wel naar je eigen hobby, Jen.
0: Ja.
3: En toen kwamen we op dit idee een fantasietaverne.
0: Oké. En dat heem realiseert gewoon ik.
3: Ja, nee, inderdaad. Dat is natuurlijk hartstikke spannend, want dit is voor ons alweer de eerste keer. Maar we gaan het in.
0: Ja, en hoe bevalt het? Want je bent ook correct een wieke jippen, maar hoe binnen de eerste dagen gaan?
3: De eerste dagen zijn echt geweldig. We gaan per evenementjes horen, zoals natuurlijk de opening. Iedereen weer hartstikke enthousiast. Het zit helemaal vol. Maar we hebben ook Wednesday night, board game night, noemen wij dat dan. En toen zit eigenlijk de hele taverne vol, maar iedereen die speeltjes spelen aan elke tafel. Ja, echt machtig. Ja, en hier karaoke op vreed. Ja, dat is helemaal gek.
0: Ja, geweldig. Er is dus echt wel ik een merk van mensen die dit hartstikke leuk vinden.
3: Ja, blijkbaar. Wij dachten natuurlijk eerst van, nou, dit is wel iets niche-wijs of iets underground. Maar mensen willen dit echt. En er zijn een heleboel mensen zoals u die hier altijd mij op ziek zijn. En nou is het er.
0: Ja, maar hoe kist nou de kroeg nou omskreeuwen? Wat gebeurt er binnen?
3: Oh, gosje mijne. Nou, wij hebben beneden het omtoveren tot een taverne, een middeleeuwse stijl bar, als het ware. En dan boppen maatje, het krijgt wat magischer. En we verkopen natuurlijk cocktails. Altijd maar een beetje een magisch sfeertje eraan. Dus soms jouw ze jocht, soms haar ze glitter erin. Dus daar probeer je dat magisch een beetje over te brengen.
0: Ja, en qua muziek dan?
3: Muziek, altijd een beetje fantasieachtige muziek, dat je middeleeuwse muziek of wat folk.
0: Ja, en sting je hem verklaard achter de bar?
3: Af en toe wel, meestal eigenlijk. Een beetje ouderwetse middeleeuwse clan. Maar sommige van deze mywerkers, die komen eigenlijk in volledige cosplay onhuppelen. Dat vinden wij alleen maar mooi.
0: Ja, correct. En maar wat voor publiek looken je hem dan? Echt de underground, was dat gesized? Of is het eigenlijk iedereen die stapt gewoon wel eens even naar binnen?
3: Eigenlijk iedereen wel. Ik dacht eerst dat het alleen maar de nerds zou zijn, maar iedereen had wel zin in wat oors, denk ik.
0: Ja.
3: Even wat geks. Doe maar gek, dan dat is wat normaal genoeg, no?
0: Ja, nou, zo is het. En wanneer wil je hem hier hebben, Hester?
3: Net oren, maar dat is net ervan.
0: En maar de komende tijd ik nog wel, hoop ik.
3: Oh ja, zeker. Sorry.
0: Nee, maar heel verste dagen bijvoorbeeld dat je hem hier binnen.
3: Oh ja, zeker. Wij binnen van Waasje tot Maai Snijn binnen wij hier. Mandje en Tienje binnen we ticht. Maar op verzoek kunnen wij hier in gaan.
0: Ja. En vanaf hoe let dan?
3: Waasje en Toonstje en Vreed vanaf jouw roeren en Sneun en Snijn vanaf één oor.
0: Oké, en kan ik alleen nog te lanen van cocktails of maak ik wel mamien dochter bij Geleeks warme chocolademelk drinken?
3: In principe binnen wij wel een bar, dus we schenken voornamelijk cocktails.
0: Ja, okay.
3: Maar oerdij vinden wij het net heel erg als er jongeren bij
0: langskomen, want die willen misschien, ik wil even stiekem Shen, hè?
3: Ja, even koekeloeren.
0: Ik wens je een heel soort succes met je prachtige initiatief. De Drunken Dragon Tavern dus in Ljouwert. Hester, dank je wel en een soort succes.
3: Hey, bedankt. Dodo.
0: Doe hem trouwens ik nog wat met voetbal?
3: Maar voetbal?
0: Ja?
3: Nee, dat doe je net aan.
0: Dat doe je net aan.
3: Ja.
0: Oké, nou. Als werkbal. Fantastisch. Nou, we draaien wel even een veske van Oranje dan.
3: Doe dat.

0: Ricky Martin en Living La Vida Loca. Het red, dat draait al weg. Goeiemiddag, Annanienke.
1: Goeiemiddag.
0: Nou, dan mag ik nog even in beweging zetten. Want het echte red, dat bepaalt vanzelfs welk speeltje erop komt.
1: Ja.
0: En?
1: Het is win maar het begin.
0: Win maar het begin. En we hebben hartstikke leuke prijzen weer, hè?
1: Ja, we hebben... even teken. De powerbank.
0: Ja, mooi zinnenpaneeltjes, hè?
1: Ja, dat is echt handig.
0: Ja, dat liep het mij ook wel.
1: Want er wel zinnen zijn.
0: Nou,
1: ja, bij u zitten dan zin.
0: Ja, alle schermen zitten hier naar onderen. Om het ambitie nog behagelijk te houden, ik op een redactie. Maar daar toch liek het als op de zin in het skin. Maar net als mij skint hij volop. Ja, wij krijgen hier volslaan niks van. Nee. Van het mooie waar. Nee, het is hier gewoon, 21 graden.
1: Ja, wij zitten in uw hok.
0: Ja, wij zitten in uw hok. Ja, nou dan moet ik vooral blauwen toch? Ja. Wij hebben het er graag voor, hoor.
1: Wij draaien
0: hartstikke leuke muziek. De hele mini nog, want voor jou, hoor. En daar is is dus een mooie prijs winnen in het speeltje. Onder andere die powerbank, die kan misschien van verdijwijzen. Het Frieske Nijs komt er ik om. Dit is John Mayer.

0: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
1: Waar een telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stond in Jiddy op de camping en zong Eltsen in Vadij?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de beesten een indruk op dij.
1: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
0: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Jouw treinen is het. Ik wil hastwaans is het. Ja, dat is het.
13: Ja, treinen
12: is het. Ja, nee, je moet wel even een exacte titel. Het is hast jouw treinen. Hij zit er klaar voor het Nijs. Jacob Stelwagen.
13: Een bijzondere feest in de Gertrudiskerke in Abbegeer. Daar waren bij Lidse verbouwingshuis eeuwenoude grijfzerken van. De oudste ervan komt uit het jaar 1531. De grijfzerken waren bij de beheerders van de kerken nog net bekend. Kerkrentmeester Rinke Rijenga op het moment dat ze van waren.
14: Nou, we dachten, er rijkt nog eens een beetje die, maar we hebben wat last eigenlijk. Nou, want dit is heel bijzonder en het jaart gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer.
13: Een 22-jarige automobilist uit de gemeente Leuwarden die gisteren meer dan 100 kilometer te hut op de skiering bij Marum. Bij hem in de auto zit een poppen van een peerman hard. De band liet 163 kilometer in toeren, wilst op de dijk een maximum is van 60 kilometer in toeren. Het ribbelies van het bestuurder is invaderen en vanwege de zwarge door de veiligers van het BAM is een zwarge melding dien bij Veilig Thuis. Leerling springen Joerts wedstrijd met haar eigen hinders op het Eres VMBO in Snits op een speciale themadij. Docent Nieke Schralen leidt uit waarom het wichtig is dat een school sokken wedstrijden organiseert.
15: Belangrijk om de kinderen ook op die manier een keer te leren kennen. En je krijgt een hele andere soort lesgeven met kinderen als je ook een keer geïnteresseerd bent in wat hun passie is.
13: De drie provinciën fiets driedaagse, die het van Waars duurt om een vreed van Bakkeveen uit Plakhavezo is vanwege de verzijnde warmte verblist naar september. En ook de KUIF-herhoudaagse van Tiesel Heide Zwegerbosch gaat deze week net terug vanwege de warmte. En daar hoop je ze hem in september in te halen. En daar snap je waarom. Het is 20 graden op het water nu, al 23 of 24 graden verder de provincie. De nij bloedt het volop Simmerskwaar. Morgen is het 27 of 28 graden, maar Waars die en Toonsdie hebben we tropische temperaturen van 30 graden of zelfs nog meer.
12: Dank u wel, Jacob. Dus je is het niet schrik door die grijfzerken, hè?
13: Ja.
12: Die ben dan ondutsen in een tjerke, maar ik heb echt een grijfzerk ondutsen in mijn eigen tuin.
13: Huh?
12: Ja, dat is weer heel macaber eigenlijk. En het kwam er in gedachten toen ik dat berucht niet schrik, Jerre. Wij hebben Fjouwer in Limbe, wij verhuizen, hebben een huis gekocht. En Toen wien we twaalf of zo, dachten we, nou, we met het houthok wat erachter stier, want wij hebben geen houtkachel meer, en dat moest fut. Dus wij dat afbreken en die Sten, en ik begon die Sten skin te maken. Ik zei, je laat een graf. En ik kon die tekst als ik lezen, maar er stier een namen op die ik correspondeerde met de namen van uw vorige bewenners, is maar van het hoes. Dus daar heb ik toch maar even contact mee opzocht. Ik denk, nou, klopt het dat je een grafzerk luidt? En toen zei hij, ja, dat graf van mijn ouders moest rommen worden. En toen hebben we de grafzerk bij u achter in het tuinlaan. Maar ik dacht echt serieus, dat luidt hij in begroep.
13: Ja.
12: Ja, dus dat verhaal kan weer even boppen. Dat moet ik dan even kwiet. Maar al goed. Ja, hij luidt er net meer.
13: Bijzonder verhaal.
12: Ja, bijzonder verhaal. Dank u wel, Jacob. Er binnen trouwens wat zwargen over de zoenens van Dolly Parton. Maar voor eerst wit ze ook maar haar 80 hier nog net van ophouden. Hij heet het njontje 23. Jolene, jes je dadelijk in goeie middie.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
18: Appetito.
17: Appetito.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Goedemiddag.
25: Mai Diana de Groot.

0: Nou, ik ben heel benieuwd wat het vrede nacht wordt om in oren. Ik hoop dat stoten dan ik fascist. Of misschien juist wel net. Dan mag je trouwens gewoon even een berichtje sturen. Hè? Hier naar de studio. Was het ontwambis met mooie waar? Of ja, wat voor bezigheden als het al hier hest. Of gewoon even een gezellig berichtje. Vinden wij altijd leuk.
1: Win!
2: Mag het begin!
0: En als dan toch die telefoon in de hoorn hebt, dan maast ik even maar uit het spul zie. En dan kist dus een mooie powerbank winnen. Die kan die mobiele telefoon opladen, gewoon in het zintje. Nou heel handig in deze tijd. Ik wil vandaag weten, welke plaat? Yesteryear. Nulshuis 20, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen. Of stuur een berichtje via de Omroep-app. Titel en artiest wil ik graag weten. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het altijd een beetje zo'n typische Omroep-plaat. Omdat wij hem best wel vaak draaien. Hij komt geregeld voorbij hier bij Omroep Friesland op de radio. Titel en artiest wil ik heel graag weten. 0620, Fjouwen, Jochen, Ian, Jochen of via de Omroep-app. Douwe Heringa die komt erom. Dit ben George Michael en Elton John.

Fin het toe hammer je net sa, zij brut die ommes hast mitst van Mathilde. Die is weer thuis. O vreune, nee, ik red het net. Nee, sis mij, tis te let. Verdomme Mathilde, do bist er wel.

Op snijdemorgen presenteert hij hier bij de Omroep gewoon een programma. Maar echt prachtige muziek, maar hij ken ik zelf heel mooi, jongen. Douwe Heringa en Mathilde.

0: het begin. En daarvoor geven we het naar wat zijn. Willem, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Diana.
0: Wat voor feske jerst?
1: Dat wie goed hoort, wie dat?
0: Van?
1: Ja, Virgil Sharky.
0: Ja, klopt.
1: Die achternaam is wat lijst, maar ja. de titel koe ik wel.
0: Ja, nou ja, en ik er was net witte hoeveel verschillende staveringen ik binnenkriegen heb. Dat is mooi om te zien, want had net die wit goed hoedje dat nou scrollen. Ja, Virgil Sharky, het is een bijzondere naam. Ja. Maar dat noemen we kennen we al hier. Nou, daar heeft het goed van het erop, meisje.
1: Ja, nou, dankjewel.
0: Ja, heeft een mobiele telefoon, neem ik aan.
1: Die hek, ja.
0: Ja, heeft ik wel een oplader ervoor?
1: Ja, inderdaad. Maar inderdaad, onderwijs, dan is dat wel een denkje van hoe mooi ze even laden.
0: Hoe mooi ze even laden? Nou, dan krijg je een hartstikke mooie omroep blauwe powerbank van u. Die is mooi in het Sintje lezen kist. En dan kist die telefoon erom hing je.
1: Nou, het is grandioos.
0: Ja, toch? Mooi. Dacht ik. Ja. Wat wist dan je het, Willem?
1: Ja, een beetje omhuisdrieven. Ik ging een paar dagen naar België, naar de Ardennen, met mijn zwantje. En dus even een beetje de spul wat pakken en een kleermaatje en dan... Nou, zo wat.
0: En dan die kant op?
1: Die kant op in een paar dagen, ja.
0: Oh, lekker. Heerlijk. Mooie vooruitzichten.
1: Ja, nou.
0: Goed zo. Geniet ervan en een goede reis erin. Hé,
1: hey, bedankt.
0: Jo, hoi hoi.
1: Hey, hoi.
0: Willem Rinkema, hij wint dus goed de prijs in het spultje. En morgen dan spelen we weer misschien een oorspultje. Ik weet het net. Het red bepaalt. En dit is de oplossing voor Joet in elk geval. Virgil Sharky, a good heart. I hear a lot of stories. I suppose they could...

0: tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
3: Wat gong de toen tro die hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Simmer in Friesland.
10: De kampioen.
9: Schitterend. Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was het om deze evenementen heen en in boodschapjaren letten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
11: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
12: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het strand van Vlissingen is iemand overreden door een tractor. Dat gebeurde toen hij vanochtend rond 8 uur in een tentje op het strand lag. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De politie zette een groot deel van het strand af voor sporenonderzoek. De tractor is in beslag genomen. De vertrekkend burgemeester van Manchester, Andy Burnham, wil Keir Starmer opvolgen als leider van de Labour-partij en als premier. Starmer maakte vanochtend bekend dat hij vertrekt. Hij belooft dat er in september een opvolger is. Burnham werd vorige week gekozen in het Britse parlement en kan daardoor meedoen aan de strijd om het premierschap. Nigel Farage, de leider van Reform UK, wil parlementsverkiezingen nu Starmer opstapt. De Landelijke Studentenvakbond zegt dat veel internationale studenten problemen hebben met hun woonsituatie. Ze wonen in huizen zonder ramen of verwarming of klagen over extreem hoge huurprijzen. Volgens de LSVB worden studenten door het grote kamertekort gedwongen met malafide verhuurders in zee te gaan. De Amerikaanse oud-voorzitter van de Centrale Bank en econoom Alan Greenspan is overleden. Hij hielp de Amerikaanse economie door zware periodes, maar de crisis van 2008 zag hij niet aankomen. De problemen met rommelhypotheken leidden toen tot een wereldwijde kredietcrisis die nog altijd gevoeld wordt. Alan Greenspan was 100 jaar. Veel middelbare scholen voeren een tropenrooster in, meldt koepelorganisatie VO-Raad. Ze beginnen vroeger en sturen de leerlingen zo vroeg mogelijk weer naar huis. Evenementen nemen ook maatregelen. Zo mogen bezoekers van de TT in Assen zelf flessen water en parasols meenemen. En ook komen daar extra waterpunten. Het weer dan. Het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Welke kleuren, wat voor model, kwad of lang? En de simmermoorden, wat moeten we deze simmer in de kast hebben? Dus moorden-expert Ingrid de Boer, die is je dadelijk zoer. En ik krijg een berichtje binnen van Kees. Hij is de bermen on het meer in Drachten. En er stuurt er een prachtig mooie foto bij. Sjocht de kreers uit, Kees.
1: Goeiemiddag.
0: Maar Diana de Groot.

0: Desiree en Live in the Fire, dat is Peter Gabriel in de Salisbury Hill.
1: Goedemiddag.
2: My Diana de Groot.
0: De meteorologische simmer die wie al begon, maar zo'n juster is ook de astronomische simmer uiteenzetten. En hoe 12 weken, dan krijg je dus kwal een vakantie. En zat wij het Nederlands kwaak kennen, kennen het de ene dag tropisch warm wezen. En de andere dag, dan rennen we weer met een dikke trui en een ranjas oestritten. Maar één ding is wel zeker, we willen er in alle simmerscenario's goed uitzien. Stylist Ingrid de Boer van Your Daily Fashion News, die helpt u om deze simmer geen modeflaters te maken. Ingrid, een goeie middie.
3: Hey, goeie middie Diana.
0: Wat binnen de grote trends voor deze simmer?
3: Ja, er zijn weer ontzettend volle leuke trends. En ik denk dat iedereen er wel wat mee kent. Kent op zich alle kanten uit. Echt weer hele leuke trends binnen. Echt dat de 90s retro dingen weer terugkomen. Echt een beetje jaren 80, jaren 90, grutte zinnenbril, wat experimenteler, wat meer kleur. Dus dat is echt wel, wel een hele grutte trend. Die is just en vind ik zelf ik wel heel erg leuk. Daarna is natuurlijk voor de simmer altijd heerlijk om wat lekkere, luchtige zittende kleren om te halen. Dus luchtige materialen, linnen, dus eigenlijk elke simmer terug. Maar ook deze simmer bijvoorbeeld een hele hoop satijn, kant, nou, dat soort dingen. En natuurlijk een hele hoop vrolijke kleurtjes.
0: Ja, toch wel kleur. Dat is wel de trend deze simmer.
3: Ja, want we hadden natuurlijk heel erg dat gewoon dat het best wel clean wie en neutraal en een beetje die Franse stijl, minimalistisch. En ook gaan we echt weer terug naar dus wat meer dat experimentele, wat meer uitproberen met kleur. Dus just nou eigenlijk wel lachtroze, sali green, boetergeel en verschillende blauwtinten die in de simmer heel erg hot binnen.
0: Ja, heerlijk. En lekkere stofjes dus. Dat kunnen we leuk maar combineren. Wat binnen items die het echt in de kast en must?
3: Ja, wat ik zelf heel erg opvallend vind, deze simmer is echt het ballonmodel. En we zeggen dat al in de ballonbroeken, zeg maar de jeans, zeggen het al aan de winter heel erg. Nou, dat zit nou echt terug in bijvoorbeeld broeken, maar dan gewoon van een oormateriaal, wat meer flutterig is. Maar dat is wel echt een trend. Kin ek in rokjes of jurkjes, dus dat is echt wel in. Vier, dus is heel erg het asymmetrisch. Dus als bijvoorbeeld een lekker topke oornaast, dat is gewoon een asymmetrische onderkant haast. Dat is wel een trend. En wat ik zelf heel erg leuk vind, en dat zie ik al een tijdje, is de polka dot, dus de stipjes. Ja, iets instippen dat mij toch wel in de kast ging.
0: Oké, dan mogen we dat maar onschaffen. Die ethische look die tussen voorbij komt, dus hij is toch grote zinnenbril, maar komt het ik qua kleuren weer, is dat ik iets typisch ethisch?
3: Ja, qua kleuren is dat ik wel wat, maar zit eigenlijk ik heel erg in de silhouetten van kleren. Dus bijvoorbeeld de grutte schouders komen dan weer terug. Nou, dat is echt wel iets wat we kennen natuurlijk van die jaren. Grutte schouders, wat smallere taaien, zeg maar. Dus dat is dan in blazers bijvoorbeeld, maar ook in een t-shirt is mijn schoudervulling. Maar ik de zijden sjaaltjes, die is dan in t-shirtjes dan, maar ik kan stopjes dragen. Nou, noem maar op. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, en zwemkleren, zit daar nog verroering in?
3: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Zwemkleren is eigenlijk best, ik wil wel vrolijk, dus vrolijke prints, vrolijke kleuren. Nou, van badpakken tot zwempakken, alles is daarin mogelijk. En ik merk eigenlijk dat dat toch altijd wel constant is, dat altijd wel vrolijk mij is. Dus is maar elke simmer web.
0: Oké, dus dat maakt het eigenlijk net uit welke simmer het is. Gewoon lekker fleurig.
3: Precies, ja.
0: nog accessoires, squon, wat binnen de tips?
3: Ja, squon, wat wel grappig is, is wat heel erg in is en extra leuk voor een Jansje Uut of een dagje naar het strand, is eigenlijk de teenslippen, maar dan maar een hakje. Dus een kittenheel noemen ze dat. Dat is een liedzakje en naast echt dat teenslippenmodel, nou, dat is dus super populair momenteel.
0: En qua toskes of dingen nog die smart in mijn kist?
3: Ja, wat ik zelf echt een hele leuke tassentrend vind momenteel is dat het gehaakt is. Dus dat kan echt dat haaksels wezen van bijvoorbeeld leer, maar ik van dat raffia materiaal was de simmers ik vaak just, maar ik gewoon wonstof. En dan klutsjes, dus dat zit heel veel terug. Een kluts die dus allemaal gehaakt is. Ja, ik vind dat echt, echt heel erg leuk.
0: Ja, wat kan echt net meer, Ingrid?
3: Ja, wat ik zelf eigenlijk echt vreselijk vind, dat is de beerkus onder tassen. En dat hebben we toch in mijn armen in je best wel volle schoenen. Ik vind helemaal niks, dus nee. Ik hoop dat dat nou verdient.
1: Oké, maar dat is een wens van jou persoonlijk eigenlijk.
3: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Nou, we zullen hem terug, Jan-Jerry Friesland. Dank je wel, Ingrid, voor deze leuke tips voor de simmer en een goede vakantie.
3: Ja, dankjewel. Heel graag weer.
2: Bij Omroep Friesland.

Years and Years, my king. Nou, dit is wel een van mijn all-time favorite artiesten. Hey, het is net meer samen. Jet iets doet ik een liedje Diana weer. Toen draaide ik dit helemaal gries. En dit is LP. Die hier ik verzel, zeker. En grutte posters onder morgen. Dit is Madonna en True Blue.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Nettelo.
3: Nee, dat is Nettelo.
0: Friesland van de Moorn.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
8: Appetito.
7: Appetito.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
12: Het is Jelve Fjouweren. En daar is hij weer, Jacob Stelwagen, Mart Lestenijs.
13: Een bijzondere vinst in de Gertruskerk in Abbegeer. Er waren bij de verbouwing 6 eeuwen oude grijfzerken van. De oudste komt uit het jaar 1531. De grijfzerken waren bij de beheerders van de kerken nog net bekend. Kerkritmeester Rinke Reinga, over het moment dat ze van waren.
14: Nou, we dachten, er rijkt eigenlijk een beetje die meubel weg wat last eigenlijk. Nou, want dit is heel bijzonder en het jaart gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer.
13: De politie had al een weekend een 42-jarige man uit Achtkarspel oppakt. Hij wierp met zijn auto belutsen bij een ongeluk oude snuttioen op de A-zoom met Drachten. De inzetters van de ordeauto, een vrouw en een bern, kwamen met de schrik vrij. De 42-jarige man en zoon houden op vertekening van het rieden onder invloed en het troglieden na het ongeluk. Daarbinnen hield dit meer zwaarder door de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Godmeesten boeken dat preventief oorden net jetter zoals dat ze wist ben en dat een hoen of kort vlieën had. Somtijden zitten er werkzame stoffen in die in de landbouw al lang verbeen binnen. Die waren ben ik bekend bij Paul Groenestein van Beste Dokterspraktijk Gaasterland in Balk.
15: Ja, dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. In een andere vorm soms, maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht.
13: Je bent van een pad van Dracht naar dit zetter krijgen met een stroomsteuring. Ek in Houten Gehagen, Boedeslone. Nee, de pijn en de rotte vallen aan mensen lijst van de steuring. Hoe de correcte oorzaak is niet bekend. Nevens net beheerder Leander binnen minder als tijd door de huishouding troffen, maar de steuring, nou, ze bieden oer een kwartier hinnen, oplost wezen.
12: Kan de airco dan weer aan?
13: Ja, ik hoop het voor ze.
12: Je bent tussen tiet even wapperen.
13: Maar het valt duurt nog daar.
12: Ja, het zeker daar.
13: Gelukkig dat het een waanzin gebeurt. Het is 20 graden op het water. Ontreind 24 graden via de provincie. Daarna bloed het volop Simmerskwaar. Morgen is het zon 20 of 28 graden. Waanzin en tongensie tropische temperaturen van 30 graden of zelfs nog meer.
12: Maar wit tippen we de 40 om de komende vrijd.
13: Nee.
12: Zo kennen.
13: Ik wil het net.
12: Nee. Er is niks te wonen, Jacob.
13: Nee, weet je niet, voelt op en dat is mijn bed, Rick.
12: Ja, dat is mijn bed, Rick. Dank u wel. Meer Nijs en Waverom te vinden in de Omroep-app en op omroepfriesland.nl. In 2018 is hij dakleers en verslaafd onder drugs. En dan betinkt er om zijn libben drastisch om te smieten. En dan staat hem volslaan op de muziek. En een peri letter scoort er echt een mega hit. De Australische DJ en producer Cyril. Our love is alive. Pakste Veskut Njontje in 78, zet er een goede beat onder. En die lippen krijgt ineens een hele orenkleur. Ik draai het nummer dadelijk van die.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
16: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldrof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
17: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldrof.nl. Veldrof, het comfort dat u verdient.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Goedemiddag.
20: Mai Diana de Groot.

Terry Jacks en The Seasons in the Sun. Het is 20 minuten voor vier en elke dag aan het eind van het programma dan wil ik die eigenlijk wat maaien om nooit te denken. Een spreuk of een leuke siswiezen. En die mag nou ik weer insturen. Arun de Vreet in een hele mooie in hier van Metje. En die zei: wien die field joort als komt er uit een iepene oven. Nou, dan zal het joort wel een beetje tafvallen. Maar misschien is toch nog een beetje een mooie spreuk of siswiezen die te op het waarslacht. Of op booromstandigheden. Of iets uit de verraad. Of gewoon waarvan zo tinkst. Dan moet de meeste eens even hoe nooit denken. Dit heb je even weten via de Omroep app.

0: Waarom en Silas waar. Het is 100 minuten farfjouweren. Het is dadelijk ik mooi waar om lekker van de radio te zitten.
1: Zeker.
0: Te en dan
1: dat ken ik in de tuin.
0: Het kan in de tuin, het kan in de auto.
1: Oppenboord.
0: Het kan op een boord, oeral.
1: Ja, op de ijsbaan.
0: Dat zou ik kennen. Ja, ja. Onderwijs dadelijk maar hier kennen. Maar.
1: Ik doe sowieso hartje. Het wordt grappig. Bernlef, dus Friese studentenvriendin, die heeft vanwege het feit dat de gemeente Ljouwert ophoudt met de Friese oerzetting op een site, heeft die een negatief reisadvies voor Ljouwert, jong. Sinds zo is dat verhaal.
0: Oh, heerlijk. Ja, fantastisch. Nog horen leuke zaken?
1: Nou ja, misschien wat minder leuk, maar wel nieuwsgierig is het feit dat Epidam natuurlijk vreed verstoren is.
0: Ja.
1: Ik heb een gesprek opgenomen met Bart Kingma. Die heeft Violine, een mooie Friesland-doc maken, oerdisse dichter.
0: Mm-hmm.
1: En Bart is enorm onder indruk van het werk van Epidam. En hij leidt aan zijn zuid waarom Epidam misschien wel een van de belangrijkste dichters van Friesland van de oude decennia werd het.
0: Nieuwsgierig.
1: Ja.
0: Dat en meer dadelijk in onderwijs met Erik Enema. Dit is goeie middag en derin jaren dat Dirk Cornelis van Oude Haske huizen oprommelt. Van meubels om te vlier, alles giet door de hand van Dirk en de pereltjes die verkeerpen er van een twadde lippen. Maar hij had soms, ik word een spiet.
2: En het is een schilderij van Ben Viegers. Ja, dat zei mij niet zo vol, maar dat is een schilder in de Haagse stijl. Dus om en nabij een jongetje 100. En die heb ik voen en die heb ik op marktplaats zetten. En ja, ben 4 minuten weer verkocht voor, nou ja, bijna 1500 euro. En achteraf heb ik er heel veel speed van. Want wat is 1500 euro als je een prachtig schilderij aan de muur herkennen?
0: Maar haar vriend is Hester Douma een fantasy kroeg in Ljouwert begon. De Drunken Dragon. Maar waar kom je dan op aan?
3: Eigenlijk iedereen wel. Ik dacht eerst dat het alleen maar de nerds zou zijn, maar iedereen had wel zin in wat oors, denk ik.
0: Ja.
3: Even wat geks. Ja, doe maar gek, dan doe ik het normaal genoeg, no?
0: En was dit jaar koerst wat binnen de modetrends van deze zimmer?
4: Echt een paar hele leuke trends binnen. Echt dat de 90s retro dingen weer terugkomen. Echt een beetje jaren 80, jaren 90. Gruttes in de bril. Wat experimenteler, wat meer kleur. Dus dat is echt wel, wel een hele grote trend.
0: Goedemiddag. Ieder motormiddagwerf van Ian Oeren. Heeft al een leuk idee voor dit programma. Things van dat moet ik een keer besprutsen worden. Of dat keer met Wolle zou hebben. Lid het dus even witte. Vind we hartstikke leuk. Goedemiddag@omroepfriesland.nl. De laatste plaat die is van Wes Alane. En op de scorekalender stiert een spreuk die is instuurd door Alex. Als net genoeg drinkst met deze zinnen, valst een van de wieken hinnen. Fijne jong. Was

0: Wij spelen je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Frieske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons om. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door, net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. In Wageningen is een streep gezet door de avondvierdaagse. Bij de explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 doden gevallen, heeft de energieminister bekendgemaakt. Meer dan 60 mensen raakten gewond. De explosie ontstond gisteravond bij werkzaamheden op industrieterrein Ras Laffan. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeluk en is er geen sprake van een aanval of sabotage. In maart raakte het complex flink beschadigd bij een Iraanse luchtaanval. Qatar zegt dat de explosie geen gevolgen heeft voor de export van aardgas. Kinderarts Karoy Illy is tijdens de coronacrisis herhaaldelijk met de dood bedreigd. Hij zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat zijn aangiftes daarvan niet serieus genomen werden. Illy zat in het Outbreak Management Team en vertelde ook dat hij tijdens de pandemie veel kinderen neerslachtig zag worden. De problemen bij studenten werden pas veel later gezien, zegt hij. Vanmiddag praat de coronacommissie met oud-minister van Engelshoven van Onderwijs, onder meer over het sluiten van scholen en universiteiten. Het Nederlands elftal krijgt voor het eerst een vrouwelijke scheidsrechter. De FIFA heeft de Mexicaanse Katia Garcia aangewezen voor de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië. Dat duel wordt in de nacht van donderdag op vrijdag om 1 uur gespeeld. Het is voor Garcia de eerste WK-wedstrijd als scheidsrechter. Ze was eerder wel vierde official bij het duel tussen Nederland en Japan. De Mexicaanse is de derde vrouwelijke arbiter ooit op een WK-voetbal voor mannen. Het weer, overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen 25 en 32 graden. Vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De advocaat van een van de beide broren die het veroordeeld binnen voor de moord op de 18-jarige Ryan van de Jouwer wilde Hyde als tjoege jaren. Nou, dat en meer dadelijk in Onderwijs.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart waan en steunen met beide vlotten in de klaar. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
8: De Boerdrachten, alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga

0: De Scissor Sisters, ja, dat is een I Don't Feel Like Dancing.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Mij Erik Ellema.
0: Het is al 8 minuten door Fjouwen. Goedemiddag, van harte welkom bij Onderwaars. Van deze man die 22 juli 2020 zei dat deze beste dokter was gehoord voor de gevolgen van vlierbestrijdingsmiddels voor het milieu. Er zitten werkzame stoffen in die het in de landbouw al verbieden binnen.
3: Ja, dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht.
0: In het cirkel van Abbegeer binnen eeuwenoude Grijfstjenfoen. Die leiden onder een houten vlier en kwamen bij het jacht, voor het jacht bij een verbouwing.
4: Ja, we hebben dus 20 centimeter omheen gehaald, 24 ongeveer. En nou gebruiken ze krekkers vroeger als rempaard.
0: En leerlingen van het ERES VMBO in Snits die hier een wedstrijd met haar eigen hinders op een speciale themadag. En deze docenten vindt dat heel belangrijk.
5: Belangrijk om de kinderen ook op die manier een keer te leren kennen. En je krijgt een hele andere soort lesgeven met kinderen als je ook een keer geïnteresseerd bent in wat hun passie is.
0: En dat is in dit geval dus die Inders. En op deze dag ben je er maar onderwijs van jou en ontzijzen. Maar muziek, nijs en achtergrond, dadelijk gedroren, hield het meer bij en ging tijdelijk of zelfs heel dal net naar Squalata. Maar is het waar in het kwad? Jan Jonkman, een goeie middje.
6: Ja, Erik, een hele goeie middje. Nou, we hier in Joort een noffelijke, frisse simmerdij. De zinnen er volop bij, wat hege bewolking. En mooi en matig tot krachtige windlijn. De maximum temperatuur in Joort op zijn 20 graden per waterland. Dat zijn 23, 24 graden meer de provincie in. Jong heb ik opklaringen en dan kan het lekker ook, want de temperatuur die gaat jong rap naar beneden. Jong om 8 uur is dat zijn 18 graden. Letter in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Morgen opnieuw mooi een zwakke, na het eerste, dat eerstelijke wind, bij volop gezinnen erbij, dan 24 tot 26 graden. De zinnen waarin haat er al, uit een trof wat hege bewolking en in de nacht kan nog eens even een keer goed ook, maar dan is het voor 16 tot 18 graden. Maar aanstaande hier hoe dat waar.
0: Hield hij meer bank in een skofka of zelfs heel dol net meer naar squallen, versom en vroegtijdige schoolverlating in Meta, ik in Friesland. Het tal versommeldingen in Begelijk Zuidwest-Friesland nam vorig jaar daar naar 28%. Squal die daarvoor ziet dat het nog op zandje een heel procent. En dat is eigenlijk extra opmerkelijk als je betinken dat Zuidwest-Friesland, het landelijk zoen, het eigenlijk nog vrij goed docht. Miranda Bijker is van het doorstroompunt Zuidwest-Friesland, ZWF, nog aan de telefoon. Een goeie midje.
7: Goedemiddag.
0: Ja, hoe zwaargelijk vind je deze cijfers eigenlijk?
7: Nou, het is zo dat het schoolverzuim toeneemt. Dat klopt helemaal. Maar wij zijn ook best wel heel blij dat de scholen in onze regio heel goed melden. Ze melden volgens de wettelijke norm van 16 uur en 4 weken verzuim moeten ze melden. En als er meer schoolverzuim is gemeld, kunnen we daar ook op acteren.
0: Maar is het dan een kwestie van registratie dat er vaker melden wordt? Staat het officieel etiket? Of gebeurt het sowieso meer?
7: Nou, wij hebben het de laatste, ik denk, ik zit nu 12 jaar op deze positie, maar de laatste 10 jaar hebben we het zeker heel erg bij de scholen aangejaagd dat ze eerder schoolverzuim moesten gaan melden. Want wat wij heel erg belangrijk vinden in Zuidwest-Friesland is dat de jongeren ook bekend zijn bij de gemeente, want er is natuurlijk wel heel veel problematiek. Er is heel veel mentale problematiek, gedragsproblematiek of wat dan ook maar. Maar dan kunnen wij ook eerder vanuit de gemeente, kunnen we ook projecten inzetten of kunnen we zorg inzetten.
0: Ja, hoe jeder dat je erbij bent, hoe meer dat je er ontwang kennen. Wat is uit al de bank ja. De belangrijkste reden voor Bern met de squalatie, voor lange, kwart of langere tijd?
7: Nou, wat ik net al noemde, vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, die zorgelijk kan zijn, omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn, scheidingen van ouders. Het is heel erg divers. En ik heb eigenlijk vanuit de schooluitval, daar heb ik wel heel goed een beeld van wat zijn nou de redenen dat jongeren uitvallen. En in Zuid-Friesland is het nou juist zo dat die uitvalcijfers heel laag zijn, omdat wij juist blij zijn met het schoolverzuim en die eerdere inzet van zorg en het erbovenop zitten. De korte lijnen.
0: Ja, ik neem net onder je brief binnen, maar squal van zomaar, maar het feit dat het tijd meldt, wordt dat je hem wat ontwangt.
7: Ja, dat klopt.
0: Je doet het eigenlijk vrij goed, hè, Zuidwest-Friesland?
7: Dat klopt, ja. Ik heb de laatste cijfers vanuit het ministerie. En die krijgen we altijd van het laatste schooljaar. Zagen we dat we op nummer 6 staan landelijk. En er zijn 40 regio's die geregistreerd worden. Nou, we zitten qua schoolverzuim in Zuidwest-Friesland zitten we ongeveer op 1,97%. En landelijk is dat cijfer 2,3%. Dus dan kun je wel nagaan dat wij echt ver onder dat landelijke gemiddelde zitten. Ja. Dus dat doen we eigenlijk al jaren knap, omdat we gewoon een hele goede, hoe zeg je dat in het Fries, gearworking met de squallen hebben. En daar ben ik echt heel trots op. En ook op onze leerplichtambtenaren, doorstroompuntcoaches. We hebben gewoon een team wat gewoon vaststaat. Mensen gaan niet snel weg of ze moeten met pensioen gaan. Maar ze hebben het echt naar hun zin in dat team. We zijn echt een heel bevlogen team die jongeren echt willen helpen. Met een passie voor jongeren. En dat scheelt ook een heleboel. Ja, hoor. Dat,
0: continuïteit in het werk wat je hem doet.
7: In andere sectoren ook, zie je ook wel veel meer verloop. Hè? Ook bij andere afdelingen binnen gemeenten wel. Maar bij ons dus niet.
0: Nee, de continuïteit is natuurlijk belangrijk. Kan je contact houden, bijvoorbeeld maar de squal, maar ik de materie zelf. Dan zijn er dus orenregio's, er zijn nog 12 van dit soort regio's in Friesland, die toch dus minder. Het bloot een bloeiend probleem eigenlijk voor Ben, die om wat voor reden dan ik. Je ziet zijn mentale problemen, de thuissituatie. Maar ik gewoon het verlet om geld te verdienen, dat ze de squallen verliezen, dat bloot dus wel een probleem.
7: Nou, het is een probleem, maar wat ook heel mooi is, dat bijvoorbeeld 30% van de schooluitval, die gaat ongeschoold aan het werk. En wat wij nu doen in Zuidwest-Friesland, dat wij dus deze jongeren benaderen en zeggen van, hey, wil je niet een praktijkverklaring halen samen met je werkgever? Zodat ze wel een diploma hebben en ook weer sterker op die arbeidsmarkt staan. Dus ook jongeren die uitgevallen zijn, laten wij niet los in Zuidwest-Friesland. Ja. We houden ze vast. En zodra ze 27 zijn, ja, dan stopt het, dan gaat het toch wat losser. Maar als je kijkt van als iemand met 19 jaar uitvalt, dan zijn wij soms wel tot 23, 24 met ze bezig. Om ze gewoon duurzaam in die arbeidsmarkt te zetten. Zodat ze ook goed een boterham kunnen verdienen en voor zichzelf kunnen zorgen.
0: Dat is een kans hebben in de maatschappij. Is het moeilijk om die jongeren te berekenen en om ze vers te houden?
7: Nou, dat is wel moeilijk, maar je moet gewoon mensen in je team hebben die volhardend zijn. En die dat ook leuk vinden. Ze houden vol. Ze gaan niet als ze 4, 5 keer hebben geappt of lang zijn gegaan, stoppen ze ermee. Nee, ze hebben echt heel veel doorzettingsvermogen. En waar we ook we hebben ook hele mooie projecten natuurlijk. Het is niet alleen de leerplichtambtenaren en de doorstroomcoaches van 18 plus, maar ook bijvoorbeeld life coaches. En dat is weer een project wat wij weer hebben gekopieerd van Leeuwarden, wat Leeuwarden al heel goed deed.
0: Ja.
7: Dus we leren ook wel van elkaar, hoor, in de regio.
0: Er wordt om werken en er wordt soms ook maar succes om werken. Hier hebben we van Miranda Bijker van het doorstroom.zwf. Dank u wel voor je verhaal.
7: Vier gedaan.
0: Oké.

is het verhaal ongetwijfeld nog van Ryan van de Jouwer, die de familie eer schijnt hier en daarom vermoorde worden is. De opdracht van de Heid, de beide broeren, ze zijn alle drie veroordeeld. Familie Tjern het hege beroep. En begin daarvan in elk geval. Een pro forma zaak van de rugschouw van Jouwer. Dus we slaan jou weer erbij. Eerst dat verhaal dadelijk. Nou, eerst muziek van Paul Young. Dit is Come Back and Stay hier in Hoenderwars. MUZIEK

0: Diep in 84, hè. Paul Young Jerristen, Come Back and Stay.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Voor de gerugshalve in de Jouwer begon Joet het hege beroepje in de celstraf die de Hyde en de broers van Ryan van de Jouwer kregen hebben. Ze zijn veroordeeld voor de moord op het famke. Auke, dat is zelden dus die volgen. Het is de zaak, ik anders kofke. Auke, goeie met je.
2: Ja, goeie met je.
0: Nou, lid nog even de zaak waarom, Harry. Wat bied ik er weer aan?
2: Ja, het is twee lien gebeurd in mei, 28 mei om precies te wijzen, 2024. Dan werd het stoffelijk omskot voen van een 18-jarig famke, Ryan van de Jouwer, in het wetter onder Knardiek bij de Oostvaardersplassen bij Lelystad in de buurt. En ze wie verspoen met een tape aan de handen en voeten en de moelen wie hek opplakt. Ze wie daar dus om het lippen bracht en uiteindelijk binnen. Zo binnen beide broeren binnen oppakt voor deze zaak. De heid is net oppakt, maar die is vlechten naar Syrië. Naar zijn heidlongen werd het heerlijke zin dat kwijt komt. En ze wijnen zoent een skof dan op een jouwer, maar ze binnen dus uit Syrië al komstig. En ja, die heid die wordt verantwoordelijk gehouden, is haat verantwoordelijk voor de dier van zijn dochter. En de beide broeren die binnen veroordeeld voor medeplegen van moord. En dat is de stand van zaken. En die treien die binnen veroordeelden in trok de rechtbank in Lelystad in november. De heid had 30 jaar cel kregen omdat hij jongen werd als de kwade genius. De man die erachter zit, hij had trouwens ook de moord zelf bekend.
0: Ja.
2: En dat had hij kenbaar maken via een mail onder media in Nederland. Zo van, ik ben alleen nog verantwoordelijk, mijn beide zwan net. Maar ik heb het dien en zij ben dus onschuldig. Nou, de rechtbank in Lelystad die denkt er echt oor over wat de beide zoons, zwan binnen ek veroordeeld, ta 20 ESL. En die binnen alle drie dus in hoger beroep gaan.
0: Ja, nou, het de advocaat hield een fysiek inzien. De advocaat van die beide broeren, die het veroordeeld binnen, die wil dat de heid nou jet wordt, was tjoegen.
2: Ja, dat hege beroep, dan moest je voorstellen, eigenlijk begint alles weer op nij. Dat betekent dus echt een soort van pro forma zitting, maar dan bij het gerechtshof in Ljouwert. Het wordt maar een kwartierke, maar uiteindelijk is er naar voren gekomen dat een van de advocaten, van de oudste broer, de advocaat van de oudste broer, die zei van ja, ik heb onderzoekswensken, die had ik deadline bij de rechtbank, er wordt nog bepaald of dat trok is, maar het belangrijkste is dat hij die heid jaren wil, want ja, dat is toch de man die zelf zei dat er die in had, dat hij een plan bedacht had, en daarom had hij die onderzoekswensken, had hij daar bij de rechtbank, bij het hof deadline, en ik vreeg hem naar al zijn wensken om het hof voor het verin van deze zaak.
3: Ik heb meerdere onderzoekswensen ingediend in deze zaak voor het hoge beroep. Twee onderzoekswensen zien op het horen van getuigen. Ik wil graag vader weer horen als getuige en daarnaast de broer van cliënt horen als getuige.
1: Waarom wilt u de vader horen?
3: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië en mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij in de tussentijd toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
1: Wat is uw belangrijkste vraag aan vader?
3: Hoe is het gebeurd? Hoe is Ryan om het leven gekomen? Waarom hebt u haar van het leven beroofd? En wat wist mijn cliënt voordat u dat deed van uw eventuele plan om Ryan van het leven te beroven?
2: Ja, want hij heeft in een eerder stadium via een e-mail naar de media laten weten, ik ben alleen verantwoordelijk. Daar hebt u ook vragen over natuurlijk.
3: Dat klopt. Dat is voor mij van groot belang. Mijn cliënt is natuurlijk veroordeeld voor het samen met vader doden van Ryan. Mijn cliënt ontkent dat en ik wil graag vader horen hoe dat is gegaan volgens hem.
2: Het Openbaar Ministerie heeft bij de behandeling in eerste aanleg gezegd, ja, wij willen hem ook graag, want hij moet achter de tralies, 30 jaar cel gekregen. Hoe staat het daar nu mee met het oppakken van deze man?
3: Er is geen officieel rechtshulpverdrag met Syrië, dus we kunnen niet vragen aan Syrië, nou, pak vader op en breng hem hierheen. Het moet via diplomatieke wegen. Dus dan moet je eigenlijk vragen aan de Syrische regering om vader uit, nou, coulance of uit gunfactor richting Nederland op te pakken en in Nederland uit te leveren. Maar het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren.
2: Een ander onderzoekswens is het horen van de broer, de jongere broer. Waarom?
3: Dat is natuurlijk ook van belang voor de verdediging. Ik heb de broer in eerste aanleg natuurlijk ook al als getuige gehoord. En ik heb toch nog wel wat vragen aan de broer over hoe het een en ander is gegaan.
2: De zaak is vandaag pro forma behandeld door het gerechtshof. Hoe lang duurt het voordat die inhoudelijk voorkomt?
3: Dat duurt in Nederland helaas best wel lang in hoger beroep. Ik denk niet dat de zaak dit jaar nog voor gaat komen. Ik verwacht dat de zaak ergens in 2027 inhoudelijk behandeld gaat worden.
0: En dat is de advocaat van de Orse broeders, Johan Muren, wie dat. Ook weer het advocaat zijn. Hij wil dus dat die Hyde naar Nederland komt. Maar het kon nog wel eens een hele tour worden.
2: Ja, daar hoort het ministerie ik rekken mij, hè, want die hebben bij de behandeling in Lelystad zijn van ja, ginnen maar van uit dat wij uiterste best doggen dat hij hier komt, dat hij zijn strafje uit zit. Nou ja, de koest ik wel uit de woorden van Johan Muren vernemen dat het die kans heel liet is. Zo, je kan hopen dat hij misschien nog gewetensvroeging krijgt en dat hij hem zelf meldt, maar dan hier dat natuurlijk allang wie dat gebeurt. En dat zal elke dag net gebeuren. De kist trekt net stiekem politie naar taas sturen. Dat ken alle net. Dan krijg je een internationaal conflict. Dus dat zal een aardige dag net gebeuren. Maar dat betekent wel dat er met dit onderzoekswens van de advocaat dat er toch meer druk komt om toch iets het brengen van die heid naar Nederland dat er wat meer druk op komt. En ja, want het is een gevoelige zaak. Dus zeiden ze het al, Erik, onder het begin. Vanwege die eerwraak die toch een hele belangrijke rol speelt bij deze zaak. Rijan zou haar vierste westers gedroegen haar. En de familie, maar met name dan de Heid en die beide broeren, die hebben zijn dit kessa net langer. En die binnen dus heel vier gingen in het oplossen van en het beschermen van deze familie eer. Troch Rijan om het leven te brengen.
0: Ja. Nou, de zaak krijgt ongetwijfeld nog een vervolg. Door Bleu staat in de gaten houden. Auke Zelderus, Ruud het Geruchtshof, hier dat. En dadelijk staan we stil bij het versterken van Epidam. De schrijver, maar vooral dichter. Mijn collega Bart Kingma. Ik praat en zijn verhaal, zijn herinneringen en zijn bewondering eigenlijk. Jij dadelijk hier in onderwijs.
4: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg het hout. Dat alle keer bij de oors. Daar geniet ik van.
5: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
6: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is nu 11:05. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. Jacob Stelwagen, Jacob, een hele goeiemiddag.
17: Een goeiemiddag.
10: Zo'n 1200 werknemers van Friesland, Campina en Leeuwarden lezen van manier al voor 2 dagen het werkdel. De staking is een vervolg op eerdere acties in de zuivelindustrie. Vakbond FNV viert al zoend maaie actie naar verzoende CAO-onderhandelings met de Nederlandse zuivelorganisatie, de NZO. En op de locatie van Friesland, Campina in Meppel zal 48 uur staakt worden. Daar lezen mijnwerkers van een jong het werkdel. De politie had afgelopen weekend een 42-jarige man uit Achtkarspel oppakt. Hij wierde met zijn auto belutsen bij een ongeluk afgelopen op de A7 bij Drachten. De inzitters van de orenauto, een vrouw en een ben, kwamen met een schrik vrij. De 42-jarige man zo'n houden op verdenking van het rijden onder invloed en het terugrijden na het ongeluk. Een stroomstoring in Drachten en omkritten is nog net voorbij, meldt netbeheerder Liander. Gewoon huishoudens in het troffen gebied hebben mogelijk wolwestroom, maar in meerdere stritten is het nog net oplost. Liander tocht eerst dat de steuring om 3:15 in een verholpen wijzezoom, maar de verwachte einddichting is no, zij zoorden. En de 3 provinciën fietsdriedaagse, die van Waars, die ontmoet mijn vriend van Bakkeveen uit Plakhazoer, die is vanwege de volzijnde warmte verplicht naar september. En ik de Kuiperfjouwdaagse van Tuusler Heidersweg Bosgiet deze week net terug vanwege die warmte. En daar hoop je ze hem in september in te herinneren. Nou, maar dan breng je naar Jongman net zo dreef.
16: Nee. Oh, want Jan Jongman, ik kan natuurlijk vertellen dat het in september ook nog warm is. Ja, dat is wel mooi wezen. Nou, ja. Ik denk het net. Maar dan komen we eraan in elk geval wel. Jacob, dank je wel.
17: Onderwijs.
18: My Erik Enema.
16: Vreed, verstoor, dichter Eppie Dam op 73-jarige leeftijd. We zijn dadelijk stil bij zijn libben en zijn werk. Prinsen Waarburgt, Jan Jonkman, een hele goede middje.
19: Ja, Erik, ik een hele goede middje.
16: Dibben temperatuur niet eigenlijk prima te verneren binnen, hè?
19: Prima. Maar even weer opkomen op die vraag van Jacob Krek, wat voor waar hebben we in september? Nou, ik kan die wel vertellen, maar jou te merken dat is meestal 1 september is. Dat is de hast altijd een mooi waar. Dus dat begint vanuit dat het dan ook mooi waar is. Ja, dan hebben we die vraag voor ik weer beantwoord.
16: Zeker.
19: Want, dat is heel ding lezen bloemen.
16: Ja, dat is ik zei, ja. Ja. Maar goed, eerst maar even de temperaturen van Joert.
19: Nou, het weer Joert weer een noffelijke dag. Het weer werkbaar en ik voor de besten die het moeten doordoen. Die hier dat dan noffelijk zal lijn lang, mooi lang uit in het land. Ja, het weer noffelijk simmer waar, maar een matige, soms krachtige wind die wat, ja, die wat verkwolling joeg. Wind, we joeg de maximum temperatuur in de maar ik goed 23 graden. Die bakken veen ik om mij. De points zijn 24 graden, dan wordt en kwijm die zitten op zijn 21 graden. En op Vlieland weer zijn 20 graden. Ja, dat hebben we het tankje dan nog steeds een hege drukgebied. Dat ligt in de buurt van Engeland. Ja, dat is een warm hege drukgebied. Zit een wat tropische lucht in. Want zelfs dat een kilometer hichte is, het zijn 18 graden. En dat zwarge joeg bij u voor een nat eerste win. Ja, en die kwam wat door dat koudere zeewetter. Kouder, dat is nou ook zo'n 20 graden. Ja, en dan hier de heeste temperatuur. Die hebben we op het teller gewoon. De temperatuur die gaat aanstaan. Ze staan gewoon, die gaat wat onderuit. En juni om 8 uur is zo'n 18 graden. De hege bewolking die bloed. Als we dan naar vannacht gaan sjoggen, dan gaat de win heel staar. Je houdt hem heel staar gewoon verdel. Bloed zwak, heeg uitmatig. En dan gaan de temperaturen vannacht, nou zeg maar morgen onderuit. Dat zijn wel om morgen 4 wijzen. Nou, zijn 13 tot 14 graden. Nou, dan kun je wel, zei jou, waar de jongen al de dwarren en de raam wat even diep zetten, als je dat wollen. En dan kun je koude lucht nog even in het huis stremen letten van een kind naar wat hok wil je.
16: Ja, dat is wel noffelijk, hè. Hey, maar de komende dagen, ja, rent die temperatuur staat gewoon weer wat op, hè?
19: Ja, zeker, want dat merken we morgen al, want we hebben morgen steeds droog wat waar, wat komt dan steeds, wat, het is mooi simmerskwaar. De warme lucht, die komt af en toe uit het meer, uit het eerste. En we het dan te krijgen om een wat eerstelijke streming. Ja, dat zullen we dan ook weer rond in de temperaturen. Dan hebben we als een 23 graden op een waadeiland, dat zijn 26 graden meer de provincie. We moeten er wel om denken dat we morgen dat de zin er weer geregeld bij is, of zit maar ze wat volop uit en trof het hege bewolking, dat we een hege UV-index hebben. En dat zal de komende dagen ook wel zo bloeien. En dan staat een zwakke wind uit het maat eerst in de jong en in de nacht dan. En gaat de temperatuur heel stadig onderuit naar zo'n chantje tot 18 graden. Ja, dat is al wat heger dan dat we nog vannacht krijgen. Dan kunnen we krijgen nog het hoes een keer ook wel in de hele maand. Want de wind die gaat al om naar het zuidoosten daar.
16: En dat betekent hegere temperaturen?
19: Jazeker, jazeker. Want als we nou de temperaturen in Spanje en Frankrijk bezoeken, dan liggen de temperaturen op 40, 45 graden. Nou, en met die zuid-eerste letter zuidwind, ja, komt die warme lucht bij u erbij. Nou, dat merken we waanzinnig al. Dan hebben we al tropische, kunnen we de tropische 30 al op het tellen krijgen. En in de nacht dan heb ik temperaturen om de 20 graden. Nou, als we dan naar Tongersie, ja, dan komt die warme lucht nog verder, loopt het land in. Dan bij u denk ik zo'n 30, 32 graden. In Zuid-Nederland kan het wel 4, 36 graden worden. En er staat ook net een soort wind. Dus dat is voor het gevoel ook nog even veel het wat warmer nog aan. En in de nacht wordt het ook puffen, maar rond 20 graden. Nou, en vreed wordt het extreem warm. Ja, en dan hebben we wel 33, misschien 34 graden. De koperen ploert. Ja, die geestelt dus dan deze dagen wel goed. En dan maar die hege temperaturen. Die verwacht ik dan pas om, nou, op het eind van de middag tussen 5 en 6 uur. En ja, dus er werden nodige codes voor oor, jong, voor warmte. We moeten het rustig aanwaan, we moeten genoeg drinken. Nou, dat moeten we zo je maar even aan horen. En we moeten het goed insmaren. Nou ja, sageer, het zweet breekt mij nou al uit voor die verwachte warmte.

0: Melissa Pander, eerst en het Veske voorbij. Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Aron Vreet is Epidam Stoorn. Schreeuwer, bennenboekenschreeuwer, schepper van liturgisch werk, vertaler en poëzij, recensent. Bennen in de pomp, kolommenpomp. Ik neem al die dingen, maar hij wie eerst en vooral misschien toch wel dichter. Collega Bart Kingma, het Twajelien, een Friesland dok, hoe heb je dan maken? Wist het maar mee eens? Eerst en vooral dichter?
2: Ja, ja. Ja. Ja, ik denk, nou ja, ik had het eigenlijk al gezegd. Dat is hij al een keer, maar in elk geval voor mij is hij bovenal de dichter. Ik vind hem als dichter. Ja, ik had wel eens met Seert Brunjouw gehoord, dichter des Vaderlands destijds. En die zei het, en dan ben ik het volstrekt mee eens, van de nieuwe oorlogse dichters is Epidam, zit beslist in de top 3. En dat denk ik, als je zien gedichten lezen, zien bundels teruggaan, dan show je zo verschrikkelijk mooi werk. Dat is echt hartstikke leuk. Meen ik echt. Ja. Echt hartstikke leuk, maar zo mooi soms. En
0: hoe zou je hem typeren worden als dichter? Behalve dat hij dus heel goed is.
2: Dat vind ik moeilijk. Want hij had daarom is een hele goede vraag. Voor wie hij is een dichter. Want hij had ik al je oren dingen.
0: Ja.
2: En ik als dichter, wie er heel alzijdig, heel veelzijdig. Hij had ik een heel soort van bijenskreun. En ik op nou bijna als een hoe heet ze, Annie M.G. Smit-achtige versjes binnen. Dan, ja. Versjes. Maar een heel simpel riemschema. Maar hele simpele woorden. Maar werd dan zulke mooie boodschappen in zitten. Maar tegelijkertijd kan hij ook, wat we zien, soul searching nemen. Heel diep in zijn eigen ziel graven. En dat verbinden mooi. Mooi longskip en ik wat er al in zien hollen. Zeker de laatste hier, Nick omgeen is hij hier een hersenziekte.
0: Ja.
2: Hij kan heel diep graven. Maar ik moeilijker worden soms. Hij had een enorme beheersing van de taal en van de woordschat. Weet ik wat je met woorden dwaan kan. Hij kent net alleen de woorden, maar hij weet ik, dat klinkt misschien een beetje vaag, maar hij weet ik hoe je woorden broeken kennen in een bepaalde context. En hoe je woorden lading aan kennen. En dat gaat soms heel diep en is soms heel moeilijk. En tegelijkertijd kent hij dus ook hele simpele dingetjes. Ja. Waarvan je in eerste instantie denkt van, oké, wist je? En dan lees je het nog een keer. Ja, maar bliksem, ja. Dat soort helemaal heel rare, ja, dingen. Dus ik ken hem net eens typeren als een zwiermoedige schreeuwer, of als een fleurige bannerschreeuwer, of als een religieuze schreeuwer, ja, is hij ek. Als een longskips schreeuwer is hij soms ek. Hij is het alle keer. En juist dat maakt het hem zo'n, of mede dat maakt het hem zijn fenomeen.
0: Ja, en zo alzijdig, dus
2: ja,
0: ik.
2: Absoluut, ja, absoluut. Ja. Het is echt net alleen wat hij om verschillende types werk schreun had. Ja.
0: Heb je werken met Gerben van der Veen van het Mighty Stone om ja, wat een soort magnum opus worden moest voor beide.
2: Ja.
0: Eigenlijk zo maakt je beide, ja, de première, de uitviering, dus net meer mij. Nee. Dat is tragisch. Ja. Wat voor werk moest dit worden?
2: Ja, inderdaad, de magnum opus. Zij hebben meer werk te jaren maken. En hier in Wadlin had zij een heel soort jaren kregen van een vreemdeling in Jeruzalem, de Passie. Dat had hun beiden ook heel goed motiveren, samen kort heel goed voelen. Om nog eens een keer mooi werk te jaren te mooi zien. Toen woonde zij te jaren de Friese Symfonie,
0: ja,
2: schreeuwen en maaitje. Gerben de componist, ja, en Eppy de librettist, de schreeuwer van de teksten. Mooi symfonieorkest en grote koren. Dat
0: bij Gerben dan de dirigent?
2: Ja, vooral ja, die Gerben die componeerde de muziek, ja, en die zou het dirigeren. Ja. Eppy had de teksten schreun. Ik had die teksten lezen, dat libretto. Ik doe het er nou nog net weer te citeren, want het is nog net vrij.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik lees die teksten, dat libretto. En dat vond ik wel zo allerverskwondste mooi. Dat is een grote onklacht eigenlijk. Tien us. Dus het is net Friesland is mooi houden zo.
0: Nee.
2: Net een romantiek verhaal. Maar dat is juist een bijna een neetkreet van hoe kunnen wij er zo roeg mooi omgaan. Hoe kunnen wij uzelf eigenlijk daar mooi exacte kwad van.
0: Longskips pienen,
2: ja,
0: dat zit erin?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Maar daar mooi ik de onklacht van, ja, wij doen het zelf. Ja, ja. Wij vernielen de boel. En dat is echt een hele sterke tekst. Gerben wierde ik diep van onder de indruk. Dus dat motiveerde Gerben om daar een hele mooie compositie bij te maken. En dat had die man, ik Ja, ik denk dat ze het beide wel zeggen als magnum opus. Ja. In elk geval als een heel belangrijk project waarin ze de jaren iets heel gruts ja. en heel urgent maatje wollen. En Gerben, die hier van het maartiet, hier hij de compositie Owa.
3: Ja, kreeg ik nog. Hè?
2: In februari had ze een eerste repetitie gehoord met koor. En daar wie Gerben bij en daar wie Appie bij. En kwart er nooit, toen werd de compositie nog net helemaal klaar. Kwart er nooit wie die kleer. En zo Gerben hem aan Appie jaren letten. En een paar dagen van tevoren meldde hij van nou, we moeten het even een paar dagen uitstellen, want ik ben even druk. En toen zoet een week later en in die dagen is hij stoorn.
3: Ja.
2: Zomaar, ja. plotseling, hommels, moet je zeggen.
3: Ja.
2: Dus Gerben, die kan het niet meer mooi maken.
3: Nee.
2: En nu ben we een paar weken later en nu is Appie direct net meer. En dus deze beide man die ik loop er echt in dat hij zal in februari is uitvierd worden in Harmonie
3: en ja.
2: Ik loop er grif in dat een fantastisch mooi stuk wordt. En de beide man die het maken haar, die zitten de beide net bij.
3: Nee,
2: dat is ja.
3: Hoe is dat mogelijk? Nou ja, heb je dan KCC, hij wie natuurlijk slim ziek, hij de ziekte van Huntington, dat zo net heel lang niet door die. Gerben van de Veen, dat wie echt totaal onverwacht dat die stoor. Maar dat maakt het hele verhaal van dit stuk wel extra tragisch.
2: Ja, dat is, ik vind, ja, iedereen vindt het heel slim.
3: Ja.
2: Dat vind ik heel slim. Ja. Gerben, dat wie echt hommels, die is echt van die in de boren moment omvallen. Appie, dat die Ron al jaren, maar deze ziekte roen. Nou is dat de laatste maanden, fascineert ik het begrepen, nou wel harder gingen als verwachten. Mm. Dus leven ze de drie maanden lien, tochten beide mannen nog gewoon dat ze in februari de zitten zoen. Ja, en zoen te per week zei Appie in een van, ja, ik weet ik net dat ik het nou wel red. Ja. Want het gaat bij mij, ik hurt minder.
3: En dus net, Harun Vreet, kamer ein, dus ik voor Appie dan.
2: Ja.
3: Nou, die uitviering, dat is het meer. We zijn kreeg al, Bart, hij is toch eerst en vooral dichter, dat wie zijn taal.
2: Ja.
3: Is het die favoriete gedicht van Happy Dam?
2: Ja, komt. Dit is het titelgedicht van mijn favoriete album, Nijgeraden het Noorden. Dat is van begin deze eeuw. Waarin Happy. Ja, ik neem dan eens het woord soul searching. Nou, ik denk dat je dat haast nergens zou goed zoggen als in deze bondel. Ik in oren bondels trouwens, dat dit lekker goed ik, ja. Maar in Nijgeraden het Noorden verbindt hij dat heel bot aan. On het longen en het longenskip. En dan net de romantiek van het longenskip. Mm. Maar daar zei het al, hij komt uit de pomp, Kolm op pomp. Ik ben zelf opgegroeid in Kolm, dus ik ken dat gebied.
3: Je snapt mijn koring.
2: Wij begrippen dat wel. Ja, en zeker dat gebied wat ik dan als Kolmer achter Kolm neemde. Dus Kolm op pomp, Warstermolen, Moens, Sicil, die kant op. Dat is een soort van magisch gebied. Het is een soort van. Ja, eigenlijk een soort van niemandsland. Het jet net echt meer bij Friesland. Het jet ik net echt bij Grijnsland. Je komt er net als je er niks te ziek in houdt. Want dat laat ik op geen trogje in de routes. Dus je kan dat heel desolaat vinden. Je kan er ik een enorme skint mee in zien. Ik viel dat zelf beide. Ik denk dat Appie dat ik vielde. Appie die had in Nijgeraden in het Noorden had hij dat gevoel van dat desolate van die streek. Maar werd ik zijn eigen skint mee in zien. Maar ik de hurrewien en de hele zwieren klaai.
3: Yeah.
2: Al die zwieren vette klaai. En dus de stoefheid van de arbeiders die daar in dat gebied werken. Dat had hij heel mooi beschreven. En ik wat dat mooi hemzelf, mooi zijn karaktervorming die je had. Mag ik hem voorlezen?
3: Litiëren.
2: Nijgeraden in het Noorden. Voor jou, ik ben net de beste voordrager van poëzie, maar ik zal mijn best, man. Nijgeraden in het Noorden wint de taal on ontkenning en prompt het in lippetjeest on het hillig net nemen de moele zien ennen. Nijgeraden in het Noorden krimpen de wurden en redden haar nauwe neet uit het nekene straatgat de stribbige voornemen van de begeerte. Nijgeraden in het Noorden klinken nasaler de namen en zwijen om een leven vrede de nachten, offeren op het alter van het tongen het het. Nijgeraden in het Noorden loekt het bloed naar de einder en nadert het eergewijd het eer van nimmerslongen de stille nomade. Nijgeraden in het Noorden komt een vogel waarom van zijn vlecht, bespegelt een man zijn verlienen en stapt uit zijn skaadwaai zijn natuur in de mitte. Nijgeraden in het Noorden vierder van zijn doel en dichter bij zijn bestemming. Ja, ik ken het haast niet eens meer. Ik vind dat zo fantastisch. Ja, hij weet zo goed die woorden. Ja, die hebben er lagen te gaan. Ja, ik ken het ook net beter. Sorry, je mag het zelf ook maar beoordelen. Ik vind het fenomenaal.
3: Ik vind het mooi. Dank voor dat die rest, Bart.
2: Dank je wel.

Michael McDonald. Dit is dan weer Sweet Freedom. Dit is Onderhoofd Friesland, dit is Onderwijs. Nou, vier van je hebben Fleur of Vier of zelfs maar dit programma. Maar eerst muziek van Maroon 5. Nou, leuk nog meer. Dit is Memories.

0: maken.
1: Omroep Friesland.
2: 12.2 FM.
1: Alles wat er spielet.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent.

0: op een privéparkeerplaats in de buurt van Avignon. Kinderen waren mogelijk zelf in de auto van hun moeder gestapt en hadden zichzelf opgesloten. Toen moeder het merkte, was het al te laat. Frankrijk kampt met temperaturen van rond de 40 graden. De TU Delft mag studieplaatsen reserveren voor vrouwelijke studenten. Dat vindt het College voor de Rechten van de Mens. TU wil een voorkeursbeleid voeren bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek. De instroom van vrouwelijke studenten bij die studie is al jaren erg laag. De TU wil daarom 30% van de beschikbare studieplekken reserveren voor vrouwen. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. De Tsjechische tennister Markéta Futrusova wordt voor 4 jaar geschorst omdat ze een dopingtest weigerde. Dat maakt de ITIA bekend. Dat is een organisatie die waakt voor integriteit in de tennissport. 3 jaar geleden won ze Wimbledon en ze is de voormalig nummer 6 van de wereld. 26-jarige Futrusova weigerde de test omdat ze gestrest was en zich zorgen maakte om haar veiligheid, verklaarde ze. Vanwege de hitte van deze week is een aantal evenementen afgelast. Zo gaat de halve marathon van Roosendaal niet door. Net als een wielerwedstrijd rond het IJsselmeer en een triathlon in Zeewolde. Ook een paardenevenement in Beverwijk van donderdag is afgelast. En in Wageningen is een streep gezet door de hele avond vierdaagse. Bij evenementen die wel doorgaan worden maatregelen genomen in verband met de hitte. Zo zijn er bij Veteranendag, zaterdag in Den Haag, extra water- en schaduwplekken. En dan het weer zelf. Het is overal zonnig, met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoe vallen de excuses van premier Jetten, hoe het leed dat de Molukkers ondien is, eens in de Molukse meerskip in Jesterwaarde? Zult het zouden hebben, hier, in dit programma.
2: Van Fjouwer Onderwijs.
1: Onderwijs.
2: Mij Erik Ellema.
1: Ja, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Wij praten dus aan oer die excuses die er dienen binnen. Maar de vraag is natuurlijk, is dat wel genoeg? En dan is het antwoord misschien wel nee, net echt. Nou, dat verhaal dat je eigenlijk hier in Onderwijs. Het is goed, man die 22 juni, dit de dag dat het tal Ben dat versommet, oprint in Friesland. En dat is een punt van zwaarig.
3: Vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, die zorgelijk kan zijn, omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn.
1: De hart van de vermaarde Rian van de Jouwer, die uit Jetwurre, vindt een advocaat van een van de broeren van het vermoorde slachtoffer.
4: Misschien wordt hij intussen toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
1: En de provincie is zet een koppig onkruidplantje flink onder stroom. Althans, dat was ze.
5: Nou, dat apparaat zweeft als waar oer de berm hinnen. Daarbij worden de bovenste planten worden omgetikken. Daarmee wordt de stroom terug de stengel naar de wartelta. Nou ja, en daarmee is het al gauw dat de kopjes van de plant hing in gorgen. En uiteindelijk staat de hele plant ook al.
1: Ja, zo soort dus eigenlijk, jemals. Nou, het is er weer nog een uur lang, maar muziek, nijs en achtergrond dadelijk onder oren. Het arbeidsconflict in de Suvel verhuurd. Morgen wordt er op een ijs staakt. Maar ja, de kist kei net uitzetten, die jouwe molken. Dus waar moet die molken heen? Maar eerst, het waar in het kwad. Jan Jonkman, een hele goeie middje.
6: Ja, Erik, een hele goeie middje. Nou, we hebben hier een noffelijke, frisse zomerdag. De zinnen er volop bij, wel wat hege bewolking. En mooi en matig tot krachtige wind. Lijn de maximumtemperatuur op zo'n 20 graden per waadeiland. Dat zijn 23, 24 graden meer de provincie in. Jong heb ik opklaringen en dan kan het lekker ook, want de temperatuur die gaat jong al rap naar beneden. Jong om 8 uur is dat zo'n 18 graden. Later in de nacht hebben we dan temperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Morgen opnieuw maar een zwakke, na het eerste tot eerstelijke wind, weer volop gezinnen erbij, dan 25 tot 26 graden. De zinnen waarin de haat er al uit een wat hege bewolking en in de nacht kan het nog eens even een keer goed ook, maar dan is het voor 16 tot 18 graden. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
1: Werknemers van Friesland Campina in Ljouwen het lezen van Monier Au voor 2 dagen het werk Del. Dan is het even vee. Gaat het om zo'n 1200 meesken die dat doggen? Bij de vestiging in Ljouwen het werk ongeveer 1200 meesken. De staking is een vervolg op jedere acties in de zuivelindustrie. Het vakbond FNV viert eigenlijk als zo'n maaie actie naar het CAO-onderhandelings, maar de Nederlandse zuivelorganisatie verst rond binnen. Ik op de locatie van Friesland Campina in Meppel zal 48 uur lang staakt worden. Daar lezen de maaiwerkers is Van Hioen het Wurkeldel. Aan de telefoon is Tanja Kopal van de Nationale Zuivelorganisatie, de NZO. Jullie zitten, goedemiddag.

0: trouwens, mevrouw Koepal.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie zitten aan de onderhandelingstafel met de bonden. Maar het leidt tot niets eigenlijk. Waar komen jullie nou niet uit eigenlijk?
1: Nou ja, wij hebben een eindpot gedaan. Een evenwichtig en houdbaar pakket met een loonstijging van 3%. En een verruiming van de vitaliteitsregeling. Dat is een regeling waarmee oudere werknemers op een hele gunstige manier minder kunnen gaan werken. Ja, en FNV heeft aangegeven dat zij niet akkoord zijn daarmee. En heeft daarop gereageerd met een ultimatum en acties.
0: Ja, maar nou zit er maar een procent tussen wat jullie bieden en wat zij willen. Dat lijkt mij toch overbrugbaar.
1: Nou, het is zo dat FNV in haar formele ultimatum een loonstijging eist van 12%. En dan zien we andere uitingen waarin ze zeggen we willen 4%. Want die 12% is voor 2 jaar, 4% bij 1 jaar. Daar komen dan wel weer allemaal aanvullende eisen bij. Zoals een doorbetaalde 4-daagse werkweek. En dan in weer andere uitingen lezen we weer andere eisen. En ja, voor ons is 3% echt een uitstekend pot. En dat verbetert een bovengemiddelde CAO nog verder. Dus ja, daar staan wij achter.
0: Ja, meer zit er gewoon niet in wat jullie betreft.
1: Nou, dit is gewoon de huidige stand van zaken. En het bod waarvan wij echt zeggen, joh, die CAO zuivel, dat is echt een bovengemiddelde goede CAO met zeer uitgebreide extra voorwaarden. Ja, en dan met die 3% loonstijging plus de aanvulling. En dat is dan niet het enige, maar goed, u wilt misschien niet dat we in alle details ons aanbod weten, maar er zitten nog meer verbeteringen in. Ja, dus daarvan zeggen wij, dat is echt gewoon een goed pot.
0: Ja, maar al die verbeteringen worden door de FNV dus niet als zodanig beschouwd. Ze willen bijvoorbeeld ook van een 5-daagse naar een 4-daagse werkweek. Dat is ook geen haalbare kaart voor wat jullie betreft?
1: Nee, dat is natuurlijk een... Ja, dat komt omgerekend uit op een loonstijging. We hebben een 36-uurige werkweek. Als je die naar 32 uur zou zetten, dan is dat alleen al, komt neer op een loonstijging van 12,5%. En dan hebben wij ook bepaalde groepen medewerkers die nog minder uren werken vanwege de aard van het werk wat ze doen of andere voorwaarden. Dus ja, dat is 12,5% voor zo'n werkweek plus 4% loon, waarbij dus formeel 12% voor 2 jaar gevraagd wordt. Dus ja, nee, dat is niet een haalbare kaart.
0: Nee, dan zit je dus in een padstelling, hè, en kondigen de bonden dus de acties weer aan. Wat vindt u eigenlijk van die acties?
1: Ja, het is alleen FNV. We onderhandelen met 3 vakbonden. En alleen FNV doet die acties. Ja, en wij vinden dat... Ja, wij balen daar natuurlijk enorm van als dit op tafel ligt en je meent dan dat het nodig is om acties te voeren. Dat is onnodig en teleurstellend. En het schaadt natuurlijk ook de sector. Het is gewoon heel vervelend.
0: Ja, het is lastig. Ik kan me ook zo voorstellen, want wat betekent dat voor het productieproces? Want wat ik zei net, die koeien die kun je niet uitzetten. Die melk blijft komen. Hoe organiseer je zoiets?
1: Ja, nee, dat klopt. De melk blijft komen. En we zien dat er op dit moment vooral acties gevoerd worden bij Friesland Campina. En ja, Friesland Campina geeft aan dat de melk op zo'n moment naar andere locaties moet. Of naar andere partners gebracht moet worden om het nog te kunnen verwerken.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is ook een logistiek proces met verandering van routes. Dus ja, daar komt behoorlijk wat bij kijken om dat weer in goede banen te leiden.
0: Het kost ook extra geld, lijkt me.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat brengt ook kosten met zich mee, zeker.
0: Ja, in ieder geval kan het wel naar andere fabrieken gebracht worden. In ieder geval voor zolang als die acties duren. Maar als die acties langer gaan duren, wordt dat, lijkt mij, ook een probleem. Dat kun je niet eeuwig volhouden.
1: Nou ja, op dit moment zijn er geen gevolgen voor consumenten of voor melkveehouders. Dus ja, niemand hoeft zich op dit moment zorgen te maken over zijn zuivelproduct. Maar ja, goed, we kunnen niet in de toekomst kijken. We moeten natuurlijk eerst ook nog kijken wat is de actiebereidheid en hoeveel mensen zullen er daadwerkelijk gehoor geven aan deze oproep.
0: Ja.
1: Dus ja, ik kan in ieder geval zeggen dat op dit moment voor consumenten of melkveehouders geen gevolgen zijn. Maar ja, ik kan ook niet in de toekomst kijken.
0: Nee, dat valt voor iedereen nogal tegen. Hebben jullie als Nationale Zuivelorganisatie ook al een gang naar de rechter overwogen of is het zover nog niet?
1: Nee, het is de Nederlandse zuivelorganisatie, dus uw verspreking was de juiste. En wij, het stakingsrecht is gewoon heel ruim in Nederland geregeld. Maar ja, op het moment dat er aanleiding voor is of dat wij grote milieuschade zouden vrezen, et cetera, dan zullen we dat natuurlijk ook niet uitsluiten.
0: Oké. Okay. Wacht dat eens eventjes af. Mevrouw Koepal van de Nederlandse Zuivelorganisatie, hartelijk dank voor uw toelichting.
1: U ook bedankt.
0: Graag gedaan.

0: Ja, het is heel duidelijk dat de masterhoorn van Jeff Lynne hierachter ziet. Van de Electric Light Orchestra vanzelf. Dus eerst Olivia Newton-John en Xanadu.
1: Onderwijs.
0: Het heeft lang, heel lang geworden. Maar juster kwam er dan toch een officieel excuus van het kabinet voor het onrecht dat de Molukse gemeenschap ondien is. Premier Jetten die zei juster nog altijd is het historisch onrecht dat de eerste generatie Molukkers is aangedaan niet duidelijk erkend en verwoord. Ik de tweede, derde en intussen een vierde generatie Molukkers draagt de pine van die geschiedenis mai en mai. Ik moet daarvoor toch even naar juister waren, want dat waarop ken al decennia lang een Molukse gemeenschap en voorzitter van de Wiekvriending daar is Jozef Matita. En die is nu aan de telefoon. Een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, u hebt gisteren die excuses natuurlijk ook gehoord van premier Jetten en daarmee van het kabinet. Bent u er tevreden over eigenlijk?
2: Nou, ik ben meer teleurgesteld. Teleurgesteld in die zin van, ja, excuses. Aan wie biedt je excuses?
0: Ja,
2: Generatie is het niet meer.
0: Dus in maar dat... Gaat u verder?
2: Maar het gaat niet alleen maar om de excuus voor de eerste generatie, maar het gaat veel verder terug. En daar moet excuses voor gedaan worden. De koloniale tijd.
0: En dan, maar dan praten we over een periode van 300 jaar, 350 jaar?
2: Ja.
0: En daar moet ook excuus voor komen, vindt u?
2: Ja, vind ik wel. Omdat Molukkers zelfs nu leven in verschrikkelijke omstandigheden. Geen vrijheid, wordt onderdrukt. En dat allemaal door toedoen van wat er allemaal in het verleden gebeurd is. En tot de dag van vandaag.
0: Ja, dan heeft u het over de Molukkers in de Republiek Indonesië. Maar de Molukkers die in het begin jaren 50 naar Nederland zijn gekomen. Het excuus betrof vooral hen en de mensen die de generatie die daarna zijn gekomen. Vindt u dat ook niet genoeg, wat er nu aan excuses is aangeboden?
2: Nee, ik vind dat er erkenning moet komen voor de situatie wat er allemaal gebeurd is vooraf, vanaf 1950, zeg maar.
0: Ja.
2: De uitroeping van de Republiek Molukse later.
0: Ja.
2: Maar daar is niks, geen woord over gerept.
0: Dus er moet veel meer komen. Wat wilt u...
2: Ja, zeker moet er veel meer komen. Ja.
0: Wat verwacht u nog van de Nederlandse staat? Wat moet er meer gebeuren?
2: Erkenning van verschillende dingen. Dus het gaat niet alleen maar voor na de periode na 51. Maar het gaat ook de periode daarvoor. Zonder die periode vooraf zijn we niet hier in Nederland beland.
0: Er zit een historische lijn eigenlijk in het onrecht dat Molukkers is aangedaan, zegt u.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. Je zou ook kunnen zeggen, dit is een eerste stap in de richting van die erkenning. Of ziet u dat niet zo?
2: Nee, maar na 75 jaar... dan... Ja. Dat vind ik. Ik vind het, ja, na 75 jaar en dan kom je met zoiets. Daar heb ik geen. Nou ja, ik heb ook geen respect voor die excuus.
0: Nee.
2: Excuus moet veel verder terug. Ja. Moet verder terug. Ja. Anders bij het begin beginnen.
0: U ziet dat in een historisch perspectief. Het is natuurlijk wel zo dat, laat ik zeggen, een paar jaar geleden heeft de toenmalige premier Rutte, via de koning, excuses aangeboden aan de Republiek Indonesië. Dat zit heel veel Molukkers ook niet lekker, hè?
2: Nee, maar we praten dan, als u daarover hebt, dan praten we ook over, hoe noemen we dat, geschiedsvervalsing.
0: Ja, legt u eens uit.
2: Geschiedsvervalsing in de zin van de Republiek Indonesië is niet onafhankelijk op 17 augustus 1945. Het is pas veel later, 1950, nadat de RMS zich onafhankelijk heeft verklaard.
0: Ja, merkt u in Oosterwolde, in de Molukse gemeenschap, dat dit breed gedragen wordt, dat eigenlijk een zekere mate van teleurstelling is dat het eigenlijk zo laat en zo klein is, het excuus?
2: Ja, ik vind dat men veel verder terug moet. Met name ook de eerherstel.
0: En hoe ziet u dat concreet?
2: Van de koloniale tijd.
0: Ja, wat moet er dan concreet gebeuren, vindt u?
2: Dan moet men... want de Molukken heeft gebruik gemaakt van het recht om zich uit de Oost-Indonesische deelstaat terug te trekken.
0: Ja.
2: Dus hebben ze in die tijd van de soevereiniteitsoverdracht, dat was in, op 27 december 1949. En het is overgedragen, niet aan de Republiek Indonesië, maar aan de Verenigde Staten van Indonesië.
0: Ja.
2: Waarvan de Molukken een onderdeel is in de deelstaat Oost-Indonesië.
0: Ja.
2: Met de voorwaarden van, als het niet nageleefd wordt, dan heeft men het recht om zich uit die deelstaat te trekken.
0: Ja.
2: En dat heeft de Molukken gedaan. En die hebben zich onafhankelijk uitverklaard.
0: Ja, ja, en dat pikten ze in Jakarta niet. Maar goed, dat is hoe het gegaan is. Maar ik vroeg u, wat zou u concreet willen van de Nederlandse staat als het gaat om genoegdoening, om erkenning voor al die zaken die in het verleden zijn gebeurd?
2: Ja, dan ga ik toch verder terug. Kijk, het is wel makkelijk om te zeggen van ja, na 75 jaar gaan we eens een keer excuus aanbieden.
0: Mm-hmm.
2: Maar waar bied je dan excuus aan?
0: Nou ja, voor al die dingen die aan onrechten aangedaan zijn door de Nederlandse staat, het naam van de Nederlandse staat.
2: Ja, maar dan moet je veel verder terug.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, dat zegt u. Maar als ik u de vraag...
2: Je kan niet op 21 maart 1951 beginnen.
0: Nee, de geschiedenis loopt veel verder terug en het onrecht loopt ook veel verder terug. Het was al eerder gedaan, zeg maar. Dus die excuses, ze betekenen voor u eigenlijk niks.
2: Voor mij niet.
0: Nee.
2: Nou ja, ik erkenning komen. Erkenning van dat er in het verleden grove fouten zijn gemaakt.
0: Ja, vanaf de koloniale tijd.
2: Ja.
0: Ja. Meneer Maatieke, ja?
2: Sorry?
0: Nee, maak je zin af?
2: Nee, maar ook de decolonisatieproces is niet afgerond.
0: Nee. Nou, er zal nog heel wat over gezegd moeten gaan worden. Als ik u zo hoor. Ik hoop dat het ooit dat het onrecht recht wordt gedaan. Laten we dat in ieder geval zeggen. Jozef Maatita uit Oosterwolde. Hartelijk dank voor de reactie.

0: Amy Winehouse, Jerrest en Rehab. En dadelijk het waar, maar Jan Jonkman.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Wat weer het Frieske ijs op deze maandag 22 juni. Jacob Stelwagen heeft de zaken op berichtje. Jacob, goeiemiddag.
11: Een goeiemiddag. De advocaat van een van de beide broeren die veroordeeld binnen voor de moord op de 18-jarige Riaan van de Jouwer wilde heidjeren als tjoege. Dat was juist bekend op de proforma-zitting van het Hege Beroep. De rechtbank van Lelystad had beide broeren in november 20 jaar cel doen. En de heid, die toen werd als haatverdachte, kreeg het 30 jaar. Ze binnen neffens de rechtbank alle drie verantwoordelijk voor de moord op Riaan, die haar in haar negen te westers gedoegen hadden zo en een familie eerst kende. De heid en beide zwan binnen in Hege Beroep gingen. Advocaat Johan Muren.
12: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië. En mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij in de tussentijd toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
11: Er zijn heel diep in zwaar genoeg invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Gewoon meestal broek het preventief, ordent je er als we niet wisten dat een hoen of kat in die vlieën had. Somtijds zitten er werkzame stoffen in die het in de landbouw al lang verbeen binnen. Die zorgen ben ik bekend bij Paul Groenestein van de bistedokterspraktiek Gaasterland in Balk.
13: Ja, dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. In een andere vorm soms, maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht.
11: Een bijzondere vienst in de Gertrudiskerk in Abbegeer. Er waren bij een Lietse verbouwing zelfs eeuwenoude grijfzerken van. De oudste komt uit het jaar 1531. De grijfzerken waren bij de beheerders van de kerken nog net bekend. Kerkrindmaster Rinke Reinga oor het moment dat ze van waren.
14: Nou, we dachten, dat reikt eigenlijk een beetje die muur weg wat last, eigenlijk. Nou, want dit is heel bijzonder en het jaart gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer.
11: Actief wijzen in de natuur kan helpen bij het verwerken van verlies. Dat vinden Armke Rekker en Martje Nauta. Ze hebben daarom een kuierroute betocht die het meest ging daarbij helpen had. Het stroffelpaard bij Westergeest is soms desmannen iepen voor kuierders. En het is bedoeld voor elsen die het te krijgen had met rouw bij het net versterren van een nijste, een skiering of bij het verlies van soens of werk. Dit is een van de initiatiefnemsters.
15: Ik lees de oer, ik jette van de Walk of Grief op de Schelling. Dat is een rouwpaad. En toen dacht ik van, wat zou het prachtig mooi wijzen als wij in onze mooie Frieske woorden ook zulke paarden vinden. West Rinnekist en West Mijmeriekist. West door die Vlies Nijtinkenkist. Mij een tas op een reg. En daar vies van alles in. West me onder slagkist tijdens de route.
11: Tot de warmte binnen het zwierde dagen voor de zuusbesten. Het probleem is dat die kwalijk zwitten kennen. Ze kennen nog een lietje beetje bij de Noorswit en vinden maar dat het echt toch het hiemien komen. Om de besten te helpen, maar je zorgt je voor genoeg fris drinkwater, skaat, minder beweging, verkolling of zelfs skeren. Ik het de cinema van de vogelhelling in Noordrup, die vindt dat de besten last hebben van de warmte.
16: De toerswel naar roegelen onder de daken. Wij merken dat de goudhoel met boven in de pleetsen heel zwier haar. Ibis die toch maar, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maaitje in hand. Er werd toch wat neus en sneuvelt binnen. Elk beestje had zijn eigen probleem, maar ze halen een les van de warmte.
11: Ja, toch goede warmte hebben. De markt of versnits die vanwege de warmte in combinatie met de ambulances net ook in koe. Die had dan een datum kregen en staat voor 13 september op de kalender. Meer nijs op omroepfriesland.nl en in de Omroep-app.
17: Ja, Jeroen van Jan Jonkman, dat het dan ik mooi waar is. Misschien net zo heet als deze dagen. September, ja zeker. Ja,
11: vanwege de juiste merken.
17: Vanwege de juiste merken, daar is hij dan bij belutsen. Jacob, dank u wel, het Fieske Nijs dus van deze man die 22 juni.
18: Simmer in Friesland.
19: De kampioen!
18: Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was toch om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
20: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
21: De Boer Snake, exclusief Husqvarna dealer. Nu 15% korting op de Husqvarna 535 RX benzinebosmaaier. Exclusief bij de Boer. Wolkammerstraat 14B in Snake. Zie ook deboerdrachten.nl.
22: Onderwijs.
23: My Erik Enema.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
17: Het is 6 minuten, Jelle Sars. Nog een jaloerke onderwijs op die radio. Dadelijk omdenken voor een ludieke actie van de Grainzer studentenvereniging Bernlef. Had het giet omdat het feit dat de gemeente Ljouwt, zoals het wist, opgehouden wil maar de Friestalige teksten op de gemeentelijke site. Maar eerst maar eens even, Jelle, hoe het komt mij het waar. Maar eerst even, Jan, hoe liep het Jouwt? Dat wie net helemaal de bedoeling. Sjen weet Jan is. En Sjen, oh, daar is Jan. Ja, zeker. Want Jan, ja, ik wil toch even weten, Jan, hoe liep het Jouwt?
25: Jouwt weer een noffelijke dag. Het weer werkbaar. En ik voor de besten die het boeten doordoen, die hier dat een noffelijkse lijn lang, mooi lang uit in het land. Ja, het weer noffelijk simmer waar, maar een matige, soms krachtige wind die wat verkwolling joeg. Wind, we joeg de maximum temperatuur niet nee, maar ik goed 23 graden. Dat ding bakken veen ik om mij. De points van 24 graden, dan wordt en kwijm die zitten op zijn 21 graden. En op Vlieland weer zijn 20 graden. Ja, dat hebben we te tanken dan nog steeds een hege drukgebied. Dat ligt in de buurt van Engeland. Ja, dat is een warm hege drukgebied. Er zit een wat tropische lucht in. Want zelfs dat een kilometer hechte is, het zijn 18 graden. En dat zwarte joert bij ons voor een nat eerste wind. Ja, en die kwam wat door dat koudere zeewetter. Kouder, dat is nou ook zo'n 20 graden. Ja, en dan hier de heegste temperatuur. Die hebben we op het teller gewoon. De temperatuur die gaat aan zijn staart gewoon de git wat onderuit. En joen om 8 uur is dan 18 graden. De hege bewolking die bloedt. Als we dan naar vannacht gaan sjoggen, dan gaat de wind heel staar. Jout hem heel staar gewoon verdel. Bloed zwak, heeg uitmatig. En dan gaan de temperaturen vannacht, nou zeg maar morgen onderuit. Dat zijn wel om morgens 4 wijzen. Nou zijn 13 tot 14 graden. Nou, dan kan wel zijn jou waar de joen al de dwarren en de raam even hier zetten. Als je dat wolle. En dan kan de koude lucht nog even in het huis streamen letten van dan kan nog wat hok wil je.
17: Ja, dat is wel noffelijk, hè. Hey, maar de komende dagen, ja, rent die temperatuur staan gewoon weer wat op, hè?
25: Ja, zeker, want dat merken we morgen al, want we hebben morgen steeds droog wat waar, wat komt dan steeds wat, het is mooi simmerskwaar. De warme lucht die komt af en toe uit het meer, uit het eerste wij. En we hebben dan te krijgen om een wat eerstelijke streaming. Ja, dat zullen we dan ook weer rom in de temperaturen. Dan hebben we als een 23 graden op een waadeiland, dat zijn 26, 27 graden meer de provincie. We moeten er wel om denken dat we morgen dat de zinnen er weer geregeld bij is, of zeg maar ze wat volop uitentrof het hege bewolking, dat we een hege UV-index hebben. En dat zal de komende dagen ook wat zijn bloeien. En dan staat een zwakke wind uit het maat eerste in de jong en in de nacht dan... En gaat de temperatuur heel stadig onderuit naar Sassantje tot 18 graden. Ja, dat is al wat heger dan dat we nog vannacht krijgen. Dan krijgen we krijgt nog wat hoes een keer ook wel in de maand. Want de wind die gaat al om naar het zuideerste daar.
17: En dat betekent hegere temperaturen?
25: Jazeker. Want als we nou de temperaturen in Spanje en Frankrijk bezoeken, dan liggen de temperaturen op 40, 45 graden. Nou, en met die zuid-eerste letter zuidwind, daar komt die warme lucht bij ons erbij. Nou, dat merken we waanzinnig al. Dan hebben we al tropische, kunnen we de tropische 30 al op het tellen krijgen. En in de nacht, dan heb ik temperaturen om de 20 graden. Nou, als we dan naar Tongen zien, ja, dan komt die warme lucht nog verder, loopt het land in. Dan bij ons, denk ik, zo'n 30, 32 graden. In Zuid-Nederland kan het wel 5, 36 graden worden. En er staat ook net een soort wind. Dus dat is voor het gevoel ook nog even veel het wat warmer naar gewoon. En in de nacht wordt het ook puffen, maar rond 20 graden. Nou, en vreed wordt het extreem warm. Ja, en dan hebben we wel 33, misschien 34 graden. De koperen ploert. Ja, die geestelt dus dan deze dagen wel goed. En dan maar die hege temperaturen. Die verwacht ik dan pas om nou, op het eind van de middag tussen 5 en 6. Oren. En ja, dus er werden nedige codes voor oor, jongen, van warmte. We moeten het rechtstig omwandelen, we moeten genoeg drinken. Nou, dat moeten we zal je maar even aan horen. En we moeten eens goed insmaren. Nou ja, Sageer Vergent, het zweet breekt mij nou al uit voor die verwachte warmte.
1: Het slotstik van onderwijs.
17: Ja, misschien is het wel een idee om dan nachts naar een voetbalwedstrijd te zien. Dat zou dus tongensje de nacht kennen. De nacht van tongensje vrede. Dat Nederland weer spelen wat. Tjen Tunesië. Het bijzondere daarvan is dat voor het eerst een Nederlandse wedstrijd in een WK fluiten we het toch een vrouw. Katia Garcia zal als eerste vrouw een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal dus fluiten. Dat zal dan wezen. In dat groepsduel maar Tunesië dus. Zeg maar dat in de goede baan leren. Het is trouwens net de eerste keer dat een vrouw arbiter in actie komt. Met vorige WK heb je het al een Française die dat die en Stef, Michelle, wie ik nog een Amerikaanse, ja, die het vrienden wieken. Zuid-Afrika, Tsjechië, Lien. Nou ja, prima. Dat show heel iets vaker hebben. Heb ik al assistenten die van de vrouwelijke kunnen, zie ik nog steeds binnen. Een prima ontwikkeling. Of misschien net, maar dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Daar gaat het ook helemaal net om. In het slotstik wil ik er graag een plaat bij hebben. Is dat een leuk vestje? Dat past bij de eerste vrouwelijke schiersterzuchter die een WK-wedstrijd van Oranje fluitje zil. In dit geval dus de wedstrijd tegen Tunesië. Kom maar op, maar de suggestie. Er zit vast wel een plaat in. Waar zult ze zijn? Ik hoop dat stoot de dorst. 06 20 vrouwen joggen, Ian joggen. Of broek de app voor om de Friesland. En kom maar op, maar de suggestie. De leukste die draaien. Hoor 9 van deze aflevering.

kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

dat misschien niet zo'n goed idee? Dan heb je het spel altijd nat dat het regent. Misschien draait de wereld wel de verkeerde kant uit. En daarom wordt het hier ook nooit wat vanzelf. Zo zomaar kunnen.

0: zal zomaar kennen.
1: Ja, Option Bills, Jan de Vries, het zal zomaar kennen.
2: Onderwijs. My Erik Enema.
1: Nou, sinds het nijs, de laatste dagen ongetwijfeld wat Mark Wieren hebben. De gemeente Liaoud is van doel om de gemeentelijke website net meer in het Fries te bieden. De tekst niet meer net meer in het Fries te zetten. Naast alleen nog in het Nederlands en in het Engels. Het is een besparing van de gemeente. 20.000 euro op IER-basis. Maar er is wel een soort kritiek op kamer. Met verschillende hoeken waar. Ik uit de politiek. En ik de studentenvereniging uit Greens. De Friese studentenvereniging Berlijf. Die liet van hem jaren. Zij kundigen een negatief reisadvies aan van de gemeente. En adviseren een persoonlijke vertaler en oorzetter mij te nemen, mocht je dan toch naar jouw taalhuis hier willen. Jasper Andringa is voorzitter van Berlef NO aan de telefoon. Goedemiddag, Jasper.
3: Ah, goeie.
1: Ja, hoe kom je hem hier zo op eigenlijk?
3: Nou ja, ja, dat is ook nice vanzelf. En dan vind je het altijd wel heel leuk om erop te springen. Toen kwam iemand met het idee om een negatief reisadvies te brengen. Dus toen hou ik proberen om dat een beetje serieus uit te werken, maar ook een hele ludieke wijze van zelfs om het net persoonlijk te maken, want die wethouders die zullen zwijgen aangaan dit weekend. Maar dat ben je een beetje wiek aan.
1: Ja, nou ja, negatief reisadvies hield meestal van land dat een oorlog is, of een oerstreming, of een ierbeving of zo wat.
3: Ja.
1: Dit is ongeveer in dezelfde categorie voor Jim, hè?
3: Ja, hij liep het helemaal op haar van over.
1: het is nodig oranje, hè, Jim, reisadvies?
3: Ja.
1: Ja, en ja, de heeste waarschuwing is reëerd. Wat dan ook gebeuren om het reëerd te krijgen?
3: Poeh, nou ja, het is natuurlijk nog maar een onkondiging en dat zal nog maar gebeuren. Dus we hopen dat we daar nog iets in sturen kennen en eventueel daar nog prospielen. Nee, ik vond oranje wel grappig, omdat het, nou ja, ik zie het nog een reëerd wit-blauw te denken, maar ja, oranje.
1: Het WK heeft daar misschien wel een rol in spelen. Hey, je zit natuurlijk in Greens, als Berlef. Maar je hoort de situatie dat Nijs in Friesland scherp in de gaten, nekkel in de gaten.
3: Ja, wist. Ja. De Friese taal die speelt hier gewoon een heel wichtige rol. En als er iets voor te doen is, dan vind ik het mooi om daarop in te spelen. En nu is zo jaren te litten.
1: Ja, nou in dit geval zoest dus de wet had ik nog een gele kaart, Jan, kennen als het toch een beetje de WK's voor is.
3: Ja, dat zou ik kennen, ja.
1: Nou, ik doe maar een suggestie. Maar goed, we zullen zien of dit nog gevolgen heeft voor de politieke situatie in Liaoud. Ik denk dat ze dat heel serieus doen, want dat Berlef hem leuk maakt. Nou ja, berg je dan maar, hè?
3: Ja, wees. Nou ja, ik hoop dat de studenten goed naar de reisadviesindustrie zullen en de rest van Friesland. En zou het dat die verliezen is tenminste graag, dus mocht hij hem er wel echt in de maat, dan
1: ja,
3: dan is graag mij.
1: Dan heem de tolk mij.
3: Ja.
1: Jasper Andringa weer wat. Vastzitter van Berlef, dank je wel voor die verhaal.
3: Graag gedaan.
1: Fijne dag verder. Oké. Dit is Sting. If you love somebody. Dadelijk een slotstik. Die vrouwelijke skiersjochter. Met Nederlands elftal.

0: Turkse man die er maar net aan de deur kon. Hij weet het wel natuurlijk, maar de zuster deed al hem. Tenminste, te vaak zo kom ik daar nog eerlijk zeggen. Yes, if you love somebody, set them free.
1: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ja, dat is wel bijzonder, hè. Voor het eerst dat een WK-wedstrijd van het Nederlands elftal fluiten wordt toch een vrouw. Dus de Mexicaanse Katia Garcia. Die zal als eerste vrouw een WK-wedstrijd fluiten van Oranje. De FIFA heeft de Mexicaanse skierster ontsteld om het laatste WK-groepsduel in Tunesië in goede baan te leren. Dat zal trouwens wezen om 1 uur nachts, in de nacht van Tongensie op vrede. Ik denk dat net een heel soort mensen wezen zullen die dan sjoggen. Omdat, ja... Nederland liep het redelijk verzekerd van de volgende ronde. Maar kleer, er zijn natuurlijk altijd mensen die denken van... ja, deze wedstrijd mag ik zien. Het is misschien lekker cool om dan even te zien. Omdat het, ja, je hebt het van Jan Jonkman, smorende heat worden zo. Maar goed, wij dachten, daar maken we een plaat bij, zie je. Tenminste, Jim dat vreeg je. En dat heeft hem gelukkig dien. Cor Hellinga, die komt misschien wel de meest humoristische voorstel. Een vrouw en een fluit, dan denk ik gewoon Berdien Stenberg. Maar Rondo Russo, ik vind dat wel heel leuk bedacht, ja. She's the boss van... Mick Jagger, die kwam een paar keer binnen. Arnold, die kwam mij die suggestie. En er wie... Oh ja, Franke Doting, die kwam ik maar die suggestie. Sterk Squad, dat noem ik kennelijk ik cover. Dat vind ik niet eens. Maar die van Mick Jagger ken ik natuurlijk wel. Kennen wij net fine in uw muziekbestand. Dus dat noem ik ken ik helaas aan we net draaien. Wat kreeg van nog meer binnen? Midje, ik denk dat No Woman No Cry van Bob Marley wel toepasselijk is. Uit Jesse zelf. Kees die komt mij Bitch van Meredith Brooks. Ik vind dat wel heel erg aardig is voor deze skeertjochter. Everybody Wants to Rule the World van Tears for Fears. Daar komt Henk mij. Joker die zei van ik denk onder het noemer Sisters Are Doing It For Themselves van de Eurythmics. Want achter elke man zie je een great woman. Dat zit ik in die tekst nevens bij. Ik vind dat heel leuke suggesties. Je kan maar één kiezen. En dat is goed dan. Dus ik...
1: Slotsteek van onderwijs.
0: Zeker, oh ja, Woman is the Nugget of the World van John Lennon. Die kwam ik nog binnen via Egbert Ludema. We herkezen voor de suggestie dat Jelle senior mij kwam. En dat is deze woorden van Stef Bos. Vrouw naar de macht. Heet wie onderwijs. Dat hij er mooi werd. Dadelijk Noorderwien. Ik wens je nog een machtige man die. Nou, en tot graag. Tot de volgende.
2: Ik heb vannacht een droom gehad. Ik heb weer iets geleerd. Ik zag de wereld op zijn kop en alles omgekeerd.

mooie toekomst. Vrouwen aan de macht. Ze nemen ons uit eten en betalen het gelach. En wij luisteren en lachen. En zij doen voor ons hun best.

0: Omroep Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Code oranje.

0: ook kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land op kan lopen tot 40 graden. Ook in Frankrijk geldt code rood voor een groot aantal departementen. Météo France spreekt van een hittegolf van uitzonderlijke intensiteit. Gisteren bereikt het kwik in delen van Frankrijk de 41 graden. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor kan hij officieel Keir Starmer opvolgen als premier. Starmer kondigde vanochtend aan dat hij stopt als premier en leider van Labour. Hij stond al lange tijd onder druk om af te treden. Burnham is de vertrekkend burgemeester van Manchester en won vorige week de verkiezing in het district Makerfield. Hij stelde zich speciaal verkiesbaar om het binnen de Labour Party op te kunnen nemen tegen Starmer. Studieplekken reserveren voor vrouwen, dat mag bij de TU Delft. Dat is het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen. De instroom van vrouwelijke studenten laat al jaren te wensen over. Nu is maar zo'n 20% van de studenten vrouw. Het weer, het is overal zonnig met alleen wat sluierwolken. Het wordt tussen de 25 en de 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt, ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Noorderwien.
8: My Willem de Vries.

0: is Noor de Wien.
1: Goeie en welkom bij de Orde Wien op dit moment, Janne. Ja, nagelnij, wikkenvaarder door. En ik hoop mij hele mooie simmers omstandigheden. Mooi dat je erbij bent tot zo'n Orde Wien van de mij. In ieder geval heel soort muziek uit deze provincie wij. En we zijn nu daarmee de nijste single van Jeroen Baba. En ik joeg daar alles. Hier blijven we met Van der Werf en Skeffer. Zag goed.

die je dan eigenlijk, ja, vierte. Dat is net leuk. Vierte het ook net. Goed. Vierte ook van het werk van de Homesick zeker niks. Geweldige band, maar ik zeg ze. Het vierde album komt uit in september, om correct te wijzen, van deze Old Dokkumer band. Met de naam What's Up With All Die Shangri-La's. Daarvan ben er intussen twee nummers. Nou ja, released, om het zo maar zo te drukken. En die leek ik even jaren. De Homesick met Esperanto en...

Ja, nog steeds mijn hele dikke knipoog naar de jaren 80. De Homesick, de Hot Dokkemers. Letten we van een jaar. Het vierde album komt er dus hoe na december om correct te werken. En dit winnen er 2 noemers al vers van. Police Lustnesses, ook het goed gesprek. Ja, zo'n ambitie in ieder geval. Intrigerende band, mijn Dokkum locatie onder oren. En nog een PR vind ik dit wel echt de top 5 die er ooit op deze provincie kwam is. Je bent ervan horen, maar het is wel hartstikke goed. Wat ik echt goed vind is Laguna. Band Hout, je hebt aan mij Once.

Bedhout, oftewel Laguna. Dit werden ze van Hayer en ik van deze artiest. Kijk, Jennings is er. Er komt nog volle meer om. En uit de Swans, It's Dark. We gaan even naar de nieuwste single van Elske de Wal. Wie had het over?

Maite. Maite Veenstra. Prachtig mooi noemer. Skutte. Ja, mooi, mooi wuttek trouwens. Ja, skutte. Ja. Nou ja, kom er maar eens op. En de nieuwe generatie weet tot z'n wuttek nog weer te vinden. Want zo vaak werd skutte gek het idee dat hij ze met broekt in het vis. Nou ja, dan maar even naar Engels. Ja, toffe band. Mobs Dame, je het Friesland. Lying to yourself.

Het nieuwe album zit intussen op de streamingsdienst Mom's Name. Jette Jerling, dit is alleen van Noordenwien. Het is Mandy Jan en de liste is een Lying to Yourself. We gaan even naar een live opname van dit programma. Ja, Snorlax zit de studio door hier. En leven al je meesken binnen en die doen hun ding. Wij nemen het op, wij sturen het uit. Televisie, internet, radio. Nou, je opteken graag voor Lego. Dat giet L-A-E-G-O. Spekt status als Lego. Fantastisch jong talent hier uit de provincie bij. Live in Noordenwien. Ah!

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waart burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hè, het licht doet het niet.
8: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
10: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur in. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Het KNMI adviseert in de middag voorzichtig te zijn met

0: zware lichamelijke activiteiten. En in het Verenigd Koninkrijk geldt voor woensdag en donderdag code rood. Het Britse Meteorologisch Instituut waarschuwt voor gezondheidsrisico's en zegt dat de extreme hitte kan leiden tot het uitvallen van apparatuur en elektriciteit. De verwachting is dat de temperatuur in sommige delen van het land oploopt tot 40 graden. Ook in Frankrijk is het extreem warm, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: In een groot deel van Frankrijk is het nu code rood. En dat zorgt ervoor dat gemeentes weten wanneer ze in actie moeten komen. En preventie is ook een heel erg belangrijk onderdeel. Dat mensen weten wat ze wel en vooral niet moeten doen komende week.
0: Argentinië trapt op dit moment af tegen Oostenrijk op het WK voetbal. In die wedstrijd kan een record verbroken worden. Als Messi vanavond een doelpunt maakt, dan is hij de speler met de meeste doelpunten op een wereldkampioenschap voetbal, vertelt commentator Jeroen Elshoff.
2: Na zijn hattrick tegen Algerije staat Lionel Messi gelijk met Miroslav Klose. Ze hebben beide 16 goals gemaakt op wereldkampioenschappen voetbal. Dus Messi heeft nog één goal nodig om weer een record achter zijn naam te krijgen. Dan zou hij topscorer aller tijden zijn van doelpunten op WK. Zou iedereen aanraden als Messi iets kan presteren om te gaan kijken, want dan gebeurt er meestal iets bijzonders.
0: De Franse voetballer Mbappé staat op 14 doelpunten en speelt later vanavond tegen Irak. Hij zou Messi dus nog kunnen evenaren of zelfs inhalen. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als platenbaas een belangrijke rol bij de successen van onder andere Whitney Houston, Bruce Springsteen en Alicia Keys. Clive Davis won in zijn loopbaan 5 Grammys. Het weer overal droog en zonnig, met hier en daar wat sluierbewolking. Het is 25 tot 32 graden. Morgen opnieuw warm, dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De politie heeft in het Brabantse Halster een man opgepakt voor een verkrachting van 20 jaar geleden. Rechercheurs kwamen de nu 38-jarige man op het spoor dankzij een DNA-match. Hij wordt verdacht van een verkrachting en een poging tot moord of doodslag in Bergen-op-Zoom in 2006. De man werd begin deze maand opgepakt en blijft voorlopig in voorarrest. DNA-sporen uit 2006 zijn vergeleken met een databank voor strafzaken en daar was dus een match. Vanaf woensdagmiddag geldt code oranje voor het midden en zuiden van het land. KNMI geeft de waarschuwing af vanwege de hitte die wordt verwacht. Het instituut adviseert mensen om voorzorgsmaatregelen te nemen.
3: Dus iedereen die wordt blootgesteld aan deze temperatuur en direct aan de zon, ja, die adviseren we echt een activiteit aan te passen. En bijvoorbeeld natuurlijk ook veel water te drinken, uit de zon te blijven, maar liefst ook gewoon zware inspanningen vermijden.
2: Er worden deze week temperaturen van boven de 34 graden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De TU Delft mag studieplekken reserveren voor vrouwen. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De TU wil bij de bachelorstudie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwen, zegt deze decaan.
4: We zien op dit moment dat we heel erg veel talent niet bereiken. Dat is ook heel erg belangrijk eigenlijk voor de vervolgketen. Als je kijkt technische wetenschappen. En ook in het bedrijfsleven veel te weinig vrouwen. Nou, als je de vrouwen daar wil krijgen, moet je ze ook eerst kunnen opleiden.
2: Nu is maar zo'n 20% van de vrouwen van de studenten vrouw. Het weer droog en zonnig. Het blijft lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West maar Bost. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Volgens een VN-mensenrechtenmissie in Oekraïne kwamen er in mei zeker 274 burgers om het leven bij aanvallen. Dat is het hoogste aantal in jaren. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De Britse politicus Annie Burnham is in het parlement in Londen beëdigd als parlementariër. Daardoor maakt hij kans de impopulaire Keir Starmer op te volgen als premier. Of Burnham een hele andere koers kan gaan varen is nog maar de vraag, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: De staatsfinanciën staan er slecht voor. De financiële beweegruimte voor deze regering is beperkt. Dus als Burnham grootse plannen wil lanceren die heel veel geld gaan kosten, ja, dan moet je of de belastingen verhogen of flink bezuinigen op de sociale voorzieningen. Nou, beide maatregelen zijn bijzonder impopulair bij de Britse kiezer.
2: DJ's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten maken de overstap naar Radio 10. De twee maken nu nog voor BNNVARA een ochtendshow op Radio 2. Bij Radio 10 worden ze de opvolgers van Gordon en Frankje de Bot. Hun ochtendshow begon in september, maar de luistercijfers vallen tegen. Lionel Messi is nu in zijn eentje topscorer alle tijden op WK's. Argentijn maakte in het groepsduel tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Commentator Suze van Kleef zag het gebeuren.
4: Medina was helemaal vrij en die vindt vervolgens niet een Almada die daar staat te wachten. Want Almada doet een overstapje, gunt die bal aan zijn aanvoerder, aan Lionel Messi, die vanaf rand 16 feilloos inschiet tegendraads met dat magische linkerbeen.
2: Sinds vorige week deelde Messi al het record van 16 doelpunten met het Duitser Miroslav Klose. Die speelde op de WK's van 2002 tot en met 2014. Het weer droog en zonnig en het blijft nog lang boven de 20 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout. Dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Het is 10 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Myanmar zijn in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood door het leger. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. De meeste mensen kwamen om door luchtaanvallen. Zo viel het leger in oktober vorig jaar een festival aan waarbij tientallen doden vielen. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind. Dat meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. 5 leden van de Taliban krijgen een visum van 1 dag voor een bezoek aan Brussel. De Afghaanse delegatie komt op uitnodiging van de Europese Commissie praten over de terugkeer van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. De Belgische regering heeft de visa moeten verstrekken, zegt deze journalist van de VRT.
3: Minister van Buitenlandse Zaken Prevost was er zelf geen voorstander van. Maar de onderhandelingen met de Taliban zijn een initiatief van de Europese Commissie en die zetelt nu eenmaal in Brussel, aldus Prevost.
2: Het bezoek ligt erg gevoelig vanwege de grootschalige mensenrechten schendingen door het Taliban-regime. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij werd gezien als een van de machtigste mensen in de muziekindustrie. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Rod Stewart, Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York op 94-jarige leeftijd. Het weer nog tot besluit. Het is overal droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 23 graden. De dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Nee, ja, dat is er niet strikt al. De hitteprotocol die vleer nu is met warme waar om de eren. Er worden alle honden maatregels naam van kwetsbare mensen. En de ijswinkels die draaien oeren. En dan is de vraag natuurlijk, hoe zit het met de beesten eigenlijk? Nou, bij de vogelhelling in Oerterp, daar weten ze er alles van. Het is cinema een goeie morgen.
1: Goeiemorgen.
0: Maar had je maar ook een soort onpassingsdwang vanwege het hitte?
1: Nou ja, we proberen het wel eens wat. Ik, in de zin van dat we de meesten wat jaren komen letten, maar dat werkt het net altijd. Het is vaak probeer je het werk op een morgen zo vol mogelijk uit te krijgen, dat het voor de meesten te dwalen is. Maar we gaan protte beesten, want de beesten hebben protte lijst van de warmte.
0: Ja, want jaren dan natuurlijk dat de mosken dicht van het dak vallen. dat is in zekere zin letterlijk zo dus.
1: Ja. Nou ja, in dit geval het is voor u de tiert van de zwellen en dus de toerswellen. Roegel onder de daken. Wij merken dat de goudhoel net boven in de pleetsen heel zwier haar. Ibis die toch maar, nou ja, dat het dan meer met de wien en de rijn van het weekend te maatje in hand. Hij werd toch wat nesten sneuveld binnen. En dus ja, ze giert het toch niet een trier terug, maar allerlei. Elk beestje had zijn eigen probleem, is maar ze haal ik een les van de warmte.
0: Ja, en nou jij natuurlijk winterdijs dan vaak, dat meestal dan de vogels wat proberen te stiepje, maar wat extra voor je en dat soort zaken. Maar binnen er ook ding die je dwaan kan en of het zo warm is voor de vogels?
1: Ja, zeker. Het zou heel fijn wezen voor het meest moeten wat wetterdeel zetten willen. Want het is, dat scheelt echt een heel lijn. En voeren, ja, als je dat, ik dat voor in de winter, op dit moment is het moeilijk insecten vinden voor heel soort vogels. Maar om nou insecten moeten te zetten is weer wat lastig. Dan ga je natuurlijk wel wat insecten voeren dat je deel zetten kennen. Maar er zijn er meer gegadigden. Hè? Er zijn moesjes en ratten, die vinden dat ook heel lekker. Dus dat vind ik altijd wat moeilijker. Maar wetter, dat zo super wezen. Dat scheelt echt als San Oin.
0: Nou, wetter gaat elke niet in de kraan. Dus soms zeggen ze dat is ja. Dat is gauw regelen.
1: Ja. En dat als je het dan moeilijk vindt omdat je bang bent dat vogeltjes erin verdrinken. Zo er ik wat stentjes of het knikkertjes in dwang kennen. En dan kennen de vogels het wetter tussen de stentjes en de knikkertjes waar je drinken. En dat is dan niet een prima oplossing. Zodat vogeltjes net verdrinken kennen in bakjes die misschien wat dieper binnen.
0: Nou, je hadden we kwartlien dat je hem een bijzondere bezieker had daar. Een lammergier die van het Ameland komt. Ja. Die, nou, dat verhaal is sowieso wel bijzonder. Die op de boot naar je hem daar kwam is uiteindelijk. Ik ben wel benieuwd, hoe gaat het met hem?
1: Nou, hij begint te vliegen. We weten dat is een man. Ondertussen weten we dat. En hij komt dus uit Zwitserland, dat weten we ook. Hij vliegt en hij eet goed. Dus hij is wie al een hele kilo groeit. Dat hebben we wogen lezen. En nou is het even een afwachtje, maar hij heeft nog tot ongeveer het weekend van 10 juli. Dan brengen we hem waarom naar Zwitserland.
0: Oké, dus hij kan nog even een onsterkje en ja. Hoe dan ook, dan gaat het er waarom.
1: Dan gaat het er waarom, ja. Dan en daar komt er op een plakje dat altijd toch nog wat stiepe nodig zou gaan, wat ik me net betinken ken als je, maar dan daar zit wat jonge lammergieren en er wordt monitord van nou en oren, alle precies maar. En daar kunnen ze nog wat voordeel lezen, mocht het nodig wezen. Maar dat vermoed ik niet dat tussen dat nodig gaat. Het zal wel op een wiok wezen en oer de alp. En we kunnen correct even zwaaien. En dan in de roeft hij.
0: En dan leden we voort, ja.
1: Ja.
0: Nou, ik wens je met ons wat succes. Het is warme dagen.
1: Ja,
0: dank je. Door het een beetje rustig om. Maar ja, dat het zo druk is, dan is dat lastig vanzelfs.
1: Ja, dat bloedt lastig.
0: Dat bloedt lastig.
1: Daar wees ik in één voor.
0: Nou, hard holle cool dan. Tieren dank, het is cinema dus van de vogelhelling in Oerterp. Dank u wel.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zien en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Een bijzondere feest is die in de Gertrudeskerk in Abbegeer. Daar waren mijn lidsverbouwing sinds eeuwen oude graafzerken van. Die waren bij de beheerders van de kerk nog net bekend. Kerk rentmaster Rink Rijenga is rond de telefoon. Een goeie met je.
5: Ja, goeie met je.
4: Ja, hoe kwam deze stien voor het lucht?
5: Nou, dat zou ik je vertellen. Abbegeer is een eenvoudig kerkje, twee rijen banken. En we waren van doel, omdat er steeds minder mensen in werken komen. We bereiken ervoor wat banken uit. We maken wat ronde, hebben we begrafenissen wat meer ronde. En dan geven die mensen wat meer te wutten. Dus dan, maar de vrienden die voelt zich. Dus maar de verbouwing voelt een vliegertje in. En we zeiden, nou, dan moet er dan maar wat banken uit. En dus de laatste planken die we vonden, daar vonden we een grijfzerk. Dat stond 30 centimeter. En dat die een beetje in de loop van het rempaard. Dus we zeiden, nou, dan moet er nog wel een plank uit. Nou, dan vonden we nog de twee zerken. En toen de laatste planken er ik uit, vonden we nog twee. Dus dat is wel bijzonder.
4: Ja.
5: En ze winnen heel hard, dus ze winnen van 1500. Ja, dat is wel een heel uitvoerd, vinden wij.
4: Ja, die hebben wij niet meemaken. Maar die zendlijnen dus, nou, ik behoorlijk diep dan, denk ik.
5: Ja, die lijn 20, 24 centimeter onder de vlier. Ja,
4: ja.
5: Diep lijn ze.
4: Ja.
5: En dan winnen gewoon balkjes met planken bij de lijn.
4: Ja. En wat toch neemt, doet Jim ze van?
5: Nou, we dachten direct eigenlijk een beetje die muur weg van het last, eigenlijk. Nou, want dit is zo bijzonder. En die heeft gewoon bij de geschiedenis van Abbegeer. Dus daar is. En toen ik een beetje van de middelste zerk, dat is een pastoor. En daar zit ik op Latijnse letters, die staat erop. En die is waarschijnlijk een omgezet van het Geert Truitsleen. Dat studenten nog steeds geld uit krijgen van theologie. Dus dat is wat bijzonder dat die ik de verbindenis er ik nog is. Dus dat is wat bijzonder.
4: Ja, en die is dus nog lesbus. Maar hoe is dat in de oorlog? Weet je van waar dat binnen?
5: Ze zijn al heel duidelijk lesbaar. Dus dat is. Er is ik nog een sterk katholiek gestorven. En dat die in de protestantse tijd. Is die de deadline? Dus ze gingen altijd naar verbonden is met de protestanten. Dus het was net al wel protestant en katholiek. Zo samen we het Duits buurtje beginnen.
4: Ja, ja, bijzonder verhaal. En wat gaat er nou gebeuren? Want je was in het zichtbaar harder, hoe zie je dat dan?
5: Ja, we hebben ze dus 20 centimeter omheen gehaald, 24 ongeveer. En nou broeken ze weer krekken vroeger als er een paard. De lijn vroeger ik een beetje marmer tegeltjes naast. Nou, die hebben er nooit bij de lijn. Dus nu is het hele cherkje eigenlijk verloren. Er is een beetje meer een grote podium in komen. Dus we kunnen wat oren, cultuurdingen erin houden. Dus dat is wel heel mooi.
4: Ja, en heel bijzonder. Dank u wel voor de uitnodiging. Ja.
5: Oké.
4: Rinker Eijenga, wie dat van de Tjerke van Abbegeer.
2: Alles wat je Duits mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven. De dij voorbij. Dit is

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Voor de geruchtshalving Jouwer begon Joert het hege beroepje in de celstraf die te Haidt en de broers van Ryan van de Jouwer kregen hebben. Ze zijn veroordeeld voor de moord op het famke. Ook al hetzelfde dus die volgen tussen zaak ik Hans Kofke. Ook een goeie midje.
4: Ja, goeie midje.
3: Nou, lid nog even de zaak waarom, Harry. Wat bied ik er weer aan?
4: Ja, het is tweeling gebeurd in mei, 28 mei om precies te wijzen, 2024. Dan werd het stoffelijk omschot vond van een 18-jarig famke, Ryan van de Jouwer, in het wetter onder Knardiek bij de Oostvaardersplassen bij Lelystad in de buurt. En ze wie verspoen mij een tape onder handen en voeten en de moelen wie hek opplakt. Ze wie daar dus om het lippen bracht en uiteindelijk binnen. Zo binnen beide broeren binnen oppakt voor deze zaak. De heid is net oppakt, maar die is vlechten naar Syrië. Naar zijn heidlongen werd het hele gezin dat kwijtkomt. En ze wijzen zoent een skof dan op een jouwer. Maar ze binnen dus uit Syrië al komstig. En ja, die heid die wordt verantwoordelijk gehouden, is haat verantwoordelijk voor de dier van zijn dochter. En de beide broeren die binnen veroordeeld voor medeplegen van moord. En dat is de stand van zaken. En die treien die binnen veroordeelden in de Jokbank in Lelystad in november. De heid had 30 jaar cel kregen omdat hij jongen werd als de kwade genius. De man die erachter zit, hij had trouwens ook de moord zelf bekend.
3: Ja.
4: En dat had hij kenbaar maken via een mail onder media in Nederland. Zo van, ik ben alleen verantwoordelijk, mijn beide zwan net. Maar ik heb het dien en zij ben dus onschuldig. Nou, de rechtbank in Lelystad die denkt er echt oorzoeken wat de beide zoons, zwan, binnen ek veroordeeld, ta 20 jaar cel. En die binnen alle drie dus in hoger beroep dien.
3: Ja, nou, het de advocaat Joert een fysiek in zin, de advocaat van die beide broeren, die het veroordeeld binnen, die wil dat de heid nou jet wordt als tjoegen.
4: Ja, dat hege beroep, dan mag je je voorstellen, eigenlijk begint alles weer op nij. Dat betekent dus echt een soort van pro forma zitting, maar dan bij het gerechtshof in Ljouwert. Het wordt maar een kwartierke, maar uiteindelijk is er naar voren kwam dat een van de advocaten, van de oudste broer, de advocaat van de oudste broer, die zei van ja, ik heb onderzoekswensken, die had ik deadline bij de jochbank, er wordt nog bepaald of dat trok is, maar het belangrijkste is dat hij die heid Jerewol, want ja, dat is toch de man die zelf zei dat er dien had, dat hij een plan bedacht had, en daarom had hij die onderzoekswensken, had hij daar bij de jochbank, bij het hof deadline, en ik vreeg hem naar al zijn wensken om het hof voor het verin van deze zaak.
5: Ik heb meerdere onderzoekswensen ingediend in deze zaak voor het hoge beroep. Twee onderzoekswensen zien op het horen van getuigen. Ik wil graag vader weer horen als getuige en daarnaast de broer van cliënt horen als getuige.
4: Waarom wilt u de vader horen?
5: De vader is in deze zaak nog helemaal niet gehoord. Vader zit waarschijnlijk in Syrië en mogelijk dat hij toch nog op een of andere manier naar Nederland kan komen. Al dan niet vrijwillig. Nou, dat verwacht ik niet. Maar misschien wordt hij in de tussentijd toch aangehouden en uitgeleverd naar Nederland. En dan wil ik in ieder geval de mogelijkheid hebben om hem als getuige te kunnen horen. Daar heb ik alle belang bij.
4: Wat is uw belangrijkste vraag aan vader?
5: Hoe is het gebeurd? Hoe is Ryan om het leven gekomen? Waarom hebt u haar van het leven beroofd? En wat wist mijn cliënt voordat u dat deed van uw eventuele plan om Ryan van het leven te beroven?
4: Ja, want hij heeft in eerder stadium via een e-mail naar de media laten weten, ik ben alleen verantwoordelijk. Daar hebt u ook vragen over natuurlijk.
5: Dat klopt. Dat is voor mij van groot belang. Mijn cliënt is natuurlijk veroordeeld voor het samen met vader doden van Ryan. Mijn cliënt ontkent dat en ik wil graag vader horen hoe dat is gegaan volgens hem.
4: Het Openbaar Ministerie heeft bij de behandeling in eerste aanleg gezegd, ja, wij willen hem ook graag, want hij moet achter de tralies, 30 jaar cel gekregen. Hoe staat het daar nu mee met het oppakken van deze man?
5: Er is geen officieel rechtshulpverdrag met Syrië, dus we kunnen niet vragen aan Syrië, nou, pak vader op en breng hem hierheen. Het moet via diplomatieke wegen. Dus dan moet je eigenlijk vragen aan de Syrische regering om vader uit coulance of uit gunfactor richting Nederland op te pakken en in Nederland uit te leveren. Maar het ziet er niet naar uit dat dat op korte termijn gaat gebeuren.
4: Een ander onderzoekswens is het horen van de broer, de jongere broer. Waarom?
5: Dat is natuurlijk ook van belang voor de verdediging. Ik heb de broer in eerste aanleg natuurlijk ook al als getuige gehoord. En ik heb toch nog wel wat vragen aan de broer over hoe het een en ander is gegaan.
4: De zaak is vandaag pro forma behandeld door het gerechtshof. Hoe lang duurt het voordat die inhoudelijk voorkomt?
5: Dat duurt in Nederland helaas best wel lang in hoger beroep. Ik denk niet dat de zaak dit jaar nog voor gaat komen. Ik verwacht dat de zaak ergens in 2027 inhoudelijk behandeld gaat worden.
3: En dat staat de advocaat van de Orse broeders, Johan Muren, wie dat? Ook weer het advocaat zei. Hij wil dus dat die Hyde naar Nederland komt. Maar het kon wel eens een hele tour worden.
4: Ja, dat hoort het ministerie. Ik rek mij, hè, want die hebben bij de behandeling in Lelystad zijn van ja, ginnen maar van uit dat wij uiterste best doggen dat hij hier komt, dat hij zijn straf hier uitzit. Nou ja, de koest ik wel uit de woorden van Johan Muren vernemen dat het die kans heel iets is. Zo, je kan hopen dat hij misschien nog gewetensvroeging krijgt en dat hij hem zelf meldt. Maar dan hier dat natuurlijk allang wie dat gebeurt. En dat zal elke dag net gebeuren. Je kan straks net stiekem politie naar taas sturen. Dat ken alle net. Dan krijg je een internationaal conflict. Dus dat zal naar elke dag net gebeuren. Maar dat betekent wel dat er met dit onderzoekswens van de advocaat dat er toch meer druk komt om toch iets het brengen van die heid naar Nederland dat er wat meer druk op komt. En ja, want het is een gevoelige zaak. Dus zeiden ze het al, Erik, onder het begin. Vanwege die eerwraak die toch een hele belangrijke rol speelt bij deze zaak. Rijan zou haar vierste westers gedroegen haar. En de familie, maar met name dan de Heid en die beide broeren, die hebben zijn dit kes aan het langer. En die binnen dus heel vier gingen in het oplossen van en het beschermen van deze familie eer. Troch Rijan om het leven te brengen.
3: Ja. Nou, de zaak krijgt ongetwijfeld nog een vervolg. De Obleus staat in de gaten houden. Ook zelden is het geruchtshof hier.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
2: Al 2 jaar lang liet de 12-jarige Jente Schuitmaker zien hier groeien. En de onleiding om dat te doen, dat is dat in 2024 zien 8-jarige boerjonkje Mino Broeksterwaard om kanker verstoor. Jente, die wil zien hier doneren onder stichting Haarwens, die er een proek van band met kanker van meisjes wil. Goed, dan is het Safir en dan gaat de boskron draaien. En Jente, of tenminste de mem van Jente en Jente Ek, die binnen nou onder de telefoon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
2: Ja, dat is vroeg zo het, om nu al aan de telefoon te zijn natuurlijk. Zijn jullie een beetje wakker?
6: Ja,
2: oh, wel. Redelijk. Hey, ik ben benieuwd en dan moeten jullie maar even kijken wie dat het beste kan beantwoorden. Dat haar, hoe lang is dat nu?
6: 35 centimeter.
2: 35 centimeter. En is dat een beetje, Jente, hoe je normaal ook je haar draagt? Of is het echt wel heel lang voor jou doen?
6: Heel lang.
2: Ja, want je hebt dat natuurlijk laten groeien en met een mooie reden ook. Maar hoe reageren je vrienden en klasgenoten op deze actie?
6: Ik vind het ook wel stoer voor mij dat ik het doe.
2: Ja. Ja, want je moet natuurlijk wel even zo over een drempel heen om je haar zo te laten groeien. Vind je dat lastig dat je niet naar de kapper kan? Of denk je juist, nou, het is voor het goede doel, dat doen we gewoon?
6: Allebei een beetje.
2: Ja. En om de vraag even te stellen aan de moeder, aan Karin. Hoe is dat voor jou?
6: Ik heb nou zoiets van gezien de lengte, wordt het nou wel heel moeilijk om elke keer te moeten worstelen. Maar ik vind het stoer. En het zal heel erg wennen zijn als het er zometeen af is.
2: Ja, dat lijkt me ook. Want hoeveel gaat eraf eigenlijk? Gaat het echt helemaal, echt kort, bijna kaal? Of blijft er ook wel iets over?
6: Nee, dat blijft toch een stukje, zeg maar, net boven de schouders.
2: Oké. Okay. Het lijkt me dat je ook wel trots bent.
6: Heel trots.
2: Ja. Maar dat is niet niks natuurlijk om zoiets te doen.
6: Nee.
2: Nee.
6: Hij had altijd al een hekel om naar de kapper te gaan. En toen gebeurde dit. En hij had het al een beetje, wat langer. Ik zei van, weet je wat? Ik vind dit ook wel een heel goed doel. Om je haar te laten groeien voor Stichting Haarwens.
2: Ja,
6: dat vond hij wel heel een positief iets. En hij had zoiets van, oh leuk, dan hoef ik ook niet meer naar de kapper.
2: Nee. Want iedereen die iets meemaakt in zijn omgeving, wat jullie meegemaakt hebben, een overlijden van iemand die kanker heeft, dan heb je altijd dat lege gevoel en dat gevoel dat je denkt van ik wil iets doen, maar ik kan niks doen.
6: Ja, klopt.
2: En is dat ook hoe dat idee daaruit ontstaan is?
6: Weet ik eigenlijk niet. Ik denk het wel een beetje.
2: En
6: je wil vooral met oog op kinderen, die gun je niet dat ze met een kaal hoofd vanwege de chemo moeten rondlopen.
2: Nee.
6: Want er zijn natuurlijk ook kinderen die eigenlijk ongeneeslijk ziek zijn. En die wel de kuren en dergelijke krijgen en dus geen haar teruggroei meer hebben. En die hebben gebruik kunnen ze dan natuurlijk wel. Met een volwaardig gevoel in ieder geval de buitenwereld in.
2: Ja, ja. En de rest van de dag, hoe ziet die er precies uit? Want ja, dat haar dat gaat er natuurlijk af, maar ja, wat voor moment wordt dat?
6: Dat wordt pas vanmiddag. En vandaag in eerste instantie gewoon naar school.
7: Ja, ja.
6: En daarna moeten we kijken. Om 3 uur moeten we bij de kapper zijn. En ja. Dan is het van hoe en wat, geen idee.
2: Een spannende dag. En dan dat haar natuurlijk verzamelen. En dan moet dat nog naar de goede plek.
6: Ja, dan krijgen we als het goed is van de kapper. Die knipt het ook gratis. Dan krijgen we een envelop met een formulier mee. En dan moeten we de spullen inleveren of invullen en opsturen.
2: Nou, super stoer. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. En ja, ik zou zeggen, dat wordt natuurlijk even wennen. Maar dat komt volgens mij helemaal goed weer.
6: Dat komt vast goed.

0: just might.
1: Dit is de dag voor mij.
2: Als er investeert, dan komt er in kwarte tijd een heel soort op familie en de nice na. En er moet van alles regelen worden, de uitveert, de erfenis en vaak ook het hoes dat leegmakken worden mat. Voor een protemeesken is dat een emotionele en een hele grutte klus. Dirk Cornelis van de inboedelhal Orde Haske, die helpt daarbij. Mooi zijn ploeg rommet er huizen op en jouwt er een protte spul, ik weer een twadde libben. Dirk, een goeie middie.
3: Ja, goeiemiddag.
2: Een huis uit Romje na het versterren, dat liep het me meer als alleen nog maar spullen voor huisje. Hoe gaat het zo in de praktijk in zijn werk?
3: Nou ja, meestal kom ik eerst even bij de mensen op visite. En in de keven samen als je trof huis in. Wat met er al gaat gebeuren? Wat wil de wenningbouw? Wat wil de makelaar? En dan maak je daar een lijstje van en dan komt er een voorstel uit. En dat alle keer akkoord is, daarom je wijt van boven tot onder helemaal leeg.
2: Ja, eigenlijk is dat ik wel een beetje ontzwargie, liek het mij. Want het is best een klus van meesken als ze een huis leeg rommie mutten.
3: Ja, er komt altijd best een volle bij Shen. Het is meestal, meesken heb ik altijd heel veel emotie bij. Bijvoorbeeld de lamp, die is al vanaf mijn jeugd, heb je die steenschoen. En ja, wat moeten we dan nou mooi? Moeten we die in de bak gooien? Moeten we die aan de kringloopje aan? Help u. Dus ja, daarbij komen wij dan in beeld. En ik heb mooi het hele team geven we daar mooi aan de slag. En zorgen we ervoor dat alles wat nog een keer in het ware leven

0: bekend. Dat probeer je bij een kringloopwinkel.
1: Ja, dus je, aan de ene kant is het voor zelfs ontzorgen wat je hem doet. Aan de andere kant is voor mm-hmm. handel.
0: Ja, als het plat slaat, dan is het inderdaad gewoon keiharde handel voor u. Maar dat kerst op een keiharde manier presenteren. Op de proberen zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk maar de meeste mooi te denken.
1: Ja.
0: En dat proberen we natuurlijk.
1: Ja, en wat komt alle je chin?
0: Ja, dat is echt een van de meest gestelde vragen aan mij. Van wat vies zal ik en iedereen denkt altijd van, ja, we hebben een unieke inrichting en iedereen is apart. Maar 90% is hetzelfde. Een padje dat vies de eerste keer en denkt van, wow, bijzonder. En na 10, 20, 30 klussen komt de hele tijd hetzelfde padje. Weet je. Dus we komen en misschien een keer in de aanbieding of zo, zeg het maar.
1: Ja, precies. Maar hoe best je hier uiteindelijk in bedarren?
0: Nou, ik heb... ik denk dat mijn heiders in de jaren 80 in mijn balkon. De boedels opkopen en trof voor Kepi. En dat het is zo'n 40 jaar ding. En in de, ja, wat is het, 2012. En toen moest ik een keer oppassen op een... Ik ben er ooit nooit mee bezig. En ja, toen opeens weer het van mij. Zij giet dat dus heel loods voor mijn spul weer van mij. En ik kon wat handelen in de verkeping. En dan liet dat baltje rolling. Die is meestal helpen. De vrienden van mij helpen me. En ja, en dan denk ik van, nou, kerst dit ik, kerst dat ik, kerst de vlierbedekking eruit, Harry, kerst schroefjes uit de muur, Harry. Nou ja, ik heb nog nooit ding, maar het zal vast wel lukken.
1: Ja.
0: En dan kies de peker op een plaat en na verloop van tijd, dan krijg je de beste klanten, zoals bewindvoerders en makelaars. En dan is het gewoon, beurligje aan de gang.
1: Ja, precies. Maar de neemt net alleen nog spul, maar van zo'n things van, nou, dat kan nog wel een twadde lippen krijgen. De bist ik. Ja, een leeg rommens is maar wat ik gewoon uit zwart giet.
0: Ja, alles. We hebben meerdere partijen. We hebben gewoon samenwerking voor bijvoorbeeld alle papier en we laten gewoon een container komen. We hebben alles inschouwen kennen. En alles wat waarde heeft, bekend of scape weer in de kringloop. Maar we hebben alles eruit. Dus van vlierbedekking tot wat lampen, neem maar op. En we hebben een keer hoekje schilderij of met een coniferen te doen. Dan pakken we dat ik op. Want heel vaak ben je de band of zo. Die ben je in de andere kant van het land. En die heb je net een netwerk of kunde. Kerst dus helpen.
1: Ja.
0: Nou ja. Laten we dat proberen.
1: Ja, laten we dat doen. Zo is het. En wat is nou het meest bijzondere, was die herinneringskist, was het ontdekt hest in een hoes?
0: Ja, dat meestal pas na afloop denk ik van, oké, maar dat weer echt bijzonder. En ik heb een heel mooi schilderij gevoeld. Dat is Trein Helilien. Ik kreeg nog net zo lang maar bezig. Ik kreeg nog net een volle verstaan van. En dat is een schilderij van Ben Viegers. Ja, dat zag mij niet zo volle, maar dat is een schilder in de Haagse stijl. Dus om en nabij een jongetje 100. En die heb ik gevonden en die heb ik op marktplaats zetten. En ja, binnen 4 minuten weer verkocht voor, nou ja, bijna 1500 euro. En achteraf heb ik er heel veel speed van, want wat is 1500 euro als je een prachtig schilderij aan de muur herkennen. Dus dat was echt de knaller. En ja, daar heb ik nog wel speed van, maar ja, dat is echt een... heel bijzonder ding wat we voelen.
1: Ja, bist die intussen een beetje een kunstkenner worden of valt dat al?
0: Nou, ik zit zelf niet. Ik weet zelf net zo vol en ik kan vooral heel goed praten en verkepen. Dus ja, ik krijg een heel groot netwerk en ik heb altijd heel veel mensen die weten wat het eventueel zo kennen wijzen. Maar na verloop van tijd dan herkent de pareltjes wel.
1: Ja. Wij binnen eigenlijk een beetje op dat stuiten, omdat op social media nogal roem giest met die grote roze microfoon. Wat heeft dat van die bekendheid, Dien?
0: Wat voor effect de social media heeft?
1: Ja.
0: Nou, ik ben er ooit eens, ja, voor de gekkigheid maar begon. En zo beginnen de meest leukste dingen. En ik met tuin, ik heb planten het hele land, het slaat helemaal nergens op. En soms op een drokke sneeuw, dan roep ik even hartstikke idee door de winkel heen. En dan zie ik meestal een lightje. Ik denk, ja, dat komt via de social media bij mij, dat kennen we.
1: Ja, precies. Dus maar dan verneemt ze nog net onder drokte verder.
0: Ja, nog heel. Dat is mooi belachelijk hoeveel mensen erop komen. Het is gewoon heel erg leuk.
1: Ja.
0: En ik krijg even oors. En daar hoor ik van. En als ik nog een minuut heb, hier vorige week in Snijden hier de rommelmerken.
1: Ja.
0: En dat die gewoon geniaal hoeveel mensen erop komen. En ja, misschien past het zeker lust dat er iedere kwest is. Bedankt dat je me wint, want dat wie gewoon leuk. En dat kan alleen nog maar social media. Zak het meest kan bereiken.
1: Ja, zij is het. Ik wie er zelf ik. Ik vond het fantastisch leuk. Dus ik heb een leuke dag.
0: Ja, dank je.
1: Hartstikke mooi. Harm in de gaten, dus Dirk van de Inboedelhal in Orenhaaske. Dank u wel en succes met je werk, Dirk.
0: Hartstikke idee. Dank je wel voor het bellen.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
3: Ont overvoeren.
2: De dag voorbij.
4: Er binnen hield het meer zwaargen over de invloed van vlierbestrijdingsmiddels op het milieu. Kom eens een broek het preventief oorden net jetter als het ze wist binnen dat een hoen of kat in die vlieën had. Somtijden zitten de werkzame stoffen in die het in de landbouw al verbeheren binnen. En die zwaargen binnen ook bekend bij Paul Groenestein van de bistedokterspraktiek Gaasterland in Balk.
5: Dat is eigenlijk met alle medicatie die je gebruikt, of dat nou inwendig of uitwendig is. Uiteindelijk komt het er toch weer af of uit. In een andere vorm soms, maar meestal in de actieve uitgescheiden stoffen. En ja, dat komt uiteraard in het milieu terecht. Dus urine, ontlasting, maar ook als een hond zwemt en je hebt iets opgebracht wat aan de buitenkant goed tegen bijvoorbeeld parasieten werkt, dan komt dat uiteindelijk weer afgewassen in het oppervlaktewater terecht. Dus die zorgen daarom, die zijn niet nieuw. Een stof bijvoorbeeld als imidacloprid is al heel lang verboden in de landbouw. Ik meen een jaar of 3, 4. En toch wordt het steeds met pieken en dalen toch nog aangetroffen door de water- en windbedrijven. En dat is natuurlijk als een zenuwgif, zo zou je het kunnen overdrijven, kunnen benoemen. Komt dat in het milieu terecht, ja.
6: En is dat iets waar jullie als dierenartsen jullie ook mee bezighouden?
5: Ja, wel steeds meer. Gedeeltelijk omdat we natuurlijk ook van zorgen daarom hebben als personen. Maar ook in het kader van good veterinary practice. Hè? Dus het juiste doen op diergeneeskundige gebied. En ook natuurlijk op apotheekgebied. Daar horen die dingen bij. Hè? Goed nadenken over wat je gebruikt aan antibiotica, pijnstillers, opiaten, hormonen. En uiteraard ook middelen tegen in- en uitwendige parasieten.
6: En veel mensen die gebruiken vlooienbestrijding preventief, is dat altijd nodig?
5: Ja, dat ligt er een beetje aan hoe zorgvuldig je bent. Als je iedere dag je hond kamt en goed onder controle houdt, of je hebt een kortharige hond en je haalt daar dus regelmatig een check met een vlooienkam doorheen, dan is dat veel minder nodig dan dat je een hond op het erf hebt of een kat die vrij rondloopt. Dan zul je ervoor moeten zorgen dat dat niet uit het veld opgepikt wordt. Je hebt er maar één nodig. En binnen enkele weken zijn het er een paar duizend en heb je een vlooieninfestatie. Dus controle, zelfcontrole is belangrijk. Ja.
6: En zijn er ook alternatieven die minder schadelijk zijn?
5: Ja, en ik denk dat die in sommige gevallen best kunnen werken. Maar ja, je hebt geluidskastjes tegen vlooien en teken. Je hebt het gebruik, mensen die zeggen, nou, alleen natuurlijke middelen. Dat is bij sommige fytotherapeutische, dus uit de natuur afkomstige plantaardige en daarom niet minder gevaarlijk. Maar middelen is dat ook te doen. Denk bijvoorbeeld aan ouderwets boerenwormkruid. Maar de dosering daarvan en het goed van reageren daarop, door zowel degene die dat ontvangt als degene voor wie dat bedoeld is, om de parasiet te doden, dat is heel erg wisselend. En ja, dat kan ook niet iedereen mee omgaan, neem ik aan. Verder heb je allerlei sterke verhalen, zoals knoflook en andere dingen. Nou, na 40 jaar diergeneeskunde weet ik dat niet altijd even goed werkt. Ze gaan er wel lekker van ruiken, de vlooi en de teken. Maar of het effectief is, dat durf ik eigenlijk mijn hand niet voor in het vuur te steken. Nee.
6: Wat zou u dan baasjes kunnen adviseren?
5: Het advies van de dierenarts, want die kijkt echt goed naar, is het werkzaam? Is er inmiddels resistentie opgetreden? Is het dus nog actueel? Sommige vlooimiddelen worden al 30, 40 jaar gebruikt. En verder een goede prijs-prestatieverhouding. Dat mag ook meespelen. Zeker als je meerdere huisdieren hebt. En voor de rest inderdaad keuzes maken op basis van niet alleen effectiviteit en bijwerkingen bij de ontvanger, bij het bij het dier. Maar ook, wat is de toxiciteit nadat je dat gebruikt hebt? Nadat het eventueel in het milieu terechtkomt.
4: Zei Paul Groenestein. Hij is bisdokter bij de Bisdokterspraktijk Gaasterland in Balk.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Hield hij meer bank in een skofke of zelfs heel dol net meer naar squallen, versom en vroegtijdige schoolverlating in Metaik in Friesland. Het tal versommeldingen in Begelijks Zuidwest-Friesland nam vorig jaar daar naar 28%. Squallie daarvoor ziet dat het nog op zo'n zandje een heel procent. En dat is eigenlijk extra opmerkelijk als je betinken dat Zuidwest-Friesland, het landelijk zoen, het eigenlijk nog vrij goed docht. Miranda Bijker is van het doorstroompunt Zuidwest-Friesland, ZWF. Noem de telefoon, een goeie midje.
4: Goedemiddag.
3: Ja, hoe zwaargelijk vind je recessief is eigenlijk?
4: Nou, het is zo dat de schoolverzuim toeneemt. Dat klopt helemaal. Maar wij zijn ook best wel heel blij dat de scholen in onze regio heel goed melden. Ze melden volgens de wettelijke norm van 16 uur en 4 weken verzuim moeten ze melden. En als er meer schoolverzuim is gemeld, kunnen we daar ook op acteren.
3: Maar is het dan een kwestie van registratie dat er vaker melden wordt? Staat het officieel etiket? Of gebeurt het sowieso meer?
4: Nou, wij hebben het de laatste, ik zit nu 12 jaar op deze positie, maar de laatste 10 jaar hebben we het zeker heel erg bij de scholen aangejaagd dat ze eerder schoolverzuim moesten gaan melden. Want wat wij heel erg belangrijk vinden in Zuidwest-Friesland is dat de jongeren ook bekend zijn bij de gemeente, want er is natuurlijk wel heel veel problematiek. Er is heel veel mentale problematiek, gedragsproblematiek of wat dan ook maar. Maar dan kunnen wij ook eerder vanuit de gemeente, kunnen we ook projecten inzetten of kunnen we zorg inzetten.
3: Ja, hoe jeder dat je erbij bent, hoe meer dat je er ontwang kennen. Wat is voor de bank genomen de belangrijkste reden voor Bern om net meer de squallen te gaan, voor langer, kwart of langere tijd?
4: Nou, wat ik net al noemde, vooral is dat mentale en gedragsproblematiek, maar ook de situatie thuis, die zorgelijk kan zijn. Omdat er bijvoorbeeld financiële problemen zijn, scheidingen van ouders. Het is heel erg divers. En ik heb eigenlijk vanuit de school uitval, daar heb ik wel heel goed een beeld van wat zijn nou de redenen dat jongeren uitvallen. En in Zuid-Friesland is het nou juist zo dat die uitvalcijfers heel laag zijn, omdat wij juist blij zijn met het schoolverzuim en die eerdere inzet van zorg en het erbovenop zitten, de korte lijnen.
3: Ja, ik neem net onder dat je blieft binnen, maar squal van zomaar wel, maar het feit dat het tijd meldt, dus dat je hem bijvoorbeeld ontwangt.
4: Ja, dat klopt.
3: Je doet het eigenlijk vrij goed, hè, Zuidwest-Friesland?
4: Dat klopt, ja. Ik heb de laatste cijfers vanuit het ministerie. En die krijgen we altijd van het laatste schooljaar. Zagen we dat we op nummer 6 staan landelijk. En er zijn 40 regio's die geregistreerd worden. We zitten qua schoolverzuim in Zuidwest-Friesland zitten we ongeveer op 1,97%. En landelijk is dat cijfer 2,3%. Dus dan kun je wel nagaan dat wij echt ver onder dat landelijke gemiddelde zitten. Ja. Dus dat doen we eigenlijk al jaren knap, omdat we gewoon een hele goede, hoe zeg je dat in het Fries, gearworking met de squallen hebben. En daar ben ik echt heel trots op. En ook op onze leerplichtambtenaren, doorstroompuntcoaches. We hebben gewoon een team wat gewoon vaststaat. Mensen gaan niet snel weg of ze moeten met pensioen gaan, maar ze hebben het echt naar hun zin in dat team. We zijn echt een heel bevlogen team die jongeren echt willen helpen met een passie voor jongeren. En dat scheelt ook een heleboel, hoor. Dat,
3: continuïteit in het werk wat je moet doen.
4: In andere sectoren ook, zie je ook wel veel meer verloop. Hè? Ook bij andere afdelingen binnen gemeenten wel. Maar bij ons dus niet.
3: Nee. De continuïteit is natuurlijk belangrijk. Kan je contact houden, bijvoorbeeld met de squallen, maar de materie zelf. Dan zijn er dus andere regio's. Er zijn nog 12 van dit soort regio's in Friesland. Die toch dus minder. Het bloot een bloeiend probleem eigenlijk. Voor Ben, die om wat voor reden dan ik. Je ziet zijn mentale problemen. De thuissituatie. Maar ik gewoon het verlet om geld te verdienen. Dat ze de squallen verliezen. Dat bloot dus wel een probleem.
4: Nou, het is een probleem, maar wat ook heel mooi is, dat bijvoorbeeld 30% van de schooluitval, die gaat ongeschoold aan het werk. En wat wij nu doen in Zuidwest-Friesland, dat wij dus deze jongeren benaderen en zeggen van, hey, wil je niet een praktijkverklaring halen samen met je werkgever? Zodat ze wel een diploma hebben en ook weer sterker op die arbeidsmarkt staan. Dus ook jongeren die uitgevallen zijn, laten wij niet los in Zuidwest-Friesland. Ja. We houden ze vast. En zodra ze 27 zijn, ja, dan stopt het. Dan gaat het toch wat losser. Maar als je kijkt van als iemand met 19 jaar uitvalt, dan zijn wij soms wel tot 23, 24 met ze bezig. Om ze gewoon duurzaam in die arbeidsmarkt te zetten. Zodat ze ook goed een boterham kunnen verdienen en voor zichzelf kunnen zorgen.
3: Dat is een kans hebben in de maatschappij. Is het moeilijk om die jongeren te berekenen en om ze vers te houden?
4: Nou, dat is wel moeilijk. Maar je moet gewoon mensen in je team hebben die volhardend zijn. En die dat ook leuk vinden. Ze houden vol. Ze gaan niet als ze 4, 5 keer hebben geappt of lang zijn gegaan, stoppen ze ermee. Nee, ze hebben echt heel veel doorzettingsvermogen. En waar we hebben ook hele mooie projecten natuurlijk. Het is niet alleen de leerplichtambtenaren en de doorstroomcoaches van 18 plus, maar ook bijvoorbeeld life coaches. En dat is weer een project wat wij weer hebben gekopieerd van Leeuwarden, wat Leeuwarden al heel goed deed.
3: Ja.
4: Dus we leren ook wel van elkaar, hoor, in de regio.
3: Er wordt om werken en er wordt soms ook maar succes om werken. Jerwe van Miranda Bijker van het doorstroom.zwf. Dank u wel van je verhaal.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag is voorbij.
5: Sinds is Joert het toneel van jonge hierste leefhavers. Want op het Eres VMBO is de speciale themadij, paard en doen, waarbij er activiteiten met hinders op het programma steren. Verslaghouder Dennis Terpstra weer erbij en spreekt met Nienke Schragen, docent op de scholen. En zij laat u het wat de dij krijgt inhoort.
6: Nou, we hebben vandaag paard en doen. En in dit geval voor het paardengedeelte. Dat leerlingen die op school zitten en het hele jaar door op de schoolponies hebben gereden, of niet, helemaal nooit op pony hebben gezeten hier, maar wel een eigen pony thuis hebben. Die mogen eigen ponies meenemen, verzorgponies meenemen, ponies van de buren. Maakt niet uit, ooms en tantes. Die mogen ze vandaag allemaal meenemen. En daar gaan wij vandaag een soort wedstrijdje mee doen. Bij springen, ieder op zijn eigen niveau. Ieder op zijn wat hij kan en wat hij niet kan. Daarna hebben ze zometeen keuring. En daarna hebben we nog een stoelendans.
7: En een stoelendans maar dus hoe zit dat eruit?
6: Dat is echt heel leuk. Het klinkt heel raar. Wij zetten straks pionnen in de baan. Waar ze dus omheen moeten stappen of draaien of galopperen, wat ze willen. Dus ze moeten om de pionnen heen met z'n 4, 5, 6'en. Er liggen matjes. Wij hebben van die tegels waar ze dus echt... Nou, er kan niks gebeuren, laten we het zo zeggen. En op het moment dat de muziek uitgaat, moeten ze zien dat ze met de pony, van de pony af, op de tegel komen.
7: En waarom ga je hem deze dag organiseren?
6: We hebben dus paard op school. We hebben zelf 5, 6 ponies ter beschikking het hele jaar door. Die zijn van de school. Je merkt gewoon dat die kinderen ook een keer hun eigen verzorgpony, ook al hebben ze geen pony waar ze mee op wedstrijd gaan, dat ze toch een keer hun verzorgpony willen laten zien. Toch een keer graag mee willen nemen. En daarvoor hebben dit georganiseerd. Ja. Het is belangrijk om de kinderen ook op die manier een keer te leren kennen. En je krijgt een hele andere soort lesgeven met kinderen als je ook een keer geïnteresseerd bent in wat hun passie is.
7: En tot slot ben ik nou even naar Skira. Het is natuurlijk hartstikke warm. Hoe is het voor die hinders?
6: Nou, daarom zijn we dus vanmorgen wat eerder begonnen. We houden het hitteprotocol aan van de KNS, hè, waar wij bij horen. En we kijken steeds hoe zijn de ponies hieronder? Wat is het dier en welzijn? Kunnen we dat nog steeds garanderen? En daarom hebben we de boel ook iets verschoven. Dat we het echte dressuur wat langer en wat meer vraagt voor de ponies. Wat ook langer wachten vraagt. Straks gaan beslissen of we dat laten doorgaan of niet. Maar goed, wij waren heel bang voor 30 graden. En we zijn met deze 25 eigenlijk heel gelukkig.
5: Een van de deelnemers is Lisanne de Jong. Haar mem Lisbeth is direct bij om haar dochter aan te moedigen.
8: Die komt nou correct voorbij op een brune pony. Maar de Friesland cap op. En die zit hier in het eerste jaar van het oude, van het Eres.
7: En die is helemaal gek van hinders.
8: Ja, die is helemaal gek van hinders. Ja, dat is al van jongs af aan dat zo.
7: Want je bent echt een hinderfamilie?
8: Ja, wij zijn wel een hinderfamilie. Ja, ik heb zelf van oude mijn 14 ongeveer een eigen ponyhand. En Lisanne is thuis wel echt bij u thuis opgroeid met hinders. Ja, want ik heb altijd Friese hinders. Daar vakken wij mooi.
7: En wat vind je hem zo mooi om hinders?
8: Ja, de hinders zijn hele fijne, mooie beesten. En ze spiegelen je ook heel graag je gevoel. Nou, dus als je zelf wat minder vielst, dan komen ze vaak gauw naar die ta. En dat vind ik gewoon heel mooi. En je kent een mooi mijn werkje. De bijen hebben er een soort plezier van. En wij ik.
7: Is het nou ook spannend, deze wedstrijd, Marien dochter?
8: Nou, dat valt op zich wel mooi. Want we gaan ik op gewone wedstrijden. En die vind ik spannender. Ja, deze valt mooi.
7: Wat maakt het nou een goede ruiter?
8: Een goede ruiter is iemand die het mooi gevoel riet en die het, de pony omvult. En rustig blowen op momenten dat de pony wat drokker is. Dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja.
7: En wat zijn de kansen nou?
8: De kansen, nou ja, ik denk dat ze wel redelijke kans maken. Maar dat weet ik net zeker, want we hebben de pony van haar zuske mooi. Want haar eigen pony is nog jong. En daar hebben we de pony van haar zuske hebben mooi genomen. En dat is meer een bos- en kraspony. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Hij vindt het in ieder geval leuk, zo shut het eruit. Ja.
7: Hoe ging het?
9: Ja, wel goed. Ik vond het wel spannend. Ik vond het wel heel goed gaan.
7: De sprong is te mooi hoor, hè?
9: Ja, dankjewel.
7: En wat zijn nou die verwachtingen van de uitslag?
9: Ja, ik denk dat ik net een prijs heb, maar het maakt natuurlijk die mooi voor de lol.
7: Want wat vind je mooi om hinderieren?
9: Ja, ik vind het gewoon heel leuk. En de hinders ben ik gewoon heel lief en zo.
7: En hoe houdt ze zich?
9: Ja, ze voelt heel graag heel snel, maar ik moest haar een beetje inhoren. Want ik ben haar vent, dus dan weet ik wat ik maar doen.
7: Want waar viel ze dat dan hoe?
9: Ja, dan als ze wat doen in de wijvel rennen, dan viel je dat wel. En dan als ze wat langzaam doet, dan maak je wat been, Jan, en dan iets veel sneller.
5: Ja, Lisanne wie dat. Uiteindelijk is ze gelijk. Spittig voor haar, ze woont net een prijs.
0: Alles wat je thuis mist hebben, Joost, dus kunt zien en halven.
10: Dit is De Dij Voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Krijg je allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
4: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Noi. Omroepfriesland.nl
0: /nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Elf uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne heeft vandaag ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten wordt gemaakt. Daarbij vielen volgens de gouverneur van de regio Voronezh 5 doden. Ook zouden er tientallen mensen gewond zijn geraakt. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, waarschuwen de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, veelal bij luchtaanvallen. Zoals in oktober een boeddhistisch festivaldoelwit waarbij tientallen doden vielen. De VN zegt dat het land in de vergetelheid raakt en dat de internationale hulp afneemt. 5 jaar geleden pleegde het leger een staatsgreep in Myanmar en sindsdien woedt er een burgeroorlog. De junta treedt hard op tegen verzet vanuit de bevolking. Het KNMI heeft vanwege extreme hitte code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. Die gaat woensdag om 12 uur 's middags in. De waarschuwing is afgegeven omdat er meerdere dagen temperaturen van boven de 34 graden worden verwacht. Waarschijnlijk wordt vrijdag met maximaal 36 graden de warmste dag. Ook in andere landen is het erg heet. In Frankrijk was het vandaag de warmste junidag ooit gemeten. In de helft van de departementen is code rood van kracht. Voor het eerst heeft in Nederland een arts het leven beëindigd van een ernstig ziek kind, meldt zorgminister Hermans. Eind vorig jaar kwam daar een melding over binnen bij de commissie die deze vorm van euthanasie onderzoekt. Een advies van de commissie ligt nu bij het Openbaar Ministerie. Dat moet bepalen of de arts volgens de wet heeft gehandeld. Daarbij telt het advies van de commissie zwaar mee. Tialf is door het Internationaal Olympisch Comité goedgekeurd als locatie voor het Olympisch schaatstoernooi in 2030. Daarmee is het nog niet zeker dat het evenement ook echt naar Heerenveen komt. Volgende week maandag wordt er nog vergaderd door het Franse Olympisch Comité. Als dat ook instemt met Tialf is het wel zeker en zijn de Olympische schaatswedstrijden in 2030 in Nederland. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Argentinië is zeker van de volgende ronde op het WK voetbal. In Dallas won de ploeg het groepsduel van Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van Messi. Hij is nu de WK-topscorer aller tijden. Messi miste na 9 minuten nog een penalty, maar maakte even later alsnog zijn 17e WK-doelpunt. Daarmee ging hij de Duitse spits Miroslav Klose voorbij. In de blessuretijd viel het 18e WK-doelpunt van Messi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het van noord naar zuid 26 tot 32 graden. De dagen daarna wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
8: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Mijn naam is Harry Lensink, hoofdredacteur van Follow the Money. Onderzoeksjournalistiek is onmisbaar voor een gezonde democratie. Maar ons werk staat van alle kanten onder druk. En dat kost ons honderdduizenden euro's aan juridische strijd. Daarom zoeken we 2500 nieuwe leden voor meer tegenkracht. Sluit je aan via fdm.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Chris Keijnen.
2: Nou, bij mij in de supermarkt is het al weken code oranje hoor. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op een zwoele maandagavond. Aan het eind van de dag waarop Keir Starmer zijn al zo lang voorspelde vertrek aankondigde. Maar wie is die Andy Burnham nou eigenlijk die daar staat te trappelen? Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld, bij Cox's Bazaar in Bangladesh. En Brussel maakt zich op voor een heel bijzonder bezoek waar eigenlijk niemand het over wil hebben. En dat allemaal, waarna we ook nog eens straks de uitzending uit flaneren met schrijver Christian Weitz. Maar eerst de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 22 juni.
3: Code Oranje komt eraan, maar die geldt vanaf woensdag.
2: Toch is het voor veel Nederlanders nu al niet te doen.
4: Het is nou 29 graden. Ja, dan kun je die ventilators wel aanzetten. Maar het helpt niks.
2: En anderen gaan bij een open koelkast staan.
5: Zo zag je hier een paar keer per dag, hoor. Zo warm is het hier.
2: Ook voor scholieren is het geen pretje.
6: Want het is echt wel warm hier. Ik zweep nog helemaal kapot de hele tijd.
2: En sommige scholen hebben daarom een tropenrooster ingesteld.
7: Dat wij zien dat het welzijn van onze kinderen en de medewerkers met deze temperaturen oploopt, kiezen wij ervoor om de kinderen vanaf 12:30 naar huis te sturen.
2: Veel ouders denken dan.
8: Ja, eigenlijk zou je wel verwachten dat scholen, net als publieke instellingen en andere kantoren, in principe gewoon gekoeld worden.
2: De ANWB Wegenwacht kwam onderweg veel auto's tegen waarvan de airco het niet deed. En er waren ook veel andere problemen.
9: Nee, hij staat niet.
2: Dat dacht ik al. Terwijl de echte hitte dus nog moet komen, denken nu al heel wat Nederlanders.
10: Wachten tot het voorbij is, dat extreme weer, dat is niet te doen.
2: Ja, er werd al maanden druk op hem uitgeoefend en nu heeft hij de strijd opgegeven. De Britse premier Starmer treedt af.
11: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
2: Hij gaat meer tijd besteden aan zijn gezin, zei hij.
11: Being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side, and being the best dad I can.
2: Kiezers vonden dat hij weinig visie had en daarbij kwam ook nog het schandaal rond Peter Mandelson, die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hij was door Starmer benoemd als ambassadeur in Amerika.
12: I think he's done the right thing. I think he needs to step aside and let someone else take over.
2: En de opvolger is dus waarschijnlijk de voormalige burgemeester van Manchester, Andy Burnham. Hij werd vanmiddag beëdigd als parlementslid in het Lagerhuis.
13: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles.
2: In Amerika is op 100-jarige leeftijd Alan Greenspan overleden. Hij was onder 4 presidenten de voorzitter van de centrale bank. Begonnen onder Ronald Reagan.
14: My dedication to our fight to hold down the forces of inflation remains as strong as ever. And I know that Dr. Greenspan shares that same commitment.
2: Hij was bijna 20 jaar de machtigste econoom ter wereld. Greenspan hielp de Amerikaanse economie verschillende keren door zware periodes, zei president George W. Bush.
15: Financial crises from Mexico to Asia, 2 recessions, corporate scandals, and shocks ranging from devastating natural disasters to a terrorist attack in the heart of America's financial center.
2: Op het WK gaat het veel over bijzondere reddingen van keepers. Bij de amateurs had de 81-jarige Kees van Dongen een speciale redding.
16: En ja, toen deed ik naar zweven. En dat was op film gezet. En toen kreeg ik natuurlijk de social media op mijn dak.
2: Ja, want het filmpje ging viraal en mensen schreven.
16: Op 81-jarige leeftijd, dat is niet normaal. Dat zeggen ze dan, hè.
2: Ook teamgenoten waren onder de indruk van de zweefduik van Kees.
17: Ja, dat is natuurlijk bijzonder. Dus dat doen geen mensen na, hoor. Ik bedoel, je kan toch zien dat het een top vet is voor zijn leeftijd.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
16: Ja! Zo. Goed zo.
2: Dat was Kees nog even, geloof ik. Jeroen van Kan las de kranten vanmorgen.
9: Het is morgen precies 10 jaar geleden dat de Britten voor een Brexit stemden. Dat aanstaande jubileum is al in diverse media aan bod gekomen. Zo ook in het Christelijk Nederlands Dagblad. Dat noemt Brexit een seculiere kerkscheuring. Zo zie je dat kranten het nieuws het liefst door het prisma van hun eigen overtuigingen bekijken.
2: In de 10 jaar die voorbij zijn gegaan heeft Groot-Brittannië 6 premiers versleten. Als wij er 6 terugtellen, dan zitten we bij Ruud Lubbers. De laatste in de serie, Keir Starmer, maakte dus vandaag bekend af te treden.
9: In de Volkskrant schrijft correspondent Patrick van IJzendoorn over hoe het 2 jaar geleden begon voor Starmer. Hij citeert de vooraanstaande BBC-commentator Andrew Marr.
2: Voor het eerst in veel van onze levens lijkt Groot-Brittannië een oase van vrede en stabiliteit, jubelde die, verwijzend naar de Brexit-chaos die naar het referendum was ontstaan. De volwassenen staan weer aan het roer.
9: Vooruitziende blik, kortom. In het Telegraaf verhaal over studentenkamers die steeds vaker worden onderverhuurd aan illegale sekswerkers. Leiden begint daar een zomeroffensief tegen. De gemeente hoopt op de hulp van verhuurders, studenten en omwonenden.
2: De gemeente ziet het aantal gevallen stijgen en dat klopt, blijkt ook uit cijfers van het Haagse Economisch Interventieteam. Een coalitie van onder meer politie, belastingdienst, arbeidsinspectie en de gemeente Den Haag.
9: Ja, in de zomermaanden staan veel studentenkamers leeg, omdat de bewoners bij hun ouders zijn of in het buitenland verblijven. En aangezien de vraag naar prostituees in de zomer het hoogst is, mede vanwege de vele toeristen, is van de studentenkamer een peeskamer maken zeer lucratief, maar dus wel illegaal.
2: Maar daar is het van de week ook veel te warm voor. Kijken naar WK-wedstrijden kan de kans op een hartaanval vergroten. Het Parool schrijft daarover. Tijdens een wedstrijd kan de hartfrequentie makkelijk verdubbelen. Een normale hartslagfrequentie is ongeveer 60 slagen per minuut. En tijdens de wedstrijd kan die oplopen naar 120 tot 130 per minuut, zegt een cardioloog tegen de krant. En bij extreme stress, dus als het echt heel spannend wordt, kan die wel 180 worden.
9: Ja, ter vergelijking, tijdens het joggen hebben de meeste mensen een hartslag van rond de 120 tot 130. Tijdens een sprintje gaat die naar 180. Dus op de bank kijken naar een penalty shootout kan dezelfde inspanning vergen als een sprintje trekken.
2: Er zijn onderzoeken gedaan naar het aantal hartinfarcten op een wedstrijddag. En daar blijkt uit dat mannen op zo'n dag ongeveer 1,5 keer zoveel kans hebben op een hartinfarct als gemiddeld.
9: Ja, naar vrouwen die kijken is kennelijk geen onderzoek gedaan. Ik dacht eindelijk de wetenschappelijke onderbouwing gevonden te hebben voor het niet kijken naar WK-wedstrijden. Helaas lees ik uit datzelfde onderzoek blijkt dat de dag na een wedstrijd het risico op een hartaanval juist kleiner is. Van dat voordeel profiteer ik dus weer niet.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Elbow was dat, met Magnificent. En deze band uit Manchester steunde Andy Burnham, de voormalige burgemeester van Greater Manchester, in diens campagne om via de lokale verkiezingen in Makerfield in het Lagerhuis te komen. En dat is dus gelukt. En daarna wacht wellicht dus het premierschap. Want de koning is dood, leve de koning, of beter, long live the king of the north, zoals de bijnaam van Andy Burnham luidt. Wie is die new kid on the block en wat zijn zijn plannen als eventueel opvolger van de vandaag opgestapte Keir Starmer? Niels Postmus is correspondent voor Trouw en woont in Manchester. Goedenavond, Niels.
1: Goedenavond.
0: Ja, het lijkt er voorlopig dus op dat alle ballen op Burnham gaan als opvolger van Starmer. Vanwaar dat enorme vertrouwen in deze koning van het noorden?
1: Ja, nou, hij is heel erg populair, zoals die bijnaam eigenlijk al aangeeft, in Manchester-omgeving, eigenlijk in heel Noord-Engeland. En dat komt eigenlijk voornamelijk nog door de corona-pandemie, die periode. Toen heeft hij zich heel erg opgeworpen als de verdediger van de belangen van het noorden van Engeland, dat over het algemeen armer is dan het zuiden van Engeland. En hij was echt de belangrijkste opponent van de toenmalige premier Boris Johnson. En gaf heel erg aan dat niet alles in Groot-Brittannië draait om Londen en om de bedrijven in Londen, maar dat ook de bedrijven en mensen in Manchester bepaalde compensatie nodig hadden en dat gebied niet vergeten moet worden. Dus daar is hij heel populair mee geworden in het noorden. En verder heeft hij het ook volgens veel mensen heel goed gedaan als burgemeester van Manchester.
0: Want wat is zijn nalatenschap? Hij is bijna 10 jaar daar burgemeester geweest van Greater Manchester. Dus Manchester met wat omliggende gemeentes. Wat is zijn nalatenschap daar?
1: Ja, nou zelfs, ik heb hem ooit geïnterviewd en zelfs zegt hij altijd, eigenlijk in elk interview, dat het een van zijn belangrijkste dingen het openbaar vervoer is. Dat was helemaal geprivatiseerd, was heel duur, werkte slecht in Manchester en dat heeft hij allemaal weer onder overheidscontrole gebracht, waardoor het goedkoper is geworden en veel beter werkt. Daar is hij zelf heel erg trots op. Verder is het ook belangrijk, denk ik wel, dat de binnenstad enorm is opgeknapt en best wel hip en trendy is geworden. Heel veel oude fabriekspanden zijn omgebouwd, zijn de nodige wolkenkrabbers gekomen. En dat kon ook allemaal omdat de economie van Manchester een van de snelst groeiende in Groot-Brittannië is geweest de afgelopen 10 jaar onder zijn leiderschap. Dus ja, al die dingen hebben Manchester en de inwoners van Manchester gewoon meer trots gegeven ook.
0: Ja, je zei het al, je hebt hem een keer geïnterviewd. Wat is het voor man?
1: Het is een hele aardige, innemende man, vond ik, tijdens het interview. Alles behalve een stiff upper lip, zoals de Britten vaak bekend staan. Joviaal, best ontspannen, heel informeel ook. Hè. Iedereen noemt hem hier ook Andy. Hij is eigenlijk in Manchester bekender bij zijn voornaam dan bij zijn achternaam. Hmm. Ja, een hele down-to-earth, aardige, wel natuurlijk heel ambitieuze man, maar ja, makkelijk in de omgang.
0: Ja, het is zelf ook een Noorderling, hè? Want hij is dan weer geboren en getogen in die andere grote stad daar in Liverpool.
1: Ja, hij is geboren in Liverpool. Hij is opgegroeid in een dorp tussen Manchester en Liverpool in. Hij was de zoon van een telecom monteur en een doktersreceptioniste. En heeft zich was samen met zijn broers de eerste telgen van die familie die naar de universiteit kon en ging. Heeft op Cambridge gestudeerd en is daarna eerst een tijdje journalist geweest en vervolgens de politiek ingegaan. Ja. Een tijdje minister geweest, een tijdje in het parlement gezeten voordat hij burgemeester werd van Manchester.
0: Ja, maar dus kennelijk, in ieder geval wilde hij dat graag uitstralen, heel gewoon gebleven. Dat beeld, een burgemeester die zo gewoon is gebleven, daar weet de Britse komieken wel raad mee.
2: Hey, it's Andy Burnham here. I'm just about to make some toast with white bread, of course. I wouldn't even know how to spell sourdough and wouldn't be interested in it because it's not normal enough. I do loads of really normal things throughout the day and having a cup of tea is just one of them. Hi, I'm Andy Burnham and I have an insatiable urge for power. I mean, I like gravy. Eat up. I'm one of yous.
0: Ja, we hoorden hier Russell Kane, een Britse komiek die grappen maakte over dat imago van Burnham als gewone man. Die zegt, ja, ik doe hele gewone dingen, ik drink gewoon thee, maar ik ben ook wel ongelooflijk machtsbelust. Klopt dat?
1: Ja, die reputatie heeft hij wel een beetje. Dat is natuurlijk ook een beetje wat ook om de King of the North, die bijnaam, hangt. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een referentie naar zijn ambities. Hij heeft 2 keer eerder geprobeerd partijleider te worden. Dat is 2 keer mislukt. En ja, eigenlijk is het al jaren, eigenlijk al sinds die coronapandemie, staat hij als het ware een soort van in de startblokken om de boel over te nemen. En nou, uiteindelijk heeft hij daar dus nou waarschijnlijk, hè, want we weten het niet zeker, maar lijkt het erop dat het hem nou eindelijk gaat lukken.
0: Ja, en waar staat hij nou eigenlijk ideologisch? Want hij is minister geweest onder Blair, het nieuwe Labour, de derde weg, samen met het bedrijfsleven, maar ook onder Brown, veel traditioneler en linkse minister. Waar staat hij zelf?
1: Ja, hij is de afgelopen 10 jaar, 15 jaar best wel een beetje opgeschoven naar links. Toen hij inderdaad begon als politicus, was hij een beetje een centrum-linkse, soort van Blair-achtige politicus. Maar hij positioneert zichzelf nu echt wel heel duidelijk aan de linkerkant van Starmer. Dus echt meer traditioneel links. Hij heeft het veel wel over herverdeling van rijkdom, over goedkopere treinkaartjes, lagere energiekosten, aanpakken van de jeugdwerkloosheid, verbeteren van onderwijs. En hij, ja, in dat interview dat ik ooit met hem had, benadrukte hij heel erg dat hij meer ideologische politiek wilde. Dus minder dat pragmatische van Keir Starmer. Hè, want daar stond Keir Starmer heel bekend om, weinig ideologie. En hij wil dus weer een beetje terug naar het ouderwetse linkse idee. Ja.
0: En is hij daarmee dan ook de gedroomde man om de opkomst van Reform, van Nigel Farage? Want dat is de grote angst van Labour natuurlijk, om daardoor weggevaagd te worden, om die te stuiten.
1: Daar lijkt het vooralsnog wel op. In die tussentijdse verkiezing die hij dus gewonnen heeft vorige week, heeft die Reform echt met een behoorlijk verschil verslagen. Terwijl Reform eigenlijk een maand eerder nog bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde gebied heel erg gewonnen had. En juist dat volkse imago en ook wel dat meer ideologische, dat spreekt veel Britten wel aan. De vraag is natuurlijk, als hij eenmaal premier is, moet hij zijn beloftes wel gaan nakomen?
0: Ja, kan hij het wonder van Manchester ook nationaal herhalen?
1: Precies, en dat is vaak wat critici over hem zeggen. Hij wordt vaak omschreven als populistisch en ook over het algemeen als wat vaag. In de zin van dat hij heel veel beloftes doet, maar eigenlijk net als Farage van Reform UK. Heel veel beloftes doet, maar niet altijd uitlegt hoe hij dat bijvoorbeeld wil gaan betalen. Of hoe hij dat precies wil gaan doen. Dus dat wordt heel interessant de komende tijd om te zien of hij ook echt dat imago van linkse politicus, meer ideologisch gedreven politicus, of hij dat ook echt om kan zetten in beleid.
0: Ja, goed. Dat wordt spannend als hij straks premier wordt. Wat ook wel spannend is, is dat we dan een Nederlandse First Lady krijgen, hè? Heb ik begrepen.
1: Ja, Mary Frans of Mary Friends van Hill is zijn vrouw. Ze zijn elkaar tegengekomen tijdens hun studie in Cambridge. En zij is Nederlands. Ja, dat klopt.
0: Oké, we gaan haar heel snel aan de telefoon proberen te krijgen. Dankjewel, Niels Postumus.

0: Vampire Weekend was dat met Harmony Hall.
1: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, daar gebeuren zoals bekend merkwaardige dingen. Want de uitnodiging staat al even. De Europese Commissie heeft de Taliban gevraagd om naar Brussel te komen voor overleg. De EU wil namelijk afgewezen Afghaanse asielzoekers terug kunnen sturen naar Afghanistan. En dat levert allemaal gedoe op in Brussel. Dus hoogste tijd om contact te zoeken met onze verslaggever Chris Ostendorf. Goedenavond, Chris.
2: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, de heren, ik neem aan dat er geen vrouw bij is. Zijn ze er al?
2: Het zijn zeker heren. En of ze er zijn, dat is de grote vraag. Ja, alsof het iets is om je op te verheugen, hè? De komst van de Taliban naar Brussel. Ja, maar toch, met die vraag zijn we hier al maanden bezig. Vandaag kwam het wel ineens in een soort stroomversnelling, dit hele verhaal. We kregen ineens toch de bevestiging van de Belgische overheid einde middag dat de visa-aanvraag was goedgekeurd voor 5 Taliban-heren, vertegenwoordigers dus van de Taliban. Het wordt wel een speciaal visum trouwens, maar 1 dag geldig en alleen voor België, niet de hele Schengenzone kunnen ze in. En dus ja, morgen komen hier 5 vertegenwoordigers van een van de meest gehate regimes in de wereld officiële gesprekken voeren met de commissie en gaan wij op zoek naar een vaag hotel, denk ik, in de buurt van de luchthaven Zaventem.
0: Ja, en wie is er op dit idee gekomen?
2: 19 landen hebben dit voorgesteld, waaronder Nederland. Dus mede op verzoek van Nederland gaat de Europese Unie, de Europese Commissie, deze gesprekken voeren. Even toch maar ook de feiten erbij. Het gaat erom het regime dat vrouwen verbiedt om te werken. Ja. Dat meisjes verbiedt om naar school te gaan. Ongelovig gestraft met openbare gezeling. Ik moet ook vandaag terugdenken aan 5 jaar geleden, 15 augustus. Ik heb nog wel even opgezocht, 2021. Toen vertrokken de laatste westerse vliegtuigen overhaast uit Kabul. Mensen klampten zich aan het landingsgestel vast van het vliegtuig in een wanhopige poging om dat land te verlaten. Nou, naar dat land willen heel veel EU-landen nu afgewezen asielzoekers weer terug gaan sturen. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten met de Taliban, want die moeten dat mogelijk gaan maken. En dat gaat dus nu gebeuren.
0: Ja, maar nou heb ik begrepen dat de commissie niet officieel wil zeggen hoe en wat en wanneer.
2: Nee, ze doen daar heel geheimzinnig over. Ik heb nog wel de commissie ook vanmiddag gevraagd op de persconferentie. Komen ze vandaag, morgen? Maar ze weigeren dan te zeggen waar en wanneer precies dat gesprek zal plaatsvinden. Ze zeggen dan wel heel nadrukkelijk, we zijn bezig met de voorbereiding. Zou in een hotel moeten zijn, hè? Dus niet in een van de officiële commissiegebouwen, om het een beetje low-key te houden. En de Europese Commissie zegt, we doen het slechts op verzoek van de lidstaten en we gaan alleen technisch werk verrichten. En vervolgens zijn het dan de EU-landen zelf die moeten beslissen wie ze gaan uitzetten. En dan zegt de Europese Commissie, ja, dat zou gaan om afgewezen asielzoekers die een gevaar vormen voor de openbare orde. Criminelen dus. Het zijn trouwens wel mensen die ook grote risico's lopen als je ze terugstuurt natuurlijk naar dat land.
0: Ja, want ondertussen krijgen die tolken die voor Nederland werkten hier dus geen verblijfsvergunning. Dus er valt nog wel wat kanttekeningen te maken bij dit
2: zeker,
0: bezoek.
2: Ja.
0: Dat laat jij ook doorschemeren. Betekent dat er ook in Brussel verzet is?
2: Zeker, er is wel verzet. Zelfs een ruime meerderheid van het Europees Parlement heeft vorige maand nog een resolutie aangenomen die het normaliseren van betrekkingen met Afghanistan verwerpt. En ik sprak vanmiddag de voorzitter van een groep Europarlementariërs die zich heel veel met Afghanistan bezighoudt. Dat is Raquel Garcia Hermida van der Wallen van D66. En zij is fel tegen die uitnodiging van de Europese Commissie.
3: Dit betekent dat wij als Europese Unie, dus de Europese Commissie, namens 450 miljoen mensen dit verschrikkelijke regime gaat legitimeren.

0: in zo'n beetje het grootste internationale podium dat we hebben, namelijk hier Brussel, het centrum van de politieke economische macht.
1: Maar de Europese Commissie zegt, we nodigen ze niet uit in ons mooie gebouw van de Commissie, we gaan in een hotel met ze praten, zakelijke gesprekken over de techniek. Klopt dat dan niet?
0: Dat begrijpt niemand. Ze zijn hier in Brussel, ze komen met visa's van een Europese lidstaat, in dit geval België, en ze worden uitgenodigd namens Europeanen met de Europese Commissie te praten. Dat is hetzelfde of je dat in een hotel doet of in de Europese Commissie gebouw. Wij geven legitimiteit aan een brutale regime.
1: Toch doet de Europese Commissie dit op verzoek van een groot aantal lidstaten die willen een streng migratiebeleid, afgewezen asielzoekers uit kunnen zetten. En ja, daar heb je gesprekken voor nodig, ook met regimes die je misschien niet welgevallig zijn.
0: Ik wil ook afgewezen criminele asielzoekers terug kunnen sturen, maar dat kun je op een andere manier doen. Net als bijvoorbeeld Duitsland heeft gedaan. Dan zoek je een ander land, een mediator, zeg maar, iemand om te bemiddelen. En ga je niet in Brussel zitten voor een theekransje met de Taliban die hun vrouwen, hun meisjes, hun bevolking op zo'n verschrikkelijke wijze onderdrukken.
1: Is het ook denkbaar dat Europa iets terug doet? Want de Taliban kan wel komen praten. Die willen iets daarvoor terug, neem ik aan.
0: Maar natuurlijk, ze komen met een agenda. Wat de Taliban heel graag willen is toegang tot hun ambassades en consulaten hier in de Europese Unie. Ze willen legitimiteit. Ze willen gezien worden als een legitieme partner voor Europese lidstaten.
1: En op dit moment zijn ze dat nog niet? Die ambassades zijn ook nog niet voor de Taliban zelf toegankelijk?
0: Op dit moment is dat niet, omdat wij als Europese Unie de Taliban niet erkennen als de legitieme regering van Afghanistan. Wij noemen ze niet voor niks de de facto autoriteiten van dat land. Maar wat ze willen is hier voet aan de grond krijgen in de Europese Unie. Onder andere om de repressie die wij nu zien in hun land hier voor alle mensen die hebben moeten vluchten kunnen doorzetten.
1: Nu bent u van D66... In Nederland zit D66 in de regering. Dit gesprek met de Taliban vindt mede op verzoek van Nederland plaats. Hoe kan dat?
0: Het gebeurt op verzoek van het vorige kabinet. En het huidige kabinet heeft gezegd dat ze willen een beetje hulp voor het geval van afgewezen criminele asielzoekers. Maar dat in principe dat niet in Brussel hoeft plaats te vinden.
2: Ja, een beetje hulp bij het mogelijk terugsturen van afgewezen asielzoekers. Is dat wat de voorstanders van deze gesprekken willen?
1: Zeker, die hebben die hulp nodig en technische voorbereiding. En die voorstanders, dat zijn er trouwens heel veel. Hè. 19 Europese landen willen dit. Veel rechtse partijen in Europa willen dit. Het is wel trouwens opvallend hoe iedereen zich vervolgens wel verschuilt als we vragen om dat toe te lichten. Want als het concreet wordt, willen ze liever niet voor de camera verschijnen. Het Belgische minister van asielzaken, bijvoorbeeld Van Bos uit, die dringt al heel lang aan op het mogelijk maken van dit soort gesprekken. Hmm. Maar ons verzoek om een interview, dat wijzen dan af met als argument, ja, dat hele thema ligt wel gevoelig binnen de regering, dus dit willen we dan verder niet aanblazen, zoals dat op het Vlaams heet. Hmm. Maar ja, ook de belangen van Nederland, die zijn heel duidelijk. Hè. De grootste groep asielzoekers in Europa zijn op dit moment Afghanen. En alleen al afgelopen jaar in de Europese Unie zijn er 36.000 asielverzoeken van Afghanen afgewezen. Dus ja, de Europese Unie wil die mensen graag uitzetten. En als je dat wil, dan moet je wel gaan praten. En dat willen heel veel partijen en landen.
2: Ja, en dat ze daar dan niet voor de camera of jouw microfoon voor willen praten, betekent dat het allemaal heel gevoelig ligt in Europa?
1: Zeker, het hele terugkeerbeleid, het hele asielbeleid is gevoelig en super actueel. Dat bleek deze week ook op twee plekken en in het Europees Parlement en op de Europese top. Eerst even het Europees Parlement. Daar was vorige week de finale stemming over dat nieuwe terugkeerbeleid, om ook terugkeerhubs te kunnen inrichten buiten de Europese Unie.
2: Ja.
1: Nou, dat werd bij de stemming echt een ordinaire schreeuwpartij. Met de ene kant van het parlement werd geschreeuwd send them back en links schreeuwde terug met shame on you. Dus dat was best wel heftig hoe dit debat wordt gevoerd.
2: Ja. En toen was daar opeens Emmanuel Macron.
1: Ja, die mengt zich ook in dit debat. Maar wel opmerkelijk, want hij is een groot voorstander van streng migratiebeleid. Maar op de EU-top, afgelopen vrijdag was dat, nam hij echt wel scherp afstand van landen die heel erg enthousiast zijn over die terugkeerhubs, zoals Nederland daar een groot voorstander van is. Want 19 landen hebben gevraagd in een brief aan de Europese Commissie om met EU-geld die uitzetcentra te gaan bouwen buiten de Europese Unie. Aha. En Macron zei op de top, dat heeft niets te maken met Europese waarden. Luister maar.
3: Je ne suis pas sûr que ce soit ça notre Europe. Je ne suis pas sûr que ce soit les principes fondamentaux sur lesquels notre Europe s'est construite.
1: Veel succes, zegt Macron, met de geloofwaardigheid van je Europese Unie. Als je Europees geld, wat bedoeld is voor investeringen en betere relaties met Afrikaanse landen, als je dat geld gaat inzetten voor het bouwen van uitzetcentra, zodat ze daar onze problemen kunnen gaan oplossen. In wat voor wereld leven we, zei Macron ook nog eens. Dus nou ja, dat is een beetje de toon van het debat op dit moment.
2: Ik vind dat een goede vraag, die vraag van de president. Dankjewel, Chris Ostendorf. Fotograaf Mona van den Berg is net terug uit Bangladesh, waar ze heeft gewerkt in het grootste vluchtelingenkamp van de wereld, bij de stad Cox's Bazar. Daar wonen uitsluitend Rohingya, mensen die uit hun land, Myanmar, zijn verdreven. Niet bepaald de fijnste plek om te wonen in deze wereld, zal ik maar zeggen. Goedenavond, mevrouw van den Berg.
4: Goedenavond.
2: Of zal ik Mona zeggen?
4: Mona is goed.
2: Okay. Ja, ik zeg het grootste kamp van de wereld. Hoeveel mensen wonen daar?
4: Meer dan 1 miljoen Rohingya's wonen daar. Verdeeld over 33 kampen, die allemaal eigenlijk naast elkaar liggen.
2: En hoe ziet dat eruit?
4: Ja, het is bijna niet onder woorden te brengen. Het is echt afschuwelijk. Het is een heuvelachtig terrein waar mensen een onderkomen hebben van bamboe en zeil. Hmm. En ja, dat is heel kwetsbaar voor moezoenregen en aardverschuivingen en overstromingen. En toen ik daar was, was het 45 graden. En het, ja, de ontlasting zie je eigenlijk lopen. Ook eigenlijk de hutjes in. Het is afschuwelijk. Ik ben in veel vluchtelingenkampen geweest, maar dit was wel echt chockerend.
2: Ja. Ja. Dit zijn mensen, ik zei het al even, Rohingya, die verdreven zijn na moordpartijen in 2017 in Myanmar. Ruim 1 miljoen mensen. De regering van Bangladesh is verantwoordelijk voor dit kamp. Maar betekent dat dan dat er niets voor die mensen gebeurt? Dat men heeft gezegd, nou, hier mag je gaan zitten, zoek het verder maar uit?
4: Nou, er zijn heel veel hulporganisaties in het kamp.
2: Ja.
4: Zeg maar, als journalist kom ik het kamp niet in. Dus ik heb. Cordate heeft voor mij dat mogelijk gemaakt om die accreditatie te krijgen. Mm. En die hulporganisaties die doen wat ze kunnen. Maar mensen zijn er compleet afhankelijk van. En zoals iedereen weet, is de financiering behoorlijk, de kraan behoorlijk dichtgedraaid. Dus,
2: onder andere door de Amerikanen die USAID hebben afgeschaft. Ja.
4: Ja, de voedselhulp is heel schaars. Mensen moeten leven van $6 per maand. Ja. Dus.
2: Je bent fotograaf. Je ging daarheen om te fotograferen. Wat was het plan? Wat wilde je in beeld brengen?
4: Het is eigenlijk onderdeel van een groter project. Stille wonden van een oorlog. Waarbij ik overlevers van conflictgerelateerd seksueel geweld in beeld breng.
2: Conflictgerelateerd seksueel geweld? Dus ja, in oorlogssituaties?
4: In oorlogssituatie, ja. Seksueel geweld als wapen.
2: Als wapen. Hm.
4: Waardoor heel veel vrouwen en meisjes uit Myanmar zijn verdreven. Dat werd als wapen ingezet. En hen wilde ik eigenlijk in beeld brengen. En als onderdeel van een groter project waar ik al 3 jaar mee bezig ben.
2: Ja, want je zegt in Myanmar zijn ze misbruikt. Door wie werden ze daar misbruikt? Door de militairen die ze aanvielen?
4: De Myanmarese militairen eigenlijk, het leger.
2: Ja, ja. En wat vertellen ze? Nee, laat ik het anders vragen. Hoe vind je die vrouwen? Het lijkt me dat je daar niet mee te koop loopt.
4: Nee, daar ben ik al heel lang mee bezig van tevoren. Om dat te regelen. En nou, Cordate heeft mij gewoon heel erg geholpen. Want die hebben allemaal programma's die op gender-based violence zijn gericht.
2: Hmm.
4: En van tevoren al vrouwen ingelicht over mijn komst. En die vrouwen die hadden toegezegd om mee te werken. En dan ga ik met een vrouwelijke tolk langs de hutjes van de vrouwen waar ze wonen. Om het uit te leggen en hen vast te leggen in hun eigen context. Want dat is wel belangrijk om dat te laten zien.
2: Want wat leg je dan precies uit? Wat zeg je dat je kon doen?
4: Ik leg uit waar ik mee bezig ben met het project. Dat ik het onderwerp conflictgerelateerd seksueel geweld heel graag op de internationale agenda wil zetten. Dat de geschiedenis zich blijft herhalen. En dat ik hen zichtbaar wil maken. Ja. En ja, zij willen dat ook heel graag.
2: Ja. Ja. Begrijpen die vrouwen dat? Begrijpen ze de context? Begrijpen ze dat wat hun overkomen is, dat een wapen is geweest wat ingezet wordt in die strijd?
4: Daar wordt niet over gepraat. Het stigma is zo groot dat dat wordt... Ik vraag ook nooit naar het trauma, omdat ik trauma niet wil laten herbeleven.
2: Je vraagt niet wat is er precies gebeurd?
4: Nee, nee. Als ze erover willen vertellen, dan is dat natuurlijk... ja, sta ik daar helemaal voor open, maar ik ga die vraag niet stellen. Want ja, ik laat het trauma niet herbeleven. Ik ben even binnen en ik ga weer weg en zij zitten met het trauma.
2: Ja.
4: Dus dat wil ik niet op mijn geweten hebben.
2: Nee. Nee. Is er één vrouw die je speciaal is bijgebleven?
4: Wat heel schrijnend is, is dat ze al overleven zijn van het conflictgerelateerd seksueel geweld. En ja. Dat intieme terreur binnen het kamp enorm groot is. Dus de vrouwen zijn binnenshuis niet veilig, maar buitenshuis ook niet.
2: Want wat je net beschreef aan omstandigheden, dat alleen al is onveilig. Natuurlijk.
4: Dat is onveilig. Ja. Maar goed, zij leven ook in vastgeroeste patriarchale normen die van toepassing zijn. Hè, dat is niet alleen daar zo, maar dat is wereldwijd. Alleen ja, door de afhankelijkheid en de armoede en de bewegingsonvrijheid wordt dat natuurlijk nog meer versterkt. En één vrouw die liet mij haar verwondingen zien die ze 2 uur voordat ik kwam had opgelopen, omdat haar man haar heel erg had mishandeld. En ze wilde heel graag dat ik dat vastlegde om dat aan de wereld te laten zien.
2: Ja, ja. Ik las op je website dat onderdeel van je project, of misschien wel het voornaamste doel, is dat je wil dat er goede hulp komt voor dit soort vrouwen in deze omstandigheden. Ja. Hoe is dat hier? Is er iets van hulp?
4: Dat is heel schaars, omdat het stigma ook zo heel groot is. Dus het is heel moeilijk om voor vrouwen om daarover te praten. Omdat er heel veel schaamte en victimblaming plaatsvindt. Maar nogmaals, dat is niet alleen in dit kamp, dat is wereldwijd het probleem.
2: Ja.
4: Ja.
2: En hoe zou die hulp wel georganiseerd moeten worden? Wat is het belangrijkste?
4: Dat is eigenlijk economische hulp. Hè? Want ik vraag aan eigenlijk alle vrouwen, wat is gerechtigheid voor jou? Wat moet er gebeuren?
2: Mm-hmm.
4: En soms is die vraag eigenlijk te ingewikkeld. Want het enige wat zij willen is geld, onderwijs voor hun kinderen. En dat het hun kinderen niet overkomt. Dus die economische ondersteuning en reparations is eigenlijk essentieel voor vrouwen.
2: Want iets van traumaverwerking, daar komen ze niet eens aan toe om over na te denken.
4: Nee, want die eerste levensbehoefte moet eerst vervuld worden. Ja.
2: Nou hebben we het over foto's. Dat is namelijk waarvoor je daarheen ging. Wanneer zijn die te zien?
4: Het is bedoeld voor het boek wat volgend jaar op 19 juni uitkomt. 19 juni is de dag eliminatie conflictgerelateerd seksueel geweld.
2: Ja.
4: En dat boek dat omvat dus 20 landen waar ik dan geweest ben om overlevers zichtbaar te maken. Maar ik hoop dat dit onderdeel, Cox's Bazaar, omdat het enorme indruk op me gemaakt heeft, eerder gepubliceerd kan worden. Maar goed, daar ben ik nog mee bezig, want ik ben pas gisteren teruggekomen.
2: Oké. Ja. Nee, dan heb je nog even wat anders.
4: Ja, ja.
2: Dat begrijp ik. Goed. Kom over een jaar vertellen als het boek er is.
4: Ja, ga ik zeker doen.
2: Heel graag. Ja. Dankjewel, Mona van den Berg.

0: Isabelle Pierre was dat met Le temps est bon. En dat geldt in ieder geval voor het Franse elftal. Want ik zeg dat even voor de mensen die met pijn in het hart nu naar het oog luisteren. En niet naar Frankrijk-Irak kijken. Het staat 1-0 voor Frankrijk en het is bijna rust. De Franse dichter Charles Baudelaire noemde het een soort buitenshuis zijn en je toch overal thuis voelen. Flaneren als een speelse manier om naar de wereld te kijken en er ook voor verborgen te blijven. Dat klinkt allemaal best een beetje cryptisch. Dat gaan we uitleggen, want over de kunst van het soms doelloos rondslenteren door een stad schreef Christian Weitz het boek Flaneren kun je leren. Christian Weitz, welkom.
1: Dank je.
0: Ben je zelf een goede flaneur?
1: Ik heb dat wel moeten leren, want ik geloof dat ik dat juist niet van huis uit heb gehad. Ik kom juist uit een gezin waar rust, reinheid, regelmaat heel erg heerste. En flaneren is natuurlijk het omgekeerde. Dat is dat je een stad ingaat en doelloos links, rechts, rechtdoor. Maakt niet uit, je gaat maar kijken waar het toeval je brengt. Ja. En bij ons was alles vrij sterk gestructureerd. Dus misschien dat ik er daarom ook zo van hou. Zelfs op vakanties, dan maakten we die wandelingen. Mijn vader moest dat helemaal uitgestippeld hebben. Je mocht niet van je pad af. Als een foto gemaakt moest worden, kwam in een notitieboekje de cijfers van de diafragma te staan. Alles bijhouden, controle hebben over dingen.
0: En flaneren is, wat is het? Is het controle loslaten?
1: Als je in het woordenboek kijkt, wat mensen zich erbij voorstellen tegenwoordig, dat lijkt een beetje op wat je net in deze muziek ook hoort, dat ronddartelen over een boulevard, zomeravond, een linnen pak aan.
0: Precies, zit mijn jasje goed.
1: Zien en gezien te worden.
0: Ja.
1: Maar Baudelaire, eind 19e eeuw, de dichter, je noemde hem al, die had daar een ander idee van. Daar was het nog niet zozeer het gezien worden, maar het zelf zien. Je moest je eigenlijk een beetje oplossen in de massa. Mm. En de massa was toen eind 19e eeuw eigenlijk iets betrekkelijk nieuws. Je kreeg die grote boulevards in Parijs, je kreeg de warenhuizen. De moderniteit begon en dus ook een ander soort observator. Iemand die daar doorheen loopt en incognito in de mensenmassa dingen ziet, waarneemt, sferen proeft van een stad.
0: Betekent dat het flaneren ook daar zijn oorsprong vindt bij het ontstaan van die massaliteit?
1: Ja, het is echt iets van een modern begrip, zoals Baudelaire het beschrijft. En later Walter Benjamin in Berlijn heeft dat later nog eens verfijnd en uitgewerkt. Maar het heeft echt met de opkomst van de moderne stad te maken.
0: Nou zeg je in het boek, je geeft een aantal lessen. Hè? Flaneren kun je leren, heet het ook. En je geeft een aantal lessen in het eerste verhaal, in het boek, de eerste essay.
1: Ja.
0: Les 1 is dwing jezelf tot doelloosheid. Je zei er al iets over, hoe moeilijk is dat?
1: Ik kwam erachter dat dat heel moeilijk was. Deze essays zijn grotendeels in NRC verschenen. En dit was een van de eerste essays die ik daar schreef. Dat was op zaterdag van Gogh, kun jij eens een wat langer stuk schrijven. En toen was net in mijn straat in Den Haag, die was helemaal opgebroken. En ze waren riolering aan het vervangen, dat duurde een week lang. Dus ik moest het huis uit en de hele dag wegblijven. En dan ga je een beetje door die stad rondslenteren. En dan kwam ik erachter dat het heel moeilijk is om in een stad te zijn en echt geen doel te hebben. Als je op vakantie bent, ben je ook altijd wel doelgericht ergens naar op weg.
0: Een restaurant of een café.
1: En Den Haag is een hele goede stad hiervoor, omdat het uit verschillende wijken bestaat die allemaal hun totaal eigen sfeer hebben. Als je Duindorp is weer anders dan de Schilderswijk of Laak of het Statenkwartier. Den Haag is echt verdeeld in allemaal hokjes. Als je iedere 100 meter begint Den Haag opnieuw, zegt Harry Jekkers. En dat voel je. En dan was ik ook benieuwd van, en dat is dus wat je als flaneur gaat doen. Niet naar de bekende dingen, Hofvijver, monumenten. Maar je gaat kijken van, hé, waar ligt dat eigenlijk aan dat die sfeer opeens verandert? Waar zit de grens ervan? Ligt het aan de huisnummers? Ligt het aan de betegelingen? Dan ga je opeens allerlei dingen opvallen. Ook mensen die je ziet.
0: Maar is dat dan nog wel doelloos? Want dat lijkt dan weer bijna op sociologisch onderzoek.
1: Dat is natuurlijk de vraag altijd met dit soort dingen van ik zeg, je bent doelloos onderweg. Terwijl eigenlijk, als je het bewust gaat doen, is jouw doel ook om een soort ervaring te hebben. Een esthetische ervaring.
0: Je moet de sfeer voelen, zegt Baudelaire.
1: De sfeer voelen en dat verrijkt je dan. Dus dan kun je zeggen, ja, dan heeft het toch weer nut. Maar niet op een hele directe manier.
0: Nee. Je noemt het ook een soort fysiek swipen en scrollen. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, dat doelloos bezig zijn, dat zijn we helemaal ontwend. Zeker in Nederland, denk ik. Als je van bovenaf zit, zie je al dat als een ruitjesvel. En alles is efficiënt geordend, heel erg gestructureerd. Vandaag nog een stuk geschreven over een wijk waar een kwam in protest omdat een stoep 20 centimeter breder of minder breed. En alles uitgetekend. Even zien.
0: Swipen en scrollen.
1: En waar we dat nog wel doen, dat doelloos bezig zijn, dat is online swipen, scrollen, wegjes inslaan. Maar ik denk dat dat ook is omdat dat relatief veilig is. Daar kun je geen frictie tegenkomen. Dat is gladjes er doorheen gaan. En zo doelloos en toevallig is dat ook weer niet, want je zit gevangen in een algoritme. Dus ik zou denken, ga dat wat je online doet, ga dat nog een keer in het echt doen.
0: Is het daarmee ook een soort tegengif tegen het altijd maar op je telefoon zitten?
1: Ja, dat denk ik zeker. Je ziet zelfs nu, ik was een paar weken terug in Florence en dan moet ik van A naar B. Dan zie ik iedereen die is ook van A naar B aan het gaan. En die hebben die telefoon in de hand om dat blauwe bolletje van Google Maps te volgen. Terwijl, leg dat eens weg, die stad. Florence is niet zo groot. En daar moet je juist een beetje met Italië moet je juist met een omweg bij de dingen komen. De Italianen zijn helemaal niet zo rechtlijnig. En juist in de marge kom je vaak de interessantste dingen tegen. In dit boek staan ook kleine reportages die ik voor NRC maakte. Dan ging ik altijd het land in. En dan kwam ik, nu met die hitte moet ik er weer aan denken. Kwam ik hier een bolleboer tegen die problemen had met het irrigeren van zijn land, wat dan niet mocht. De kleine verhalen in de marge vind ik altijd veel interessanter dan het grote geopolitieke nieuws.
0: Ja, en daarbij dus het toeval een kans geven vooral. Je hebt het over Italië en je zegt, ja, de Italianen zijn helemaal niet zo gestructureerd als wij. Betekent dat Italianen bijvoorbeeld, of Fransen, Baudelaire als voorbeeld, dat die beter zijn in flaneren dan wij? Is het een cultureel bepaald ding?
1: Ik denk het wel, ik denk het wel. Wij Nederlanders zijn toch echt een land van, kijk eens naar de Rotterdamse haven, dat zo'n gestructureerd ding is. En dat hele land van ons is eigenlijk, Michel Houellebecq heeft een keer ergens geschreven, Nederland, dat is eigenlijk geen land, dat is een bedrijf. En dat met schakeldozen en dingen. Dus ik denk dat met name voor de Nederlanders, die hebben hier enorm veel te leren bij dat doelmatige even loslaten.
0: Ja. En is dat ook een iets wat in de tijd gegroeid is? Zijn we het verleerd? Konden we het vroeger, denk je, beter?
1: Ja, als land. Ja. Nou, misschien kun je zelfs zeggen, we vroeger als kind. Toen waren we altijd aan het spelen. En nu is het, want je zou het ook, die essays gaan ook over dingen als spelen en tot spel komen. En dat vinden we heel ingewikkeld nu, want om dat toe te laten in ons leven. Terwijl voor een kind is dat heel natuurlijk om gewoon je interesse achterna te gaan. Dan is daarin te duiken, dan is daarin. En ik denk dat we dat wat meer moeten durven toelaten. En dat je daarbij dus ook accepteert dat het wel eens misgaat. Je loopt een steeg in en daar is het niet zo mooi. Het gaat er ook niet om dat het hierdoor opeens alles beter wordt. Het gaat er juist om dat je ook accepteert dat je per toeval eens een keer een restaurant binnenstapt, dat je niet vooraf bij Google Reviews hebt gekeken. En dan valt het ontzettend tegen. Maar en dan wordt het onverwachte, als het een keer goed gaat, wordt ook groter. Dus het gaat je leeft wat intenser.
0: Ja, ik zie nu, kijk een beetje uit op wat hier aan bureaus en nieuwsvloer. Zo. Kan je op zo'n nieuwsvloer ook flaneren, denk je?
1: Ja, lastig hoor. Het helpt wel als de fysieke omgeving een beetje elegant is en een beetje meebeweegt. Dat moet je misschien toch ook in Italië zijn met die mooie renaissance architectuur. Alhoewel, het is op een bepaalde manier is het hier ook rommelig genoeg. Dus we kunnen het dus gaan proberen straks.
0: Ja, en moet ik me dan speciaal goed aankleden of doet dat er eigenlijk niet toe?
1: Nou, je moet juist onopvallend gekleed zijn. Dus niet te armoedig, niet te rijk. Een Italiaanse kleermaker heeft een keer tegen mij gezegd, wanneer is een man goed gekleed? Hij moet een schoon overhemd hebben en gepoetste schoenen. En dat vind ik nog altijd een goed advies. Om op die manier gekleed te gaan. Dat is het ideale outfit tenue voor een flaneur.
0: Oké. Christian Weitz, dank je zeer. En het boek Flaneren kun je leren ligt morgen in de winkel. Dit was het Oog. Zometeen bij Nooit meer slapen, Hans Dorenstein. En morgen zit hier Wilfried Hiel.
2: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: Docs.
2: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
3: Let op, een hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
2: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
4: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
5: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
6: Mitch.
4: Deze week in Docs.
6: Ga je mee?
4: Troostdieren.
6: Nee?
4: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
6: De stok is ook belangrijk, hè?
4: Nu op NPO Luister.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Hey, jij daar.
10: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
9: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
10: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
9: Prijsvrij vakanties.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Lars Militsen met het NOS-journaal. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep en sindsdien moet er een burgeroorlog. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen gedood. Bijna 50 mensen raakten gewond. In de regio Sumy kwam een jongen van 13 om het leven, net als zijn vader en oma. Oekraïne voerde ook aanvallen uit op Rusland. Onder meer op een fabriek waar elektronica voor raketten worden gemaakt. Daarbij zouden 5 doden zijn gevallen. De kans is weer wat groter dat er tijdens de winterspelen van 2030 wordt geschaatst in Tialf. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de locatie goedgekeurd. De winterspelen zijn dat jaar in de Franse Alpen, maar daar is geen geschikte locatie voor het schaatstoernooi. Dat de wedstrijden naar Heerenveen komen is nog niet definitief. Volgende week praat het Franse organisatiecomité daar nog over. Het zou voor het eerst zijn in ruim 100 jaar dat er Olympische wedstrijden zijn in Nederland. En Argentinië is door naar de volgende ronde van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won afgelopen avond met 2-0 van Oostenrijk. Beide doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Messi is daardoor nu topscorer aller tijden met 18 goals. De Argentijn is bezig aan zijn 6e WK voetbal. Het doelpuntenrecord stond eerst op naam van de Duitse spits Miroslav Klose en die heeft Messi inmiddels gefeliciteerd. Het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 17 graden. En overdag is er opnieuw volop zon. En dan wordt het 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noorderwien.
1: Maai Willem de Vries.

0: is Noor de Wien.
1: Goeie en welkom bij de Noor de Wien op dit moment, Janne. Ja, nagelnij weekend verder door. En ik hoop mij hele mooie Simmers omstandigheden. Mooi dat je erbij bent tot zo'n Noor de Wien. In ieder geval heel soort muziek uit deze provincie wij. En we zijn nu daarmee de nijste single van Jeroen Baba. En ik joeg daar alles. Hier maar even terug met Van der Werf en Skeffer. Zag goed.

0: de Werf. De Germij Scheffer. Ja, ja, mooie gewerking in dit geval. Van Anno van der Werf, natuurlijk van Wijma en van der Werf. Daar gaan we de link in de lijn. En mooie Friestalige tekst ook nog erbij. Sa goed, op deze manjanne. We gaan toch blijven in het Engels. De nieuwe single, Boas, The Other Man.
1: I've been trying to understand why people keep saying things, telling me how my vote is wasted.

0: was. Ballers Roelofink, om correct te wijzen. En dit is je nieuwste single, The Other Man. Drok de maanden, begreep ik, mijn nieuw materiaal. Meer nieuw materiaal. En na december zal dat al uitkomen. Dus ja, bezig baasje en goede maanden. Ja, ja. Jongen, leeft dit nou goed? Oh, dit ben de klank van Teun met een H. Meneer Superheert, ja. En hoe het was.
1: Van de ondergaande zon naar een warme zomernacht.

0: naar een warme zomernacht.
1: Teun, met een H. Teun Subheert, om krek te wijzen. Fantastische muzikant overigens. Begeleerd vaak oren mensen zitten in bands, maar solo, maar die er zeker wijzen. Ja, want dit is eigenlijk een soort solo-ding van hem. Natuurlijk zijn er meer muzikanten die zich ermee bemoeien. Maar dit is toch zijn eigen ding helemaal. En hoe het was, is weer een van die, ja, vind ik toffe noemers in ieder geval. Het is mooie teksten en mooie vlotte popmuziek. Draait graag in Noorderwien natuurlijk. Zei ik, Snorren's fysiekjes, door net al te volgen. Maar het is flink een appje. Ze kist mee. Ander ik nog eens even weer draaien. En dan het noemen tussen Schimmer en Jocht. Nou, die hak ik het systeem hellen. En ik denk, nou, leuk, dat doe ik even. Toen bleek het de verkeerde versie te wijzen met Jos Harteveld als jonger. En ik ben eigenlijk naar een orenversie thuis. Dus dat moet ik bij deze even Jocht zetten. Want het 2004 weer het Nationaal Songfestival. Het Nationaal Songfestival. Ja, daar kost hij voorop, ja. Als in dit geval een regionale act, maar een regionale taal, het Fries. En dan kwam dit uit. Ze had net wond, ze had net red. Maar wel mooi noemer in de vloer blijven. Tussen Schimmer en Jocht, Meander.

Meander, mooi sfeervol noemer. Tussen Skimmer en Ljocht. Ja, ja, zei die dus in 2004 mei. Met het Nationale Songfestival. En ja, dat is in ieder geval een heel mooi noemer van Oerbleu. Ik liet daar een app gehoord, toch had ik de verkeerde versie draait. Nou, de goeie, daar ben ik nou wel redelijk zeker van. Enfin, in ieder geval, ze ben beide een keer draait weer. Dat is wel heel erg mooi. En deze zie ik vaker zijn we weer op de radio klinken. Litten. Ben van die noemers die je dan eigenlijk, ja. Vierte, dat is net leuk. Vierte ik net. Goed. Vierte doe ik van het werk van de Homesick zeker niks. Geweldige band, maar ik zeg ze. Het vierde album komt uit in september op correcte wijze van deze Old Dokkumer band. Met de naam What's Up With All Die Shangri-La's. Daarvan ben er intussen twee noemers. Nou ja, released, om het zo maar zo te drukken. En die leek ik even hier. De Homesick bij Esperanto.

Ja, nog steeds mijn hele dikke knipoog naar de jaren 80. De Homesick, de Hot Dokkemers. Letten we even van jaren. Het vierde album komt er dus zo'n nijde simmer om correct te werken. En dit weer in de twee noemers al vers van. Police Lustnesses, ook het goed gesprek. Ja, zo'n beetje in ieder geval. Intrigerende band, mijn Dokkum Locatie onder oren. En nog een PR vind ik dit wel echt de top 5 die ooit door deze provincie kwam is. Je bent ervan horen, maar het is wel hartstikke goed. Wat ik echt goed vind is Laguna. Band Hout, je hebt aan mij Once.

Bethout, oftewel Laguna. Dit werden ze van Hayer en ik van deze artiest. Kijk in en ze, er komt nog volle meer om. En uit de Swans, It's Dark. We gaan even naar de nieuwste single van Elske de Wal. Die had het goed keer per parfum.

Maite. Maite Veenstra. Prachtig mooi noemer. Schutter. Ja, mooi wuttek trouwens. Ja, schutter. Ja. Nou ja, komt er maar eens op. En de nieuwe generatie weet tot z'n wuttek nog weer te vinden. Want zo vaak werd schutter gek het idee dat iets met broekt in het Fries. Nou ja, dan maar weer even naar Engels. Ja, toffe band. Mobs Dame, in het Friesland. Lying to yourself.

Het nieuwe album zit intussen op de streamingsdienst Mom's Name. Jette Jerlin, dit is alleen van Noorderwien. Het is Mignon en de list is een Lying to Yourself. We gaan even naar een live-opname van dit programma. Ja, ze nog steeds de studio doorriep en leven al je meesken binnen en die doen hun ding. Wij nemen het op, wij sturen het uit. Televisie, internet, radio. Nou, Jim, opteken graag voor Lego. Dat giet L-A-E-G-O. Spreekt status als Lego. Fantastisch jong talent hier uit de provincie bij. Live in Noorderwien. We'll

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpartier met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een partier hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak ligt stil. De tweede helft is uitgesteld vanwege noodweer in Philadelphia. Het onweert en de autoriteiten vinden het te gevaarlijk om verder te spelen. Het publiek is gevraagd om de tribunes te verlaten. Frankrijk staat voor met 1-0 dankzij een treffer van Kylian Mbappé. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood, vooral bij luchtaanvallen. Zo was er in oktober een aanval op een boeddhistisch festival waarbij tientallen doden vielen. Intussen is er minder internationale hulp, waarschuwt de VN. 5 jaar geleden pleegde het leger in Myanmar een staatsgreep. Sindsdien moet er een burgeroorlog. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het gouden oor vanwege zijn vermogen om hits te herkennen. Davis was van groot belang voor de carrière van artiesten als Whitney Houston, Neil Diamond en Kelly Clarkson. De platenbaas kreeg in zijn loopbaan 5 Grammy Awards. Clive Davis overleed thuis in New York. Hij werd 94 jaar. Dan nog even terug naar het WK voetbal. Oud-voetballer Miroslav Klose heeft Lionel Messi gefeliciteerd met het overnemen van zijn doelpuntenrecord. Messi is nu topscorer aller tijden op WK's, dankzij 2 doelpunten gisteravond tegen Oostenrijk. De Argentijn komt daarmee op 18 goals op een WK. Dat zijn er 2 meer dan Klose, die 16 keer scoorde voor Duitsland. Dankzij Messi's doelpunten is Argentinië door naar de volgende ronde van het WK. Het weer dan nog. Het koelt af naar 11 tot 17 graden vannacht. Morgenochtend opnieuw volop zon. Het blijft droog en het wordt 26 tot 32 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
7: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
8: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprucht te waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan mag ik oorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De WK-wedstrijd Frankrijk tegen Irak wordt weer hervat. De wedstrijd lag zo'n 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. De autoriteiten vonden het te gevaarlijk om verder te spelen. Toeschouwers werden gevraagd om de tribunes te verlaten, maar mogen inmiddels weer terug. Het regent nog wel, maar het onweer is overgetrokken. Frankrijk staat voor met 1-0, dankzij een treffer van Kylian Mbappé. Rond deze tijd begint ook de wedstrijd Noorwegen tegen Senegal. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. 2 anderen raakten gewond. Over het motief van de schutter is niets bekend. Premier Carney reageert geschokt. De Amerikaanse muziekproducent Clive Davis is overleden. Hij stond bekend als de man met het